voeten van Rodriguez. Opnieuw Wazinski. Bal valt ertussen. Is voor Scheperman. Cornelissen, Huisman, Eldari. Oku krijgt hem niet mee. Geen kans in de eerste 7 minuten. Maar wel duidelijk spelbeeld. Almere dat dus loert op die omschakeling en daar ook redelijk dreigend in is. Zonder nog tot kansen te komen. Eldari en dan is Poku dus alweer aan het sprinten. Wordt vastgehouden door Rodriguez. Bos laat het gaan. En Poku beklaagt zich even bij Bos. Dat hij onderweg in die aanval dus even vastgepakt werd. Dastgier daar ook scherp op. Kan net niet die ruimte pakken. Door het vasthouden van Rodriguez. Spil onder zware druk van Anjuli. Balverlies van de Keizer. Dan denk Bijleveld slim een bal. Bij zo'n hoedje te pakken, maar moet hij een paar meter terug. Hij wilde snel gooien. Abba en Jolie. Eldari. Roes. Eldari jaagt door. Dan lijkt Roes vooral in de grond te trappen. Gaat hij daarna neer. Is er ook wel degelijk contact met Eldari. En daar wordt dan voor gefloten. Veel druk gezet door de aanvallende middenvelden van Almere City. En daar trapt Vroes in eerste instantie op het achterbeen bij Eldari. Daardoor uit balans. En dan wel degelijk nog dus contact gemaakt. Maar Vroes die zich vooral zichzelf in de problemen bracht. Abba buitenom. Komt Vicente, dat is gezien door Abba. Vicente met tijd voor een voorzet. Die is goed, maar wordt verdedigd door Jacobs. De bal blijft wel binnen. Rodriguez. Poku die bijna op zijn eigen achterlijn mee verdedigt. Dan is de ruimte te klein voor deze 1-2. Tussen Rodriguez en Van der Kust. En ze zullen veel meters maken. Rodriguez vooruit en terug in het duel met Poku. Zoals dat aan de andere kant geldt voor Vicente en Dors. Huisman. Wazinski. Eldari. Veel aan het zoeken naar ruimte. Om een aanval op te zetten. Poku. Loopt de bal over de achterlijn. Een voetje van een Heraklit ertussen nog. Vroes met het laatste zetje. Dus een hoekschop. Hoekschop van Wazinski. Tweede paal en dan is er al een overtreding gemaakt. Op de rand van de 16 meter op David Vicente. Het duel met Eldari. Gebeurt zo'n beetje onder de ogen van Bos.

duel met Halsweert. Die er zelf ook aardig in kwam. Daarin zit de frustratie bij Wazinski waarschijnlijk. Rodriguez is vrij aan de linkerkant. Het wordt nu opgelost door Almere. Vrijtrap van Abba met veel mensen. Een meter voor de 16 meter lijn. Lawrence. Ver ingooi. Vroes verlengd. En dan de kopbal uitgetikt onder de lat. Doorspeel. Kopbal van Halsweert. Altijd lastig verdedigen zo'n verre ingooi. Goed verlengd door Vroes. Het duel verloren door Cornelissen. Een speel die met zijn 1,98 meter weinig moeite heeft om die bal onder de lat weg te tikken. De hoekschop. Variant pakt niet uit. Zoals Heracles dat graag gewild had. Dan zie je Manny Rodriguez met een aardige aanname. En Jolie. Dan is dat ook nog een flitsende actie. Als linksbuiten in zit, dan wordt hij vanavond nog opgehaald. Door een of andere topclub. Droom van Congo. Bondscoach daar deed een Jurgen Klopje. Twee selecties opgeroepen, maar zonder Angeli. Abba. Voorzet nu vanaf de rechterkant. Daar is Wazinski om te verdedigen. Huisman, dan ligt er heel veel ruimte voor Almere als ze snel zijn. En snel zijn ze normaal. Sprinten geblazen voorin, maar uitstekend terugverdedigd. Door notabene van Gilst. Die voorkomt dat Poku een vrije doortocht krijgt. Zijn er even een paar van Almere vooruit. Dan is er vanzelfsprekend ook hier wat ruimte voor Heracles. Ook Almere snel terug in de verdedigende stellingen. Voor zijn aangaan. En Jolie in één keer. Schuift hem net naast. Daar is hij dan. 15e minuut. Met de eerste, de beste kans die hij krijgt. Gelijk zeer dreigend. Goed naar de bal gekomen. Losgekomen van Jacobs. En dan scheelt het niet veel. Eerste grote kans van deze wedstrijd die bij elkaar gevoetbald wordt. Natuurlijk eerder wel. De kopbal van Halsweert. Uit een ingooi. Standaard situatie. Irani rustig richting de keizer. Dan het kopduel. Weer is daar de rechtsback Wazinski. Hoedemaker sterk. Huisman laat vallen voor Eldari. Ruimte nu gezocht aan de linkerkant bij Dors. En dan sprint er weer veel vooruit bij Almere. Cornelissen is mee. Cornelissen met Mirani. Die de voorzet eruit haalt. Zeker zolang het 0-0 blijft zal dit het spelbeeld zijn. Heracles dat aanvalt. Almere dat countert.
hoekschop richting de tweede paal. De bal loopt recht de lucht in en dan is daar de keizer die rustig blijft. Bill.

Huisman achteruit getrokken door Mirani. Toch balbezit voor Almere. Jacob stapt in. Rodriguez. Overtraining. Tristan van Gilst. Training van Jacobs. Zes overwinningen uit de eerste zes wedstrijden voor Heracles. Beste seizoenstart ooit. 24 doelpunten. Lukte ze twee keer in de clubgeschiedenis vaker. Om er nog meer te maken in de eerste zes wedstrijden. Begin van de jaren 60. 27 stuks. Het seizoen 60-61 en het jaar daarna maakte ze er 25. Het zegt iets. Hoe goed die start van Heracles is. Vorige week eigenlijk voor het eerst echt getest werd. Tegen Jong AZ. Voor het eerst het seizoen op achterstand kwam. Uiteindelijk dus met 3-2 won. Duel aan de rechterkant met Abba. Hier is Van Gilst vrij. Van Gilst, lage voorzet, eruit gehaald door Lorenz. Van der Kust, Vicente, brengt hem opnieuw in. En dan is daar de kopkans voor Angioli. Hals weert nog en heeft speel de bal. Die wordt daarna nog geraakt door Hals Weert. Je moet zich even melden bij Alex Bos. Tegenover al dat scorende geweld staat dus het verdedigen van Almere City. Met die lange doelman Wessel Spil die een uitstekende indruk maakt in de eerste weken van deze competitie. Hier ook rustig blijft. Gewoon als eerste op die bal is, geen gekke dingen doet. Wat dat betreft gewoon buik keeperswerk. Vooral met rust. Boku. Door Rodriguez heen. Hoedemakers. Wazinski. Weer Hoedemakers intussen. Cornelissen. Hoedemakers. Even miscommunicatie met Marley Dors. Cornelissen. Bijleveld. Een scherpe voorzet richting Huisman. Eruit gehaald door Mirani. Die niet voor het eerst vanavond een hoekschop moet weggeven. Varen rot. Centraal achterin. Verlost van de aanvoerdersband. Die vorig seizoen in dat rampjaar zo'n last was. Iedereen voorbij in de tweede paal. Op Hoedemakers na. De corner van Dors. En dan de Keizer. Klem vast. Schieten naar zijn collega aan de andere kant. Huisman. Bal tegen de armen geschoten. Dat is gewoon een voordeel voor Heracles, dus er kan doorgevoetbald worden. Van Gilst wil dat mooi doen. Wazinski ertussen. Die gooi Almere. Huisman. Met Vroes. Het zijn fysieke duels. Hoedemakers hier te fysiek.
kopt dit naar Abba. Tackle van Bijleveld op de bal. Komt daar weer die verre ingooi van David Vicente, die al een keer dreiging opleverde. Maar Mirani kan dit keer niet verlengen. Bal te diep voor Dors. Opbouw bij Heracles met Mirani, met Vroes en met Van der Kust. Balverlies en dan moet Scheperman in zijn achteruit. Vroes gepasseerd, maar dan is Scheperman daar om de schade te herstellen voor Heracles. Even wat frustratie, goed opgelost door Bos met een lach. Gebaard vooruit naar de ploeggenoten achter hem. En nu de handen in de lucht, zo van waar blijven jullie? Dat Van der Kust gewoon helemaal vrij komt. Waar Hoedemakers door wilden stappen met Almere. Shafiq Abba en Julie. Mirani. En Julie weg uit de punt van de aanval. Scheperman nu de diepste man. Van Halsweert. Van der Kust wil dat fraai doen. Geen hands en zeker geen strafbaar hands. Is het 1-1 daar. Maar haalt Mirani weer die counter eruit. Goed opgesteld ten opzichte van Huisman. Halsweert. Rodriguez. Voorzet richting de tweede paal. Speelklem vast. Huisman weer 1-1. Koevoes die is vooral bezig met boos zijn als de bal wel degelijk diep komt van Hoedemakers. Ziet de armgebaren nog bij Poku. De richting van Huisman nu. Erkent de ruimtes die er liggen. Dan moet de paas natuurlijk ook komen. Maar die paas moet dan ook kunnen komen. Moet je deze situatie afvragen. Meter van de goal van Almere, de centrale verdediger. Zoveel mogelijk mensen in de 16 brengen, dat is het doel van Heracles en Jolie. Dan speel nu wel boksend, Halsweert in de voeten van Wazinski. Poku, dan maar zelf op avontuur met snelheid. De motor aangezet door Poku. Huisman, Poku in de punt van de aanval nu. De voorzet eruit gehaald door Mirani, die al een aantal keer uitstekend opgesteld staat. De angel uit die counters haalt van Almere City. Daar zit de geblesseerde topscorer, de aanvoerder Ferdy Druif. 6 doelpunten, 3 assists. Indrukwekkende start aan het seizoen. Maar juist nu tegen Heracles, geen Druif, maar Huisman. Verder ingooi Jacobs. Huisman kan niet verlengen, toch bijna Lawrence. Een gooi van Hoedemakers in de rug bij Anjuli. Niet bestraft. Zie je ook wel een verschil. Almere houdt daar 2 mensen in de buurt. Van Jean-Paul Anjuli, waar Huisman dus al een paar keer 1-1 stond voorin. Wazinski. Roes verdedigd. Abba, Anjuli. Ruimte voor Abba.
zijn er vooral veel terug van Almere. Nu 3-4 man van Heracles mee. Aba naar Angioli. Dat is voor zijn dan. Op een vrij listige bal. Een matige afronding. Goede actie van Aba. Een stuit erin. Komt hem iets onder zich vandaan aan Angioli. Dat was bij die eerste kans waar hij ook gretig naar de bal kwam. Toch een stuk dreigender. Jacobs wint van Gilst, van der Kust. Dors, buitenspel voor Poku. Vlag gaat omhoog. Ja, dan wordt er in één keer gespeeld. En dan staat Poku zelf buitenspel. Maakt hij zichzelf onschadelijk.

Bos aan het tellen. Heracles zet de boel vast. Speel moet een keuze maken. En speelt Jacobsen. Opening van Wazinski. Veel te lang onderweg. Abba en Jolie van de kust. Te moeilijk naar Van Gilsten. Halsweert, de betere optie geweest. En Jolie. De bal gezet door Lawrence. Poku kijkt achterom. Als hij dan vooruit kijkt, ziet hij Rodriguez inglijden. Shafiq Abba. Abba doet het in de korte hoek, dat is verrassend. Maar dat had speel door. Dit is te gaast van de doelman van Almere City. Met alleen Huisman voorop. Een mistrap. Van Wesselspil. Vicente. Veel over rechts nu bij Heracles. Veel zoeken naar Abba. Volgende voorzet. Speel. Mirani durft niet in één keer te schieten. Abba met de voorzet. Onlangs en van richting veranderd. Dus een hoekschop. Zijn voorzetten zijn gevaarlijk. Goed voor 3 assists al dit seizoen. Shafiq Abba, de Fransman aan de rechterkant bij Heracles. Die eerst voor eigen succes gaat en daarna de voorzet. Die verlekt werd door Halsweert. En uiteindelijk via een Almere verdediger tot de hoekschop heeft geleid. Die Halsweert nu zelf gaat trappen. Voor de eigen aanhang. Huisman verdedigt. Komt een herkansing voor Halsweert. Van Gilst. Chipt hem de 16 in. En een duw. Van Manny Rodriguez in de rug van Lawrence. Ruim half uur. Zijn er veel kansen geweest? Nee. Twee mogelijkheden. Voor Jean-Paul en Jolie. Maar een boeiend schouwspel. En hoewel Heracles misschien de betere kans heeft gehad. Toch wel een behoorlijk evenwicht. Als je gewoon kijkt naar wat Almere wil. Hoe dreigend ze toch een paar keer leken te worden uit die omschakelingen. Vicente. Natuurlijk alles behalve evenwicht. Als het gaat om het initiatief en het balbezit. Het is volledig aan Heracles, zoals we dat vooraf al verwacht hadden. Vicente weer ver. Maar na de eerste keer kan er nu tot twee keer toe al niet meer verlengd worden. Uithalen. Recht in de handen van de Keizer. De poging van Bijleveld. Die langdurig de ruimte krijgt. En dan maar besluit om uit te halen. Bijleveld die tussen 2019 en 2021 speelde voor Heracles. Eigenlijk zijn eerste serieuze kans kreeg in de eerste helft al. Na zijn overstap van Jong Ajax. Als weer het verlengt. Van Gils is snel. Verrast bijna Jacobs die nu in de probleem komt. Maar het goed oplost.
zo'n beetje op zijn eigen achterlijn. Even verrast door de snelheid waarmee Van Gils kwam. Hoe is het dan met de ingooicapaciteiten van Max Halsweert? Die zijn behoorlijk nu wel verlengd door Mirani. Opnieuw ingebracht, Schepenman, maar speel met de handen boven het hoofd. Van de controleur van Heracles, Van der Kust, doet dat heel erg goed. Heel rustig en een zeer listige stuit. Hoge snelheid die bal en dan Van der Kust met al die rust. De Keizer die komt aanstormen. Knap gedaan. Dors. Langs Vicente, Huisman. Van de bal gelopen door Schepenman. Mirani, Van der Kust. Aanval beginnen van Heracles, maar neemt Bijleveld over. Eldari. Te hard voor de opstomende linksback. Zit hem mis. Ingooi gaat naar Almere. Jacobs en Halsweert. Vochten een duel uit in de lucht. Om vooral lucht. Nou, Bos vindt dat tempo wel lekker wat in de wedstrijd zit. Die begint steeds vaker af te tellen. Bij ingooien en doeltrappen. Om dat tempo er vooral ook in te houden. Juiste plaats genomen. Bal die ook in beweging was. Dus geen vrije doortocht voor Dors. Uitleg geaccepteerd door de spelers van Almere. Ook wel eens lekker om te zien hoor. Zo'n scheidsrechter die het gewoon lekker naar zijn zin heeft op het veld. Lachend paradeert. Beetje klets met iedereen om de angel eruit te halen en der. Kun je ook een keer miszitten, dan wordt het misschien ook geaccepteerd. Het ziet er gewoon wat prettiger uit dan soms die hoogspanning die je eraf ziet spatten. Als de gemoederen wat oplopen is al alles behalve sprake van sportief duel verder. Halsweert. Hals van Jacobs. Van Gils, Schepenman. Legt hem zo in de voeten bij Poku, maar hij stelt dat zelf. Nieuw Poku, laat even lopen en dan gaan we nu een beetje duwen en trekken. We hebben net gezegd dat het allemaal niet verhit is. Maar ja, daar gaan we, Poku en Van Gils. En Bos die zelf maar even afstand neemt. Waar komt dit dan ineens vandaan? Gelukkig ook weer redelijk snel geblust. Zo'n lullig duelletje op de zijlijn. En Bos die ook even naar zijn klokje wijst nu van 38 minuten niets aan de hand. Hou eens even op. En die praten maar door voetballen. Schijntrap van Poku. Die raakt dan even Vroes omdat hij zijn been laat hangen. En dan vooral Van Gilst. En Poku. In het hoofd niet al te koel houden. Tackel op de bal van Wazinski. Maar wel last voor Van Gilst. Wazinski. Poku met Rodriguez. Eldari sluit aan. Rodriguez blijft sterk. En Van Gilst staat alweer. Het
was een harde ingreep, maar wel op de bal. Roy Jacobs. En Jolly. Hoedemakers in zijn rug. Overigens ook met twee handen, maar voordeel voor Heracles. Halsweert. Dat is een uitstekende bal. Die moet Van Gils laten lopen. Dat doet hij ook, want Abba is vrij. Van der Kust bij zich. Abba kiest voor de voorzet. Ja, die is achter Van Gils. En Jolly. Van der Kust. Halsweert. Voeten van Eldari. Lijkt onder druk van Roes. De centrale verdediger op de rand van de 16. Scheperman nu ook in de punt van de aanval bij Jolie, de twee lange mannen. Scheperman breed koppen. En Jolie kan controleren. Schiet de bal tegen Hoedemakers op. Weer uitstekend ingreep van Mirani. Bang om uit de kant te halen. Vicente. Harde voorzet en Jolie. En daarna nog de kans voor Rodriguez. Die heel snel moet handelen. En de bal overschiet. Goede loopactie van Manny Rodriguez. Dan lijkt Angeli te kunnen koppen, maar die zit mis. En dan moet Rodriguez ineens heel snel reageren. Het is een moeilijke kans. Maar wel een hele behoorlijke. Als die vogelvrij opduikt voor de goal bij Wesselspil. Beste kansen zijn voor Heracles. En een echt noemenswaardige kans heeft Almere City natuurlijk nog niet gecreëerd. Eerst de enkel gespeeld. De Hoedemakers. Dan begint Roes te zeuren om een gele kaart. Die wordt daar goed weggehaald, ook door Scheperman. Het is natuurlijk wel dat Hoedemakers daarmee speelt door die bal nog even weg te tikken na het fluitsignaal. Om een snelle vrije trap te voorkomen. Van Jacobs. Mirani.

belangrijke rol voor hem vandaag. Niet zelden 1-op-1 in hele grote ruimtes, Mirani. Maar dan vooral met Huisman. Tot nu toe slaagt Heracles erin om de angel uit die omschakeling te halen bij Almere. Ook omdat zo'n Eldari hier bijvoorbeeld de tijd niet krijgt om een goede paas te versturen richting Paul Koe of richting Dors. Van Gilst komt er niet aan, speel is eerder.

Jacobs legt hem in de ruimte. Oku wacht veel te lang af. En dat geeft Roes de kans om zich in dat duel te knokken. Beetje te apathisch van Boku. Dors. Vicente als laatste. Hoedemakers met Scheperman. Overtreding van de Heraklid. Slag van rust. 0-0. Minuut aan minimale extra speeltijd. Waarin de ploeg van Helman dus de beste kansen gekregen heeft. En eigenlijk helemaal niets heeft weggegeven. Maar 0-0. Wel de tussenstand is bij deze vrije trap. Die voor Almere tot niets leidt. Boku, Hoedemakers. Zo, die wordt nog even geraakt door Angelie. Balvoordeel gegeven door Bos. Hoedemakers staat ook weer. Was Angelie veel te laat met zijn tackle. Dit lijkt dan wel weer meer op dat sportieve gedeelte wat we eerder benoemden. Vlak voor het allemaal even wat grimmiger werd, kort. Wazinski. Boku. Wazinski doorgelopen. Hoedemakers. Wazinski. Ruimte voor een voorzet. Lastige stuit. Van de kust en dan kan Heracles misschien nog een keer. Voor het voorkomen. Dan zit de tijd erop in de eerste helft. Die misschien niet het spektakel heeft geboden wat je vooraf hoopt. Als de nummers 1 en 2 tegen elkaar gespeeld of gaan spelen. Maar het is vooral wel heel boeiend door de clash van de speelstijlen. Twee kansen, maar van één grote voor Angelie. Maar in de rest van de eerste helft redelijk in de tang bij Almere City. Dat ook niet bijster veel heeft weggegeven. Ja, de beste kansen waren voor Heracles. En geen kans, eigenlijk noemenswaardig voor Almere City. Maar constant dus de dreiging van die omschakeling. En dat maakt deze wedstrijd tot nu toe boeiend. 0-0, de ruststand bij Almere City tegen Heracles Almelo. De strijd tussen nummers 2 en 1 van de keukenkampioendivisie. Straks live bij u terug met de hoogtepunten uit de eerste helft. En de tweede helft natuurlijk live, dus heel graag tot zo. Welkom terug vanuit Almere, waar het 0-0 staat bij de wedstrijd tussen Almere City en Heracles Almelo. En de wissels zich nog rustig een beetje warm spelen. Het publiek zich vermaakt in het opnieuw geopende, officieel geopende Janmar Hanasaka Stadion, zoals dat dan nu officieel heet. 0-0, kansen waren er wel voor Heracles. Twee stukjes voor Angelie, een behoorlijke voor Rodriguez. Een poging in de korte hoek van Shafiq Abba, een kopballetje van Housewiert. Alles bij elkaar, niet genoeg om een voorsprong te forceren. Een afstandsschot van Bijleveld werd daar tegenover gezet. Dat was eigenlijk meer een wanhoopspoging. Almere dat probeert te counteren. Daarmee nog niet tot grote kans is gekomen. Boku ook niet echt in het stuk voorgekomen. 5 paas slechts in de eerste helft. Statistieken heeft iedereen nu ook zijn telefoon bekeken. Zij hebben nog niet mogen juichen. En dat hebben ze toch al heel, heel veel mogen doen dit seizoen. 24 keer maar liefst. Eén keer echt gefrustreerd omdat hij niet in de diepte werd gezocht, Boku. Eén keer gebeurde het wel door Dors. Ja, toen was daar een buitenspelsituatie. Aan de andere kant dus 2 kansen voor Angelie. Maar die één keer echt heel dichtbij was. En één keer huishoog overschoot. Nog geen goal van de topscorer. Ja, veel scorend vermogen in de ploeg van Heracles. Maar alleen Roesch en Housewiert als veldspeler van de basisformatie nog niet gescoord hebben. Voor de rest allemaal. Ook deze Abba, die vooral als aangever wil dreigend was. Maar ook hij. Hij heeft zijn eerste voor Heracles al te pakken. Hij scoorde tegen de Graafschap. Angelie, die nog alle tijd had voor het gebed. Omdat de staf
van beide clubs rustig naar de dugout gaan. Niemand die daar grote haast mee maakt. Pas als al die stafleden netjes op hun stoel zitten. Kan Alex Bos het zijn gaan geven om de tweede helft te starten. Het was boeiend in de eerste helft. Hopelijk wel meer kansen in de tweede. Het zal zeker Almere hopen. Omdat die nog geen kansen gecreëerd hebben. Heracles zal op zijn minst hopen meer uit de kansen te halen die het krijgt. Het krijgt vooral eerst een gooi. Oku in de rug van Vicente. En excuses ervaart of aanvaart. Lawrence wint van Angeli. Spectaculair gedaan door hoedemakers. Dors. Cornelissen in de voeten bij Mirani. Eldari die maar eens door gaat jagen richting de Keizer. Dat hebben we niet veel gezien in de eerste helft. Jacobs. Blok gezet door Roes. Handig gedaan door Dors. Een ingooi verdiend door Huisman. Ja, dat biedt hoop voor Almere City. We hoorden Helman er ook al over in het interview vooraf. De vele late goals die gemaakt worden door Almere City. Door vermoeide tegenstanders en omdat de ruimtes groter worden. En dan die snelle kanonnen voorin. Helman die eerder in de week zei eigenlijk al vroeg van Almere af te willen zijn. Juist om die dreiging te voorkomen. Huisman. Worstelend met Rodriguez. De bal blijft op de achterlijn liggen en wordt binnengehouden uiteindelijk door Huisman. Die nu de overtreding maakt. Het is sleuren, het is knokken. Het is hard werken voor de vervanger van Druif. Zeker niet gelukkig in alles. Maar inzet. Kun je hem niet ontzeggen. Zeker niet in deze duel zojuist. Eén goalpas voor Almere. Maar wel al drie doelpunten in Jong Almere. In de tweede divisie dit seizoen voor Huisman. Dus in tegenstelling voor de topdruif. Alles behalve een garantie is op goals in het eerste helftal. Huisweert. Van Jacobs en dan de misbeheer van Wazinski. Levert een hoekschop op voor Heracles. Dan een wegroeien. Totaal verkeerd geraakt deze bal van Wazinski. Hoekschop Huisweert. Van de kust bij zich. Daar komt zelf met de voorzet die doorschiet. Geen serieuze kans oplevert. De Keizer. Cornelissen geloofde er wel in. Jagen van Cornelissen levert balbezit op voor Almere City. Van Gilst.
Als weer twijfelde wat in dat duel met Wazinski. Handig gedaan door Dors. Van de paas niet goed en frustratie richting Huisman. Dors had verwacht dat de spits de diepte in zou gaan. Klopt de afstemming niet. Lawrence, Bijleveld, Mirani, Vroes, die vond het wel leuk die hoge bal allemaal. Dat is wel een uitstekende opening. Halsweert, de 16 in, Halsweert met een streep langs de goal. Veel vrijheid voor de linkervleugel aanvaller van Heracles Almelo. Over het been geschoten bij Joey Jacobs. Maar ook langs de paal. Dors. Weer balverlies. Eldari. Tot twee keer toe. Van der Kust. En Jolie gelooft er wel in. Speel buiten zijn eigen 16. Blijf weer rustig, lost dat goed op. Niet onder de indruk van Jean-Paul en Jolly. Van de tweede helft. Toch al haast en veel gevoetbald werd in de eerste helft. En veel balverlies over en weer. Dors nu even aan de linkerkant. Poku vanaf rechts. Dors binnendoor bij Vicente. Dors, Huisman, Poku vrij aan de rechterkant. Poku. Eigenlijk veel te ver doorgevoerd. Dat combineren door Almere. Bijleveld. Voorzet van Wazinski. Huisman. Timing klopt niet helemaal daar. Ging al vroeg in de lucht. Abba glipt er langs bij Bijleveld. Krijgt nu te maken met Eldari. Shafiq Abba. Niet langs Eldari. Dan de bal vervolgens wel heel veel over de zijlijn speelt. Vicente. En zo levert een ingooi in hoekschop op. Via Jacobs.

0: korte variant.
1: Halsweert. Abba nu wel voor. Al weggekopt door Lawrence. Vicente. Goeie trap van Gils in de richting van Abba. Snelle voorzet weer. En Jolie krijgt zijn hoofd er tegen. Maar hij krijgt hem niet naar de goal gedrukt. In de wedstrijd kan hij niet al scoren. Gebeurde tegen FC Eindhoven voor Angeli. Een hat-trick tegen de Graafschap. Twee goals tegen Jong Utrecht en Den Bosch. En een doelpunt tegen Jong AZ. Geen strafschop. Geen sprake van een overtreding. Bos staat er bovenop. Snelle voorzet en Jolie probeert zich vrij te maken. Maar moeilijk genoeg gemaakt door Jacobs. Krijgt niet veel ruimte. Dat is niet gek. Nou, zo'n seizoenstart. Zijn rekening opende. Er missen nog twee goals tegen VVV. Toen maakten we voor het eerst kennis met Jolie. Abba. Hand in het gezicht bij zijn directe tegenstander. Cornelissen. Iets nadrukkelijk met de arm achter. Eldari. Almere dat wel iets nadrukkelijker zelf ook naar voren wil voetballen. Niet alleen wil loeren op de omschakeling. Ook zelf nu voetballen tot de kans te komen. Dat ontbrak wel een beetje in de eerste helft. Ook zelf het initiatief nemen aan de bal. Hoedemakers. Bijleveld. Dors. Te makkelijk van de bal gezet door Vicente. Die nu een vrije doortocht heeft. Aan de rechterkant. David Vicente. En Jolie is natuurlijk voor de goal. En Jolie. Hij doet wel fraaie dingen en maakt ook onmogelijke goals. Maar deze is zelfs voor Jolie te moeilijk. Vallen veel vrijheid voor Vicente. Die zelf de bal verovert. En dan een bal openzet. Bediend wordt, maar Jolie niet vindt. Tenminste, niet op een manier waarop Jolie er iets mee kan. Van de kust. Scheperman. Abba. Hoedemakers vastgepakt door Van der Kust. Lawrence wil snel nemen. Bedenkt zich. Cornelissen. Eldari. Wazinski gaat diep als Poku de bal heeft. Hoedemakers wil wel. Wazinski. Huisman in beweging. Huisman. Vasthouden bij Dorst, maar ook hier geen sprake van een strafschop. Vasthouden even door Vicente. Voordeel gegeven aan Marley Dorst. Van Gilst speelt de bal. Dalry is hem kwijt, blijft liggen. Doet niet meer mee aan dit spel. En Jolie 1 tegen 1 met Jacobs. En Jolie ruimte dichtgelopen door Lawrence. En geen bewuste terugspeelbal vindt Bos. Hij gaat Almere de bal buiten schieten. Omdat Eldari daar nog steeds ligt. Het balverlies. Voelen. Denk aan de schouder na die landing. De aanvallende middenvelder van Almere. Die dan met die landing dus geblesseerd raakt. Puur een ongelukkige val. inderdaad. Het voelen aan de schouder, aan de balvarm. Links bij El Dari. Wat extra vertrouwen. Helemaal ingesproken voor zover dat nodig is bij Anjuli. Bezig met die schouder. Als de eerste wissels klaarstaan. Met Burgering en Jamie Jacobs. Om een wedstrijd voor El Dari er normaal gesproken op zitten. En dat wordt nu bevestigd. El Dari komt niet meer terug. Na de ongelukkige schouder of valpartij op zijn schouder. Wordt vervangen door Jamie Jacobs. En Burgering komt voor Huisman. En dus niet voor een van de vleugelspelers. Gaan Dors maar even informeren wat nu de bedoeling is. Het zal waarschijnlijk Poku in de punt van de aanval zijn. Burgering vanaf rechts. Dors vanaf links. Zijn wedstrijd zit er na een uur op. Hard gewerkt. Is hij niet altijd gelukkig. Vervanger van Druif. Schoenen die niet makkelijk te vullen zijn.

Gilst. En Jolie buitenspel. De vlag is omhoog. Niemand die er rekening mee hield. Verschillende spelers die ook uitleg vragen. Hij kwam terug uit buitenspelpositie, Angeli. Helman kan het niet geloven. En die vlag ging resoluut de lucht in. Heel snel. Zelfs Bos had dat niet door. Er zitten nog wat signalen aan zo'n vlag. Als hij het doorschaat. Ten klotte bal weer uitstekend van Mirani. Niet voor het eerst vanavond. Controle nu ook goed. Nog makkelijk uitverdedigen voor Fabian de Keizer en Jolie. Lawrence. En weer blijft er een speler liggen van Almere City. Nu is dat Dors. Voelt aan het hoofd. Krijgt nu de vraag of hij verzorging wil. Daar even de botsing ongelukkig. Ik dacht dat het met Van der Kust was die langs kwam lopen. Even de knie. Of iets in de buurt daarvan op het achterhoofd van Dors. Die gewoon verder kan. Burgering.

Schipperman van de kust. Roes. Voordeel gegeven door Bos. Ondanks het vasthouden dus van Jacobs. Abba. 3-4 man in de 16 nu van Heracles. Abba komt niet tot een voorzet. Wel een hoekschop via Bijleveld. Gekomen van Cannes. Derde niveau in Frankrijk. Die zeer productief was met 20 goals. 24 assists in 65 wedstrijden. Dat zich ook in de eerste weken van deze competitie zien als een aanwinst. Van de vele spelers uit die datamodellen gekomen bij Heracles. Ook in de eerste 20 minuten weinig echte kansen van de tweede helft. Het zal een wedstrijd zijn en worden van momenten. Maar inmiddels is wel die periode begonnen waar Helman beducht voor was. Het laatste half uur van Almere City. Met vers bloed in de ploeg. Burgering en Jacobs nu dus. Jacobs, maar de keizer let ook goed op. Aan de andere kant moet Joey Jacobs verdedigen. Doet dat ten opzichte van Van Gilst. Poku houdt Mirani van zich af en legt klaar voor Jacobs. Opening van Jamie Jacobs naar de linkerkant, naar Dors. Bijleveld, daar komt in de 16. Bijleveld, goede tackle van Javencio van de kust. Die ermee slechts een ingooi weggeeft. Goed, noem het een halve corner met de ingooi van Jamie Jacobs. Of Joey, excuus. Natuurlijk ver, het is Mirani die verlengt. De keizer komt wel, maar Rodriguez werkt weg. Al lijkt toch te pakken te zijn voor de keizer. Die durfde Rodriguez niet aan. Komt de keizer opnieuw en nu heeft hij klem vast. Bal van Lawrence. Bijleveld een mistrap, maar pakt goed uit voor hem. Mirani. Vincent wijst Abbas verder vooruit. Ruimte ligt er bij Rodriguez. Van Burgering. En voor kiest om daar te verdedigen. Mirani.

de Keizer dan maar in de richting van Abba. Geen goede trap. Vicente. Geert Bijleveld. Om de eerste wissel bij Heracles Almelo. Daar gaat Halsweert naar de kant en is Thomas Bruns zijn vervanger. Halsweert via de kortste weg het veld verlaten achter de goal. Bij Wesselspil. Zo blijft hij in ieder geval. Nog zonder doelpunt Halsweert. Een van die twee veldspelers in de basis die dus nog niet gescoord had. En hier is de entree van Bruns. Vicente die vergooit. Snelle hervatting van Spil. De Keizer staat ook buiten de 16. Staat daar goed. Jacobs. Wat ruimte, krijgt de bal niet mee. Hij nu aan de linkerkant. Bruns op de teampositie achterin Julie. Ook een nieuwe rol. Een wissel van Halsweert voor Tristan van Gilst. Nieuw in deze wedstrijd althans. Zeker geen nieuwe rol voor hem. Dorst, combinatie met Bijleveld. Is goed gevoetbald door Almere. Jacobs. Te makkelijk naar het gras en de bal gespeeld. Zo gebaard Bos. Dat is een aardige aanval. Over de linkerkant van Geel staat bel voor Hens. Hoekschop. En steunarm. Dat is de uitleg van Bos. En dat maakt de eventuele handsbal. Geen strafbare handsbal. Dat is goed gezien door Bos. Inderdaad, de bal tegen de elleboog. Bij Martin Wazinski. Maar daar is inderdaad sprake van de steunarm. Geen penalty, maar een hoekschop dus. Speel met één vuist. Mirani. En Jolie vindt de bal voor zijn voeten. Het schot wordt geblokt. De ruimte die Jolie krijgt in de tweede helft is zo mogelijk nog beperkter dan in de eerste. Nijlenveld. Heeft de rust om te controleren. Van de kust. Feller dan Dors. Abba, Scheperman. Tempo gemaakt. Goede aanval van Heracles. Scheperman de 16 in. Scheperman. Meters langs de goal. En Angelie met pijn achtergebleven. Flitsende combinatie. Eigenlijk de beste aanval van vanavond. We hebben van een van beide ploegen gezien. Veel tempo gemaakt. Uiteindelijk. Alles behalve een grote kans. Een afronding van Scheperman. Het juichen van Spil. Volgende wissel. De Haan in de ploeg voor hoedemakers bij Almere City. En ook De Nijs gaat komen. En die komt voor Emmanuel Poku. Die we vandaag toch eigenlijk te weinig gezien hebben. Deels aan zichzelf te wijten, deels ook omdat zijn ploeggenoten niet altijd de ruimte zagen. Hier wel degelijk lag, soms voor Poku. Afgelost door Olivier de Nijs. Bruns en Jolie.
terug bij Bruns. Wel van der Kust. Scheperman. Rodriguez. Veel mensen in de 16. Bruns kopt voor. En Jolie met de hak. Alles verandert in goud. Mirani moet uitkijken met Denijs in de buurt. Het is weer uitstekend gedaan door Mirani. Uit het spel. Nou, dan moet die bal wel op eigen helft genomen worden. Maakt Bos ook wel duidelijk. Mag op de middenlijn. De Haan. Vroes. De centrale verdediger die draait en paast als een soort middenvelder. En nu is er ruimte voor Heracles. Zijn er veel mensen mee? Scheperman past niet. Paas van Vergils. Te hard. Aan de andere kant Jacobs. Ook na 74 minuten evenwicht. Nog altijd 0-0. Nog altijd boeiend. Tot de tweede lijn en een showdown. Van de Keizer zal toch vroeg gezien hebben dat die bal ruim naast ging van Burgering. Opportunistisch, maar is geprobeerd door de invaller. Daar staat de volgende klaar. En niet zomaar één. Javren Adelaïd. Mega talent. Zo mega kwetsbaar is ook. Zoveel blessure leed. Maar als die fit is, en dat zagen we ook weer aan het begin van het seizoen. Surplus aan kwaliteit.

trappen van de Keizer vallen vooral op het hoofd bij de links- en rechtsback van Almere City. Het is staat om de vleugelaanvallers te bereiken. Herakles dat nog wacht met wisselen. Ondanks dat er een vrije trap was. Op de middenlijn. Ook nu wordt geen aanstalten gemaakt om Rena de Leed te brengen. Ja, nu alsnog. Vervanger van Vroes. Ook hij moet de kortste weg nemen. Maar Adelaide komt dus voor de centrale verdediger. Dan mag je een aanvallende wissel noemen. Met gejuich ontvangen. Nog het uitpubliek. 400 man meegereisd. Scheperman die voor de zekerheid maar even vraagt. Of hij centraal achterin moet gaan spelen. Inderdaad waar hij al ging staan. En dat is het geval. Scheperman hier naast Mirani nu.

gezet. En scherp. Maar dan was er iedereen voorbij. Kan hij het verschil nog maken in de slotfase, Dors? Of doen de wissels? Van Helman wat? De invallers van Almere tot nu toe dit seizoen. Op die van NAC na het meest trefzeker. 5 goals van de invallers. Bruns. Abba. Bruns loopt door en komt vrij in de 16. Kruist voorlangs bij de Nijs. Bruns met de voorzet. En die kan binnengelopen worden, maar wordt overgeschoten. Binnen de 5 meter. Door Van Gilst. Een megakans. Na weer een goede combinatie. Met wat geluk hobbelt die bal dan door. Krijgt Van Gils hem niet meer naar beneden. Dan wipt hij hem over de goal. Heracles weer dicht bij de 0-1. Ja, weer dichtbij. En dus net niet. En dus 0-0 nog steeds. Burgering eerder dan Rodriguez. Die verdedigt wel sterk, Rodriguez. Wordt vastgehouden door Burgering. Gouden wissels vorige week tegen MVV, die toen echt het verschil maakte. De 4-0 zegen voor Dastgier. Nu de baas Kantors aan de linkerkant. De voorzet naar Burgering, die niet kan uithalen. Dan uit de tweede lijn zit hij er wel in. Martin Wazinski met de 1-0 voor Almere City. En eigenlijk de eerste echte serieuze doelpoging die binnenvliegt. Als er al kansen waren vanavond, serieuze kansen, dan waren ze voor de bezoekers uit Almelo. En mag je dit een kans noemen? Het is een afvallende bal. Binnengekegeld door de rechtsback. De Belg, Martin Wazinski. En de nummer 2 op voorsprong tegen de koploper. Zijn eerste voor Almere City. Na een goede aanval over de linkerkant met Marley Dors. Schepenman die oversteekt. Komt te laat. Burgering denkt aan afdrukken. Maar dat doet Wazinski. Rachtzuiver in de verre hoek. Het is een heerlijke goal. Knap geschoten. Laag weggedrukt. Weggestuurd. Geen kans voor de Keizer. En tegen de verhouding in. 10 minuten voor tijd. De voorsprong voor Almere. Dat wel de hele avond al geloerd heeft. Op zo'n moment. En zo'n moment nu dus vindt. Voor de tweede keer dit seizoen Heracles op achterstand. Na vorige week tegen Jong AZ. Nu op bezoek bij Almere City laat in de wedstrijd. En foutief ingooien. Die hadden we nog niet gezien vanavond. Van Teun Bijleveld. Die hem en op de hakken gooit van Dors. En nog verkeerd ook. Ronde 7. Perfecte score nog op het bord voor Heracles, dat nu wel echt getest wordt. Ja, het is beter. Kunnen ze langs zij komen. Abba. Van de kust de diepte in. En dan gaat er gewisseld worden. En dan kan het maar zo zijn. En ik weet het niet zeker dat het de laatste balcontact was. Het balcontact van Martin Wazinski. Goed voor de 1-0. De lach nog altijd op het gezicht. Hij naar de kant. Wordt vervangen door Van Brugge.
En hij is de eerste man die scoort voor bijna 6000 man in dit stadion dat dus uitgebreid is. En dat mag hij nu horen. Ervaren van Brugge. Ver ingooi. Verlengd, maar in de handen van Spil. Rodriguez. Aansluiting van de Hanen. Dan is de ruimte zeer groot. Maar de paas ook heel hard voor Burgering, die wel kan inhouden. Maar dat is dan ook alles. Van Brugge centraal nu. Jacobs aan de rechterkant achterin bij Almere. Voorzet mag wel gegeven worden. Van Brugge komt weg. Bruns. Ren Adelaide. Opnieuw Bruns. Richting de tweede paal. Daar is nog niemand. Schot weggegeven door Bijleveld. Voor het eerst dreigt er puntenverlies voor Helman. Maar worden dat er 3, beperkt zich dat tot 2. De slotminuten. Abba. Dat is een goede voorzet, Mirani. En dan Spil. Moest achteruit koppen, Mirani. Scherpe bal vanaf de zijkant. Daar staan de volgende wissels klaar bij Helman. Als Burgering er vandoor gaat, maar in buitenspelpositie staat. Engels, Poppler en Ter Wierik. Die gaan komen. De grote vraag natuurlijk voor wie en hoe gaat het dan allemaal staan. In ieder geval van Geels naar de kant. Wordt ook omhoog voor Mirani, die een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld, maar daar helemaal niets voor koopt voorlopig. En de laatste die naar de kant gaat is Manny Rodriguez.

0: Schot uit de draai van Angeli. Het is moeilijk. Vrijwel onmogelijk. Hij heeft zijn troeven op de mat gelegd. Helman. Poppler in de buurt van Angeli met Renate Leet daarachter. Engels een beetje vanaf de linkerkant. Bruns nu centraler op het middenveld. Niets meer controlerende rol. Poppler. Veel te diep voor Abba. Dus kan Lawrence verdedigen. Van de bal. Heracles wil natuurlijk door. Bos maakt die bal vrij. Los het. Met een break op. Geen kaarten nodig had nog. Bos. Bal ingebracht. Richting de Wierik. Komt niet aan koppen toe. Abba. Maar weer ingebracht. Burger. De Keizer. Bruns. Zoekt naar opties voorin. Ren Adelied beweegt tussen de linies. Het gaat naar de rechterkant. David Vicente. Voorzet is aardig. Poppler. Ja, het is zijn eerste kans als invaller, als debutant. Wat was het geweest. Voorzet van David Vicente. In richting van Poppler, die overkwam van Trelleborg in Zweden, derde niveau. Een half jaar tijd, 5 goals maakt in 17 wedstrijden. Dus zijn eerste kans voor Heracles krijgt. Is dat eerder deze week Malito Olcik liet vertrekken op huurbasis naar Kuwait. En dit de cijfers. Allemaal ruim, zeer ruim in het voordeel van Heracles. Behalve die ene statistiek die er toe doet, die linksboven. Almere Heracles 1-0 na 88 minuten voetbal. Poppler. Bruns wijst bij de tweede paal. Zo zijn er veel mensen in de 16. Komt de voorzet, maar zit er een Almeers been tussen. Ver ingooi. Veel van gezien. Van der Kust. Kan het nu met de voeten gaan doen. Van der Kust. Daar komt Spil. Wat miscommunicatie. Dus komt er een kans voor Angeli. Maar die jaagt hem. Richting de Bobo's. Al aangeraakt onderweg. Ja, zo maak je 10 goals. In je eerste 6 wedstrijden. En zo krijg je 0 van je 11 doel. Of 0 van je 11 schoten op doel. In wedstrijd 7. De wedstrijd die nog loopt. Straks verlengd gaat worden met minimaal 4 minuten. Engels brengt in. Abba, aardig controle. Angeli kan niet schieten. Abba, Angeli. Overname van Jacobs. Die voor de zekerheid nog even over de lijn schiet. Voordat Bruns er iets mee kan. Drukgebarende stafleden van Almere City in spanning als de slotminuut loopt. Ren Adelaide komt ook niet aan schieten toe van de kust. En dan ligt de ruimte voor Almere om te counteren. Burgering is centraal. Dors heeft de bal. sprinten er genoeg terug van Heracles tegen de drie van Almere. Een overmacht aan donkerblauw en lichtblauw. Bruns. Abba. Rena de Leed. Engels. 8-9 man van Heracles in en rond de 16. En dan zo'n voorzet waar niemand iets mee kan. Engels maakt de eigen aanval onschadelijk. En nu in deze fase met zoveel mensen in de 16 moet er op zijn minst een voorzet komen. 3 seconden nog voor spil. Bos aan het tellen. Om een hoekschop te voorkomen. Vicente, de eerste minuut zit erop van de minimale extra speeltijd. Een topduel tussen de nummers 2 en 1. Van der Kust. Van der Kust. Weer de omsingeling. Weer zoveel mensen in de 16. Nu wel een voorzet van Abba over Poppler heen. Bal blijft nog wat liggen. Zal meer aan de kant verdedigen. Volgende aanval in de maak. Bal binnendoor. Afgedrukt en op de paal geschoten. Geen rebound. De kans voor Engels. Net een waardeloze voorzet en nu komt hij centimeters tekort voor de gelijkmaker. Heracles dringt aan, nu zelfs de keizer mee bij de ingooi, de doelman van Heracles. Bal weggekopt door Joey Jacobs. Volgende verre ingooi. En weer Jacobs. En dan ingeleverd door Van der Kust. Dat leidt tot gejuich op de tribunes. Hij was dichtbij. Goed ingespeeld. Snel uitgehaald uit de draai. Speel compleet kansloos. Tot hij het aluminium hoort. En gered wordt. Centimeter werk. Ren Adelaide. Heracles heeft geen tijd om te balen. Weer zijn er veel mensen mee. Maar weer kan Almere verdedigen. Nu via Bijleveld. En Jolie. Overname Cornelissen. De keizer ver voor zijn goal. Burgering. Afstand is te groot. De Nijs. Met Bruns. Tijdswinst voor Almere City. Mag de keizer nog één keer? Dat is de vraag. Het mag niet. Daar is het eerste puntenverlies van Heracles Almelo. In deze competitie in speelronde 7 gaat het onderuit. 1-0 door de pegel van Wazinski. Waardoor de keizer kansloos was. Het is tegen de verhouding in. Maar Almere wint van de koploper. Die wel koploper blijft. In een boeiend voetbalgevecht. Waarin de kansen die er waren er vooral voor Heracles Almelo waren. In de pegel van Martin Wazinski, zijn eerste voor Almere City. De winnende goal bleek. Eldari. Nog te veel last van zijn schouder om echt mee te vieren. Maar na de uitbreiding van het stadion en de officiële heropening. Gelijk een feestavond. Voor alles en iedereen hier in Almere. Behalve die 400 meegereisden uit Almelo. Engels was dichtbij de 1-1. Met de bal op de paal in de blessuretijd. Dat was niet genoeg. Kansen die er wel degelijk waren. Ook voor Enjoli. Met name in de eerste helft. En voor Rodriguez. Niet genoeg om een goal te forceren. Niet genoeg om een punt uit het vuur te slepen. Het is Almere dat 3 punten uit het vuur sleept. Weer in dat laatste half uur waar Helman al zo boos over was. Of zo bang voor was. Weer uitstekend verdedigd. Om dan te zeggen dat ze heel veel hebben weggegeven. Natuurlijk. Initiatief voor Heracles. De kansen voor Heracles. Maar het waren niet altijd makkelijke kansen. Schepenman had ook een aardige. Werd ver naar buiten gedrongen door Bijleveld. Kwam niet echt tot afronden. Na een vlotlopende combinatie. En bedanken van de meegereisde fans. Het is weer even wennen in Almelo. Een nederlaag. Zoals de vorig seizoen zoveel geleden werden. Maar hoe anders was de stemming al heel vroeg in dit seizoen. Waarin Heracles de overwinningen aan elkaar wist te rijgen. Het is dan ook alles behalve een schande natuurlijk. Verliezen op bezoek bij Almere City. Zelf de betere ploeg geweest. Maar de trekker niet overgehaald. We zijn in afwachting van de eerste reacties aan de rand van het veld bij collega Bennett van Vessen. We laten nog even op zich wachten. De ereronde van Almere City. Het bedanken van het uitpubliek door Heracles Almelo. Maar als die eerste reactie er is, dan zal dat ongetwijfeld een vrolijke reactie zijn. Omdat die van Almere nou helemaal eerder klaar zijn met hun ereronde. Zij winnen dus met 1-0 van koploper. En tot zojuist nog het foutloze Heracles Almelo. Via een goal, een mooie goal van Martin Wazinski. En door goed verdedigend werk, door lijf en leden ervoor te gooien als het recht toe deed. En met een dosis geluk, bijvoorbeeld in de afronding bij Engels. Wessel speelt nu met bril en heeft het ook allemaal uitstekend gezien. Hij heeft weer de nul gehouden voor de derde keer dit seizoen. En inmiddels is James Lawrence, de aanvoerder van Almere City, aangekomen bij Bennett.
1: Dankjewel Wesley. James, gefeliciteerd. Dankjewel. 14 van de 16 doelpunten hebben jullie gemaakt in de tweede helft. Ja, als je met 0-0 de rust in gaat, dan komt het goed, hè?
2: Ja, de geloof is er altijd. Als we 0-0 de rust in gaan, dat wij wel de wedstrijd bij ons trekken. De laatste 30 minuten zijn we heel sterk. Dat hebben we laten zien in voorafgaande wedstrijden. Dus het is top.
1: Komt dat? Bewaren jullie het goede spel voor de tweede helft?
2: Mede dankzij denk ik onze wissels. We hebben heel veel kwaliteit op de bank. Dat kan ook eens verschil maken. De nieuwe energie erin. Maar we zijn ook hartstikke fit als team, denk ik. En wij weten als de tegenstander heel moe is, dan hebben wij nog energie. Volle bak 90 minuten lang. Dat zagen we tegen MVV heel erg. Wij konden nog sprinters trekken en zij niet. En nu houden we het vol ook tot het einde.
1: Ja, want waar vaak wordt gezegd fel beginnen, hebben jullie zoiets? We gaan fel eindigen.
2: Nee, we willen natuurlijk allebei. Ja. Dat is niet zomaar.
1: Maar was vandaag niet zo?
2: Nee. Vandaag niet. Wij weten gewoon, ja, het is gewoon een goede team. Die drukken ons naar achter, vooral de eerste helft. Maar ja, wij hebben ook weer laten zien dat wij heel goed onze box kunnen verdedigen. Dat is het belangrijkste voor ons. Dicht houden achterin. En wij zijn heel gevaarlijk op de counter. Zij deed het heel goed de eerste helft, moet ik zeggen. Een paar momenten net niet doorgekomen. Zij waren ook heel fel. En tweede helft, ja. Het is een wedstrijd dat overbreekt met 1 goal. Dat moet je maken en die trekken we naar onze kant.
1: Schiet hij hem goed binnen, hè, die Wazinski?
2: Ja, fantastisch. De trainer loopt te zeggen elke keer, ja, hij heeft zo'n goede trap. Nou, die heeft het laten zien, hoor.
1: Ja, precies. Want die bal die kwam ook echt perfect voor.
2: Ja, die kwam zo goed aan. Zo stuiterend. Dat is echt een bal dat je denkt van, oh, deze ga ik vol raken. En hij raakt hem fantastisch.
1: Zo. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gaan we gelijk door met Sam Schepenman. De aanvoerder op dit moment van Heracles Almelo. Ja, die zal nog nabalen, want die bal op de paal. Je telde hem denk ik wel al op dat moment, die bal van Engels.
3: Ja, hij stuit het volgens mij over mijn voet heen of zo. Ik weet niet precies. Ja, daar bouw ik wel van. Ja.
1: Net als die kopkans die jij nog op je hoofd had kunnen krijgen. Want er was een goede voorzet. Ja. Ik zag je balen.
3: Ja, ik denk dat het een uitstekende voorzet was van David. Vincent die zag mij niet, denk ik. En die, zoals de spits normaal doet, die wil gewoon die bal afmaken. En hij pakte voor me. Ja, helaas, misschien had ik harder moeten schreeuwen. Maar het helpt niet, hij zit niet. Dus helaas.
1: Was verdiend geweest?
3: Ik denk dat als er één ploeg verdient te winnen, dan zijn wij het, denk ik, vandaag. Ik denk dat wij de hele wedstrijd compleet domineren. We geven, denk ik, helemaal niks weg. Maar ja, eind van de rit staan we hier met een 1-0 nederlaag en daar moeten we mee dealen.
1: Ja, hoe kan dat toch?
3: Ja, moet ik nog even naar terugkijken, maar ja.
1: Hoe voelt het op het veld? Want je zegt terecht, hoor, dat jullie de bovenliggende partij waren. Jullie hebben de kansen gekregen. Almere City liet heel weinig zien in de eerste helft. Eigenlijk gingen ze pas in het laatste kwartier echt voetballen.
3: Ja, en daar zijn we voor gewaarschuwd. Almere City maakt de laatste kwartier veel goals. Dat weten we. En dat hebben ze vandaag weer bewezen.
1: Dankjewel voor je snelle reactie en succes met de komende wedstrijden. Aldus de aanvoerder Sam Scheperman, die zal balen, want het is de eerste nederlaag voor Heracles Almelo dit seizoen. Almere City pakt de overwinning in dit nieuw geopende stadion. Een mooi feestje hier dus voor de 5900 Almere City fans. En Ferdy Druif, ja tuurlijk, hij viert ook het feestje lekker mee en dat is terecht. Wij gaan nog veel meer interviews maken, dat doen we binnen. Natuurlijk met de man of the match, Wasinski, en nog met de trainers. Vanuit Almere wens ik jullie een hele fijne avond.

Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom deze vrijdagavond hier op Ziggo Sport. We gaan kijken naar een wedstrijd uit La Liga. We zien vanuit de lucht een vrije thuishaven van Espanyol. Canela de la Llobregat, voorstad van Barcelona. Daar zijn we. Ja, hier moet natuurlijk alles ook picobello voor elkaar zijn. Iets wat ongemakkelijke handshake. Deze lukt beter. Als we altijd natuurlijk ook even een kijkje nemen in de kleedkamer. In dit geval van de tegenstander van Espanyol vanavond. Elche. Nummer laatst in La Liga na 6 speelrondes. 2 puntjes wisten ze slechts tot nu toe te pakken. Er moet vanavond dan maar verandering in komen. Die geregeld heen en weer gaat van La Liga naar het tweede niveau. In de kleedkamer van de thuisploeg. We gaan even kijken naar de voor ons meest bekende speler. Volgens mij daar niet op de rug gezien. Nou, die niet, maar dat is wel een man met een verhaal. Daarover zo dadelijk meer. Ik doelde eigenlijk op Quilinci Hartman. Doud Feyenoorder, de huurling van Burnley. Tegenstelling tot afgelopen dinsdag vandaag vanaf de bank moet toekijken. Dinsdag startte hij namelijk in de basis in de wedstrijd tegen Rayo Vallecano. Vandaag is hij geplaceerd wat dat betreft. Ondanks dat hij het in die wedstrijd heel aardig deed. En na afloop ook volop de complimenten kreeg van zijn coach Manolo González. Had het aanvallend goed gedaan, had een goede drive. Bal vast. Begon als links buiten. En zakte in de tweede helft naar wissels terug op zijn normale stek, zou ik willen zeggen. Links achter. Maar nu moeten we hopen dat. En daar is hij. Manolo González. Hem ergens gaandeweg de wedstrijd in gaat brengen. Een ambitieus man, deze González, die het hier best aardig voor elkaar heeft. Vooral rust heeft gebracht. Maar hij is ook ambitieus. Hij wil meer. We spraken een paar dagen geleden over 9 punten uit 3 duels. Want Espanyol moest deze week vol aan de bak. Net als Elche. Met 3 wedstrijden in 6 dagen tijd. Die 9 punten gaat hij niet pakken. 3 punten, dat wel tegen Osasuna. Dinsdag verloren van Vallecano. En nu dan die 3e wedstrijd in eigen huis. Maar hij heeft een best aardige ploeg bij elkaar. Waar nodige voetbal echt wel in zit. Anselmi is de andere coach. Een Argentijn, een paar jaar jonger. Oud coach, een halfjaartje van Porto onder andere. Maar brak als coach eigenlijk vooral door in Ecuador. Maar dat is niet een land waar we normaal gesproken veel voetbal van zien. Maar daar deed hij het hartstikke goed. Speelde zich in de kijker van menig club ook in West-Europa. Landde kortstondig bij Porto, een halfjaartje dus. Slagen Farioli als zijn opvolger. Ja, zo was Cabrera een van de laatste zo te zien. De captain van Espanyol. Of dus in het blauw met wit. Ervaren man centraal achterin. Nou, er zijn wel meer ervaren krachten. Als het hier goed gevuld is, zoals altijd eigenlijk wel. Dit is een heerlijke volksclub. Het kleinere broertje van. Maar in deze moderne voorstad van Barcelona loopt men uit voor de parkieten.

Deze man, daar gaat het toch voor een belangrijk deel om bij dit Espanyol. Roberto Fernández is de aanvaller die geweldig aan het seizoen is begonnen. 6 goals maakte hij al in 6 wedstrijden. En hij is voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. Dat was het nieuws van vandaag. Als we kijken naar de opstelling, Dimitrovic daar onder de lat uiteraard. Viermans verdediging met het basisdebuut achterin van José Angel. Exposito en Urco centraal. En zij assisteren daar onder andere dus Roberto Fernández. Dit is Zaragoza. Gehuurd van Bayern München.

was. En uiteraard ook de lachende gezichten, althans voor een deel, bij de VAR. Dat ziet er lekker ontspannen uit. Kunnen we naar de elf van Eltje. Met daar Di Turo onder de lat. 39 jaar. Toen maar Redondo in het centrum. Inderdaad, de zoon van. Daarvoor is de aanvaller Ferninho. Dus geen Osorio die deze week nog scoorde tegen Real Madrid. Want ook Eltje speelde midweeks op dinsdagavond. En dan maar laatst deed het heel aardig. Verloor maar net een late goal van Real met 3-2. Nou, dit Eltje heeft best aardige dingen laten zien. Daar zien we Quilincy Hartman. Ontspannen, wat lachend. Misschien ook wel Nederlands pratend daar. Want naast hem zit Vanja Drucic. Kuzic misschien iets beter gezegd. Hij speelt een paar jaar bij Heerenveen. Espanyol heeft zoals gezegd rust gebracht. Dat was de afgelopen jaren wel anders. Sinds Pochettino 2012 versleet de club namelijk 14 trainers. Nou, als je daar het gemiddelde van neemt, dan kom je niet op heel veel wedstrijden. Hij ziet het hier dus al wat langer uit. En vandaar ook een mooi shot voor hem. Nou, zo zijn we er toch echt klaar voor. Ze doen het rustig aan, mogen we zeggen. 9 uur Nederlandse tijd is in Spanje. 9:03. Want ze doen alsof het allemaal heel makkelijk is om wat later te starten. En zo is het misschien ook wel. Maar we zijn wel begonnen tussen dit Espanyol en Elche. Voor de duidelijkheid, Espanyol 8e voordat we aan de 7e speelronde begonnen. Elche 20e en laatste. Thuisploeg in het blauw met wit. En gelukkig ook de donkere broek. Zo is het onderscheid duidelijk genoeg. Al hebben we het wel eens duidelijker gezien. Valera. Nou, die duikt daar meteen naar de ruimte in. Zorg dat je op tijd afspeelt. Revivo was het doel. Calatrava. En we zag terug naar Marco Dimitrovic. Zeer ervaren Servische doelman in Spanje. Dit is zijn 5e club. De grootste successen boekte die bij Eibar en Sevilla. Roberto. Vastgehouden. Zo is het voor verdedigers toch ook altijd even een beetje aftasten. Wat mag wel, wat mag niet. Dit leek me toch vrij duidelijk te zijn. Van Soest. Ik heb het niet gegoogeld, maar het zal ongetwijfeld zijn familie zijn. Althans, dat mag het toch ergens ook wel hopen. Niet lukraak iemand is. Een volslagen onbekende. Lamar. Grote naam toch. Die hier is neergestreken bij Elche. De wereldkampioen van 2018. Thomas Lamar. Waar is die? Misschien niet wat in de nadagen van zijn carrière. Maar toch. Zo oud is hij nog niet. 30. Salmi. Salmi.
Ajax zijn systeem onlangs heeft gewijzigd. Is toch van 3 naar 4 verdedigers gegaan. Want die Elsen kregen zoveel goals om de oren. 16 in totaal al. En 16 Elsen is natuurlijk veel te veel. Snelle hervatting. Roberto alleen buitenspel. Ja, het hing een beetje in de lucht, die uitnodiging van de bondscoach. Stella Fuentes. Borja Iglesias in de nationale ploeg. Maar Roberto moet gaan concurreren met Ferran, met Oyarzabal. Als Spanje 4 wedstrijden gaat spelen. 2 luik tegen Engeland en ook tegen Kroatië. Het is kort en vasthouden en... geen kaart. Zo. Redondo speelde daar toch met vuur. En ik had het idee dat die verdediger zijn handjes niet helemaal thuis hield. Een tweede moment waar je toch je twijfels erbij kunt hebben. Hij stond op een behoorlijke afstand. De scheidsrechter González. Het was op zijn minst geel. Als het een overtreding was. En misschien ook wel op het randje van rood. Hey. Is er dan een VAR aan het werk? Ik wil het graag goed kunnen horen. Ja, hij gaat even checken. Hij had het gemist. Had dat niet gezien. Had dat niet geconstateerd. Maar het had er alle schijn van dat daar sprake was van overtreding. Dan is dat inderdaad Redondo. Het is tegenhouden. Laat maar lopen. Zaragoza. Het is aan de lichte kant. Wat mij betreft. Maar ja, het is een herhaling. Je ziet het niet zoals het echt plaatsvond. Ik denk dat het, als het een overtreding is, inderdaad een doorgebroken speler is. Zaragoza neer. En geen verdediger van Elche verder in de buurt. Gaat het rood worden? Zo duwt die arm ook direct weg. Nou, we gaan het zien. Hij gaat naar de kontzak. Nou, dan weet je het wel. Het is rood voor Redondo. Nu al. De zoon van. Hier kunnen ze er wel om juichen. Extra misschien ook wel. Want ja, Fernando Redondo was natuurlijk een grootheid bij Real. Oh, oh, oh, voor Anselmi. Is dit natuurlijk bedroevend nieuws. Zo aan het begin van de wedstrijd. Nu al een rode kaart. En dus moet de nummer laatst het grootste gedeelte van de wedstrijd. Het overgrote gedeelte van deze wedstrijd. Verder met 10 man. Nou, hij protesteert ook niet echt. Het is allemaal niet zo zwaar. Maar het is wel voldoende. Tegenstander afstoppen. En dus is het indrukken wegwezen. Staat ook nog voor Espanyol met Exposito. Een van de vaste spelers al een paar jaar bij deze club. Ja, natuurlijk moet hij aanwijzingen geven. Wat te doen. Met z'n drieën achterop. Toch iemand daarbij zetten. Misschien dat er iemand toch extra wordt aangestoomd. Daar lijkt het wel op. Tenminste Barzic die daar met dat elastiek in de weer was. Exposito. Núñez. Samen met deze Cabrera centraal. 4 man achterop. Bij Elche natuurlijk.
Zij zullen er nu voor kiezen om dan maar alles op de verdediging te gooien. En een klein deeltje op de uitbraak. Hopen dat ze kunnen counteren. Urco González. Zaragoza. Een doorloop van Hernández. Nou, voor hem zou je denken, is dit een mooie... Mooie opsteker. Dat was een goeie. Een rode kaart. Ik denk wel dat hij niet zo snel, denk ik, de bol gaat omgooien.

Rossa, die gaat al een lekkere wedstrijd spelen, denk ik zo. Met Sangaré als directe tegenstander. Hier is hij namelijk, Baba Sangaré. Exposito, de beweging was er bij Roberto. Calatrava. Te moeilijk voor Hernandez. Calatrava dan in de fout, maar er is ook voordeel. En dit zijn de momenten dus voor Elche. Ja, het is 3-1 voorlopig. Dan liever maar even inhouden. Lamar

0: Schust.
1: Het is even flink schakelen bij Eltje. Wat in de meeste wedstrijden best aardig gespeeld door tot nu toe in La Liga. Maar het zat tot nu toe ook niet mee. Twee keer gelijkspelletje. Doelman hier in de fout. Dan is dat gelukkig voor Eltje nog Schust. En de assistent scheidsrechter.

zijn wat afwezigen bij Spanjol. Geen El Hilali bijvoorbeeld. Normaal gesproken toch de vaste rechtsback. Die zo goed aan het seizoen was begonnen. Maar de Marokkaan kreeg in de slotfase tegen Vallecano een rode kaart. Maakte ongelukkig het. Er sprake van een doorgesproken, doorgebroken speler.

Nico González. Espanyol, duidelijk sterker. Het heeft alle tijd van de wereld, dus doet ook rustig aan met Angel hier, de basisdebutant. Dat had Dukovic eigenlijk verwacht. Niet een paar jaar probeerde bij Heerenveen, maar het is dus José Angel geworden.

Daar zit hij, El Hilali. Ja, je bent in beeld.

Kwartiertje onderweg. Echte kans hebben we nog niet gezien. Wel een bepaald moment uiteraard met die rode kaart. Die nogal die de voorkeur krijgt boven Hartman. Hier is die. Roger Hinojo. Zaragoza. Zo ziet het geduld er dan uit met Hugo González. Goeie voorzet. Maar Elche gaat daar de hele wedstrijd heel veel spelers houden. Dat is tricky. Van beide kanten.

En uiteindelijk was het dus een overtreding op Vilar. Het is wat stillig. We hopen dit seizoen dat het een tandje beter kan dan het vorige. Toen Espanyol uiteindelijk de competitie afsloot op plaats 11. En dat was uiteindelijk nog best wat. Ze begonnen vorig jaar geweldig aan de competitie. De ene na de andere wedstrijd werd gewonnen. En toen volgde vanaf de kerst een reeks van 18 duels voor hem. En zijn ploeg waarin er niet werd gewonnen. Ze sloegen helemaal op tilt. Ze waren het helemaal kwijt. Pas in mei werd er eindelijk weer een wedstrijdje gewonnen. Toen de competitie er al zo'n beetje op zat. Het zou zomaar kunnen zijn dat onder die González zijn ploeg dit seizoen toch een stapje weer kan zetten.

zet het lichaam er goed in. Snel ook met de balcirculatie, dat zal toch ook van belang zijn. Dit ziet er namelijk goed uit. Dit wil coach Anselmi ook graag zien. Niet voor niks groot fan van Bielsa geweest. De coach die hem in ieder geval heeft geïnspireerd. Maar Espanyol kan eruit komen. Zaragoza. De pingelaar dus. Niet goed genoeg voor Bayern. Maar hier op zijn plek zou je denken. Dit is net geen buitenspel, denk ik. Dus de voorzet. Roberto was het idee. Nog wat zuivere pasing bij Inocho. Hier is die. Nou, het was er denk ik toch net overheen.

Zaragoza. Inogo is dan toch anders dan Hartman. Hij blijft daar gewoon 10 meter achter staan. Dus moet Zaragoza het helemaal zelf doen. Dat is dan toch wel het verschil, hè. Tussen de oud-Feyenoorder en die 21-jarige bek nu. Ja, die staat dan hier wel in positie. Matige aanname trouwens. Bal ook kwijt. Nee, we zijn er even geen fan van. We zien niet voor Hartman. Zeker nu, met een man meer, moet je dat toch ook kunnen uitbuiten. Dan moet je die drang naar voren hebben.

dit niet geweldig. Gewoon een fout. Een paar minpuntjes van Hinojo. We gaan er scherp op letten in het restant.

tweezijdig geworden. Al vrij snel. Dat is voor het kijkplezier over het algemeen niet al te fijn. Jeltje was juist toch met wat vertrouwen naar dit team gekomen. We spelen graag tegen Espanyol vanuit historisch perspectief. Nog een club wist Eltje namelijk zo vaak te winnen. Dan krijg je dat in minuut 6. Op deze manier genomen, maar het vervolg zit er dan niet in. Ai, ai, ai. Schoppigheden over en weer. En dit blijft mooi.

Aftrappen voor Danny Garke. Houdt aanvoerder. Ruim 17 jaar geleden overleed geel voor Ferninho. Garke droeg het nummer 21. En vanaf minuut 21 wordt er dus geklapt hier. Kijk je ook met wat vrees naar die knie. Niet zozeer van Núñez, maar van Nino zelf, die daar toch niet helemaal lekker neerkwam. Maar godzijdank geen last van had. Villa komt daar niet weg. Baba Sangaré wel te verstaan. Op zijn naam heeft staan. Dit is een kleintje. Toch maar even vragen of dat ook niet geel is. Want ja, Anselmi moet ook wat.

misschien wel een momentje om net even iemand extra mee naar voren te sturen. Staan er vier of vijf als die ander ook nog kon aansluiten. Ja, dan heeft het niet zoveel zin. Ja, voor de vorm werd er wel geappelleerd voor Hens.

niks aan de hand bij Urco González. Kijk eens, zo neem je de bal aan. Zo stuur je ook je collega op pad. De richting was in ieder geval correct.

misschien? Nee, want het gaatje wordt opnieuw dichtgelopen. Soest. Maar kijk eens hoe ze opgejaagd worden. Hier moet alles perfect gebeuren, want anders zijn ze de zaak bij Eltje. Of Dimitrovic. Dimitrovic in de fouten. Ja, met zijn tiende. Lukt het Eltje, de nummer laatste, om op voorsprong te komen. Fernino straft die fouten achterin bij Espanyol af. Dit is toch wel leuk, hè? Unai Núñez en zeker ook Dimitrovic gaan hier niet vrij uit. Wel of geen buitenspel? Ik denk het net niet. Dat zou toch ook uitermate zuur zijn als het daar door wordt afgekeurd. Maar dit had Espanyol natuurlijk nooit mogen laten gebeuren. Núñez, Dimitrovic, beide zijn ze niet resoluut genoeg. Dimitrovic mag ook niet te veel risico nemen, dan krijg je dit. Fernino zit er nog net met het voetje tussen en pad afronden. Of je kunt ook zeggen, Nino net op tijd. Zijn vierde dus ook al van het seizoen. Laten we dat ook niet vergeten als we telkens over die zes van Roberto hebben. Nee, ik moet toch wat vuur geven. Roberto niet. Nee. En ook een verkeerde overtreding. Ik denk van Nino. Nee, José Angel dus.

gespeeld in plaats van Osorio. Een lange spits, die Fernino, opgeleid door Villarreal. Al wat jaartjes geleden trouwens, want speelt inmiddels al wat jaren mee. Je zou kunnen zeggen dat het een echte spits is. Aannemen en schieten, dat zagen we in ieder geval wel bij de afronding zo even. Net als trouwens Roberto aan de andere kant. Ik zou ook van kunnen zeggen dat dat een klassieke 9 is.

nogal. Niet super. Wil het dan compenseren? Maar de ruimte ligt er voor Elche. Aan de andere kant ongelooflijk toch. Ook hier kunnen ze weer komen. Een half uurtje zijn we onderweg. Het wippertje naar Nino! Op 2-0. Hoe bestaat het? Elche is hier voorlopig aan het stunten. En we hebben nog heel lang te gaan. Ik weet het. Ik weet het. Maar toch, als je na 6 wedstrijden onderaan staat, als iedereen denkt, nou, die gaan er niks van bakken dit jaar in La Liga. Je ook nog eens een keer na 6 minuten met z'n 10 overblijft, maar dan toch op 2-0 komt. Dan mogen zij ook wel misschien wat respect hebben. Dit doen ze gewoon ontzettend knap. Revivo met de paas en zo rond je dat af. Heerlijke goal.

5. En dan wordt het gefluit. Men is ontevreden. En terecht natuurlijk. Kom op, hé. Voorgeven, dat was ook meteen het moment voor Roberto als hij iets verder had gestaan. Zaragoza. En dan is het er een stukje over van Núñez. Ja, ook tegen Rayo Vallecano afgelopen dinsdag kwam Espanyol in de eerste helft 2-0 achter te staan. Toen kwamen ze in de tweede helft nog terug, werd het 2-1. Hadden ze ook zomaar nog een puntje kunnen pakken. Nu dezelfde soort scenario. Maar toch ook weer niet. Want ja, in eigen huis tegen de nummer laatst. En met z'n tienen, u kent het riedeltje.

0: Esposito.
1: Luis es Hinojo. Dit is wel zo iemand die eens op zou kunnen staan. En het Rafa zou maar willen, maar het is dus Hernandez. Het centrum komt ook Exposito. Laat ook alleen!

Lammers alweer. En dan de vuist ook getest van doelman Di Tudo. De rebound van Exposito.

0: hoor, voor die Touro.
1: Hier hoopten ze nog dat hij werd aangeraakt, maar dat feest gaat uiteindelijk niet door. Matsila liep al door. En juist in dit soort situaties zie je ze toch ook wel denken, moeten we nou de druk erop houden of niet? Of liever weer terug, zoals Lamar die hier dan ertussen probeert te staan. Maar ja, uiteindelijk is het Calatrava. Niet voor lang.

Hier is de kans. En hier is ook de aansluitingstreffer Brian Zaragoza. Kan maar heel even dat feestje vieren. Is wel zo'n speler die dat mooi kan afronden. Ja, dit is inderdaad overduidelijk.

0: Ramos.
1: Buitenspel heeft hij oog voor Roberto, is de vraag. Ja. Een grote kleine speler, deze Zaragoza. Ik denk dat het een goede zet van hem was om weg te blijven in München. Dan gaat hij natuurlijk nooit aan de bak komen met die moordende concurrentie. Luis Diaz bijvoorbeeld alleen al op zijn positie. Aan de andere kant maakt hij het Hartman daardoor ook weer lastiger. Want die is als linksback niet de eerste keuze op dit moment. En als linkshalf slechts linksbuiten dus ook niet. Want dat is nu Zaragoza. Hinojo. Urco. Hernandez. Als Baba Sangaré daar op het gras is gaan zitten. Het is binnenhouden, dat is knap van Hernandez. Hij hield het wel mee op. Lamar heeft volgens mij niet door dat zijn ploeggenoot daar zit. Dan zijn ze nu met zijn negende. Ja, dan gaat Espanyol natuurlijk verder. En dan fluit hij toch maar af.

kringetje. En er moet snel vervanging ervoor komen. Want Eltje moet alle tijden voorkomen dat ze met zijn negenen nu moeten staan.

De eerste, maar met name die tweede, was eentje om verliefd op te worden. Nou, laat die tweede dan ook maar zien. Tijd staat nu. En verpeinzingen van Marco Dimitrovic. Zijn carrière begon met Rode Ster. De wissel. Sanchez erbij. Wat kunnen we over Ruben Sanchez zeggen? 25-jarige Spanjaard. Die vorig jaar nog bij Don Benito speelde, jawel. Verder geen al te bijzondere statistieken heeft. Nino, goed ertussen. Lamar, door de breedte, was tricky, maar het pakt goed uit. Weinig aansluiting alleen. Capeda. Lamar staat in de buurt. Capeda zelf. Uiteraard is Nino altijd een goede mogelijkheid. Nino, even dacht ik, schiet maar. Maar de corner is ook een bonus.

Lamar. En de corner dus voor Elche. Wegkoppen van Cabrera.

Aardvel in de rug van de tegenstander. Zaragoza komt daar fysiek gewoon eventjes tekort. Sanchez er dus bij. Achterin bij Elche. En hij moet direct mee verdedigen. Urco.

Núñez. Ja, laat maar gaan voor de doelman. Het was kantje boord. De eerste goal.

après. Hier is Núñez. Een paar minuten hebben te gaan in de eerste helft. En zo verrassend is verlopen. Lamar. En dan alles aan doen om aan de bal te komen. Te blijven wellicht ook Lamar. Volgende die ligt bij Eltje. Je moet doorspelen, zeker met nog een paar minuten te gaan richting de rust. Het was denk ik Capeda, Chileen, die daar lag en ook wat bozig keek richting de scheidsrechter. Maar dat zegt in zijn geval niet zoveel. Hij heeft ook niet zoveel nodig. Daar is hij, bijna. Fernandes. Zaragoza. Lekker bal. Gaat aan die linkerflank een hoop mis bij Espanyol. Dan wil je eigenlijk die andere man hebben. Nino, maar die was daar eventjes niet paraat voor in. Kan alsnog gebeuren. Capeda weer neer. Daar is hij. Lucas Capeda. Kopbal. Met ook gevolgen. Komt dat tegen elkaar. Het gaat wel betekenen dat we er zo dadelijk behoorlijk wat minuten bij krijgen. Veel pijn ook. Bij Inocho. Een flinke tik kreeg. Net zoals zijn opponent. Dat zou sensationeel zijn. Hoe je het went of keert. Martin Anselmi dus. Net als Manolo González heeft ook hij geen professioneel voetbal gespeeld. Beiden hebben een behoorlijke weg moeten afleggen om hier in La Liga aan het werken te kunnen komen. González was zelfs nog even buschauffeur. Doet het altijd goed, hè, dat soort verhalen. Zich ook al deels voor op de rust. Maar het ligt daar wel open. En dus moet de boel dichtgeniet worden. Ook hier zien we bloed. Het is een goal. Heerlijk als je die zo kunt maken als spits. Voor Revivo. Israëli's International. Hij gaf de assist. Schust. En Inocho. Zo gaan we het een keer zien. Goh, lelijk is hij door. Extra speelminuten. Ja, en de heren waren ook al een minuut of vier later begonnen. Het wordt een latertje hier. 7 minuten. Goh. Dan moet er wel wat gebeuren, want Uh...
moet wel blijven hangen, hè?

krijgen zij voor een deel ook waar voor hun geld, als je naar het aantal minuten kijkt. Nu nog goals. En ze krijgen wel de tijd daarvoor. Want die van Espanyol, als Exposito deze vrije trap neemt. Kopbal van Cabrera, waar een stukje naast gaat.

ertussen. Kijk naar Capeda, die daar eigenlijk nog weinig oog voor de bal had. Uiltje, nog maar een keer. Nu zure tijd van de eerste helft. Oei, oei, oei, dat gaatje was wel knap gevonden. Fernandes. Exposito. Kan het overeind. Lamar sterk. Dan staat hij toch ook wel onbekend. Lamar, die 10 seizoenen geleden zijn beste seizoen ooit kende bij AS Monaco. Toen strandde in de halve finale van de Champions League. Hij maakte dat jaar 9 goals en gaf 10 assists in de Liga. Daarop werd hij wereldkampioen. Kwam een transfer naar Atletico. En hier is de geel. Exposito. In de eerste helft, Zaragoza heeft meer fout gedaan dan goed. Soms een aardige actie, maar vooral veel inleveren. Dat ene moment kan komen. Hier test hij in ieder geval de toer op. Hij is gretig genoeg. Een speler voor je naar het stadion komt. Wel wat ergernis oproept. Hier nog. Urco González vindt hier Calatrava. Angel de diepte ingestuurd.

Die Turo heeft eigenlijk nauwelijks een echte kans op zich af zien komen. Toch verrassend dat Espanyol daar niet toe in staat is geweest. Ook dus niet Roberto Fernandez. Espanyol scoort tot nu toe 9 keer de competitie. 6 van Roberto, 3 van een ploeggenoot. Veldje heeft met die 2 van vandaag en nu 10 gemaakt in de competitie. Dat is voor nummer laatst toch wel opvallend. Maar wie al de hele uitzending meekijkt, heeft dus ook aan het begin al gehoord dat Elsje hem liefst ook al 16 op de oren kreeg. De 7 extra speelminuten zitten erop. Scheidsrechter denkt dat we nog wel even door kunnen. Nee, hij vindt het toch echt genoeg. 52 minuten en 16 seconden. Een striemend fluitconcert hier. Joris Espanyol staat in eigen huis met 2-0 achter tegen het tiental van de nummer laatste Elche. Het is heus waar. Fernino maakte beide goals. Maar zij zien het met afgrijzen voorlopig gebeuren. Komt dit nog goed voor Espanyol? We gaan het zien in de tweede helft. We zien Quilinci Hartman. Hij gaat erbij komen zo dadelijk in de tweede helft. Een logische beslissing, want hij heeft natuurlijk veel meer drang naar voren dan Inogo. Die daar, dat kan toch haast niet anders, vanaf gehaald is. We zien Zaragoza namelijk nog staan. Het is nodig dat er gewisseld wordt bij Espanyol. Het is zelfs een dubbele wissel. Marcos Fernandez gaat er ook bij komen. En ik verwacht dat dit ook allemaal nog wel aantallen minuten gaat duren. Al kun je Elche ook geen ongelijk geven. Nummer 21 is namelijk het nummer van Inogo, zoals verwacht, dat dus niet gaat terugkeren. En ook centrale verdediger, dacht ik, Núñez, maar het is Urco González. Die is ook vanaf geschaald. Een middenvelder dus dan voor een aanvaller. Een aanvallende verdediger erbij voor een niet zo best spelende verdediger.

Ja, je zou toch wel eens een foutje kunnen zien van González om Hartman niet op te stellen. Hij zich daar meteen de centrale heeft gepositioneerd, maar die vooral meer buitenom nu kan gaan. Dat geeft Zaragoza de mogelijkheid om binnen door te gaan. Kijk, daar gaan we al. Lucas Fernandez. Calatrava. Met Eefhuis is toch wat moeilijk voor die Touro. Kijk dus ook wel, Hartman staat er echt totaal anders nu al in vergelijking met die Nogal. Dat kan dan wel een aardig talent zijn. En dat mag je best zeggen als iemand 21 is. Maar Hartman kan zeker in aanvallend opzicht gewoon veel meer brengen. Debuteerde in de basis afgelopen dinsdag. Hij staat tegen Waikano. Daarvoor had hij al zijn eerste minuten gemaakt. En hij wordt dus gehuurd van Burnley, voor de duidelijkheid. Cabrera, Hartman. Die andere, Iguala Fernandez, gaat dicht bij Roberto staan. Daar is Roberto, daar is ook Fernandez. Tikkie. Was er nog tegen de bal. Ik had het idee toch dat die Touro hem had. Hij mag het niet herroerd. Even kijken of hij inderdaad ook klem was had. Nee, zeker niet. Dus mocht het allemaal. Niet geweldig in beeld gebracht, maar het was duidelijk genoeg. De man van de wedstrijd tot nu toe, Fernandinho. Cabrera, een ervaren Uruguayaan, 35. Wat jaar te zouden dan deze Hartman. Exposito, Calatrava. En uiteindelijk weer die Toedel.

0: Sila.
1: En na een rode kaart van Redondo centraal achterin is gaan spelen. Daar is de paas van Hartman richting Hernandez was dat. Maar de vlag is alweer omhoog gegaan. De vrouwelijke assistente vandaag. Ja, Hernandez, belangrijke speler normaal gesproken. Maar ook hij komt nog niet in het stuk voor

Zet maar.

wat moeilijker zo langzamerhand, maar hij heeft toch ook nog behoorlijk wat minuten. Van Zaragoza, Di Turo. Alle spelers van Elche waren terug daar in het eigen strafschopgebied. Nu kunnen ze er een klein beetje uitkomen, maar ook weer niet te veel. Just. Het lange stand houden is al lang begonnen voor Elche. Er is her en der best wel wat beweging. Hartman kan hem snel weer pakken. Cabrera. Lamar is de starter weg richting Roberto. Exposito. Rava. Zaragoza. Doet het wel heel veel met het buitenkantje.

twijfels in of die tweede bal moet meteen lekker zijn. Hartman, Zaragoza. Nu met dat buitenkantje, kenmerkend het wel. Voorspel van Zaragoza. Hernandez. Nee, Fernandez is het. Ja, het is soms wat verwarrend. Je hebt de Hernandezen, je hebt de Fernandezen. Je hebt de 2-1. Ook wat door elkaar heen zo af en toe. Ninho komt er maar wel wat op zijn tegenstander. Tussen de linies dit. Hernandez. Hernandez richting Fernandez. Zo neemt de druk langzaam maar zeker toe. Is het daar wel keidruk, zoals ze in bepaalde delen van ons land zeggen. En Cala... is Calatrava.

rust, maar Nota gaat niet op wachten. Poging was om een overtreding met te maken. Ja, Zaragoza weet de spitsen maar niet te vinden. Matilo, uitstekend gespeeld hier. Coastar, goed positie. Hoe is het ook met Lamar, vragen wij ons af. Dat zal wel gaan, want daar staat hij alweer. Hernandez. Zaragoza. Daar kan het bijna, hè? Cabrera kijkt nog even of er geen sprake was van buitenspel. Roberto in de buurt. Ja, Exposito klapt ook. Er begint een beetje levende brouwerij te komen bij dit Espanyol. Dat met hangen en wurgen aan het aanvallen is. In volle jacht is op zoek naar een goal.

lemak. Voor trainers leuk wat hier gebeurt. Maar uiteindelijk gaat het om deze bal eigenlijk. Wat kan er dan mee hier gebeuren? Nou, misschien wel heel veel. Dimitrovic moest daar de hoek afdekken. Het kan nog altijd tegen de paal. Capeda daar heel dicht bij de 3-0 voor Elche. Om daar misschien met zijn tiende de genadeklap uit te delen. Oh. German Valera, uitstekend gespeeld. Op tijd terugleggen. En de Chilenaar ziet dat Cabrera nog in de weg ligt. Het was centimeterwerk. Lamar, zo kan het ook. Maar het hoofd van Hartman zit ertussen. Daar was het niet direct te doen voor Zaragoza. Wat een strijd nu bij de bezoekers. Schust met die tulband om. Nino. Als hij moe gestreden is, wacht Osorio ongetwijfeld. Dan gaat hij zijn aanvaller. Of staat hij daar al klaar? Een meeschuddende González. Sanchez. Nou, enorm veel tijdrekken zit er tegenwoordig niet meer in. Maar je kunt wel proberen het maximale te pakken. Elke seconde is er één. We hebben nog zo lang te gaan. Met de blessuretijd nog wel een minuut of 40. Zeker vanavond wordt daar kwistig mee gestrooid met die minuten. Hartman, Exposito. Voorgeven, dus ook uiteindelijk Matías Dituro. 39 jaar dus. De slapen beginnen al wat grijs te worden. Nu is het buiten geweest. Nee. Nou, daar zal González niet tevreden mee zijn. Maar er is toch iemand die zich ook wel aardig weet te beheersen. Je zou denken, zo'n kleine gedrongen coach die kan makkelijk uit zijn stekken gaan. Maar het valt mee. Nino. Met de ruimte waar hij op hoopte. Lamar. Valera. German Valera. Dit lukt vaak bij Elche vandaag. Hij heeft het gezien. German Valera. Au, au, au. En opstaan en verder. Het is echt mannensport geworden tegenwoordig. Want dit voel je. Alleen niemand die naar je kijkt. Je moet meedoen. Maar in Zaragoza. Dit keer eens een keer niet met het buitenkantje. De Hernandez is hem kwijt. Heeft dat moeilijk vandaag. Capeda. In zijn eentje. Dit winnen ze telkens toch, hè? Ik zei het al, Osorio gaat er onderroepelijk een keer bij komen. Hij staat inderdaad langs de zijlijn klaar. Hij ligt voor deze Fernillo. Dat is maar meegeven, maar kun je er ook tussendoor lopen? Dimitrovic. Was goed. Fernandez. Hier is Roberto niet gevonden. Zaragoza.
Exposito. Núñez. Angel, Núñez. Het zijn allemaal verdedigers. Zaragoza. Chipt hem. Aardig geven. En dan hier maar eens hard schieten.

Christos. Twee bij de bezoekers, eentje voor de thuisploeg. Vilar naar de kant. We zagen dus Osorio daar klaarstaan. En Pigas komt erbij. Inderdaad, Fernino mag naar de kant. Het is zijn wedstrijd. Nog altijd twee doelpunten van Fernino. En hier Osorio, de andere doelpuntenmaker midweeks tegen Real Madrid. Toen Elche zo knap terug.

nog altijd. Excuses daar alvast voor. Ik had het even niet scherp gezien. Canatrava is er vanaf gehaald. Zaragoza. U onderweg. Kijk eens hoeveel spelers daar van Espanyol staan. En die staan dan ook geregeld buitenspel. Javier Hernandez. Vlakbij hem ook Roberto. Meiden dus ook buitenspelpositie. Of de achter toch niet. Voor de invaller Marcos Fernandez.

technische baas hier bij Espanyol. Gemikte poging. Niet eentje waar die Tuno echt van schrok. Maar zoveel van dit soort momenten heeft Espanyol nu toch ook weer niet gehad. Hartman. Mosorio dus.

Núñez. Hij moet naar de zijkant, dan moet het wel scherp. Is goed voor in de nodige spitsen als Peremila hem heeft gespeeld. Peremila dus, invaller. Nou moet hij het meedoen. Ervaren aanvaller, ook al dikke dertiger. Een speler van Elche, waar hij toch veel doelpunten van maakte. Dat is inmiddels al wel een paar seizoenen geleden. Exposito. En Gel, daar kan Cabrera niet aan. Osorio, 1 tegen 1. Aansluiting komt er wel. Osorio nog altijd aan de bal. Osorio test Dimitrovic. En excuses, het was Capeda. Want die al heel dicht bij de derde was. Komen, maar zeker ook een aanvaller. Want de Engelsman Dolan trekt daar zijn shirt aan. Normaal gesproken gaat hij komen voor Zaragoza, die niet zijn beste wedstrijd heeft gespeeld. Zo is het aan die linkerflank nog zoeken geblazen hoor, voor González. De Chilean Capeda kon het dus proberen. Dit keer geen fout van Dimitrovic. Met Osorio. Van afstandje toch wel wat weggeeft van die Chilean Capeda. Dan was dat het laatste moment van Zaragoza.

ga ik wel vanuit, want hij loopt al richting zijn vervanger. Ja, inderdaad, hij komt er vanaf. En daar staat ook de Duitse Riedel. Die komt voor Núñez. Clemens Riedel. Maar voor de komst van deze Engelsman moet nog wat teweeg brengen. Zo is González door zijn wissels heen. En Riedel meteen ook aan de bal. Hartman heeft nu weer iemand anders bij hem in de buurt. Namelijk deze Dolen. Uitrichten vanavond. Piramida, geen Exposito. Het verdedigen is daar sterk van Morcillo. Hoe zou de wereld hier mee? Is dit buitenspel? Dit valt nog wel mee, hè? Helemaal niet heel veel meer balbezit voor Espanyol. Ik weet, daar hoef je echt niet al te veel uit af te leiden. Maar het doet stiekem toch wel. Het zegt namelijk wel iets over de nummer laatst. Want je mag steeds meer hopen. Het kan alleen ook ontzettend snel misgaan. Ruikt er vanaf op de bank bij Espanyol. Twee keer heeft de ploeg dit seizoen gewonnen in 6 duels. Tegen Levante en tegen Osasuna. Vorig weekend. 7 puntjes. Wow, best oké. Okay. Maar de ploeg wil meer. Maar gaat hier een flikker deksel op de neus krijgen. Als het uiteindelijk ook misgaat. Cabrera. Die is voorgeven. Oh, dat was een lekkere voorzet, zeg. Dacht van Hernandez. Zomaar ineens. Strak voorgeven. Daar lag die toeren nog tussen namens Eltje. Het was link. Exposito. Een moeilijke paas, maar ja. Die bal die moet nog helemaal snel naar voren. Nu gaan we Hernandez. En dus die Turo die ertussen lag. Met 2 hoofdrolspelers bij dit moment. Kijk, meteen voorgeven. Schitterend. Ja, de 39-jarige staat zijn mannetje voorlopig. Geen Roberto. Nog steeds niet. Maar dat was tegen Vallecano. Afgelopen dinsdag min of meer hetzelfde. Toen was hij tot halverwege de tweede helft ook onzichtbaar. Maar maakte hij wel een goal. En een mooi ook. Maar zijn eerste de beste mogelijkheid. Hartman. Dolen. Hartman kan, maar niet op deze manier.

Cabrera. Liefste wilde hij natuurlijk recht naar voren. Uiteindelijk Dolan

Ja, en oh, die gaat erin. Maar gaat hij ook wel tellen? Eindelijk is daar het moment voor Espanyol. Het is Marcos Fernandez die hem snel uit het netje heeft gehaald. Is hij het dan ook die hem als laatste daar raakte? Maar eens even goed kijken. Nou, het is in ieder geval geen buitenspel. En dan slaat hij misschien wel of via het lichaam van Soest tegen die invaller aan. Klein duwtje daar en het is op de bovenarm van Soest. Waardoor die bal er uiteindelijk in gaat. Klein duwtje in de rug. Die is net voldoende om hem uit balans te brengen. En zo gaat hij op naam komen van die verdediger. Duwen, eigen goal. Het zit dan allemaal niet mee voor Eltje. En er zal nog naar gekeken worden. Maar ik heb het idee dat de arbitrage het allemaal prima vindt. Ja, inderdaad. De goal blijft gewoon staan. Dat is natuurlijk precies wat zo'n ploeg dan nodig heeft. Het gelukje dat het mee zit. Dat het allemaal goed valt.

0: Medel.
1: Meteen weer de omsingeling van Espanyol. Dan kan dat ineens snel gaan.
0: Deramila.

doet wat hij kan. Martin Anselmi. Jeremila. Dan komt de versnelling niet echt direct. Dolen. Dan gaat dan Hartman voorbij, die meer wel krijgt. Dolen. Tempo is iets omhoog. Rapetto! Paal! En buitenspel.

Zedel. Cabrera. Je ziet dat ze nog niet aan het wanhopen zijn, hè? Dolen. Gegeven, ja, dan moet je eigenlijk iemand bij de tweede paal hebben op zo'n moment. Marcos Fernandes weer gevaarlijk. Ja, daar waar de spelers rustig blijven, is dat op de tribunes hier wel anders. Daar zitten zich op te vreten. Dan komen de laatste wissels van deze wedstrijd. Het is Thomas Lemar die er vanaf gehaald wordt. Morente erbij. Middenvelder voor. Een middenvelder Lemar was niet helemaal fit de afgelopen tijd. En Revivo eraf. Barsic erbij. Zo zijn we uitgewisseld voor deze vrijdagavond.

Fernandes met alles wat hij in zich heeft probeerde hij daar de strijd aan te gaan. Osorio. Nou, de counter er voorbij. Kijk eens wat een snelheidsverschil. Is dit de 1-3? Ja! Wat is dit een ploeg, zegt deze avond, dit Elche. German Valera. Wel 10 keer sneller dan Cabrera. En hij chipt hem er ook nog eens een keer heerlijk overheen. En daar waar ze bij Espanyol hoop hadden door die aansluitingstreffer die dan eindelijk viel, valt de volgende weer aan de andere kant. Zo! Iets kijken, doe rustig aan. Osorio zit ertussen. De diepte gestuurd. German Valera gaat de diepte in. Ja, verschalk toch heel eenvoudig. Dimitrovic. Wederom ook een heerlijke goal hoor van Elche. Dat hij even een partijtje een dreun uitdeelt, zeg. Hoor dan. Het is bijna helemaal stil. Mensen lopen al weg. Dat is echt aan de vroege kant hoor. Dat ben je toch ook een knif voor de neus waard als je nu weggaat.

vrachtwagen loepzuiver uitbraken bij die drie goals. Dus je zit ook kijken naar de international Roberto. Hij kreeg een belletje vandaag. Ja jongen, je zit erbij. Voor het eerst. Achter spitsen Ferran normaal gesproken en Oyarzabal. Maar toch. Man, goed duwtje. Ja, ga zelf. Ga zelf joh. Alhoewel, we gunnen het aan Osorio.

te horen krijgen. Je begint oud te worden, meneer Dorigoyan. 1-1. In dat soort duels in ieder geval uitermate kwetsbaar. Dat bleek. Beremila. En dus weer Eltje. Voor wie later ingeschakeld. Kijk ook naar dat drietje. En vooral naar dat rode stipje erbij. We spelen dus al vanaf minuut 6 met z'n tienen. En daarna toch drie keer gescoord.

Monchi. Technisch directeur sinds deze zomer bij Espanyol. We hadden toch alle vertrouwen in dat dit een goede selectie was. Maar 7 uit 7. Daar zal hij niet blij mee zijn. Want dat lijkt het wel te gaan worden. Of gaan we een sensationele slotfase krijgen? Sorry, krijgt hij niet vrij trap? Dat gaat net goed, die bal van Fernandes. Kijk eens hoeveel er klaarstaan. Piramila, Hartman ook. Cabrera. Onder eentje, onderweg eentje onderuit.

Schust. Jeremila. Nog een keer laten stuiteren. Ja, dan ben je hem uiteindelijk kwijt. Ook zo passief, hè. En ook met wat arrogantie er wellicht bij. Germán.

post. Wat zal die apentrots zijn, zeg, onze ploeg. Om het maken van die vrije treffers. Zoals deze.

Houtman. Is er ook de man die lekker kan doorjagen? Exposito. Cabrera. Hernandez. Osorio. Zo is het nog inleveren. Dat zijn nog net van die dingen die je als ploeg niet kunt gebruiken. Hartman. Espanyol. Kan bijzonder weinig maar produceren hoor. Dolen. Daar Pirep Mila. Jast hem er wel lekker in. Wel zien we direct ook weer die vlag omhoog gaan. Hartman. Met zijn rol. Omdat dit uiteindelijk buitenspel is. Hier is het verlengen ook denk ik niet correct. Dus hoeven we er niet al te lang over te twijfelen. Piramila. Exposito. Geen begin aan. De verdediging van Nelson staat als een huis. Piramila. Oh ja. Yeah. Dan wordt er ook nog her en der wat geroepen. Tjoest lijkt dat vuurtje ook nog wel op te stoken. Zijn ploeg is hard op weg om de eerste overwinning van het seizoen te boeken.

voelen. Fernandes. Dolan, ja, zo kan hij een aardig voorgeven. Er staan er toevallig een keer net niet voldoende spelers van Espanyol. En dit is Hens.

Gonzalez. Het is oplappen geblazen de komende interlandperiode. Want daar is Elche alweer om het misschien nog mooier voor de bezoekers te maken. German, dit keer kansloos bij Riedel. En dan maar van ver. En dan nog op de bovenkant van de lat. Is het toch mogelijk dit zeg? Dat Elche telkens die momenten krijgt. Mathila. En natuurlijk, hij schiet direct. Het is toch van een enorme afstand. Dimitrovic. Met de hand. En daarna dus bovenop de lat. Maar nog bijna op een 4-1.

ze nog meer tijd pakken. Het hoekje opzoeken. Hartman wil dat niet laten gebeuren. Net zoals Dolen. Tegenstelling tot de eerste helft. Dan gaan we er nu niet al te veel speeltijd bij krijgen. Dat valt mee, 4 minuten. Een ruzietje is wel snel gevonden.

een momentje. Dolen, een goede meter naast. En nee, hoe was er misschien nog geloof gekomen? Een invaller is het Dolen. Doet het dus ook niet zoals heel Espanyol het vandaag heeft laten afweten. Kesves International Roberto Fernandez. Niet gezien. Om maar iemand te noemen. Nou, Exposito als middenvelder. Misschien nog aardig zo af en toe. Daar ligt er eentje ondertussen. Is dat? Dat is Fernandez. De man van de wedstrijd is er al eventjes vanaf. Fernandinho. Dat zal hij genieten, zeg, in de dugout. Oh, sorry. Het stadion is al voor meer dan de helft leeg. Dat mensen nu vertrekken. Zwa. Maar dat gebeurde al in minuut 79 na de 3-1. Dat vond ik toch onbegrijpelijk vroeg. En zelfs met z'n tienen nu houden ze de bal gewoon bij zich. Onbestaanbaar toch dit. Dit is echt een afgang hoor van Espanyol. Te zijn, want Uruguayan staat niet voor niks overover gebogen. Of hij is steen kapot. Ja, ze zou ook niet geheel onlogisch zijn, want hij heeft wat meters moeten maken bij al die uitbraken. Hartman. Riedel. Hartman. En weer een schotkans voor de Engelsman. Weer een moeilijke. Nee, hij zal veel kritiek krijgen op deze tweede nederlaag op rij. Ja, er zijn zo van die wedstrijden dat je vooral denkt, gaat dat wat worden? Dat dachten we misschien bij Espanyol tegen Elche op deze vrijdagavond. Maar wat heeft Elche ons toch vermaakt? En wat hebben ze het knap gedaan? In de 7e minuut kregen ze al een rode kaart. Maar ondanks dat weet de nummer laatst van La Liga na 6 speelrondes hier zeer, zeer knap. En ook nog eens een keer dik en dik verdiend te winnen. Zo winnen ze ook voor het eerst dit seizoen. En laten ze Espanyol hier te neergeslagen achter. Wat een wedstrijd hebben ze gespeeld, zeg. De momenten die ze hadden waren raak. En Espanyol stelde er aan de andere kant gewoon veel en veel te weinig tegenover. En zo is het feest bij Elche. En is het huilen bij Espanyol. Nu op Ziggo Sport 1. Het racecafé dat al een tijdje bezig is met onder andere Vigé te gast. Schakel daar dus heen als u van motorsport houdt. En als u toch echt op Sibersport bent vanwege het voetbal, verwijs ik u graag naar morgen 5:30. Matchday AS Roma tegen Inter. Wat een clash is dat. Ik nodig u dus graag uit om daarbij aanwezig te zijn. Voor nu bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende. Dag.

avond. De avond gevallen ook over Amsterdam Zuidoost. Je ziet het Sportpark de Toekomst. Dat zich opmaakt voor speelronde 7 in de Keukenkampioendivisie. Jong Ajax ontvangt vandaag Roda JC. In speelronde 7 dus de laatste voor de aanstaande interlandperiode. Nou is dat normaal gesproken niet iets waar ze bij de Keukenkampioendivisie voor gaan pauzeren. Dat is ook dit seizoen zo, maar wel is dat zo voor Jong Ajax. Er komt er dus echt een break aan, althans voor degenen die geen verplichtingen hebben. Dus heeft Ajax ook al 8 wedstrijden gespeeld. Hij speelt vandaag alweer de 9e wedstrijd van het seizoen. En is de grote vraag of Jong Ajax vandaag de rug kan rechten. Of ze de blamage van afgelopen maandag, de 6-1 nederlaag, op bezoek bij Jong Utrecht van zich af kunnen spelen. Harde woorden vielen er in Amsterdam. Coach Carlos Garcia had het over een schande. Zo niet verdiend om dit shirt te dragen. Duidelijke woorden van Garcia, duidelijke woorden ook van Ryan van der Pavert na afloop van die wedstrijd tegen Utrecht. Ik zal zijn woorden niet hardop live op de televisie herhalen. Het mag wel duidelijk zijn dat ze een complete off-day hadden bij Jong Ajax. En laten ze daar dan hopen dat het daadwerkelijk een off-day was en dat er niet meer aan de hand was. Prestatie tegen Jong Utrecht is er eentje om snel te vergeten, maar wel lessen uit te trekken voor de thuisploeg vandaag. Dan komt hier Roda SC dus op bezoek. Roda is een beetje de tegenpol van de jonge Ajax dit seizoen. De wedstrijden van de Limburgers zijn lang niet altijd spectaculair. Zij zijn er desondanks natuurlijk gewoon bij. Nog een kilometer of 200 à 250 af te leggen vanuit Kerkrade. Naar hier, naar de toekomst. Maar door dik en dun zijn zij dus ook vanuit Limburg meegekomen. Want er is natuurlijk vandaag misschien wel wat mogelijk voor Roda. De ploeg heeft immers alleen in de eerste speelronde verloren. Sindsdien niet meer. Afgelopen zaterdag werd er met 1-0 gewonnen van Vitesse. Belangrijke zege, want daarmee nestelt Roda zich op plek 7. De verschillen onder koploper Heracles zijn heel erg klein in de Keukenkampioendivisie. En dus is de tweede plaats gewoon in zicht. Van Rob Penders. Roda, dus een soort anti-Ajax eigenlijk. Wedstrijden waarin de doelpunten vaak juist wat schaars zijn. Schaars voor keukenkampioendivisie begrippen in ieder geval. Roda kreeg pas 5 doelpunten tegen dit seizoen. Ter vergelijking Jong Ajax 22. Staat wel tegenover dat Roda daar ook pas 7 maakte. Dus is het heel interessant om te zien wat voor wedstrijd we vandaag gaan krijgen tussen Jong Ajax en Roda JC. Bij Jong Ajax een nieuwe keeper onder de lat. Charlie Seppert is weer terug in het shirt van Ajax. Zijn laatste wedstrijd is van mei 2025. Afgelopen weken stond daar natuurlijk Juri Heerkens, maar die beleefde een dramatische avond in Utrecht. Heerkens vandaag niet bij de selectie en Seppert dus onder de lat. Hopelijk gaat hij het beter doen dan dat Heerkens afgelopen maandag deed. Maar eerlijk is eerlijk, heel veel slechter dan dat kon het helaas niet. Heerkens wilde mee in de misère. Bij Roda JC ontbreekt Anthony van der Hurk. De spits is ziek vandaag. Dus zien we een nieuwe man voorin in de punt van de aanval. Die luistert naar de naam Vincente. De Duitser die dit seizoen gehuurd wordt van FC Köln. Hij mag dus voor de doelpunten gaan zorgen. Deed dat nog niet voor Roda JC. Sterker nog, deed het nog helemaal niet in zijn proefcarrière. Doelpunten die Roda dus moeilijk maakt. Degene die hij wel maakt is centrale verdediger Marco Tol. Hij is de topscorer van Roda JC tot nu toe met, let op, 2 goals. Doelpunten zijn vandaag wel nodig voor de ploeg van Penders om hier te gaan winnen. Dat is vrij logisch. Dat zijn ze altijd. Maar we moeten er toch mee vanuit gaan dat Ajax ook wel een doelpuntje meepikt. Nu zijn de ogen weer gericht op Tol. Bij Ajax dus Seppert in de goal. Verder valt op dat Fouad Zawani de linksback is vandaag. Geen De Falco aan de start van de wedstrijd. En ook een basisplaats. Maar met nummer 7 Jeshurun Simeon. Geen Bougno. Dat betekent dat Unuvar doorschuift naar de punt van de aanval. Stan Teuben is de leidsman vandaag. Hij mag dit duel op de toekomst in de goede banen gaan leiden. Bij Roda JC zien we dus geen Van der Hurk-centen in de punt van de aanval. Verder geen verrassingen.
namen die we verwachten. Na aanleiding van die wedstrijd vorige week tegen Vitesse, die dus met 1-0 gewonnen werd door een doelpunt van Guilherme Peixoto. Ook vandaag weer een basisplaats voor de Portugese rechtsback gekregen van Penders. Die erg blij was met die overwinning zaterdag. Betekent dat Roda echt bovenin mee kan blijven doen. Anders waren we nu een soort middenmotor geweest, zei Penders. En hij heeft het na alle waarschijnlijkheid nog wel een aantal keer laten donderen. Wat is de reactie dan van jonge Ajax na die afgang afgelopen maandag op Zuiderbalg? Wat kunnen ze vandaag in eigen huis tegen een Rode SC dat goed in vorm is? Eerst de lange bal van Zetvert richting Univar. Spina terug in de basis, maar Spina gaat hier meteen achter in de fout in. Ja, dit zagen we zijn collega's vorige week doen. Afgelopen maandag beter gezegd. En nu Spina zelf, die niet startte tegen Utrecht. Dat is nou precies het begin waar ze bij Jong Ajax niet op gehoopt zullen hebben. Waar ze toch naar verwachting beducht op zullen zijn geweest. Bijna ging er meteen weer mis achterin. Zawani, eerste basisplaats voor hem. In het shirt van Ajax voor Zawani. Marokkaan, die deze zomer vanuit Marokko gehaald werd. Viel tot nu toe 2 keer in de eerste 2 speelrondes. Maar vandaag mag hij het dus laten zien. Ja, het viel wel te verwachten dat Garcia een aantal wijzigingen zou doorvoeren. De Falco, dus het kind van de rekening. Maar zijn vervanger gaat hier ook in de fout. Mensah kan er niet van profiteren, maar dat is 2 keer in de eerste minuut en 20 seconden dat de verdediger van Ajax toch de bal weer zo ingeleverd heeft. Monserrat. Die opening van de Spanjaard. Muzungu. Verlost van Zawani. Bijna kon die Shente wegsturen. Hier is Peixoto nog. En dan is Zawani te laat. Dat is een lekker basisdebuut voor Zawani. Na 2 minuten al een gele kaart voor de Marokkaan. Gaat het hele restant van deze wedstrijd met de rem erop moeten voetballen, Zawani. Deze bal van Mensah komt net niet aan. Maar dan is Peixoto daar eerder bij de bal. Is Zawani dus gewoon te laat. Ja, hij weet het zelf ook wel. Absoluut geen protest van de linksback. Ongelukkig toch om zo te beginnen. Staat natuurlijk ook de vrije trap nog. Dan is het opletten op de lange mensen van de puistol. Slegers trapt. Buis. Ajax kan wegwerken. Moet Univar het op een rennen zetten. Dat kan niet zeker, maar Jansen is ook snel genoeg. Goed druk gezet door Abdallah. Dacht heel even dan aan balbezit te komen. Maar Roda weer. Achterin. Deze bal van Nash gemist door Van der Buijs. Maar gelukkig voor de Belg stond daar ook niemand van Ajax achter. Hij koos dus voor Zawani. Hij koos ook weer eens voor Simeon. Misschien wel de meest opvallende wijziging is dat Garcia dus koos voor Zetvert in de goal. Eigenlijk.
Sa. Peixoto. In het nauw gedreven door Zawani. Maar het gaat goed voor Roda. Een beetje geluk daarbij. Oh, die is Abdallah. En dan zie je Nisbet. Tol. Mensa. Geen buitenspel. Of wel buitenspel voor Centen. Dat is maar goed ook voor een jonge Ajax. Anders had de jonge Duitser in één keer op een Zetvoort afgekut. Het was absoluut buitenspel. En ook wel meer dan een half metertje voor Vincenten. Die zijn basisplaats heeft gekregen van deze Penders. En dat alles omdat Van der Hurk er helemaal niet bij is vandaag. De Duitser mag zich gaan laten zien. Zijn eerste basisplaats. Voorzijdige aanvaller is het Centen. Al had Penders wel aangegeven dat hij hem vooral als spits ziet. Simeon. Simeon. Prima verdedigd door Koen Jansen. Geen misselijke woorden van Ryan van der Pavert. Ook niet heel veel woorden van Van der Pavert. Maar die wedstrijd tegen Jong Utrecht. Eentje om snel te vergeten dus. Eentje om ook nog wel even wakker te van liggen waarschijnlijk. Voor alle spelers van Ajax. Snel hervat door jonge Ajax met dank aan coach Garcia die daar langs de kant stond om de bal op te vangen. Montserrat. Niet geheel verrassend, maar de Amsterdammers willen in ieder geval gewoon voetballen. Het gaat hier wel weer mis. Mens staat ertussen en dan is hier Nisbet. Heel veel ruimte voor Slegers. Slegers naar zijn rechter tegen Van der Pavert op. Dat is een hoogbeen van Peixoto. Levert pijn op bij de tegenstander. Dat is Nash. En Teube die heeft gezien dat er geen voordeel uitgehaald kon worden voor jong Ajax. En dus de vrije trap alsnog naar de thuisploeg. Goed weggedraaid door Nash. Die zet daar toch knap Tol aan de kant. Tegenstander die wel een kopje groter is. Komt ook Peixoto nog invliegen. Iets te hard, de Portugees. Hier weer Peixoto. Doelpuntenmaker van afgelopen zaterdag. Zijn eerste. Was een hele belangrijke tegen Vitesse. Enige goal in die wedstrijd. En hier met een fantastische opening, de Portugees. Waren het niet. Dat er ook bij het spel is geconstateerd voor Slegers. Slegers. Duel met Van der Pavert. En de rechtsback doet dan uiteindelijk net iets te veel. In de ogen van Teuben. Te begrijpen voor die bal bedoeld was. Spina, knap gedaan. Ajax houdt balbezit uiteindelijk. Hier Abdallah. Van der Pavert.
Kluivert. Lange bal naar voren. Direct in de handen bij zijn collega keeper. Geen. Juri Heerkens dus in deze wedstrijd. Die natuurlijk ook nog een rode kaart kreeg in de laatste minuut tegen Jong Utrecht. Die kaart werd wel geseponeerd. En dus had Heerkens wel kunnen spelen. Heerkens zou licht geblesseerd zijn. En daarnaast kun je je afvragen of het misschien niet beter is om heel eventjes een wedstrijd over te slaan voor Juri Heerkens. Zo geschieden dus. Had echt een hele vervelende avond maandag. Deze bal lijkt buiten geweest. Door Mensa, dat is goed gedaan. Shenten en dan pakte Zetvert hem. Ja, die pakt hem buiten de 16. Maar wederom buitenspel voor Shenten. Maar dit is toch heel opmerkelijk wat Charlie Zetvert daar doet. Dit is hoe zijn voorganger vorige week een rode kaart kreeg afgelopen maandag. Zetvert komt daarmee weg omdat Shenten vanuit buitenspelpositie is vertrokken. Dat wist hij nog niet, denk ik. Goeie trap van de keeper naar Univar. Die heeft wat ruimte daar aan de linkerkant. Univar tegenover Van der Buijs. Hier is Nash. Nash met ruimte om te schieten. En dan schiet hij hem uiteindelijk net naast. Het begint allemaal bij die goede trap van Charlie Zetvert. Daarmee Univar gelanceerd. Die heeft een keertje veel ruimte. Die moet je Univar natuurlijk niet geven. Tot bij Nash dan uiteindelijk. En dan duurt het misschien net iets te lang voordat hij genoeg ruimte heeft. Verwel Nash om hem lekker uit te halen. Is hij al iets te veel uitgeweken en eindigt die poging uiteindelijk net naast de pal. Dan profiteerde Ajax dus van het goed meedenken en goed meevoetballen van de keeper. Shenten. Komt wat gelukkig aan de bal. Niet tot bij zijn landgenoot Mensa. Verkel nog eens even flink inglijden, zeg. En wederom is de Peixoto het slachtoffer. En wederom is een gele kaart straf van Teuben. Dit keer voor Mark Verkel. Als je het dan over een onnodige overtreding hebt. Deze bal gaat gewoon buiten rollen. En ja, Verkel wil dan met de uiterste inspanning dat voorkomen. Is dat dan een gele kaart waard? Lijkt me niet. Nog geen kwartier gespeeld in deze wedstrijd. En twee man bij Ajax dus al geboekt. Slegers. Niemand die er tegenaan kan lopen. Jansen zal helemaal terug moeten, vrees ik. Eichel. Peixoto. Is toch een vrije trap op een vrij kansrijke positie voor Roda. Niks mee gedaan. Shenten. Shenten even vastgepakt door Spina. Niet genoeg voor een vrije trap. Maar Finn Shenten, de Duitse jongenspits van Roda. Nog niet altijd even gelukkig in deze wedstrijd. Een aantal keer ook net buitenspel. Toont zich wel een goed aanspeelpunt. Eentje die de bal goed kan vasthouden voorin. Maakt het Spina en de Muzungu lastig tot nu toe. Ja.
Nisbet. Tashoto. Klein tikje, Zawani. Dan moet hij er dus niet te veel meer van uitdelen. Dus deze natuurlijk nooit genoeg voor een tweede gele kaart. Maar Zawani moet wel oppassen. Hij heeft met die Peixoto dus een gevaarlijke tegenstander tegenover zich. Portugees. De reden is van twee gele kaarten aan Ajax kant. Nisbet. Absoluut niet de grootste, maar hij komt hoog. Centen. Opletten daar voor Ajax van de Pavert. Met de mazzel dat de Mensa buitenspel staat. Het is een beetje het thema van het eerste kwartier. Ajax dat nog lang niet altijd even zeker oogt achterin. Maar er tot nu toe mee wegkomt. Meer dan eens omdat Rode JC buitenspel staat. Dit is een hele moeilijke bal. Zowel voor Muzungu als voor Zawani niet te halen deze.

te verwijten naar de medespelers. Hij is het toch echt zelf die het been hier te lang laat hangen. Univar maakt er dankbaar gebruik van. Al had hij misschien liever doorgelopen. Het had een heel veelbelovende aanval kunnen worden van Ajax. Voor zover het dat niet al was. Van der Buijs voor de tweede wedstrijd op rij. Met een gele kaart achter zijn naam. Vrije trap Ajax nog. Nash die hem trapt. En Tol die hem weghaalt. Kleine 20 minuten gespeeld op de toekomst. Er zijn echt grote kansen nog uitgebleven. Dan merk je wel aan alles dat een gevaar in een klein hoekje schuilt in deze wedstrijd. Eén bal die net even anders valt. Eén actie. Waarbij de tegenstander net wel gepasseerd wordt. En het kan wel een grote kans opleveren. Doornbos. Handig gedaan. Mensa. Zawani. Zawani. Dit keer is het Peixoto die hem aan hem vergrijpt. Pavert. Zodat het tekort. Van de Pavert ziet dat Univar vertrekt. Maar dan moet je hem wel wat strakker aanspelen dan deze bal is. Is niet te halen voor de spits. Hij die het bij Cambuur ging proberen dit seizoen, Ryan van de Pavert. Maar dus ook al heel snel weer terugkeerde naar Jong Ajax. Eén wedstrijd speelde voor Cambuur. Kon er niet aarden. Miskeerde hij terug bij Jong Ajax. Terug een niveautje lager in de keukenkampioendivisie. Dat is dan natuurlijk wel het gevolg. Kan hier eigenlijk wel altijd op een basisplaats rekenen. Rechts achterin. Verkel. Univar, goede kaats. Dan wil hij hem terug hebben. Maar dat duurt eigenlijk net iets te lang voordat Abdallah hem daar weet te krijgen. Bovendien krijgt hij hem er niet. Verkel. Subtiel balletje van Abdallah. Maar te moeilijk. Vervolgens is het Nash die de overtreding maakt. Creëren de meeste kansen van alle spelers in de keukenkampioendivisie. Als we de statistieken mogen geloven. En over het algemeen moeten we dat maar doen. Pharrell Nash. 32 kansen gecreëerd. Niemand die hem dat dus nadoet. Sowieso zit het grootste probleem bij Jong Ajax natuurlijk niet voorin. Nash. Maar ook Univar. En Pugno. Die er vandaag niet bij is. Link uit met goals en assist. Eichel. Niet zijn beste bal. Wordt opgelost door de teamgenoten van Roda. En als Mensa nu vertrokken, ja, die had hem eerder willen krijgen, eerder moeten krijgen. Uiteindelijk geen buitenspel dus. Het was heel even een moment

op Centen de bal door had moeten spelen naar Mensah. Dan was hij vertrokken geweest. Jamai Mensah met de voorzet. Legers kan geen contact met de bal maken. Maar goed, het probleem bij Ajax zit hem dus met name achterin. 22 goals tegen. Een aanzienlijk deel dus te danken aan die 6-1 tegen Utrecht. En het verloor eerder ook al een keer met de 6 goals tegen. 6-4 tegen Emmen. Legers. Zuiver bij Jong Ajax. Er zitten echt nog wel wat slordigheden in. Maar ik denk al met al dat Carlos Garcia toch wel tevreden zal zijn over het antwoord van zijn ploeg. Altijd ruimte voor verbetering. Ook vandaag natuurlijk nog niet zo heel veel gecreëerd. Maar hij zal toch blij zijn om te zien dat er een heel stuk meer stabiliteit is achterin. Die onder andere gebracht wordt door Geronimo Spina. Een jonge Argentijn achterin bij Jong Ajax. Een van die buitenlandse spelers die dit seizoen naar Jong Ajax is gekomen. Carlos Garcia zelf werd daar ook mee geconfronteerd. Is dat eigenlijk wel hoe Ajax moet zijn? Hoe Ajax moet spelen? Past dat wel bij de cultuur van de club? De Spanjaard had er uiteraard geen problemen mee. Dus ja, voetbal is een mondiale sport. En waarom daar pas mee beginnen bij het eerste helftal? Zouani kan hem net binnenhouden. Gedaan door Nash. Abdallah aan de wandel met bal. Komt een heel eind. Abdallah. Unuvar. Prima verdedigd. Van de buis. De deur zat dicht bij Dario van de buis. En was niet open te krijgen door Unuvar. Dorbos naar de grond. Ja, naar de grond gewerkt door Abdallah. Zo is het oordeel van de Teuben in ieder geval. Daar is Abdallah het verre van mee eens. En
Het is te hopen voor de middenvelder van Ajax dat het hierbij blijft bij een breekje. Teuben niet gediend van die gebaren die Abdallah daarna maakte. Hier is inderdaad niet heel veel aan de hand. Hij heeft hem heel even vast, maar dat is natuurlijk niet waarom Dorre Bos naar de grond gaat. De manier waarop Mohamed Abdallah zich dan vervolgens laat gaan, dat zijn dingen die hij af moet leren. Goed, 16 jaar. Laten we wat dat betreft nog niet te hard zijn voor Mohamed Abdallah. Laten we hopen dat hij er snel genoeg achter komt dat dit soort dingen dan uit zijn spel moeten. Hoe groot de frustratie ook is. Leerte. Met een prima opening op Peixoto. Komt wel Zouani eraan. Die vaak hoog verdedigt. Last is met het onschadelijk maken van deze Peixoto. En dat is hier goed gelukt. En dan maakt de Portugees vervolgens de overtreding. Vrij opzichtig ook nog. Die schuurt zo langzamerhand toch ook tegen de gele kaart aan. Komt er volgens nog mee weg. De doelpuntmaker van vorige week. Komt dat nog vieren met zijn moeder. Kon die na het maken van die goal in eerste instantie even niet vinden. Want hij wist niet precies waar ze zat. Maar ze was in Nederland. Tot en met die wedstrijd tegen Vitesse. Om de jonge Guilherme een beetje op weg te helpen. Kijken of het goed gaat met zo'n lief. Nou, goed gaat het. Mama Peixoto. Heeft nog net het eerste doelpunt van haar zoon mee kunnen maken. Trappen Ajax met een rechts- en een linkspoot bij de bal. Het wordt Zouani met links. Verkel die hem verlengt, maar wel in één keer over de achterlijn. Ja, een beetje een twijfelachtige start dus voor deze Fouad Zouani. Vervolgens in de pak en beet 25 minuten die volgden. Prima basisdebuut. Nou, hij heeft nogal wat te doen, hè? Die zou aan niet veel bij Roda, gaat over rechts. Slegers verlengd. Mensa komt minder hoog dan Muzungu. Die is ook wel wat groter. Vooral Nash. Verlegt het naar de rechterkant. Simeon. Kuil. Simeon. Abdallah doorgelopen. Simeon gaat naar binnen. Maar gehoopt op iets meer geluk. Wel weliswaar tegen de handen van de tegenstander. Maar daar kunnen we geen vrijtrappen voor geven, vindt ook Teuben. Dat kan niet wat Abdallah daar wil. Dan kan Rode SC overnemen. Mensa naar Sente. Sente de hoek in. Daar komt ook Marco Tol. Even wachten op de aansluiting. Die is uiteindelijk wel gevonden door Bos. Nisbet. Jansen. Door Bos. Nisbet niet. Zo zit de wedstrijd wel een klein beetje op slot. Maar heb je het gevoel dat er niet heel veel nodig is om dat open te breken? Die weten voor het eerst echt tot een grote scoringskans te komen. Ja.
Amsterdam. Signon neemt over en kan dan eens uithalen. Ja, waarom niet? Ruim een half uur onderweg op de toekomst. Kansen zijn schaars. Nou ja, het begin van deze wedstrijd misschien zelfs een klein beetje saai kunnen noemen. In ieder geval voor een jonge Ajax begrippen. Maar nogmaals, ik denk dat ze daar zelf niet heel rouwig om zullen zijn. Een keertje een wat saaiere wedstrijd. Een wedstrijd die wat meer op slot zit. Zeker na afgelopen maandag. Sarata komt hem even halen om hem wel weer direct terug in te leveren bij zijn keeper. Soto. Bij Soto. Ontglipt aan Montserrat. En dan hier ook nog eens voorbij. Dan moet het met links bij Soto. Lekkere actie. Dwingt Zetford tot een redding. Die had het geluk dat hij recht op hem afkwam. Hier is hij weer. Guilherme per Soto. Per Soto. Goede voorzet. Hij is gevaarlijk. De Portugese wingback. Hier helemaal eigenhandig de kans bij Soto. Voor nu ook maar eventjes als nummer 10 is blijven staan op het veld. Dat hij aanvallende intenties heeft, dat weten we. Dus dat hij ook op andere posities uit de voeten kan, is geen verrassing. Die bal Beerten, maar Jansen kan er net niet aankomen. Sterke fase Roda. 10 minuten voor de rust. Mensah. Ja, Roda speelt dus gewoon door de komende weken. Eerst volgende week thuis tegen RKC. Daar hebben ze nog wel een appeltje mee te schillen. Dit is voor Treichel. Vervolgens gaat Roda op bezoek bij VVV in een Limburgs onderrondje. Ploegen tegen op dit moment toch directe concurrenten. RKC en VVV. Shenton. Weggestuurd, maar dan komt Muzungu even kijken. Muzungu lost dat uiteindelijk prima op. Zetford dan nog oppassen. Hij zal toch alle beelden nog op zijn netvlies hebben, Zetford, van de vorige week. Dingen die er bij zijn teamgenoot Heerkens misgingen. Eén daarvan was een bal als deze tegen de tegenstander aanschieten. Dit loopt wel goed af. Dan kan Ajax nu zelf aan aanvallen denken.
Nash. Nash, goede voorzet. En dat krijgt dan uiteindelijk. De ploeggenoot het hoofd nog tegenaan. Maar niet meer dan dat. Legers ineens. In buitenspel dus blijkbaar. Nisbet. Nisbet buitenom. En de voorzet voorlangs. Mooie actie dus van Guillaume Peixotto een aantal minuten geleden. Daar weg is bij Monserrate. En dan ook hier Van Kuijl nog kwijt is. Alleen dan moet hij hem nog afronden en dan ligt hij... Uiteindelijk lekker voor zijn rechter. Daar kan hij natuurlijk goed mee uithalen. Heeft hij een aantal dagen geleden nog bewezen. Nou, waar die volley tegen Vitesse precies binnenviel. Weet hij hier niet in de hoek te mikken. Nisbet. Nisbet, ja, Van Kuijl. Moet natuurlijk ook oppassen. Zeker in het eigen 16 meter gebied. Maar de aanvoerder van Ajax natuurlijk ook al op een gele kaart. Het zijn duels die Nisbet eventueel wel kan opzoeken. Voorzet Jansen. Komt er niet. Garcia. Druk coachend langs de zijlijn. Er valt altijd wat te coachen natuurlijk. Moeilijk te lezen het gezicht van de Spanjaard. Maar hij zal toch wat rustiger staan. Dan afgelopen maandag. Moeilijke taak voor Carlos Garcia dit seizoen. Presteren met jonge Ajax. Talenten de kans geven om door te breken. En hopen te managen ook. Zeker met ook nog de buitenlandse invloeden erbij. Nisbet. Wat meer vertrouwde positie vlak voor de verdediging kan spelen. Eerder in het seizoen ook vaak als 10. Het is niet waar de meesten bij Roda hem graag zien. Nisbet sinds vorige week dus echt weer centraal op het middenveld samen met Dorenbos. Ik denk dus wel dat Paulus en De Jong al twee wedstrijden vanaf de bank moeten toekijken. Kan Ajax er hier misschien nu uit? Op deze manier, de bal van Monserrate, niet op maat. Weet iemand de wedstrijd nog open te breken voordat we gaan rusten? Jansen zet het op een lopen. Jansen... Uiteindelijk verdient de linksback er wel nog een hoekschop mee.

de aandacht naar Mark Verkuijl, want die is erbij gaan zitten. Op de rand van het 16 meter gebied. Verkuijl. Grijpt naar de borst. Zorg niet nodig bij de aanvoerder van Ajax. Even nog gezien bij die rush van Koen Jansen. Maar die verdedigt tegen Jansen. En dan krijgt hij in het duel een beetje de arm van Jansen in de middenrif. Lijkt dat te zijn waar Verkuijl last van heeft. Ja, hij heeft er echt serieus last van. Moet misschien de ribben gecontroleerd worden bij Verkuijl. Het is echt geen klein pijntje bij de aanvoerder en de band gaat alvast af. Verkuijl naar de kant. De vraag is of we die nog in het veld gaan terugzien. Ik denk dat het misschien beter is van niet. Hoe erg hij dat zelf ook vindt. Hoekschop van Slegers nog. De volgende die ligt is Montserrat te midden op het veld. Zonder dat daar een bal in de buurt was. Maar Teube heeft het gelukkig wel gezien. Montserrat in veldduel met Tol. En daar is Tol dan niet van gediend. Die gaat er heel even achteraan en geeft de Spanjaard dan een zet. Dat mag overduidelijk niet. Als Teube het al gezien heeft... Dit al voldoende, ja, dus het is inderdaad einde wedstrijd voor Mark Verkuijl. Een trieste aftocht voor de aanvoerder van Ajax. Dus al vroegtijdig naar de kleedkamer mag. En meteen zijn teamgenoten gaat er tegenkomen natuurlijk. De vervanger van Verkuijl. De logische vervanger van Mark Verkuijl. Hier, Peters voor het eerst. Het werk van Abdallah. Abdallah, achterlijn gehaald, maar dan de voorzet nog. Le Pavert. En Abdallah krijgt hem ineens voor zijn voeten en besluit maar uit te halen. Alleen mist daarbij wel de bal. Wat hij wel raakt is zijn tegenstander. Uitgehaald door Abdallah, dat is in principe prijzenswaardig. Alleen was Pachot er net eerder bij. En dus werd de Portugees zelf geraakt. We hebben er nog 2 minuten bij. Dat heeft natuurlijk voor het grootste gedeelte te maken met het oponthoud niet zo heel lang geleden. Bij Verkuijl. We hopen dat de schade daar een beetje meevalt. Afschuwelijk jaar heeft meegemaakt als Verkuijl. Blessure daarbovenop natuurlijk het laatste wat je wil. Ook een rit misschien. Onderzoek
zal het gaan uitwijzen. Tijn Peters dus voor hem in de plaats gekomen. Vorige week nog door deze Montserrat vervingen werd halverwege. Nu staan maar Peters en de Montserrat dus samen gebroederlijk op het middenveld. Montserrat die wedstrijd overigens eindigde als doelman. Er was nog iemand nodig om de laatste half minuut vol te maken bij jonge Ajax. Omdat Heerkens naar de kant is gegaan. Een 6-1 stand. Mocht Montserrat het nog even in een groen shirt onder de lat gaan laten zien. Wel heel gauw. Zoals dat ook in de eerste helft in deze wedstrijd het geval is voor de heren Zetvert en Treigel. Want er staat nog altijd 0-0 op het scorebord. En dat gaat ook niet meer veranderen in de eerste helft. Want die zit er bij deze op de toekomst. Nou, de jonge Ajax en de rode SC elkaar al goed in evenwicht. Zijn de kansen tot nu toe schaars. Deze Peixoto was er misschien nog wel dichterbij aan Roda kant. Maar Zetvert houdt zijn doel tot nu toe dus schoon. En wat dat betreft doet Ajax het een heel stuk beter dan afgelopen maandag tegen Jong Utrecht. Daar kan hij tevreden over zijn. Aanvallend weten beide ploegen eigenlijk nog weinig te laten zien. En dus is er wel wat werk aan de winkel. Want zowel Roda als Ajax wil hier natuurlijk eigenlijk meer dan een punt. Rob Penders moet proberen om die sterke Ajax-muur, die er dus vandaag wel staat, zien te doorbreken. En dat gaan we zien of dat gelukt is over een klein kwartiertje als de spelers weer terug zijn uit de kleedkamer hier op de toekomst. Halverwege bij Jong Ajax tegen Roda JC is het nog altijd 0-0.

0: is nog heel even rust op de toekomst.
1: Rust in de wedstrijd
0: tussen Jong Ajax en Roda JC. Waar bij Roda deze Bram Marsman klaar staat om in te vallen. Hij heeft er in ieder geval zin in, dat is fijn om te zien. En ook Kane Seedorf gaat zijn opwachting maken in dit duel. Halverwege gaat de Penders dus ingrijpen bij een 0-0 stand, want dat is het hier. 0-0, dat is op voorhand niet per se wat we van Jong Ajax zouden hebben verwacht. Ietsje meer misschien wel van Roda JC. Roda, de ploeg in de keukenkampioen-divisie met de wedstrijden waar de minste goals in vallen. 12 in totaal. Dat is een aantal dat nogal in contrast staat met Ajax. Wedstrijden met de jonge Amsterdammers vielen tot nu toe 35 goals, maar dus nog niet in dit duel. Charlie Zetford heeft bij zijn eerste wedstrijd sinds mei 2025 volgens nog zijn doel schoongehouden. En ook nog eens zonder al te veel moeite. Niet zo gek veel kansen gezien in de eerste helft. Maar naast de Zetford ook deze Dawani dus in de basis staat vandaag. Voor hem zijn eerste basisplaats voor Ajax. Derde optreden, alles bij elkaar opgeteld. Hier Marsman. Vroeg komt voor Sente. Debuut van Vincente in de basis bij Roda JC. Zal toch ook niet zijn wat de Duitser ervan verwacht had. Was een goed aanspeelpunt, Sente. Uiteindelijk zichzelf niet echt in scoringspositie hier weten te brengen. En dus blijft het vandaag bij 45 minuten voor Vincente. Komt Marsman. Maar het is niet de verwachting dat Marsman op diens plek zal gaan spelen. Hij moest al een keer ingrijpen. Garcia vlak voor de rust. Ook gedwongen. Aanvoerder Van Kuil naar de kant gehaald. Naast Vincente. Ook einde wedstrijd voor Jeremiah Mensah. Twee Duitsers naar de kant. En Seedorf en Marsman er dus bij. Voor de tweede helft tussen Jong Ajax en Roda bij deze in gang geschoten. En een wedstrijd die nog een beetje opengebroken moet worden. Seedorf voor het eerst. Kan een gevaarlijke rechterkant worden zo met Seedorf. En Peixoto daarachter. Veel aanvallende intenties. Veel power. Marsman vanaf de linkerkant dan. In principe staat Bram Marsman te boek als linksback. Maar net als dat de Koen Jansen, dat is wel een linksback. Met aanvallende intenties. En dus vandaag gewoon eventjes linksbuiten. En hier kleunt hij erin bij Montserrat. Nou, welkom Marsman. Het spel gaat verder, want Ajax nog altijd aan de bal. Nash, voorzet. Voorzet van Simeon natuurlijk, excuus. Seedorf. Met het vertrek van Sente. Natuurlijk ook wel de spits van het veld gegaan. En dat is waar Joey Slegers dan is gaan spelen. Roda dat de echte eerste spits Anthony van der Hurk mist. Van der Hurk die heel graag speelt tegen Jong Ajax. Al 11 doelpunten maakte tegen de belofte van Ajax in zijn carrière. Kan vandaag dus niet op zoek naar een nummer 12. Want ziek thuis. Anthony van der Hurk. Vorig seizoen maakte hij er in totaal 3 tegen Jong Ajax. Vorig seizoen. Toen beide wedstrijden tussen deze twee ploegen leuk waren. En beide ook in een gelijkspel eindigden. Hier op de toekomst werd het 2-2. In Kerkrade 3-3. De doelpunten vandaag dus nog lang niet. Maar wie weet hier. Abdallah, lekkere actie. En een lekker schot ook wel. Maar simpel te pakken voor Treigel. Abdallah met een goede actie weet zichzelf vrij te spelen en de ruimte voor het schot te creëren. En dan moet deze bal in de hoek. Justin Treichel verschalken. Van de Pavert solliciteert naar een gele kaart. En krijgt hem ook. Dat was de nieuwe man Marsman. Toch echt even ontglipt aan Ryan van de Pavert. Dan zat er in zijn ogen maar één ding op. Marsman neerhalen. Dat betekent dus wel de volgende kaart. En die is voor Ryan van de Pavert. Daarmee de derde aan de Ajax kant. Alleen van de Pavert en de Zouani. Dat zijn de spelers van Ajax die nog op het veld staan met een kaart achter hun aan bij de backs. Seedorf. Het spel gaat verder. Terwijl Giotto een tik heeft gekregen. Maar Seedorf gaat aan de dribbel. En komt ook een heel eind. En eindigt ook met pijn. Daar liet hij zich meteen even zien, Kane Seedorf. Peixoto ligt nog altijd, maar de bal is niet buiten geweest. Dus gaan we gewoon verder. Nash. Peters. Univar. Weinig ruimte daar. Zerate. Nou, het mag allemaal door de beugel wat Beerte daar deed. Marsman. Binnen. Vervolgens niet goed. Dwingt daarmee Koen Jansen tot een overtreding. Peters. Kaats. Oogt redelijk fris uit de kleedkamer te zijn gekomen. Van de Buis met ruimte om op te bouwen. De lange bal. Dat is goed gedaan van Abdallah. Zo is hij iedereen kwijt. Abdallah. En Montserrat vanuit de tweede lijn op de paal. Simeon. Kans Univar nog. Univar gaat veel te makkelijk naar de grond. Maar daar komt Rode JC ineens heel goed weg. Zeker als aan alle aanvallende intenties nu een einde zijn gekomen. Overtreding Simeon op Peixoto. Begint bij Abdallah, die daar van twee Roda-spelers verlost is. Knap gedaan van Mohamed Abdallah tot bij Montserrat. En die twijfelt niet, probeert het gewoon maar eens een keertje. En dat scheelt heel weinig. Jano Montserrat. En hij haalt op de paal. Komt Treichel heel goed weg. Daar komt Roda heel goed weg. Nisbet. Nu aan de andere kant is het opletten voor Ajax. Als Marsman aangespeeld wordt. Zijn voorzet bereikt Slegers niet. Had hem anders voor het intikken gehad. Openingsfase, tweede helft is leuk. Je zou bijna zeggen, leuker dan de hele eerste helft bij elkaar tot nu toe. De eerste helft misschien net iets te kort mee, maar ook niet heel veel. Seedorf. Beerte. Marsman. Lichte overtreding. En als hij dan besluit om zijn hand op de bal te leggen, gaat de Teuber erin mee. Heeft een impact op de wedstrijd tot nu toe, bro Marsman. Peixoto. Bergers met een gelukje. Naar Nisbet. Die gaat er onderdoor. Maar dan is daar Jansen nog. Nisbet kwijt aan Tijn Peters. Kan Ajax er nu misschien uit. Zoeken naar Univar. Univar net niet gevonden door de tussenkomst van Van der Buijs. En dan Roda weer. Zeedorf langs Zawani. Die moet opletten. En dit is een dappere en een hele goede tackle van Zawani. Met geel op zak. Moet je het maar durven. Fouad Zawani zeker van zijn zaak. En dat is terecht. Het is een keurige tackle op de bal. Twee nieuwsmaken zijn niet genoeg voor Penders. Hier komt ook nummer 3 erbij. En de wedstrijd is het voor Guilherme Pesotto. Van den Berg erbij. De hoekschop staat nog voor Roda JC. Zeedorf. Van der Buijs. En Van der Buijs over. Ja, had hij meer mee kunnen doen. Dario van der Buijs. Zeker ruimte om hem in te koppen, de aanvoerder. Moeten zich bij Ajax aanrekenen dat Van der Buijs daar helemaal vrij staat. Toch een van de betere koppers. Een van de langere ook vooral bij Roda JC. Maar de topscorer, dus ook centrale verdediger, is Marco Tol. Voorlopig blijft dat zo. Van den Berg. Voor het eerst via Alexander van den Berg zelf gaat die bal over de achterlijn. Hij vanaf rechts voor een van de uitblinkers toch wel, Pesotto. Maar vandaag maar 55 minuten voor de Portugees. Op zoek naar Jansen, maar dichtgelopen door Mzungu. Zetvert. Blijft toch oppassen met dat soort acties. Tekst en uitleg van Stan Teuben aan het adres van Beerte. Moet Teuben uitleggen waarom het shirtje trekken van Beerte wel bestraft werd en dat van Simeon niet. Geen moeilijke wedstrijd nog voor de scheidsrechter. Het is doorgaans vriendelijk. Of in ieder geval niet onvriendelijk. Dat is ook wel eens anders geweest bij Roda tegen Jong Ajax. Vorig seizoen. Moest het in Kerkraan een keer stilgelegd worden. Zeg. Hier is een goede kans voor Simeon. En een uitstekende redding van Treigel. Ja, de kansen worden groter voor Jong Ajax. Jeshurun, Simeon op de voorzet van Nash. Hij raakte hem eigenlijk helemaal niet heel lekker, maar dat maakte de redding wel des te knapper van Treigel. Stekende reactie van doelman van Roda. Sowieso een van de uitblinkers dit seizoen. Alleen al getuigen, die passen 5 tegendoelpunten natuurlijk. Die komen niet zomaar tot stand. Gewoon een Jong Ajax nog. Gevaarlijk en de Mzungu krijgt hem tegen het hoofd aan. Die bal had ook zomaar anders kunnen vallen.
1: Jansen.
0: Welke kant moet hij op? Zo gaat het net goed. Zo niet, Nisbet. Makkelijk kwijt. Abdallah. Jong Ajax lijkt wat sterker te worden. Roda wat slordiger. Moeilijk voor Simeon. Dan zie je Dorenbos. Dorenbos heeft rechts Seedorf verdedigd door Spina. Die daarbij een overtreding heeft gemaakt. Ik heb het idee dat de Argentijn het daar zelf absoluut niet mee eens is. Dorenbos vertrokken. En dan Spina in de achtervolging. En dan speelt hij hier niet echt de bal. Teuben stond er dichtbij, kon het goed inschatten. Fluit tegen de Argentijn. Ja, hij had nog eventjes toch de 1-0 op zijn schoen, Simeon. Maar het is einde wedstrijd voor de rechtsbuiten. Evenals voor Emre Unuvar. Hier is Leo Salazar. Hij in de ploeg voor Unuvar. En ook Levi Achampong maakt een opwachting. Niet helemaal zijn wedstrijd voor Univar, die het dus in de spits moest doen vandaag. Vrij trap Seedorf. Dat is niet zijn beste. Bij afwezigheid van Puno. Zawani. Nash. Voorzet. Wordt eruit gehaald. Abdallah nog. Via de rug van Nisbet over. Hij misschien wel de gevaarlijkste van de hele wedstrijd. Mohamed Abdallah. Loopt ook zo'n beetje overal. Veel meters, kilometers aan het maken. Zungu natuurlijk daar. Kan gezocht worden. Er staan niet zo gek veel spelers van Ajax in het 16 meter gebied. Als Nash trapt over Muzungu heen. Onze ratten pikt op. Lohani. Volgende voorzet. Achterin is Muzungu nog. Was blijven hangen. De centrale verdediger van die hoekschop van even eerder. Mag zich daar nu weer gaan melden. Hij kan gewoon blijven staan. Ook niet zijn beste wedstrijd tegen Jong Utrecht. Maar er een heleboel. Maar iedereen bij Jong Ajax zeker achterin. Ze worden natuurlijk gewoon een onvoldoende in dat duel. Tot nu toe. Tot het gezichtsverlies redelijk goed hersteld. Corner Nash. Achampong geblokt. Trick van Ajax. Deed Roda daar uit te voetballen. Deze manier wel. En een keer door richting Marsman. Ja, als die aankomt, dan is het een fantastische bal van Jansen. Marsman net niet. Pavert moet even terug naar Zetvert. Dat is net hard genoeg. Er was
2: was vorig seizoen nog verhuurd aan MK Dons.
0: En een optie tot koop erbij. Met het idee om misschien wel in Engeland te blijven voor Charlie Sedford. Maar wist daar geen minuten te maken. Dus keerde die gewoon terug. En nu heeft Carlos Garcia hem nodig. Salazar. Van Monserrate. Hier bij de bal, dan Beerte. Dat is stap 1. Stap 2 is Achampong bereiken. Stap 3 is dan een goede voorzet van Achampong. Zijn voorzet kan worden verdedigd. We hebben bijna driekwart wedstrijd gespeeld. Begon de tweede helft alleraardigst. Blijft het sindsdien een beetje zoeken. Mogelijkheden zijn schaars. Ruimtes zijn moeilijk te vinden voor beide ploegen. Peters. Champong. Marsman. Nisbet. Kan het op een lopen zetten. Jansen is ook mee. En die is niet als eerste bij de bal. Dat is Muzungu. Goed rugdekking gegeven van de Fransman. Ook deze zomaar ingeleverd. Champong bij Seedorf. Maar voorlopig zonder gevolgen. Het blijft zonder gevolgen. Minuten. Dat is ook wel eens lekker. Dit is opzichtelijk vasthouden bij Nash. Dat hebben we ook wel gezien. Het vasthouden van Dorenbos. Een wedstrijd waarin het lastig loopt. Een wedstrijd waarin het moeilijk is om een opening te vinden. En dit soort momenten natuurlijk buitenkantjes. Een vrije trap van Nash. Achterin is Muzungu. Jansen eerder bij de bal. Toekomst gaat er nog eens achter staan voor het laatste kwartier. Hij heeft het sowieso niet aan ontbroken. Steun vanaf de tribune. Bij de kant er niet. Inworp gaat de kant van Roda op. Onderbuis. Vooral omhoog.

Champong opzichtig vastgehouden door Beerta. Hij blijft knap aan de bal. En dus kan Ajax verder voetballen. Zungo ingestapt. En dan... Zouani. Nee, bal kwijt. En dan ligt de ruimte nu voor Roda aan de rechterkant natuurlijk. Dit kan ook. Slegers, maar Spina. Kan best een potje rennen. Op de toekomst zit niet voor het eerst vandaag. Eigenlijk een beetje op slot. Er is een opleving nodig. Er is een moment nodig. Misschien wat individuele klassen nodig om dit open te breken. Om ons nog een leuke slot te bezorgen. Binnengehouden door Montserrat, maar wel voor de tegenstander in eerste instantie. Dan gaat hij zelf naar de grond. Doelbos begrijpt er niks van. Heeft Montserrat de pijn of Veins die pijn? Het is voor hem te hopen dat laatste, want hij moet weer verder. We voetballen weer. Abdallah. Kenmerkende manier van wegdraaien van de Mohamed Abdallah. En dan is hij echt gezien. Niet meer bij te houden. Achampong kwam er nog aan. Mogen we dan denk ik een doelpoging noemen, maar vanaf die afstand met het hoofd. Eigenlijk geen begin aan. Zeedorf. Met Muzungu in zijn rug. Krijgt Roda de vrije trap mee. Voor jong Ajax is 0-0 tegen Roda in zekere zin wel een resultaat. Maar wel slechts maar één punt erbij. En hier de kans, naast gejaagd door Kane Seedorf. Goeie actie van Jansen aan de linkerkant. Die daar helemaal weg is bij Achampong. En hem dan neerlegt bij Seedorf. Goed de ruimte gezien bij de rechtsbuiten. Maar Seedorf die hem waarschijnlijk net iets te veel achter zich krijgt.

De wedstrijden die volgen zijn tegen RKC en VVV. Ploegen die ook rond Rode JC staan. Roda wil natuurlijk weer meedoen bovenin. Minstens de play-offs halen. De play-offs die vorig seizoen zo pijnlijk en zo vroeg eindigden. Beerten op Jansen. Controle niet optimaal. En dan de overtreding van de linksback. Drie overwinningen voor Rode JC dit seizoen. Alle drie met één doelpunt verschil. Is een ploeg die het over het algemeen verdedigend erg goed voor elkaar heeft. Dat is bekend, zien we vandaag ook weer. Telkens zelf dan één doelpunt maken is natuurlijk voldoende. Maar dat ene doelpunt is er nog niet. En in alle eerlijkheid, daar is Rode JC ook nog niet echt dichtbij geweest. De tweede helft niet. Spina heel rustig gebleven. Zo dan. We gaan wel in één keer twee tegenstanders kwijt. En dan kan Ajax aan aanvallen denken. Van de Paver doorgelopen. Een van de beste vandaag. Zungu zet het op een lopen en wordt dan Cedar onderuit gehaald. Die weet ook wel dat dat heel opzichtig was. En dat hij er heel goed mee wegkomt als hij hier rustig blijft en geen kaart krijgt van Teuben. Maakt die overtreding ergens anders op het veld en het is een gele kaart altijd toch. Om te zien hoe rustig Cedar daar bleef. Dat ik niks zeg. Zo blijft het hier dan bij. En dat was ze. Achampo. Van de Pavert. Dit ziet er goed uit. Van de Pavert. Voorzet. Door Tol over doel gewerkt. Nodig daar het ingrijpen van Marco Tol. Na een lekkere aanval via de rechterkant. Achampo en Van de Pavert. Marco Tol. Belangrijk voor Roda dit seizoen. Achterin. En dus ook met doelpunten. Voorlopig moet hij zich richten op het voorkomen van doelpunten weer. De hoekschop en vrijtrappen van Jong Ajax zijn nog niet heel succesvol geweest. Wie weet dat er nu verandering in kan komen met Nash. Peters. En dan. Ze raadt er nog. Salazar is het. Nash. Pavert, oh, die kopt hem omhoog. Dan nu de 1 tegen 1 met Cedar. Komt Marsman er ook nog aan. Cedar niet naar Marsman, maar zelf. En dat was misschien niet de beste keuze. Dat was misschien niet de beste keuze. De kans geboden door Ryan van der Pavert. Cadeautje niet uitgepakt. Nash, uit Champong Willem. Gaat een station verder terug. Peters. Voorzet Salazar. Marsman vastgehouden door Van der Pavert. Maar hij is er alsnog vandoor. Marsman rechts is Cedar. Ja, hij kreeg hem net ook niet van Cedar. Dus Marsman denkt dit keer ga ik zelf in één keer door. En wederom niet de juiste keuze.
Dit is dat vorige moment met Van der Pavert als Seedorf vertrokken.

dan is Marsman mee met Seedorf. Hij kijkt even, hij heeft hem gezien. Seedorf kiest er toch voor om zelf het doel onder vuur te nemen. Maar die bal gaat heel ruim naast. Helemaal verkeerd geraakt. Een minuutje later was daar een Marsman. En dan Seedorf met rechts, op rechts met veel ruimte. Marsman denkt, ik zal je hebben. Tot twee keer toe hadden ze hem bij Roda JC voorin af moeten spelen. Dan misschien grotere kansen kunnen worden. Penders, rustig. Zoals vaak, langs de kant. Een klein beetje peper zouden ze spelers misschien wel kunnen gebruiken. Gewoon in het midden laten wat ze met die peper moeten doen. Nisbet. Van den Berg. Ondertussen neergelegd door Peters. De aanvoerdersband is ook maar direct heeft overgenomen. Van der Kuil. Goede bal. Niet voor het eerst deze tweede helft. Is Jansen weer eens vertrokken. Jansen en Setford. De eerste stap in de aanval is telkens prima bij Roda JC. Zeker als Koen Jansen weet te bereiken, want die krijgt telkens veel ruimte aan de linkerkant. Achampong heeft het te lastig met het meeverdedigen. En dan die voorzet. Setford krijgt hem een nieuwe bal. Naar een resultaat zijn zij voorlopig op weg naar een punt thuis tegen Roda JC. Het kan slechter, maar een jonge Ajax met zometeen wel al 9 wedstrijden gespeeld. Hè? 8 punten uit 9 wedstrijden, allerlei ploegen die dan nog 2 wedstrijden te goed hebben. Dan is het maar zien waar jonge Ajax staat aan het eind van de interlandperiode. Kleine wedstrijd voor Joey Slegers. Vooral in de tweede helft toch slecht zichtbaar geweest. Slegers niet zo heel veel in het spel voorgekomen. De laatste 10 minuten in deze wedstrijd zijn voor Mokran Bentoumi. Niet zijn wedstrijd. Een wedstrijd was een paar speelrondes geleden. Joey Slegers die met zijn doelpunt hele late 1-1 op bezoek bij MVV eigenlijk al niet meer stuk had. Dat zijn de goals die tellen in Kerkrade. Achampong. Serrat. Salazar. Kan uithalen tegen Van der Buijs op. Nes. Onze raad terug naar Nes, maar geen controle. Achampong met een poging. Een poging op doel. In elk geval. Simpele prooi voor het Treichel deze. Bentoumi. Achampong.
verzint er nog iets. Wie weet er nog iets te creëren. Ah, Champon. Nash. Voorzet Nash. En Traigel. Geen alles of niets voetbal op de toekomst. Training Marsman. Hier is Achampong ineens weg. Die wordt dan uiteindelijk nog gestuit door Van der Buis. Dan kan Roda misschien nu komen, maar extreem veel tempo wordt er niet gemaakt door Jansen. Zaak om de bal even buiten te spelen. Of dat Teuben het spel stillegt. Er ligt iemand van Ajax op de rug bij de middencirkel. Maar we voetballen door. Jansen. En Bentoumi schuift hem maar net naast. De eerste keer dat we hem in actie zien, de invaller. Mokraan Bentoumi. Maar hij raakt hem lekker. Hij raakt hem net niet lekker genoeg. Bal net voorbij de paal. Roda voetbal door. Jansen, weer Koen Jansen vanaf de linkerkant. Voorzet van hem. En dan mag hij het nog een keer proberen. En is daar Bentoumi uiteindelijk die hem voor zijn voeten ziet landen. En dan gaat die bal door de benen van Muzungun maar net naast. Zawani met last. Het is een lange wedstrijd geweest voor Zawani. Speelde hij nog niet in jonge Ajax. En dus zit de wedstrijd voor hem er ook op. Hij kreeg de voorkeur vandaag, de Marokkaan, boven Sinclair de Falco. En met diezelfde de Falco komt Zawani nu verlossen. Want er zit nogal wat pijn in. En ook voor de rechtsback, Rijn van der Pavert, zit de wedstrijd erop. De Falco en Johnson voor de laatste 5 minuten en een beetje. Johnson, de alleskunner bij Ajax, centraal achterin. Of op het middenveld, of dus als rechtsback, daar gaat hij deze wedstrijd volmaken. Abdallah vastgehouden door Bentoumi. Ajax blijft aan de bal. Abdallah. Montserrat. Edities van vorig seizoen tussen Jong Ajax en Roda JC leverde best wat spektakel op. Vandaag is dat eigenlijk de gehele wedstrijd uitgebleven. De laatste ontmoeting in Kerkrade eindigde in 3-3. Gelijkmaker van Sky Vink in de 94e minuut. Op seizoen hier werd het 2-2 en het lijkt dus weer op een gelijkspel te gaan uitdraaien, maar wel een doelpuntloos gelijkspel. Tenzij een van beiden in de slotminuten nog iets weet te bewerkstelligen. Mitchell Paulussen mag het gaan proberen, hij ter vervanging van Nisbet. Lijkt in de pickorder voorlopig dus gepasseerd. Paulussen, Nisbet en Dorel Bos op het middenveld. Hij mag nu nog een paar minuten meedoen. Paulussen heeft natuurlijk wel wat lengte.
Ook een alleskunner. Die zo'n beetje overal op het veld kan spelen. Bij gebrek aan een echte spits kun je Paulussen misschien wel gebruiken. En dan kun je dit soort ballen erin gaan slingeren. Daar is Paulussen. Zetford heeft hem te pakken. En bovendien stond de Seedorf buitenspel. Twee minuten nog, plus wat daarbij komt. Vijf keer gewisseld aan beide kanten. Dit zijn de 22 die het moeten gaan doen. Op zoek naar één doorbraak. In de regen inmiddels in Amsterdam. De kern van jonge Ajax heeft zich verzameld langs het veld inmiddels. Bijna Marsman, die is neergelegd door Peters. Zijn schreeuw duidelijk te horen en de overtreding ook geconstateerd door Teuben. Nog wat beklag van Marsman aan het adres van de scheidsrechter, maar dat hij hier de vrije trap meekrijgt is toch pure winst. Er wordt vertrokken door een groot gedeelte van de aanhang. Die kunnen dit moment missen van Beerte. Die kunnen een eventuele ontknoping hier dus mislopen. Seedorf. Paulussen. Hij hoeft natuurlijk maar één keer goed te vallen. Maar echt het gevoel dat hij nog goed kan vallen krijg je niet in zeg het laatste half uur. Seedorf. Bentoumi niet. En wel nog een hoekschop voor Roda. Drie minuten er nog bij. Dat is ook niet zo gek veel. In de stromende regen. Nog 2,5 minuten. Hoekschop Roda. Daar is Van der Buis. En dan landt hij goed voor Bentoumi. En een redding en de lat. Zorgen ervoor dat Roda hem hier niet pakt in de slotfase. Paulussen nog eens. En weer Zetford. Oh, zo belangrijk. Charlie Zetford. Die gaan ze nog even bedanken nu. Want bijna was daar de invaller met een heerlijke goal. Hij hoeft maar één keer goed te vallen en hij valt heerlijk voor Bentoumi. En de vingertoppen van Zetford en de lat brengen redding. In de absolute slotfase van dit duel is Roda JC nog het meest dichtbij. Onvrede bij Salazar. Beslissing van de Teuben die staat. Bovendien de gele kaart uitgedeeld. Het zal allemaal, want Roda wil nog een keer. Marsman. Ja, die poging van Bentoumi lijkt wat ontketend te hebben bij beide ploegen nu het geloof. Abdallah vakkundig neergelegd door Dorenbos. En daar is de volgende kaart dan. Overtreding die hij moest maken. Zo slim is Dion Dorenbos wel. Want Abdallah was anders weg. Maar hoe dichtbij was hij? Mokran Bentoumi. Deze zomer overgekomen van La Havre. En hij raakt hem echt heel erg lekker hoor, Bentoumi. Heel klein beetje geluk nodig bij deze poging. En hij heeft een heel klein beetje pech. Toch nog zindering in de slotfase. Laatste minuut loopt. Zoeken naar Muzungu, altijd. Het wordt Montserrat. En de bal buiten via Dorenbos. En dus ook nog een hoekschop voor jonge Ajax. Thank you.
laatste kans van de wedstrijd. Kan dit opleveren? Mag je normaal gesproken aannemen. Nes heeft de oversteek weer gemaakt. Komt er toch nog een winnaar? Op de toekomst. Pharrell Nash met de hoekschop. Achterin Achampong. Die gaat de ronde door. Wordt nog opgevangen en weer ingebracht. Maar veel te hard, veel te hoog. Nash doet nog een verwoede poging om er in een sprong bij te komen. Maar het is geen doen. En dan zitten de 3 minuten toegevoegde tijd er ook op. En dan eindigen we deze wedstrijd dus zoals we hem begonnen zijn. Deze Mokran Bentoumi was er vlak voor tijd nog het meest dichtbij. Maar zijn poging spatte via de vingertoppen van Setford uiteindelijk op de lat. Charlie Setford, die dus bij zijn terugkeer in Jong Ajax de 0 heeft gehouden. En dat zal Carlos Garcia toch tevreden stemmen. Na die enorme blamage afgelopen maandag tegen Jong Utrecht. 6 tegendoelpunten voor de 2e keer in dit jonge seizoen. Houden ze vandaag de 0. Geen overwinning, want de Rode JC doet hetzelfde. En dus eindigen Jong Ajax en Roda hier de wedstrijd met 0-0. En daar zullen beide ploegen het mee moeten doen. Geen sprongetje op de ranglijst voor Roda. Ook niet voor Jong Ajax, dat nu een aantal weken vrij is. En Roda gaat zich opmaken voor duels met de RKC en VVV. Directe concurrenten in de strijd om de plekken 2 tot en met 8. En Roda JC dat in die wedstrijden gaat proberen toch weer te klimmen op de ranglijst van de keukenkampioendivisie. Een moeizame wedstrijd vandaag. Weinig kansen. En dan moet je het hebben van momenten dat de bal net goed valt. Dat deed hij 1 keer voor Bentoumi. Maar het was hem en Roda uiteindelijk niet gegund. En dus eindigt het hier vandaag in de wedstrijd tussen Jong Ajax en Roda JC in 0-0.

0: episode. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft. We don't. Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: de kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten.
1: Kippie.
2: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Eemhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.

0: heren, goedenavond. Hartelijk welkom op de vrijdagavond. De inhoudelijke avond, 18 september, de tijd gaat snel. Johan Derks heeft er zin in. Datzelfde geldt natuurlijk voor Helen Hendricks.
1: Altijd zin.
0: Ja, altijd. René natuurlijk ook. En kijk hem daar weer zitten, glimmend en wel. Dames en heren, Chris Woert.
2: Ja,
0: ja,
2: hè? Ja, 2 weken weg geweest. Dus, ja.
0: Je miste het, hè?
2: Ja, leg eens op.
3: En hij heeft nieuws.
0: Ja, dat heeft nieuws ook helemaal, ja.
2: Ja, absoluut.
0: En dan hou jij je een beetje in als het goed is. Dus er komt straks heel bijzonder nieuws.
2: Dat heel bijzonder nieuws. Echt wel.
3: Ja, ik ben al gehersenspoeld.
0: Ja, nee, dat snap ik heel goed. Belangrijke vraag ook. Ik heb net Dylan ook weer even geappt, maar ik heb nog geen reactie gekregen. Hoe is het 46-puntenplan gevallen?
2: Heel goed.
0: Ja?
2: Dat gaat echt heel goed. Ik heb vandaag nog even met een van de bewindslieden contact gehad over het plan. Dus inmiddels zijn het 51 punten geworden.
0: 51
2: ja,
0: punten inmiddels?
2: Ik heb begrepen dat als je een plan maakt,
0: ja?
2: Moet het altijd een oneven getal zijn. Dus ik heb er een paar dingen toegevoegd. Dus,
0: je had er ook wat af kunnen halen, hè? Ja, dat is best veel. 51.
2: Ja, zo heel, maar ja,
0: je had er ook 11 van kunnen maken.
2: Er is ook veel aan de hand in Nederland, weet ik niet. Er moet wat gebeuren.
3: Ja. Maar kijk, de VVD heeft natuurlijk ontzettend behoefte aan een boegbeeld. Ja. Aan een fan met personality.
0: Ja.
3: Nou ja, dat toen zou ik zeggen.
2: Ik was van de week bij de Haagse commerciële club. Ja. Allemaal Haagse ondernemers. Gisteren was ik in Meppel. En als je hoort van die ondernemers.
3: Binnen Meppel ondernemers.
2: Allemaal MKB-jongens. Weet je.
3: En allemaal zwart in het binnenzakkie.
2: Allemaal enveloppies. Als je dan hoort de onvrede over de politiek en wat er allemaal gebeurt in Den Haag, nou, die is levensgroot.
1: Ja, maar die is bij iedereen levensgroot.
2: Ja. Echt, je wordt er helemaal.
0: Maar dat is nieuws voor jou dan. Jij komt daar opeens en denk je, wat is dit nou? Wat zeggen ze allemaal?
3: Jo van den Ende is ook zo ontevreden.
0: Ja, de cultuur, hè? En dat er niet meegenomen met de cultuur niet.
2: Maar de mensen, joh, die belastingdruk, weet je, die regelgeving allemaal. Mensen worden er helemaal gestoord van.
0: Nou, wat ik van veel ondernemers hoor, is dat wat die Spekman hier vertelde, dat al die mensen die dan een keer een arm kwijtraken, zoals hij zei, allemaal van het werk willen. Ik krijg heel veel af van ondernemers hoor. Ja, ik heb helemaal niet zo'n personeel dat altijd maar wil werken. Er zijn nog een heleboel die melden. Ik merk van de week ook bij Rijnke hier.
3: Ik heb een tijdje personeelszaken gedaan en dan haal je ze met een met een onduidelijke ziekte en dan waren ze 2 jaar ziek.
0: Ja.
3: En dan een week voordat je ze kon ontslaan, dan stonden ze voor je bureau dat ze van de dokter op therapeutische basis weer voorzichtig konden beginnen.
1: Ik ben weer halve dag per week.
3: Dan konden ze wel met een bierfles voor zijn hersens gooien.
0: Ja, maar dat hoor je van veel ondernemers midden- en kleinbedrijven. Ik zeg, ja, we hebben heel veel mensen die juist een beetje een andere mentaliteit erop nahouden vandaag de dag. Maar.
2: Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die heel graag meer willen werken. Mm-hmm. En dan wordt eigenlijk gestraft omdat dan de belasting op overwerk heel erg hoog is.
3: Ja, ja. Klopt.
2: Dus één van mijn plannetjes.
4: Ja, of dat mensen die 3 dagen werken, zorgtoeslag krijgen, huurtoeslag krijgen.
0: Ja.
4: En als je dan een dagje meer gaat werken,
3: dan gaat het eraf. Ja. Als je dan je huurtoeslag moet inleveren, dan schiet je
4: Nee, dan kan je beter. Dan kan je beter 3 dagen blijven werken.
0: Dus werken loopt niet, bedoel ik.
2: Dus je moet overwerken, moet je belonen. Dus als jij meer uren werkt voor je baas, buiten je contracturen, moet je gewoon beloond worden. Dan moet je gewoon de eerste 10.000 euro belastingvrij kunnen bijvragen.
0: Dat is één van je plannen?
2: Dat is één van de dingetjes. Vandaag nog even getoetst in de Kamer. Geen enkel probleem.
3: Oh ja, je zit op dezelfde lijn
0: zijn
3: als de Raad van State.
0: Ja. Want
3: de Raad
0: Kamer,
3: van State
0: slaapkamer.
2: Zegt dat ook, ja. Nou, één van de dingen is, we zijn natuurlijk zo genaaid in Nederland met het kwartje van Kok over de benzinetoeslag. Hè. Dat was een tijdelijke maatregel, zei onze staatsman Wim Kok van de PvdA. Hebben we nooit het kwartje teruggegeven. Het kabinet kan gewoon maandag zeggen, het kwartje van Kok krijg je gelijk terug.
0: Maar waar ligt dat kwartje dan?
2: Of benzinetoeslag.
0: Oh nee, maar ik dacht misschien dat die ergens in Den Haag lag. Maar je bedoelt het voor iedereen? Gewoon.
2: Voor iedereen.
0: Ja,
2: kwartje van de benzine af.

0: en bij.
1: Ja, 12 is de eindafrekening. Als jij volgend jaar een wagen koopt, en dan moet jouw werkgever 12% extra betalen. Maar die bijtelling is...
2: Ja, moet je maar een klein nootje.
1: Een jaloezietaks. Die bijtelling moet eraf. Het scheelt gelijk een paar honderd euro in de zak netto voor de belasting.
3: Je hebt echt over nagedacht, Chris.
1: Ja, joh, ik ben echt goed bezig.
3: Ik vind het alleen gek.
1: We doen elke week doen we een paar...
0: Doe even de koekoek en hou je kop dicht.
3: Maar wel lekker, hij heeft wel lekker bij. Twee weken Spanje, lekker het zonnetje natuurlijk.
4: Ja, maar hij, kijk, hij is 14 dagen niet geweest. Ja. En dan spaart hij alles op.
0: Drie weken in Spanje gezeten.
3: Hij was trouwens nog getuige van een verschrikkelijk ongeluk. Echt een enorm ongeluk daar in Spanje.
1: Slecht.
3: Hij schrok zich de kleren. Zeker, want kijk hier.
5: Oh, ja.
3: Dat zul je altijd zien natuurlijk. Coca-Cola gewoon helemaal, ja. Godverdomme nog eens aan toezeggen. Ja.
1: Maar in Spanje gewoon 2 liter cola, 1 eurotje. Heerlijk. Ja, dat kun je blijven drinken de hele dag. Literje benzine, 1,72 geweest. Niet, geen
0: maar wat hij wel zei, was het was wel lekker. Hij is van Alicante naar Madrid. Ja? 600 kilometer, 2 uurtjes met de trein.
1: Dan gaat hij gewoon 300 kilometer blazen.
0: En dat is wel lekker.
1: Komt zijn wijf langs met zo'n karretje. Wat wilt u eten? Pasta?
4: Jawel, maar daar, alles. Daar liggen nooit bladeren op de lijn. In Nederland, als er een blad op het spoor ligt, dan...
1: En ze hebben die viaducten zo slecht gebouwd. Die mogen maar 80 kilometer de hoge snelheidstrein. Het is lachwekkend in Nederland. We kunnen echt niks.
3: Hij is weer terug.
4: Mag ik meteen even terugkomen op Joop van der Ende?
3: Ja, Joop.
4: Ik heb zo verschrikkelijk aan die man geërgerd. Nou ben ik niet objectief, want ik erger me altijd aan die man. Want die stelt zich ongeveer op of als Jezus Christus. Hè? Ja. En die gaat dan godsvermogen voor de drie landelijke kranten... hadden een pagina grote advertentie, want... De koning heeft in de troonrede niets over cultuur gezegd.
5: Nee, maar...
4: Kunst en cultuur. Ja. En dan denk ik, meneer van der Ende... kom eens eventjes uit die bubbel van die miljonairs. Kijk eens in Nederland wat er speelt. De mensen creperen van de ellende. Dan begin jij te zeiken over kunst en cultuur. En dan heeft hij het over die flutprogramma's die hij zelf maken. Dat weggooi-amusement.
5: Nou, maar ik vind
3: hij
5: wel...
3: heeft later heel veel musicals gedaan. Hij was later de musical man,
4: ja,
3: toch?
4: Vreselijk.
5: Ook. Maar
4: vreselijk.
5: Weet je wat ik wel mooi vind? Kijk, het feit dat er niks over is gezegd in die troonrede... wil niet zeggen dat er geen...
3: Wat? Jonas zei vreselijk. Ja.
4: Betekent niet... een toneelstuk en plotseling gaan ze zingen tegen elkaar.
5: Ja, ja. Vind ik niks. Mooi.
3: In het notebook gaat dat ook gebeuren, ja, ja, ja. Bij die Van Albert.
5: Nee, maar dat wil niet zeggen dat er gaat heus wel een substantieel gedeelte van het geld gaat naar kunst en cultuur. Maar ik vind het wel mooi. Die man is gepassioneerd. Ja. Dat is toch mooi?
4: Jawel,
5: hij
4: maar
5: heeft hard voor de zaak.
4: Hij maakt zichzelf wijs dat hij de hoge priester van de kunst en cultuur is in Nederland. En dan gaat hij zo, zo praten. Zo.
5: Ja, maar ik vind het wel mooi dat iemand...
4: belachelijk vind ik het.
5: Ik snap dat je belachelijk...
4: Niemand neemt die man nog serieus.
5: Maar aan de andere kant, het gaat alleen... Hij heeft op zich wel een punt. Het gaat alleen maar over micromanagement in die hele publiek.
4: Ja, maar wacht even. Moeten we nou geld aan kunst en cultuur gaan uitgeven... terwijl de sociale voorzieningen afgekapt worden?
5: Nee, maar ik denk dat je dat niet moet vergelijken.
3: Ja, maar je kan het niet in de vuilnisbak gooien natuurlijk. Ik bedoel, dat kan ook niet. Ik bedoel, dat hoort toch bij een samenleving?
5: Dat is ook niet veel gezegd, hè?
4: Jawel, maar kunst en cultuur... Ik vind dat kunst en cultuur, die moeten zichzelf bedruipen. Kijk, als de subsidie aan de pas komt... dan kan de kunst voor mij gestolen worden.
3: Nee, nou, dat wordt ook heel vaak gestolen de laatste tijd. En ze hebben het lang niet aan. Dat krijgen ze lang niet terug.
4: Kijk, als je een theatervoorstelling maakt en het kan financieel niet uit, dan moet je niet tegen de politiek zeggen dat we moeten subsidie
3: maak
4: hebben.
3: Maar iets beter,
5: nee, maar kunst en cultuur is niet alleen maar entertainment. Dat is ook, het gaat ook over identiteit, het gaat over historie.
4: Ja, maar is dat zijn kunst en cultuur?
3: Nou, ik weet ook niet dat ze tegen die Rembrandt hebben gezegd vroeger. Van, zoek het zelf maar uit. Maar nou werd hij wel heel goed betaald over het algemeen, die Rembrandt. Maar kijk, die Van Gogh, die werd helemaal niet goed betaald. Die is vast veel later.
0: Nee, maar Joop, ik heb Joop een keer gezien op een beurs in Amsterdam. In de stand van Jan Kramer.
3: Oh ja?
0: Stond hij met zijn vrouw naar de schilderijen van Jan Kramer te kijken. En heel dicht erop, even ervan af, weet je wel. Ja,
3: ja?
0: Ja en toen zei ik tegen die Jan Kramer... want die schilderijen, dat heette Toscana 1, 2 en 3.
3: Hmm.
0: En dat waren allemaal bloemetjes.
3: Ja.
0: Dus ik zeg tegen die Jan, ik zie er eigenlijk niet zoveel in.
3: Hmm.
0: Hij zegt maar, misschien moet je dan een paar meter vanaf gaan staan. Dus ik ging er een paar meter vanaf staan.
5: En
0: ik zeg, ik zie eigenlijk nog niks. Maar ja, misschien moet je er geweest zijn. Ja. Zijn die er dat was goed, hè? Die bloemetjes tekenen.
4: Nou, maar, datzelfde heb ik met Van Gogh gehad.
0: Ja, ja.
4: Die man kon niet schilderen.
3: Ja. Daar gaan we weer.
1: Het grappige is, over sport in de miljoenennota... Nul keer genoeg.
5: Ja, dat zeg ik.
1: En dat
5: ja.
1: sport niks. En terwijl we een groot probleem hebben over obesitas. Hè, ja. Die kinderen worden allemaal veel te dik op de scholen.
3: Je zit steeds met je handen voor de camera. Zou je daarmee kunnen ophouden?

0: Maar over sport, ja. Over sport, niks in de miljoenennota. Ja. Terwijl sport.
1: En wat juist... denk je van mentale problemen? En de, nou ja.
2: Daar hebben we de koningin voor, hè?
3: Nou, die zou die zelf ook wel hebben na de troon, denk ik.
4: Nou, die, kijkt dat, die ziet dat tegenop, denk
0: ja,
4: ik.
0: Ja, natuurlijk, drie
4: die,
0: oh, weken.
4: Die denkt al
1: hoe
4: weken
1: vaak oefent hij dat, denk je?
4: Ja, heel vaak.
1: Voor de oud...
4: Ja, nee, die oefent het zich helemaal
2: niet. Maar er is niets erger dan een Hans Worst die schrijft een stuk en jij moet het voorlezen.
1: Ja, maar ja. Hij zal er al een beetje herschrijven, niet?
4: En hij weet het ook, hij zit er klaar, ja, iedereen zit klaar.
0: Ja. Ja. Hij zit er lekker aan de hemelborst toe.
3: Twee foutjes en ik word met drie jaar mee achtervolgd, denk ik.
4: Ja, die kinderen komen er ook niet helemaal lekker uit, weet je wel. Dus dat pik je er net weer uit. Wat zeg jij?
1: Ja, deed
4: kinderen
1: niet
4: en kinderen had hij het op een gegeven moment. Ja, dat kan gebeuren.
1: Maar gelukkig lees jij de autocue altijd heel goed.
4: Ja, gaat lekker. Waar is die? Oh, daar.
1: Nee.
4: Nee, maar ik bedoel, dat is ook wel een beetje sneu. Het is een hele aardige man volgens mij.
2: Wie?
4: Die Willem-Alexander. Ik denk dat het
2: oh, nee, maar
4: alleen,
2: maar, kijk, hij heeft altijd menselijke trekjes vertoond. Ze noemden hem vroeger Prins Pils. Ja. En dan denk ik, ja, dan ben je gewoon een normale jongen. Ja. En vroeger was hij ook altijd bij Ajax, want hij was altijd nog een supporter. En dan zaten we met de pestribune, zaten we vlak voor dat ereterras. En dan had hij van die jackies aan met de cowboy op zijn rug en zo. Daar liep hij gewoon in. Een hele normale jongen.
4: Ja, is hij ook altijd wel gebleven. Je hebt nog even terug naar Joop. Kijk, ik vind het deel met Helene. Jij bent toch ook van de blues? Dat is alles voor jou. Daar geef je ook alles voor.
2: Jawel, maar hij
4: geeft
2: als er iets voor... niet gesubsidieerd wordt, is het de blues. Want ja. Die moeten heel veel spelen voor weinig geld om rond te kunnen komen. Maar hij vindt kunst en cultuur, waar hij zijn hele leven mee bezig geweest is. Dus vind ik helemaal geen kunst en cultuur. Helene, wat heb jij mooie oren.
4: Maar dan moet je dat ook tegen Albert zeggen eigenlijk. Ja.
1: Weet je wat hij allemaal heeft gezegd tegen mij achter scherm? Alles was mooi.
2: Ja, alles was mooi.
1: Ik blijf vannacht bij Johan. Dat weet
4: alles
1: ik
4: was
1: ja.
4: Mooi?
2: Nee, wij gaan dat nieuwe programma van Chris oefenen van Op de Billenvlam.
4: Ja, dat komt pas later. Kijk, natuurlijk.
1: Booty slap.
2: Het is zonde om op zo'n mooi kontje te slaan.
1: Ja, dus gewoon niet doen.
0: Ah. Nou, ik heb er wel van genoten. Van
4: heb jij dit,
0: filmpjes,
4: dit heb je aangekocht, let op.
3: Ah, lekker man. Ja.
5: Lorette is de decis, hij ze weer komen responden met Spina. Come on, baby.
0: Ja, wereldwijd rechter gekocht voor 10 jaar.
2: Maar Chris, je moet toch toegeven dat jouw aankoop toen van die heren uit de sportschool die elkaar een draai om de oren gaven, was niet zo'n succes. Nee, en ik vind dit ook niet leuk.
0: Nou, als je ze...
2: Vind je dit leuk?
0: Als je
3: maar is het waar? Is het echt waar?
4: Nee,
3: natuurlijk niet.
4: Nee, natuurlijk niet. Dat vind je niks, zo'n klap.
2: Dit kun je niet op tv geven, man. Schijnt er toch uit. Dus toch, dit vind ik nou seksistisch en vrouwenvriendelijk.
3: Ja.
4: Nou. Die vrouwen worden hiertoe gedwongen, volgens mij. Ja. Dit is gewoon toch echt van de
0: Roemeense... In Roemenië, groot succes.
4: Ja.
0: Live op televisie in Roemenië.
3: Hè?
0: In Roemenië, live op televisie, dit.
4: Ja.
0: Het is wel van dezelfde eigenaar als de Powerslap. Het is zeg maar een line extension.
4: Mooi. Fantastisch allemaal. Hey, maar je zegt het nu wel over die Joop. Maar kijk, Albert is ook van de musicals. Dan moet je dat ook tegen Albert zeggen dat het nergens op lijkt.
2: Maar ik heb Albert die heeft wel eens gezegd dat ik nou een première mocht. Maar ik ben 1 keer bij een musical geweest. Phantom of the Opera. Hmm. En daar zat ik 2 minuten.
1: Toen ging je weer.
2: En toen wou ik naar huis. Want ik werd te zenuwachtig gevonden. Ik vond het verschrikkelijk. In Scheveningen, zo'n rond theater. En Henk Poort zou zingen, maar dat werd Ben Kramer. Dat was de invaller.
4: Mm. Zij, die?
2: Hè?
4: Zij.
2: Ja, ja. Nou, hij was maar een clown, hè? Hij was
4: maar... Maar goed, Albert, dat merk je wel. Albert staat wel weer op zijn plaats gisteren. Hè? Die vindt het wel lekker, toch, Albert? Als je hem gisteren weer bij
1: zit.
2: Die past hier op een of andere manier. Waarom, weet ik niet.
4: Mm.
2: Want als hij in een andere talkshow zit, is hij helemaal niet leuk.
4: Nou, het grappige was, de afloop stond Samuel Welte alvast te wachten op de wandelgangen die zouden we gaan doen. Die stelde hem ondertussen nog wat vragen, want had hij niet helemaal door dat we liepen.
6: Maar vind jij het veel leuker dit dan RTL Tonight?
3: Ja.
6: Ja?
3: Veel leuker.
4: Ja, we draaien al, hè?
3: Ja, we draaien al.
6: Oh,
3: ja.
6: Oh, God, oh, God.
3: Nee, maar dat is geen geheim.
4: Nee.
3: Dit past mij als een jas om hier te zitten. Ik vind het gewoon leuk.
4: Ja, hij vindt het leuk.
3: Ja, leuk toch.
2: Ja. Ja. Ja, maar dat straalt hij ook uit. En wij vinden het toch ook leuk?
4: Ja.
1: Maar ik vond Prima Samen wel ook leuk.
4: Aardig vind je toch? Goeie gozer.
2: Ja. Ja, het is een aardig ventje, maar hij voegt niks aan het programma toe. Het is een ontzettend leuk ventje.
4: Ik wist dat je dat zou gaan zeggen.
1: Nee, dat vond ik gisteren wel.
4: Maar hij is van de nieuwe generatie en hij hield zich volgens mij heel erg in. Want hij was er wel
3: 20 jaar, man.
4: 20 jaar. Als je ziet wat
2: wel bespraakt en heel ander. Maar hij is meer voor jeugdige kijkers en daar hebben we bus voor.
4: Bus, ja? Oh, beter bus? Ja, bus, ja? Kijk jij bus?
1: Nee.
2: Ik heb het ook nog nooit gezien.
4: Nee. Nee, met jou heel veel mensen niet. Maar wie weet. Nee,
2: niemand in Nederland, geloof ik.
4: Nee, online zou dat misschien kunnen werken. Hebben ze ook die bruiloft van Olcay in bus?
1: In bus?
4: Bus of niet?
2: Die Olcay moet nooit meer kritisch zijn, waar dan ook over, hè? Die is zelfs erger dan de voormalige mevrouw van de Vaart.
1: Omdat ze Leel de Kleine uitnodigt.
2: Nou ja, het is schandalig. Kijk, ze heeft de mond vol over allerlei agressie.
4: Huiselijk geweld en de femicide bedoel je?
2: Ja. Kom op, zeg.
4: En dan nodig je Leel Kleine uit, zeg je.
2: En ik vind ook dat gekoketteer met haar rijkdom, dat vind ik ook niet passen in deze tijd.
1: Nou, weet je, kijk, iedereen moet lekker zelf weten wat.
2: Precies, moet je zelf weten, ja. Maar dan moet je niet mee pronken.
1: Nou, wat ik niet helemaal begrijp, tenminste, zo zou ik het nooit doen, maar dat moet ook iedereen zelf weten. Als ik nou een huwelijk heb, dan wil ik dat toch ten volste
3: leven.
1: Wil
3: jij nog je trouwen, liefie?
1: Dat zou ik best leuk vinden.
3: Nou, leuk toch?
1: Ja.
2: Maar vraag die dode Frans nooit jou te huwelijk dan.
4: Voordat hij dood is.
1: Ja, ligt het allemaal aan.
2: Want hij moet opgieten. Realiseert hij niet dat hij de hoofdprijs in huis heeft?
4: Nee. En hij is op leeftijd, daar moet hij ook rekening mee houden. Kom, kun je door, Frans? Ja, kom op, doorpakken, man.
1: Ja, daar hebben jullie een punt.
4: Ja.
1: Maar, nee, maar als ik dus een huwelijk zou hebben, en dan zou ik dat ten volste willen beleven, dan ga ik niet de hele dag met een camera staan, toch?
3: Nee.
1: Dat zou ik nooit doen, nee.
4: Het is niet nodig.
2: Ik zou wel een klassieke pianist uitnodigen en een violist in laten vliegen.
1: Ja? Wie?
4: Ja. Ja? Wie dan?
1: André Rieu.
2: Lachwekkend, met geld smijten. Kijk, gisteren hadden we het over die hotelkamers daar. Die zijn 8600 voor een nachtje met Seaview. Maar je hebt ook nog aparte huisjes op het terrein. Hè? Die zijn 34.000. En daar schijnen ze in te zitten. Oh, ja. Dan denk ik, prima hoor, want hij betaalt het van zijn eigen geld.
4: Ja.
2: Maar het moet ook wijdverspreid worden. Want je kunt social media niet aanzetten. Of de foto's van Olcay komen langs. Hè?
1: Ja, iedereen vindt het heerlijk om te kijken.
4: Minibar? Minibartje, ja?
3: Ja, denk het wel.
4: Een glas champagne kostte €35, geloof ik. Eén glas, dat begon het mee, ongeveer. Dat, ja. Nou, je moet het doen. Maar iedereen laat alles filmen. Ik zat vanmiddag nog met Christina Curry en haar man. Die hebben nu ook een eigen soap. En die,
3: bij de radio?
4: Bij de radio. En Wayne Rooney die heeft ook een eigen real life soap. Ja, kijk jij daarna ook, of niet?
3: Nee, die is nog niet uit.
4: Is die nog niet uit?
3: Wat we nu zien is een stukje van de trailer.
4: Oké.
3: Disney Plus gaat hem uit.
4: Dat heb jij gezien. Dat heb
7: ik gezien.
8: Who's more famous, mum or dad?
9: My dad. My mum's only known because of my dad.
10: Your kid's asking, have you got Puccini's in his bag?
11: It would be nice to have more time with the kids.
12: I was still learning up until the last game I ever played.
13: Who is your favourite son and why?
14: It's all of days, different days. You haven't had a day for ages, though, but it can be chaos.
15: What are you doing?
16: Why did I have kids?
17: Stop it right now!
18: It's meant to be a family holiday. You can't just keep doing what you do.
19: We'll enjoy it. If they don't, then Disney will give you your money back.
3: Ja, hij is al 5 nachten niet thuis geslapen.
4: Nee,
3: natuurlijk niet. Die jongen zit lekker op Ibiza. Die heeft wat anders te doen.
2: Wat jij nou zegt, dat heb ik vroeger ook een keer gehad. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met verhalen van vroeger.
4: Ja.
2: Maar ik was ook een paar nachten niet thuis geweest. En dan kom je, als je weer naar huis moet, ja, dan heb je toch een beetje een nagevoel. Hè?
4: Ja.
2: Maar je weet in donker, ik wou de lampen niet aandoen, weet je precies waar alles staat. Dus ik overal zo omheen. En toen eindelijk deed ik het licht aan, was alles weg.
1: Klasse, klasse.
2: Ja, had mijn zwager, die had een busje volgereden.
1: Ja, oké, wegwezen.
4: Nooit weer gezien?
2: Hè?
4: Nooit weer gezien?
2: Je bent nog wel gezien, ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Ja. Goed verhaald gaan.
3: Weet je hoe niet.
4: Maar wat bezielt al die mensen om zulke real-life soaps te willen hebben?
3: Ja, geen idee.
2: Ja, dat begrijp ik niet. Maar dan moet je wel heel gek van jezelf zijn.
4: Maar is toch gek?
1: Ja, maar is gewoon geld. Geld nee, en lekker... In de schijnwerpen.
4: Chris, zou jij het willen? Het is wel. Jawel.
6: Nee.
4: Als er genoeg Coca-Cola's...
3: Die kleine Jamie Carragher.
4: Ja?
3: Die kleine Jamie Carragher met de podcast met Wayne Rooney. Die zei tegen Wayne Rooney, hij zegt, ik speelde met jou. Hij zegt, maar ik ben gewoon eerlijk. Ik verdiende in mijn hoogtijd dat we de Europa Cup wonnen bij Manchester United €1,4 miljoen. Hij zegt, maar wat verdiende jij?
4: Dus die zei, 18 miljoen.
3: In die kerk is dat. Oh, 18 miljoen. Hoop geld.
4: Ja. Maar dan heeft hij het geld dus niet nodig.
3: Nee, helemaal niet.
4: Dus daar doet hij het niet voor.
3: Nee.
1: Schijnwerpers.
4: Ja.
1: Ja. Identiteit.
2: Ja, maar je ziet ook dat de partners van dat
3: dit
2: soort
3: is zijn
2: mensen.
3: Vrouw, hè?
2: Ja.
3: Leuke vrouw. Dit is een documentaire over zijn vrouw, niet over hem. Ah. Ja, hij zit er de hele tijd in. Ja,
0: zij is ook heel populair in Engeland, hè?
1: Zoals bij Ronaldo. Dan ging hij die
3: dit is over zijn vrouw.
2: Maar ik vind die vrouw van hoe heet die zanger uit Roosendaal...
3: Uit Roosendaal?
2: Ja, uit Brabant. Die halve zachte zanger. Die
4: Bauer?
2: Die,
3: een Bouwtje? Ja,
2: die niet kan zingen, die zanger. Maar er zijn er meer van.
4: Mariska.
2: Maar die vrouw van hem, die Mariska, die is publiciteitsgeiler dan hij.
1: Ja?
2: Ja, want die heeft echt de hoofdrol. Die vindt het heerlijk, al die camera's en zo. En die gooien gewoon alle privacy gooien ze op straat.
1: Ja.
2: Ik begrijp er niets van. En die zonen vinden het ook allemaal leuk.
3: Dat hij bij ons in Scheveningen de skippiebalk.
4: Ja, de skippiebalk. En toen heeft hij Johan mee de ponaise getrokken. Dat was die keer.
2: Heel erg. Toen had hij een liedje, een nieuwe hit, de skippiebal. Dan zat hij ook op een skippiebal. Dan zat hij zo te huppen.
3: Ja.
4: Ja. Dan kun je beter op een bank van prominent zitten. Zo leuk, een vader en een dochter. Zo leuk dit. Ja, dat zie je meteen. Ja, vader en een dochter.
2: Jij dacht dat dat een echtpaar was, man.
4: Ja, dat kwam ik erbij inderdaad. En die prominent bank die kun je ook gewoon eventueel te krijgen en winnen. Dus dat weet je
2: mensen dat ze mee mogen nemen.
3: Ze worden goed. Ze hebben hapjes
4: en drankjes. Ja, ze hebben veel hapjes en drankjes. Lekker, man. Een goed makertje was dat van de net waarschijnlijk.
2: Ja, ik dacht dat het echt niet zo was, maar dat is een vader en een dochter.
4: Ja, dat had ik ook niet van. En zei, joh, wat leuk stil, zei hij tegen. Het is mijn vader, zei ze toen.
1: Maar ik hoorde het ook heel vaak.
4: Scannen, dus... scannen voor prominent, wat zei je?
1: Ik hoorde het ook heel vaak. Wat leuk met je vader.
4: Met Frans.
1: Wat leuk met je vader.
3: Dat
1: is mijn opa.
4: Ja, nee, maar dat trouwen zou je dus wel willen.
1: Trouwen zou ik wel willen, ja.
4: Kun je iemand even appen anders? Even met Frans of bellen? Misschien?
2: Ja, dan moet je even appen met Bonaire, daar zit hij.
4: Zit hij op Bonaire?
1: Nee, hij zit niet op Bonaire. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op.
2: Maar jij zei tegen mij, kom vanavond bij je langs, want Frans is op Bonaire.
1: Ja, dat zei jij toch niet zeggen? Dan kom ik niet meer langs. Nee, hij is niet op Bonaire.
3: Ben jij jonger als Frans? Ja. Nee.
1: Ja.
4: Het scheelt niet veel, toch?
1: Ja, een jaartje.
4: Ja. Maar ik las die Camille Eurlix naar Curaçao wilde vliegen.
3: Ja, ja, ja.
4: En die had zijn powerbank opgeladen.
3: Ongelooflijk.
2: Alles wat die man doet, is fout.
4: Ja, alles gaat fout.
2: Alles gaat fout.
1: Camille moet maar één ding doen. Dus gewoon even sorry zeggen. Gewoon even zeggen.
4: Ja, dat doet hij dus niet. Dus hij was in slaap gevallen met zijn powerbank.
0: Hoe kun je nou in je business class, je weet van tevoren, powerbank mag je niet opladen.
4: Zeggen ze ook, hè?
0: Zeggen ze twee keer gezegd. En dan die lul, weet je, zo'n arrogante gast, weet je, van het CDA, weet je, dat maar, die Chrissy, maken.
3: Waarom zou je überhaupt een powerbank? Je hebt toch gewoon zo'n dingetje? Ja, je kan gewoon je dingetje en dan of laat je telefoontje gelijk op. Niks aan de
4: hand. Ben je CEO geweest bij KLM?
3: Ja,
4: dan
3: weet niks aan de hand.
2: Ja, maar hij is niet voor niks weggestuurd daar.
4: Nee, wel heel snel.
2: Hij is niet voor niks overal weggestuurd, hè?
0: Ja. Ook bij het IOC, weet je, dat is hij ook pleiten, weet je. Het is echt een lul eerste klas.
2: Nou, kijk, ik heb altijd een bloedhekel aan mensen die achter de voordeur een vrouw een draai op de oren geven. Ja, en daar hoort hij ook bij. Dus die kan er mij nooit meer wat goed doen.
0: Nee, maar hij heeft een arrogantie over zich. Van, ik weet het beter.
2: Hij was de 33e minister. Hè? Het is niet te geloven, joh. Hij was echt de kroonprins.
4: Ja. Het ging toch voor die Maxi Verhagen zo ging hij toch zo'n applaudisseren.
1: Ja.
0: Ja, toen, ja,
4: dat was ook zo fantastisch.
1: Nee, maar die hele... gesteld, trouwens. Kan
4: dat lijkt mij wel. Ik bedoel, als het aangegeven wordt dat het niet mag en je doet dat, dan moet je daar gewoon op aangesproken kunnen worden.
0: Je moet minimaal een vliegverbod krijgen van 5 jaar. Op de zwarte lijst bij de KLM niet meer vliegen. Wegwezen.
4: Als ze airmails afpakken.
0: Alles afpakken.
4: Alles er gewoon vanaf.
0: Je plekken hem, krijgt er al voor live.
4: Alleen nog maar economie.
2: Maar je moet hem gewoon met Ryanair laten vliegen.
0: Ja, precies.
4: Ja, komt er niet meer in.
0: Nee, maar als ik het doe, als wij het doen, dan krijgen we een vliegverbod, krijgen we alle straffen
4: die
0: we kunnen krijgen.
4: Zo ben jij niet.
0: Ik ben heel braaf.
4: Ja. Wat doet die man verder nu eigenlijk dan? Wat is die nu eigenlijk? Wat doet hij dan?
3: Hij doet enorm zijn best.
2: Nee, hij schijnt het vliegveld op Bonaire. Ik weet niet of Frans daar ook wat mee te maken heeft. Maar schijnt hij in de raad van bestuur te zitten. En bij een investeringsfonds of zo. Want hij kan nog wel business class vliegen. Dus hij heeft de patiënten.
1: Ja,
0: waarschijnlijk gratis.
2: Ik mag nooit gratis meenemen in business class.
0: Ja, maar hij is toch oud-KLM-directeur. Hij heeft de privileges gekregen toen hij wegging.
2: Ja, maar ze hebben hem daar uitgekotst.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. Hij was arrogant. Zo arrogant was hij. Hij praatte ook met niemand, weet je niet. Echt hautain. Zo van, ik sta boven de partijen. Echt een vreselijke gozer.
4: Heb je gisteren nog naar... Want je vrienden zaten er natuurlijk gisteren bij Renze.
3: Natuurlijk naar Renze.
4: Heb je gekeken?
3: Ja, tuurlijk.
4: Hoe was het?
3: Het was leuk, Jan Slachter. Ik vind die jongen altijd heel erg leuk, die de IT doet daar, van RTL.
2: Ja, van RTL, ja.
3: Echt, die kan heel leuk vertellen over wat er op dat dark web gebeurt en zo. Dus hij had wel wat leuke praters, dus het was prima.
4: Ja?
3: Ja, het was prima.
4: Maar komt het nog een beetje goed, denk jij?
3: Nee.
4: Als... Oh.
2: Nou, kijk, die Peter Lubbers, die is niet te benijden, hè? Nee. Want de twee topprogramma's, RTL Tonight en Lubach... Ja, de bedroevende cijfers. RTL zit onder de... Of de RTL Tonight onder de 400.000 kijkers. Dat, dat kan natuurlijk niet. Nee, ik vind het ook heel lullig voor Jan Hellenius, hè? Wij hebben Jan hier groot gemaakt. Ja, wie hebben we niet groot gemaakt? Ja,
1: dat iedereen.
2: Nou, jou ook.
1: Ja, zeker. Dat zal ik nooit vergeten, maar...
2: Nee, oké, als je allemaal weet. Maar,
3: ja, maar hem hebben we toch ook, hem hebben we toch ook van de straat geplukt, joh.
1: Ja, ja, ja. Jullie hebben
2: er was niks van terecht gekomen van die man. Want jij hebt het wel eens over Eurlings. Ja. Ook overal weggestuurd, hè? Behalve bij Coca-Cola.
0: Ja, ik sliep onder een brug vroeger, weet je.
4: Maar dat wordt wel lastig dus, als je het zo bekijkt.
2: Nou, kijk, dat is heel vervelend. Want dit was een beetje de laatste kans. We gaan het nu nog één keer goed aanpakken.
4: Ja.
2: Maar er is niks veranderd.
4: Nee.
2: Het is gebabbel.
3: Ja. Het is niet zo.
1: Ja, en ik denk dat je gewoon... Je verliest het gewoon van Pau... omdat je steeds moet strijden om nieuw, de gast van de dag.
3: Eva.
1: Want dat zijn de... Ja, precies, Eva. Dat zijn de type talkshows.
3: Ja. Ja.
1: En of, trouwens met VI ook, volgens mij. Want hij begint, wat is het?
3: 10 uur.
1: Ja,
4: ja. Ja. Nee, dus hij zit ook tegenover ons. Kijk, wij waarschuwden de wereld nog een keer. Jan Latter stond volgens mij gisteren in de Telegraaf. Want was die vandaag bij jou in de papieren.
2: Die hadden een fantastisch verhaal. Ik vind Jan Latter heel goed. En die kwam tot de conclusie, dat ging over de islamisering. En hij zegt, als je daar wat over zegt, dan moet je rekening houden. Dan word je uitgemaakt voor fascist en islamofoob.
1: Ja.
2: Dus ik ben nu ook aan de beurt. Maar hij zei... kijk, Nederlandse jonge gezinnen, die krijgen haast geen kinderen meer. Vroeger had je grotere gezinnen als meneer Pastoor langskwam. Maar nu weinig. Maar in de moslims, ja, die fokken er... op los, hè? En je krijgt dus... En
4: de moslims fokken erop los is wel heel generaliserend, sorry, maar laten we het iets genuanceerder zeggen. Die hebben een grotere samenstelling van de gezinnen.
1: Dat doen ze dan wel beter dan bij de
2: die hebben grotere gezinnen, maar door de migratie in Nederland, door dat beleid, krijg je ook nog heel veel moslimgezinnen erbij. Dus hij zegt, de Nederlandse bevolking, de autochtonen, dat krimpt. En de islammensen, dat stijgt. En daardoor krijg je dus allerlei gebruiken en normen en waarden van de islam. Die krijgt de overhand in Nederland. En dat gaat hele grote problemen opleveren.
4: Ja, Maarten van Rossum
2: alleen,
4: het...
2: maar die, is die ook specialist daarin?
4: Ja, hij zegt van wel.
3: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Wat zegt hij dan?
4: Die zegt dat het wel meevalt. Hij zegt 5%, dat is echt wel te overzien.
2: Nou,
4: allemaal.
2: Op het ogenblik, 16% van Nederland is moslim. En dat neemt sterk toe. En hij zegt, de hele maatschappij gaat veranderen. En de moslims die worden in de komende jaren steeds dominanter in dit land. En dat kan ook wel als je naar de kerken kijkt. Want de katholieken en de protestanten zijn niet meer zo streng in de leer. Hè? Maar de moslims wel. En dat is hun goed recht als ze die godsdienst hebben. Maar ze hebben wel allerlei normen die niet in Nederland passen. En die nemen straks de hele Nederlandse cultuur over.
1: Ja, ja, maar dat is natuurlijk niet bij alle moslims. Ik bedoel, het is niet dat alle moslims dezelfde normen hebben.
2: Nee, er zal ook wel een goede tussen zitten.
1: Er zit echt een hele hoop tussen.
4: Ik
2: vind het een hele gevaarlijke ontwikkeling. En je moet, geloof ik, als je Nederlander bent, hier heel genuanceerd over praten. Nou, ik vind dat helemaal niet nodig. Je kunt gewoon de waarheid daarover zeggen. Ik vind het beangstigend dat dat soort zaken steeds dominanter worden in een land waar dat helemaal niet past.
1: Ja, maar ik denk niet dat het alleen in Nederland is.
2: Nee, maar we zijn hier verantwoordelijk voor Nederland. True. Nee, dat zal een...
4: Nee, maar we hebben ook weer nieuwe aanwas nodig. Want met die vergrijzing, straks is de beroepsbevolking en de mensen die werken en niet werken, dat komt steeds dichter bij elkaar. En dat
2: nou ja, er zijn nog 9,5 miljoen mensen die werken en 8,5 miljoen niet. Hmm. En over 20 jaar, dan is pas de piek dat helemaal omgedraaid is.
4: Ja, nou,
2: want kijk, mijn generatie, dat noemen ze dan de boomer generatie, die is langzamerhand aan het uitsterven. Hè? Ja, daar moet jij niet aan denken natuurlijk, maar...
1: Dan heb ik echt
2: ik zal
1: een
2: keer hier niet meer zitten.
1: Dan heb ik echt
4: nou ja, Frans zit het er ook in, of niet?
1: Ja, die is een jaar ouder dan Johan.
4: Ja, daar moet je nagaan. Dus, maar hij zit dus niet op Bonaire voor de
2: ze zit altijd achter mij aan te vangen, want ze valt op jonge jongens.
4: Ja, dat is waar. Ja. Hey, Xavi heeft een selectiebekend gemaakt. Zaten er nog dingen tussen? Oh ja, op Merk Veerman terug, zag ik. Tegenwoordig
3: niet. Maar, nee, er zat niks bijzonders tussen. Ik ben meer benieuwd naar hoe hij gaat spelen. Als dat ik benieuwd ben naar zijn. Want je kan van die jongen van NEC zeggen wat je wil, maar die behoudt wel vast aan zijn eigen concept.
1: Ja,
3: of het handig is, weet ik niet.
1: Nee.
7: Maar je kan beter als je NEC bent gewoon je eigen spelletje spelen bij Juventus.
4: Maar dat eerste doelpunt, wat was dat?
1: Ja.
4: Die bal wordt gewoon met een link naar voren gegeven. Ja, maar kijken dit.
2: Het werd heel duidelijk. Ze hebben die keeper Roelofs hebben ze verkocht.
4: Roelofs.
2: Als die er gestaan had, dan hadden ze met 2-0 verloren.
1: Ja, maar ik denk wel... Kijk, je kunt er van alles over zeggen. Maar ik vind het ook naïef dat je eigen spel speelt tegen Juventus. Maar als je anders had gespeeld... Nou, had je ook verloren.
2: Ja, maar je moet wel realist zijn.
1: Ja.
2: Zoals hij speelt, dat is heel moeilijk in Nederland... tegen PEC Zwolle en tegen Willem II.
1: Ja, maar hier is kamikaze.
2: Maar dit is onzin, dit is niet goed voor
4: dit
2: die club.
4: Dit is beter verdedigd.
2: Dit is nergens goed voor.
3: Oh. Nee, natuurlijk niet.
1: Hij had niet zijn dag, hè? Hij had niet zijn dag.
4: Nee, dat was een understatement.
1: Ja.
4: Maar je kan er niet op het hele veld 1-1 gaan spelen tegen Juventus.
3: Nee, joh, tegen Juventus. Want leg ze nou 1-1 op elkaar, ze hebben 11 betere spelers.
4: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Dat kan niet.
2: En op dit niveau kun je ook niet aantreden met veteranen.
1: Nee. Maar hij werd wel een beetje pist, hè? Want Noah die vroeg ernaar.
4: Ja,
1: die
4: zei
1: van, joh, dat vond ik dus ook. Ik zeg, joh, heb je dan ook een alternatief? En dat was, werd
4: hij
1: echt
4: hij was boos, hè?
1: Nee, een beetje pist over.
16: Je bent heel succesvol geweest met dit voetbal. Nu loopt het niet zoals je wil dat het loopt. Is er dan ook een alternatief voor als je ziet dat die jongens het nog niet helemaal begrijpen?
20: Ja, dat ze met z'n allen in de 16 staan. Ik weet niet wat het alternatief is, want we willen bepaalde dingen heus wel anders doen. Alleen als dat er niet uitkomt, dan ziet het er zo uit. Maar goed, Ik weet dat ik deze vragen krijg als we 3 keer verliezen of 4 keer verliezen. Die kregen we vorig seizoen ook. Dus ja, dan zal het wel aan de speelwijze en het systeem liggen.
2: Nee. Nou ja, hij kan heel goed tegen schouderklopjes, verleden jaar.
1: Ja.
2: Maar hij moet nou ook een grote jongen worden. En het is wel duidelijk geworden natuurlijk waar het Nederlandse voetbal staat. Hè? Feyenoord, Barcelona. AZ speelde goed, maar verliezen van een degradatiekandidaat in Engeland. NEC kreeg een draai om de oren. Ja, we zijn gewoon een niet-zeggend voetbalnatietje aan het worden.
1: Ja. Nou ja, ik vond Sunderland...
3: En toen had Chris nog over, we staan nu 8e.
0: We staan 8e op de coëfficiëntenlijst.
3: Ja.
0: Maar als we gaan zakken... Onder de 10e plek, dus als we 11e worden... en Polen en Turkije komen eraan... als we zakken onder de 10e plek... dan plaatst geen enkele club meer in Nederland zich...
3: Nee, boven 10.
0: Als je 11e wordt...
3: Ja, oké.
0: Dan plaatst geen enkel team zich in Nederland meer... automatisch voor het Europese toernooi.
4: Maar dan kunnen we de tent sluiten.
0: Kunnen we de tent sluiten, dus geld op.
2: Wat jij moet doen?
4: Nou?
2: Jij moet dus een rapport met 31 punten voor de KNVB maken.
4: Ja, nou, minimaal.
0: Daar hebben we niet genoeg aan. Wij zijn in Nederland, we geven de trainers de sleutel van het huis... en zij bepalen wat er gebeurt. Fariola komt voor te gaan met Ajax met een B-team. Farioli. Van Persie met een B-team. Farioli. Ze nemen Europa niet serieus.
1: Maar dat is al jaren.
0: Maar ook onze competitie wordt verzwakt. We zijn met 18 clubs in de Eredivisie. Dat zijn er 4 te veel. Je moet de Eredivisie inknippen naar 14 clubs. Je moet meer topwedstrijden. Een ander format moet je gaan doen. En Hypercube heeft een prachtig nieuw format ontwikkeld. Maar dat vinden die Pieter Nieuwenhuis, hij is hier ook wel eens geweest. Die is een hele lastige jongen. Hè. Die is flamboyant en die zegt, joh, zo moet je doen, zo moet je doen, zo moet je doen. Maar op deze manier is het Nederlandse voetbal ten dode opgeschreven. Wij moeten durven veranderen. Martin van Geel, dat is de technisch manager van de Eredivisie... heeft met Pieter gezeten, heel plan gemaakt. En de clubs... Want de stem van Excelsior is net zo groot als de stem van Ajax, Feyenoord of PSV. Die houden alle veranderingen tegen. En als wij aan willen blijven haken, moeten we als Eredivisie een standpunt durven innemen. We moeten veranderen. Want op deze manier worden we 11e, 12e, 13e. Wordt Europees voetbal weg.
2: Je kunt het toch niet vreemd vinden als alle spelers die wat kunnen... die spelen of in het buitenland, vooral in Engeland... en tegenwoordig ook steeds meer in Saoedi-Arabië. En we zitten hier in Nederland gewoon naar de tweede garnituur te kijken. Hè?
0: Ja, we hebben een hele slechte competitie momenteel. Met verdedigen kunnen ze allemaal niet. Dat heb je gisteren ook bij NEC gezien.
2: Komt het dan op niemand?
0: Nee, dat is dus echt een probleem. We moeten zorgen.
4: Wordt het niet eens tijd dat wij die Saoedi-Arabische competitie... eens een keer gaan uitzenden?
2: Nou, dat wordt een hele interessante competitie.
0: Ja. Als je kijkt naar de spelers die er spelen... en vanaf 9 oktober gaan we op het kijkplatform...
4: Wat?
0: 3 wedstrijden per week uitzenden live. Dus wedstrijden van Summerfield, de wedstrijden van Reinders. Allemaal op kijk. Gratis even niks pay-per-view.
7: Op verzender?
0: Op kijk, het platform.
4: Kijk. Maar dit is
0: platform.
4: Dus het nieuws voor jou, wat je wilde brengen.
2: Dan kun je een kanon afschieten in Nederland.
0: Ik hoop het niet.
2: Hoeveel Nederlanders spelen er, Chris?
7: Hoe laat zijn die wedstrijdjes?
0: Een beetje dezelfde tijd als in Nederland. Op 10 oktober heb je de nummer 1 tegen de nummer 2. Al Hilal tegen El Ittihad. Dus
1: ja, dat is toch leuk?
0: Dat is hartstikke geinig.
1: Nee, maar dat is serieus.
2: En op wat voor dag spelen die mensen daar?
0: Op vrijdag, op zaterdag, op maandag. Dat is allemaal net zoals in Nederland.
7: Gaan ze tijdens de wedstrijden ook even op zo'n matje liggen? Of doen ze dat gewoon...
4: Dat is
7: op zo'n matje liggen.
0: Dan zenden we ook live uit.
1: Nee, maar Chris, dat is leuk. Kunnen we net die Nederland, bijvoorbeeld zo'n Tijani Reinders? Het is toch leuk om naar hem te gaan?
2: Ja, maar die zit bij een club waar ze heel weinig publiek hebben, zeker?
0: Ja, er is weinig publiek, maar de andere clubs hebben wel een redelijk publiek. We gaan het zien de komende weken. En die Savi hoeft niet meer naar Riyadh. Die kan gewoon op kijken inschakelen. Kan die alle wedstrijden zien. Dat is echt top.
2: Nou, dat scheelt ook weer in de reiskosten.
0: Ook reiskostenverschil. Ja, top.
4: Maar dus, kijk, kun je zo naartoe? Kijk, is dat
0: kijk, kijk.nl, gratis even niks. Gewoon kijken naar de wedstrijden van
2: ik kijk veel naar kijk.
4: Ja. Nou, dan moet
0: hartstikke leuk. Ik denk dat het voor het eerst is dat de competitie uitgezonden wordt. In wereldwijd wordt er heel veel uitgezonden in heel veel landen. En we zijn nu aangehaakt als Nederland. En het heeft toch wel wat strijd gekost om die rechten te krijgen. Er was veel concurrentie.
1: Ja, met wie?
0: En het is gelukt.
2: Heb je die gasten in die jurk een poot uitgetrokken, of niet?
0: Nou, ze hebben onze poot uitgedrukt. Ja. Omgekeerd.
4: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben trouwens echt wel benieuwd naar het niveau. Ik heb eigenlijk nog nooit een wedstrijd live zitten kijken. Jij wel?
2: Nee. Nee,
4: ik ben echt wel benieuwd wat het voorstelt.
2: Ja, maar er zitten natuurlijk grote spelers gewoon daar.
1: Ja, dat is leuk.
2: Dus het moet best aardig voetbal zijn.
0: En Ronaldo is op zoek naar zijn 1000ste goal.
4: Ja, die gaat gewoon door.
0: En die gaat gewoon bij ons uitgezonden worden.
1: Vind ik leuk.
0: Dat is echt leuk. Bij ons wordt die uitgezonden dadelijk, die 1000ste goal. Ja. Dat is helemaal leuk.
7: Ze moeten eigenlijk een wedstrijdje gewoon een keer, vriendschappelijk wedstrijdje, moeten ze hem er gewoon 23 laten maken. Ben je er vanaf? Ja. Want dit gaat nog zo lang duren. Hij speelt als een drol op dit moment, hè? Ziet er niet meer uit.
0: Hij is wel geselecteerd weer voor het nationale team.
4: Ja, op basis van zijn kwaliteiten. Heb je wel eens een borstverkleining gehad eigenlijk, of niet?
1: Misschien is het nodig.
4: Nee, dat weet ik niet. Maar
2: nee, godsnaam niet, hè?
4: Waarom? Nou ja, die Roxanne Hazes. Maar de laatste Roxanne Hazes.
7: Ja.
4: Die André die zei dat ze naar buiten moesten hangen en dat hij dat leuk vond om naar te kijken. Het is inmiddels gebeurd.
1: Ja.
5: Hoe zien je tepels eruit? Zijn ze anders?
21: Ik heb hele kleine tepels ervoor teruggekregen.
5: Maar je had hiervoor zo'n salamischijf. Zeg maar, je wil. Weet je wat jij hiervoor had? Je doet je eitje in een pan, maar je wil dat hij heel blijft, maar dat lukt niet.
21: Nee, het is nu een kleine gnocchi. Het is een klein gnocchi.
1: Maar zij had er een borstvergroting gedaan. Ja. Nu een borstverkleining.
4: Nu een borstverkleining.
2: Nou, ik heb een vriendin gehad. Ik zal de naam niet noemen, want dat is een beetje gênant. Maar die had echt van die Dolly Parton tieten. Die was een beetje topzwaar. Ik vond het heerlijk. En die heeft dat laten doen. Die heeft in het ziekenhuis een borstverkleining. Dat hoor je weinig van vrouwen. Ja, want vrouwen willen toch wel graag een bos hout voor de deur.
1: Een bos hout, maar ik geloof dat het ook intensiever is dan een borstvergroting.
4: Verkleining?
1: Nou ja, een borstvergroting, dat doe je doorgaans iets in. En een borstverkleining moet je helemaal reconstrueren natuurlijk.
2: Ja,
1: heel
2: klein, maar zij klaagde bijvoorbeeld dat ook met de BH zeer
7: in
2: het zeer deed.
7: Op een gegeven moment natuurlijk.
2: Het was pijnlijk met de BH, die grote joekels.
1: Ja.
2: Mij deed geen zeer.
0: Nee? Dat doet er geen BH.
2: Wat zeg je,
0: Chris? Dat doet er zonder BH.
1: Nee, Chris, dat kan niet.
2: Rapport over BH.
4: Hoeveel eten heb jij in huis?
0: Nou, redelijk, niet heel veel. Maar gewoon normaal. Je moet van beste twee keer naar huis te halen.
4: Nee, maar als er een crisis uitbreekt, bijvoorbeeld een cyberramp of oorlog of dat soort dingen.
2: Doe daar helemaal niet aan mee.
7: Ja, maar jij moet op een gegeven moment aan die honden beginnen.
1: Oh nee.
4: Ja, maar goed, jij eet gewoon dagen niet. Dus
2: nee, maar ik vind dat hamsteren en van alles in huis en een zaklamp en dat soort gelul. Kijk, die generaals beginnen er ook altijd over. Ja. Kijk. Als er een oorlog uitbreekt, dan moet je improviseren.
1: Nou, nee. En ik vind het wel zorgelijk, hoor. Want dit wordt nu eventjes.
0: Er breekt geen oorlog uit, joh. Maar als saaierij.
1: Nee, dat denk ik dus niet. Want wat ik dus apart vind, en bijna niemand heeft het erover... Macron heeft vandaag alle partijleiders, alle mensen van inlichtingen en van defensie bij elkaar gehaald, omdat die situatie internationaal verslechtert. Dat is echt een teken, laat het zien. En wat doen wij? Jette, die zegt bij die beschouwingen, heeft hij het wel een paar keer erover. Zo van, nou ja, de grote uitdaging in de wereld. Maar ik vind heel niet dat hij als leider optreedt. Ja, jij zit te lachen.
4: Nou ja, maar ik zie ook René.
1: Wat dan?
2: Maar jij bent een beetje een toppertje aan het worden, hè?
1: Ik maak hem even af.
7: Nee, is goed. Ja. Macron.
4: Macron. Alle mensen.
7: Nee, maar die hebben een aanval gehad of zo.
1: Nee, maar die ziet wel heel erg goed in wat er aan de hand is in de wereld.
2: Paniek saaier.
1: Nee, onzin. Ja. Maar.
4: Laat hij zijn pauze een beetje.
1: Even afmaken.
7: Ja.
1: Wat ik dus eigenlijk vind, wat Jette moet doen. Is, kijk, nu heeft hij het af en toe erover, hè, dat er grote uitdagingen zijn. Maar waarom zegt hij niet gewoon, en in overdrachtelijke zin... jongens, we snappen dat jullie zorgen hebben... maar wij met z'n allen hier, het kabinet, maar ook de oppositie... wij hebben een plan klaar liggen als er echt iets gebeurt en ook scenario's. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken.
4: Maar dat hebben ze niet.
1: Ja, natuurlijk hebben ze dat wel.
7: Ik neem lekker de plankie mee dadelijk. Ja. Hoe lang blijft dat goed, Chris? 8 dagen?
8: Ja. Het is nu al niet goed meer.
5: Het is van vorige week.
4: Ja, het is al 8 dagen goed. Ja, nou, een klein beetje op die bruiloft.
1: Nee, maar jullie lachen erom, maar het is niet voor niks zo'n signaal dat volgens mij het ministerie van Landbouw die dat aangeeft, van die 8 dagen, is niet voor niks.
4: Nee.
2: Ja, maar ik vind het ook veel bangmakerij. Zoveel water en zoveel dit. En ik...
1: Totdat het gebeurt.
2: Ja.
1: Totdat het gebeurt.
4: Maar dan hoeven we niet bij Johan te zijn en ook niet bij René. Nee. Alleen met die cola van Jas.
0: Ik woon tegenover de Tweede Maasvlakte. Als daar één dreun op zo'n grote olieraffinaderij komt, zijn we allemaal weg in mijn sluis. Dus ik maak me niet druk.
1: Nee, ja, zo kun je ook.
2: Zonder van die cola.
1: Ja.
4: Jij was trouwens. Ik begreep dat jij boos was. Ik hoorde in de wandelgang. Had je ergens over beklaagd? Iemand vergeten?
2: Ja, George Best.
4: Dat was je
7: niet
4: boos.
7: Niet goed wat hij schreef. Hè.
2: Een schande.
7: Ja.
2: Nee, maar de lul heeft hem nooit gezien.
0: Nee, natuurlijk niet.
4: Maar we hebben het precies over. Want ik hoorde dat je boos was.
7: Wat schreef hij nou?
4: Wie schreef al?
2: Een columnist in de Volkskrant.
4: Ja, die had iets geschreven.
2: Nou ja, dat George Best eigenlijk niet te vergelijken was met grote voetballers. En hij noemde Zidane, hè.

0: En dan denk ik, joh, je hebt hem nooit zien spelen. Want het probleem van George Best is, dat was mijn favoriete speler. Ja. Maar die was van Noord-Ierland. En Noord-Ierland kwam nooit op een groot toernooi. Dus hij had nooit het grote podium. Maar bij Manchester United heeft hij fantastische dingen gedaan. Echt een grote voetballer.
1: Ja, een columnist in de Volkskrant, hoor ik. Maar jij was er al boos over.
2: Ja, nee, maar hij schreef iets van hij zei, hem ooit een film gemaakt, hebben ze hem 90 minuten gevolgd, best, hè?
3: Ja.
2: En dus schreef hij van, ja, weet je, in het klein, wat ze bij Zidane in het groot gedaan hebben, hebben ze ook een keer in het klein bij George Best gedaan. Mm. Natuurlijk een veel minder belangrijke en veel minder bekende voetballer. En
1: toen dacht ik, dat is zelf schijtig uit. Maar
0: het enige kun je zeggen, hij heeft niet een interlandcarrière die heel roemvol is.
2: Nee.
0: Maar dat kon ook niet.
2: Als je dit schrijft in de Engelse krant, dan krijg je taakstraf.
0: Ja.
1: Denk je?
0: Ja, nou nee. Ze hebben de doodstraf daar afgeschaft, maar anders was je de buurt geweest. Nee, maar dat was echt een idool en terecht, hè?
2: Ja, joh,
0: en er bestaan hele mooie documentaires over George Best, hè? Want het was een hele kleurrijke man ook nog.
2: Zeker, gauw.
1: Goh, met een dubbelnaam. Berend Jan heet hij ook van vorig jaar. Dat weet je eigenlijk al genoeg.
4: Botje, Berend Jan Botje.
1: Dat is een hockeyer, kan niet anders. Berend Jan
4: Botje.
1: Toch?
5: Dit George Best, echt een flamboyante geuzer, hè? Die neukte meer in het leven dan dat hij voetbalde, weet je niet?
2: Ja, lekker, lekker.
1: Oké, bedankt Chris voor deze bijdrage. We zijn er zo weer na de onderbreking.
6: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
6: Zo, en nu weer fris verder luisteren.
10: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
11: Kippie.
1: Ja, kijk, het staat hier toch echt. Ik heb net nog even Dylan geappt. En ik vraag aan Dylan hoe het zit met die 46 punten van Chris en of er veel goeds in zit. En zij zegt, er zit veel goeds in. Dus ik stuur terug, serieus? Zeker, zegt ze er ook nog bij. Dus ja, Chris. Ja,
2: applaus waard, denk ik.
1: Ja. Ja, kijk, het glimmen. Daar zit hij serieus naar te kijken.
0: Ik denk dat Chris doet wat linksoeg gedaan heeft, pro. Maar dat Chris komt tot de grootste fusie, waardoor het rechtse Nederlandse blok...
1: In één keer bij elkaar komt.
0: Links vermorzelt, want nu stemmen we allemaal rechts. Maar we krijgen links en Chris gaat daar een eind aan maken. Ja, maar ik zal hem daarin steunen.
1: Dan probeer ik vanmiddag Mona Keijzer, die zat bij BNR de Friday Move, probeer ik ook duidelijk te maken. Zij blijft er echt van overtuigd, ze is heel ver. Het is nu bij een 70% de kans dat zij die partij gaat beginnen eind november.
4: Maar dat is geen goed nieuws.
0: Ze is
4: voor
0: heel
4: rechts,
0: goed
4: hè?
0: Bezig.
4: Ja, maar ik vind dat geen goed nieuws voor rechts. Dat versplintert steeds verder.
0: Nee, het voegt niets toe. Zij had beter bij een bestaande partij kunnen instromen. Alleen, dat willen die partijen niet, want dan valt er iemand af.
1: Ja, dus zij blijft ervan overtuigd.
0: Maar ik vind haar een goede politica.
4: Ja, ik ook.
1: Ze heeft wel een paar, 2 à 3 ton nodig. Kun je dat even voor de regelen dan, of niet?
5: Nou, die jongens, die visboeren in Van der Dam, moet wel een beetje zenuwachtig.
1: Die hoesten dat wel op zich.
5: Dan gaan ze naar Jantje Smit, weet je niet. Die heeft zat. Dus,
1: Jantje Smit?
4: Nee, die gaat scheiden. Dus die
0: heeft die alimentatie heeft die zat.
5: Voor de tweede keer geloof ik al, hè? Voor de tweede keer denk ik al, hè? Nee, maar dat die Van der Damse ondernemers gaan daar echt helpen.
1: Oh, oké. Okay. Nou.
0: Hey, maar dat is jammer. Ze sneeuwt dadelijk onder tussen alle rechtse kleine partijtjes. Ja. Maar als je iemand hebt die dat zootje kan verbinden... maar niemand wil met Wilders en niemand wil met Forum. Dat is weer een probleem.
1: Ja, en heb je die BBB-boer om de nul, weet je wel? Henk Vermeer gisteren, die dan opeens meegaat in een motie van wantrouwen. Ja.
0: Maar dat moest hij. Want kijk, deze coalitie die wil die stikstof doorduwen. Dus dat betekent het einde van heel veel boeren. En dan moet de boerenpartij die moet dan actie ondernemen. Dus die mensen konden niet anders dan solidair zijn met Wilders.
4: Ja, maar je zei pro helpen in het zadel.
1: En volgens Mona had hij het anders moeten aanpakken. Hij had gewoon zelf een motie van wantrouwen tegen het stikstofbeleid moeten invoeren. Niet met Wilders mee moeten gaan.
0: Ja, maar van Wilders, als het over moties van wantrouwen gaat, win je het nooit van Wilders.
1: Nee, maar ja, je kan er ook zelf een beetje indienen natuurlijk. Maar Jette probeerde uit te leggen dat hij niet op het strafbankje... en eigenlijk toch op het strafbankje was gezet, Henk Vermeer.
12: Ja, meneer Jette, u zegt er is geen chagrijn, maar het enige wat er volgens mij veranderd is dat er een motie van wantrouwen is gesteund en dat er een uitnodiging is ingetrokken. Dus dan is het toch wel chagrijn, want anders had u de uitnodiging toch niet ingetrokken.
13: Nee, er is geen chagrijn.
12: Maar waarom mag iemand gisteren nog wel aankomen schuiven dan en vandaag niet meer?
13: Nou, ik zei dat gisteren in het debat, voordat er werd gestemd over die motie. En het was, denk ik, voor heel veel mensen verrassend dat de BBB die motie van wantrouwen steunde.
12: Ja, maar u bent daar gepikeerd over geraakt?
13: Nee.
12: U geeft wel aan dat BBB kennelijk niet bij die breed mogelijke steun hoort op dit moment.
13: Nou, dat heeft BBB gisteren zelf aangegeven door voor een motie van wantrouwen te stemmen.
12: Ja, dus er is wel een consequentie verbonden aan het stemgedrag. En u bent er dus wel gepikeerd over?
13: Nee, zie ik er zo uit? Nee, totaal niet. Nou.
0: Ja. Maar Jette, die wil de boeren opheffen, even cru gezegd. Ja. Dus dan vind ik het normaal dat de BBB daar actie tegen onderneemt en denkt van, ja, die moeten weg. En Jette moest zich wel realiseren, hij kan de BBB in de Eerste Kamer nog heel hard nodig
1: heeft hebben. Ook al, daarom zei de VVD vandaag weer, ze mogen wel komen. Dus D66 niet, en de VVD wel. Dus onderling gaat het natuurlijk ook helemaal mis.
5: De VVD gaat nooit een breed coalitieakkoord sluiten met PRO.
1: Nee.
5: Uitgesloten.
0: Ja. Dus echt, ik hoop het.
5: Die klaver kan echt zijn bek ingaan. Uitgesloten dat de VVD een breed akkoord gaat sluiten met PRO. Nee. Kansloos.
1: Maar ja, hoe gaat het dan verder?
5: Het is heel lastig. Je moet compromissen sluiten. Je hebt BBB in de Eerste Kamer keihard nodig.
1: Ja.
5: Dus wat Dylan heeft gedaan vandaag, ze zegt gewoon, BBB is gewoon welkom. Geen enkel probleem.
1: Ja, maar daarmee stel je eigen minderheidskabinet uit elkaar.
0: Ja, maar we blijven dan oude hoeren van links naar rechts.
5: Ja, en, ja. Het is net...
0: We schieten geen meter op.
5: Het zijn net de snolbolkers wat dat betreft. Ja, het is...
1: Ja. Hey, jij bent bij Sunderland werkzaam geweest. Jij zag het gisteren voorbij komen.
4: Nou, Johan zei net degradatiekandidaat. Maar Sunderland is natuurlijk vorig jaar 7
0: op het einde. Doen ze het heel goed.
4: Doen ze het goed. En Sunderland heeft natuurlijk Sunderland Till I Die. Die serie op Netflix.
5: Geweldig.
0: Ja. Maar zij wist niet eens dat jij dat directeur geweest bent.
4: Nee, dat wist ik niet.
5: Ja, 2 jaar gewerkt.
4: Ja.
1: Ja. Maar die opening, zo in het stadion, zoals je bij Liverpool You Never Walk Alone hebt.
4: Ja.
1: Hebben zij ook een fantastische opening.
4: Ja, dit was zo mooi.

0: Ja, maar hier ook een geweldig stadion.
1: Ja, maar ik ben altijd in het oude stadion geweest. Dat was ook leuk hoor, Chris. Ja. Zat jij in het oude of al in het nieuwe?
2: Nu is dat een nieuwe
3: maar
2: stadion.
3: Maar zij zijn toch naar de tweede en toen toch ook weer verder. En dan bleef het stadion vol.
2: Altijd vol, 50.000 man. Echt een mijnwerkige stad. Goed, man, weet je, een arbeidersstad.
1: Ze hebben een bloedhekel aan Newcastle.
2: Och, als wij erheen gingen in Newcastle uit. Politiebewaking, helemaal in busjes.
1: Ja, ja, die haten elkaar.
4: Jij stoorde je trouwens aan het feit dat AZ het goed gedaan had terwijl ze verloren. Dat is niet de graadmeter, vind jij.
3: Moet niet de norm zijn. We moeten niet elke keer gaan zeggen als we met 4-1 verliezen bij Feyenoord. We hebben zoveel veel vertrouwen opgetankt.
4: Ja, met een dikke nederlaag.
3: Nee, ja, dat gaat nergens over, man. Nee.
2: Nog één nieuwtje? Nog één nieuwtje?
4: Nog één nieuwtje, ja?
2: Nog één nieuwtje, ja. Nou, grappig is, als je naar de radio luistert, moet je als Nederlands elftal wil volgen of Eredivisie, moet je altijd op NPO Radio 1 luisteren.
3: Ja.
2: Maar vanaf de komende interland, Duitsland, of Nederland-Duitsland, Grand Prix Radio, Sportradio, Bas Ticheler, Diederik van Sessen, live de alle wedstrijden van het Nederlands elftal. Nee. Op commentaar voorzien op de radiozender.
1: Dus heb jij aandelen, Chris?
2: Dus eindelijk. Nee. Eindelijk een ander geluid ook op de radio.
0: Leuk.
1: Ja, maar ik hoef geen ander geluid. Ik ben heel tevreden over Radio 1.
4: Dat is gewoon Radio 1, Bas Ticheler.
1: Ja, ik blijf gewoon naar Radio 1. Wat moet Bas Ticheler nou erbij dan?
4: Ja, dat is helemaal geen ander geluid.
2: Altijd samen met Jack van Gelder.
1: Nee, slecht idee.
4: Ja.
1: Als dat rapport van de VVD ook zo.
0: Nee, goed idee, Chris.
2: Het is echt leuk dat je kunt kiezen tussen zenders en sportradio. Dat hebben we helemaal niet in Nederland. Heel goed dat het er is.
4: Ja. Ja. En jij zit met de hand in de kast, als ik het zo hoor. Of niet?
2: 10%.
4: Ja, dat dacht ik al. Ja. Tot zover deze uitzending. Maandag zijn we er weer. Tot dan, dag!
5: De Kippiepan. Voor de vol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
6: Kippie.
7: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Eemhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.
8: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de N217 Spijkenisse-Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer file. Vanaf afrit Mijnsheerenland 10 minuten vertraging. Op de N282 Breda-Tilburg door de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is de weg dicht in beide richtingen tot 12 uur tussen Geelze en Rijen.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Denemarken verwacht dat het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jessegus waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: Vorig jaar waren ze plots wel goed zijn beginnen spelen. Ze hebben Europa League gewonnen, ze hebben Champions League voetbal afgedwongen. Dat verwacht je dan niet meteen dit seizoen?
1: Wel, ik denk dat voor de twee ploegen die nu tegen elkaar gaan spelen, zitten in hetzelfde. Maar toch gaat er bij Aston Villa iets meer vertrouwen zijn als bij Tottenham in deze wedstrijd.
2: Ik denk ook gewoon dat er dit jaar iets te veel spelbepalende spelers zijn vertrokken. Zoals Richard zei, dat gaat iets meer tijd nodig hebben dan vorig jaar. Ja,
0: vorig jaar
2: had je wel nog diezelfde ploeg. Was het in het begin even moeilijk, maar is het daarna losgelopen. Dat is dit jaar iets minder het geval.
0: Boys, en vandaag? Ja, de twee losers van de Premier League, als ik het zo even mag
3: leuk
0: zeggen.
3: Toch, twee
0: met één doelpunt
3: elkaar,
0: bij de ploegen. Wat verwacht je ervan?
1: Ja, 0-0 dan zeker.
0: Maar dat kan, hè.
3: Voilà, bedankt positief. Voor het kijken allemaal.
2: We moeten positief ingesteld.
0: Ja, ja, Spurs jaagt op dat clichéd-klassement. Dus ja, dat zou dan misschien...
3: 0-4 voor Aston Villa.
0: Goed, wij hopen toch op een doelpuntfestival of op zijn minst een aantrekkelijke affiche. Het commentaar is in handen van Bart Raas.
4: Goedemiddag, dames en heren. Op dit moment stappen de spelers van de twee teams het veld op. Tottenham Hotspur tegen Aston Villa. Tottenham 17e in het klassement tegen Villa 19e. Tottenham 2 punten, Villa 1 punt. Tottenham nog niet gescoord. Aston Villa 1 doelpunt. Dat zijn de cijfers die we moeten kennen voor we gaan beginnen aan dit duel tussen Tottenham en Aston Villa. De laatste twee winnaars trouwens van de Europa League zijn het ook, die het tegen elkaar mogen opnemen. Twee ploegen die nog op zoek zijn naar zichzelf. Op zoek zijn naar doelpunten. Op zoek zijn naar punten. Op zoek zijn naar goede prestaties. Uiteraard ook in de Premier League. Het is de eerste wedstrijd op deze zaterdag en uiteraard zit het stadion van de Spurs vol met zijn 62.000 zitjes, dat prachtige stadion in Londen. Even kijken naar de opstelling van de Spurs van de thuisploeg. We zagen al Kinski, de vier verdedigers, Robertson van de Ven van Ecke en Porro. Dan Bentancur en Tonali Fernandez, daarvoor Savio van de rechterkant en Marmoush allicht van links. En Dominic Solanke, dat is de enige spits bij de Spurs. Maar één wijziging ten opzichte van de 0-0 thuis tegen Tottenham op het vorige weekend. En dat is Porro in de plaats van Gray. We zitten al te kijken naar de opstelling van Aston Villa met Suzuki in doel. De verdedigers Ruggeri, Minks, Lindelöf en Wan-Bissaka. João Gomes is terug uit schorsing. Camara speelt naast hem. Buendia die speelt voor hem. McGinn en Manzambi. En dan Nicholas Jackson. Dat zijn de elf van Aston Villa. Vier andere namen ten opzichte van vorig weekend. De nederlaag tegen Forest. Tyrone Minks in de plaats van Pau Torres. Matteo Ruggeri in de plaats van Maatsen. Torres en Maatsen zijn geblesseerd. João Gomes, zoals gezegd, terug uit schorsing. Barkley verhuist naar de bank. En dan Manzambi, die gaat voor het eerst starten in deze Premier League in Zwitser. Daar kijken we toch naar uit, naar Johan Manzambi, gehaald voor 60 miljoen, 20 jaar. En rot van het talent. Hij duwt Hemmings naar de bank. Hemmings, die alles speelde. George Hemmings, ook een jonge kerel. Maar hij begint dus op de bank. We luisteren mee naar het traditionele lied vlak voor de aftrap in het stadion van de Spurs.

0: Dus er staat heel veel op het spel. Voor beide teams inderdaad nogal wat grappen over zich heen gekregen. Zowel Tottenham als Aston Villa. Tottenham dat de laatste jaren zeer moeilijk heeft in de Premier League. Aston Villa dat het uitstekend heeft gedaan onder deze Unai Emery. Maar laat ook niet vergeten dat ze vorig seizoen zeer zwak gestart waren met maar 3 op 15. Niet gewonnen toen in hun eerste 5 wedstrijden. Nu dus nog niet gewonnen in hun eerste 4 duels. En dus maar 1 punt op 12. Nog even de teamtalk bij Tottenham. Waar de aanvoerder het woord voert, Mickey van der Ven. De Nederlander met Jan-Paul van Hekken naast hem. Nederlands hart van de defensie. En zowel bij Tottenham als bij Aston Villa 6 nieuwelingen in het team ten opzichte van vorig seizoen. Dan, en inderdaad, zoals in de studio al aangegeven, dat duurt zijn tijd voordat iedereen is ingepast en aangepast aan het systeem. Dus dat is nog wel een excuus. Maar er is voor veel geld ingekocht. Alles samen meer dan een 500 miljoen. Twee teams opgeteld. En dan mag je ook wel wat verwachten. Al is er, zoals gezegd, dat excuus dat ze elkaar nog moeten vinden. Dat was even Minks. Dit is Ruggeri. En Zion Suzuki. Ruggeri en Suzuki. Twee van de nieuwe namen bij Aston Villa ten opzichte van vorig seizoen. De eerste keer Marmoush weggestuurd. En oplet hier, Suzuki. Nou ja, had vertrouwen genoeg. Er zit altijd een vervelend effect op die bal. Maar pakten hem. Veel doelmannen boksen hem weg. Suzuki overgekomen van Parma voor 30 miljoen links. Blijft zeer rustig, Ruggeri. De lange bal naar voren. McKin pikt op. En zo behoudt Villa balbezit. Daar is Johan Manzambi. Leren kennen vorig jaar bij Freiburg. Waar hij outstanding was. En daar zijn transfer versierde. En voor 60 miljoen mocht verhuizen. Van het Zwarte Woud naar Birmingham. Wan-Bissaka mag gooien. Ja, talent genoeg op het veld, dat is zeker. Maar de ploeg van Smeden, dat is nog wat anders. Kinski dacht even centraal in te spelen. Maar het is veiliger naar de buitenkant. Manzambi. Was al 2 keer mogen invallen. Maar nu dus voor het eerst gestart. Geblesseerd aan het seizoen begonnen. Het nieuwe Zwitserse goudhaantje. Links. Omdat Pau Torres er niet is. Ruggeri, de Italiaan. Gehaald bij Atletico. Ja, in Engeland wordt er gezegd dat als er iemand dit Aston Villa weer op de rails kan krijgen, dan is het Unai Emery. Die heeft dat al bewezen de voorbije seizoenen. Snel diep. Zoals de Zerbi dat wil ook. En zo krijgen we de eerste corner in de wedstrijd. En kijken we met z'n allen uit naar dat eerste, allereerste doelpunt van de Spurs. In dit seizoen in de Premier League. Oh, Nou, vorig seizoen was er één ploeg die meer scoorde op corners in de Premier League. En dat was Arsenal. Daar komt de eerste corner in de partij. Aan de eerste paal. Savio mag nog eens achteruit dan maar. Voor de goal. Weggehaald door Manzambi. Goed naar de buitenkant gekopt. Marmoush. Houdt hem binnen. Een tackle van Wan-Bissaka. Solanke die even de bal vroeg. Eén keer gescoord dit seizoen. Maar uiteraard niet in de Premier League. Wel in de League Cup tegen Charlton. Conor Gallagher scoorde van de week ook. Op Liverpool in de League Cup. Waar de Spurs eruit gingen. Maar ze proberen het initiatief te nemen in de eerste minuten van de match. De eerste 5 minuten. Zij de thuis door Porro. Net wat te lang die bal. Net te hard van Pedro Porro. Naar Mateus Fernandes. Toch ook 99 miljoen gekost. Gehaald bij West Ham, de degradant. Porro de wereldkampioen. Goede loopactie. Is in principe niet zo'n moeilijke bal, maar net te hard. Lindelöf. En McKin kan die bal niet bijhouden. Normaal moeilijk van de bal te zetten. Savio heet die tegenwoordig niet meer. Savinho, Savio. Weggehaald door Minks. En Buendia die komt helpen daarachterin. Argentijn. Hij probeert uit te voetballen. En Suzuki dan maar lang. Geen risico's nemen de Japanner. Van Ecke en Porro. En weer Spurs dat probeert te bouwen met Savio. Savio naar binnen. Bal te ver van de voet. Een appel voor een overtreding. Maar Tottenham krijgt geen vrije trap. Tweede bal die gewoon naar voren wordt getrapt. Zonder dat er een kans is dat die in de ploeg zou kunnen blijven. Van de Ven. Lindelöf. En die vraagt om steun, Bissaka. Goed gedaan. Fans van de Spurs hebben wel wat over zich heen gekregen. Allerlei grappen, moppen, memes op social media. Ik zag onder andere een filmpje passeren waarin een gigantisch groot doel werd geïnstalleerd. Waar de Spurs dan toch eens zouden in kunnen scoren. En Gomez is terug uit schorsing. Pakte een rode kaart in zijn eerste wedstrijd bij Brighton. Waar Aston Villa met 4-0 verloor. Onder meer ook door die rode kaart moesten 3 wedstrijden aan de kant blijven. Want Bissaka altijd met die handschoentjes. Wat zou het zijn, een graad of 20 in Londen. Lindelöf, waar naartoe vraagt hij zich af? Minks, dan maar terug tot bij Zion Suzuki. En dan weer een lange en hopen dat hij eens goed valt. Dit is een duwfout van Jackson. Die mocht rusten van de week. Het was Tammy Abraham die mocht starten. In de wedstrijd in de League Cup van Aston Villa. Zij gingen winnen met 1-3 bij Coventry. Twee goals dus van Abraham en eentje van Ross Barkley. Beiden op de bank. Het was een duel tussen de laatste en de voorlaatste. Dat duel tussen Coventry en Villa. Nou, Villa is wel door in de League Cup en Tottenham, zoals gezegd, uitgeschakeld door Liverpool. En er was wel wat beterschap te merken bij Tottenham op Anfield. Weer een lange bal, makkelijk verwerkt. Porro, goed naar zijn rechter opengedraaid en dan meteen diep, want Bissaka die ging hinderen. Nou, daar gaat Sam Barrett niet op in. Voor hetzelfde voor gefloten. Ook al had het wel gekund. Donali. Donali brengt hem naar achteren. En dan gemist. En dan uiteindelijk bijna de goal. Savio, nog een keer Savio en de redding van Suzuki. Het wil voorlopig niet lukken. Wel de eerste grote kans in de wedstrijd na 10 minuten voetballen. Was Tottenham er dichtbij bij die eerste. Want deze man stond in de weg. Goede inspanning van Tonali. En dan wat geluk bij Savio. Eerste redding van Suzuki en een tweede ook. En voorlopig geen doelpunt voor Tottenham, voor de Spurs. Maar ze waren er dichtbij. Wel de tweede corner. Met Savio weer voor de goal. Hij mag nog eens proberen. Goed meegegeven. Het was deze keer Matheus Fernandes die zich vrijmaakte als schot van ver. Maar niet tussen de palen. Pedro Porro doet dat graag om van ver te schieten. Maar Suzuki, voorlopig de man. De vervanger van Emiliano Martinez. Die naar Chelsea is verhuisd. Twee goede reddingen. Sterke hand. Het was vlak boven hem, dat wel. En hij begint stil aan een klein buikje te krijgen. Dat was hij even vergeten. Zo graag zou hij een goal hebben. Dus voor ze aan de match begonnen. Tottenham 6 uur en 47 minuten niet gescoord in de Premier League. 407 minuten, daar mag je er nog 12 bij tellen. Marmoush. Met veel energie, of Solanke, pardon. Daar is Matheus Fernandes. Savio. Dat is wat hoog voor Robertson. Interessante duel der schotten. Andy Robertson en John McGinn die elkaar tegenkomen. En zwart slang natuurlijk af. Maar dan moet je dat t-shirt laten hangen. Hij zou het willen uittrekken als hij in ruil daarvoor een doelpunt krijgt. Roberto De Zerbi. Suzuki. Nadrukkelijk aanwezig, een soort puntertje. Omdat hij niet veel tijd had, moest hij snel beslissen om die bal weg te trappen, de Japanner. Eén seizoen STVV. Twee bij Parma, daar goed gedaan. En nu toch een figuur in de Premier League. Bentancur. Niet met zijn zwarte schoenen. Maar weet, assortie met de kousen, balverlies. Gebeurt er niet te vaak. Goeie bal naar Jackson. Die kan lopen en spurten. Van de Ven is natuurlijk heel snel. Jackson ook. Jackson wacht op steun. Van Hekken in de weg. Porro. En dan Bentancur. En simpel opgelost. Tonali. En dan kan Tottenham weer gaan bouwen. Tonali die meters maakt. Snelheid maakt ook. Marmoush.
1: Het was buitenspel. Maar op balbezit is voor Villa opletten daar.
0: Camara. En Minks.
1: Zo speelt Villa met vuur. Ruggeri.
0: Het eerste kwartier is voor de thuisploeg. Met die geweldige dubbele kans van Savio.
1: In een vorig leven dus Savinho bij Man City. Het is dezelfde. En toen er aan De Zerbi werd gevraagd waarom, kon hij er eigenlijk ook geen antwoord op geven.
0: Manzambi zwervend zoals hij dat graag doet. Heel veel volume in zijn spel. Goeie voeten. Manzambi naar binnen. Manzambi.
1: In de handen van Antonin Kinski. Eerste kansje voor de bezoekers.
0: En zo is de zoektocht, of duurt de zoektocht van beide ploegen naar dat doelpunt al een kwartiertje langer. Mateus Fernandes en Porro. Of Savio, daar is Porro. De goesting is groot bij Tottenham.
1: En Villa dat vanuit de reactie aan het voetballen is, omdat de drang om te combineren en om het initiatief te nemen bij Tottenham groter is. Maar Manzambi nu een tweede keer. Begin maakt het diagonaal.
0: Krijgt hij misschien net wat te laat.
1: En krijgt dan een duwtje. Maar daar malen ze niet om.
0: In Engeland. En McKin zegt van wat, dat was toch een duw. Ja, kleintje. Ah, daar wordt niet voor gefloten. Porro is op de knieën gaan zitten. Komt terug uit blessure. En heeft blijkbaar een probleem. En dit wil zeggen dat hij eruit moet.
1: En daar spelen ze vier op een rij.
0: En dus staat Gray al klaar om in te vallen. Porro terug uit blessure, maar al ligt er vallen aan zijn reactie te merken.
1: En dan moet Tottenham al een eerste keer wisselen. Archie Gray is de vervanger allicht. Tenzij De Zerbi op een andere manier gaat reageren. Nou, we kunnen niet zien van hieruit of Gray al naar de bank is gehaald. Dat zou toch moeten.
0: Een druk overleg, iedereen recht op de bank bij Tottenham. Dat betekent dat hij ook oud is voor de interlandperiode die er aankomt. Voor de nationale teams. Voor het eerst dus twee weekends op een rij. Geen competitievoetbal, geen competitievoetbal in de Premier League, Jupiler Pro League enzovoort. En daar is Gray die nog even snel naar binnen was gelopen. Betekent ook dat er drie weken eigenlijk niet getraind kan worden door de ploegen. Omdat de internationals verdwenen zijn. En inderdaad, Archie Gray klaar om in te vallen. Nog altijd heel jong, met zijn 20 jaar. En zo tempo in de wedstrijd toch ook wel wat gebroken. Porro naar de kant.
1: En dus de eerste wissel is al een feit. Brady dit seizoen al 3 keer was gestart. En dus nu vroeg in de wedstrijd meteen mag invallen. Dat was Solanke die op de huid werd gezeten. Tonali. En Solanke opnieuw. Isaka erachteraan. En Tottenham probeert de motor snel weer op gang te krijgen. Na dat oponthoud. Het is niet ideaal voor Gray om zo redelijk koud in te vallen. Bentancur vangt op. Er is ruimte bij Savio. Goed balletje van Savio, nu naar Gray. Hij staat er net op, het is zijn eerste baltoets. En weer een dikke kans voor Tottenham. Het zou het zijn dat hij dan mag invallen en meteen scoort. Geen buitenspel. Goed balletje Savio. En weer Suzuki in de weg. Goeie redding. Beetje geluk ook. Dat hij die bal nog met de hak, met de hiel raakt en kan deviëren. En zo de derde corner voor de Spurs. Komt hij naar binnen draaiend. Suzuki. En Savio. En weer Suzuki. Ja, kansen genoeg ondertussen voor de Spurs om de score te openen. En weer Savio. Maar ze geven niet op. Waarom zouden ze? Matheus Fernandes. En dan de tackle is scherp. Van Wan-Bissaka op Marmoush. Ja, meteen dat op het houten vlam in de pijp. Bentancur, maar wijzen en Aston Villa dat diep inzakt. Ook wordt teruggeduwd door Tottenham. Tonali kiest de positie tussen de lijnen, maar er staat zoveel volk. Daar is weinig ruimte. Savio, goed balletje. Dat is onmogelijk voor Archie Gray om daarbij te komen. Hij is de man voorlopig. Zion Suzuki. Goeie trap was het van Savio. En prima naar de zijkant geduwd. Door de man die is geboren in New Jersey. In de States. En voor de Japanse nationale ploeg speelt. Ja, links daar had hij geen zin in. Dus zomaar. Oh, Ruggeri. Balverlies. Gray. Savio. Jerry heeft het moeilijk. Ja, bal is niet over de lijn, dus voetballen maar.

aan initiatief geen gebrek bij de Spurs. En voorlopig staat het goed bij Aston Villa. Buendia was even gaan zitten. In een vorig voetbaltijdperk zou hij blijven liggen. Maar dat kan niet meer met de nieuwe regels. Een schot uit de tweede lijn. Nog net wat afgeblokt. Een schot van Matheus Fernandes. João Gomes hinderde zijn poging. En daardoor kon hij niet ongehinderd afdrukken. De Portugees. De scheidsrechter begint te tellen. Dus dan moet die bal snel getrapt worden. Villa heeft het moeilijk om de bal wat bij te houden. Buendia. Jackson bijna. Opletten McGinn. En dan Manzambi. Dat is goed werk van Mickey van de Ven. Robertson. Naar Marmouche. Naar Minks. Oh! Bijna misverstand. En Suzuki lost het op. Tyrone Minks. Zoveel ervaring. De man die we kennen van in Brugge. Met dat handspel in de Champions League. Een schlemielige strafschop gemaakt zo. Savio. Een misverstand. Ging maar net goed. Tussen Suzuki en Minks. Maar daar is Tottenham weer. Met Tonali. De twee schotten bij elkaar. De voorzet. Savio met de arm. Kreeg ook wel een duwtje. Ja, de arm tot handspel. Ja, natuurlijk. Maakte zich net wat te breed. Barrett legde het ook uit aan Bentancur vlakbij hem. Toch interessant die beelden van de refcam ertussen. Laatste 10 minuten 86% balbezit voor Tottenham. En de beste kansen uiteraard ook. En Suzuki neemt zijn tijd. En op een of andere manier kan je als doelman in deze situatie ook wel wat genieten. Omdat je nog ongeslagen bent. En voorlopig de held bent ook. Jackson. Jackson in de 16. En Buendia. Buendia en de redding van Kinski. Het is voorlopig de match van de doelmannen. Top save van Antonin Kinski. Beste kans voor Villa. En weer Buendia. Die er graag scoort. En veel scoort. Goeie redding van Kinski. Nu Tottenham even terug. Lindelöf zegt, ga maar wat dieper staan tegen Wan-Bissaka. De Congolees. Wel geboren in Engeland. Maar gekozen voor de nationale ploeg van Congo. Ook actief op de wereldbeker. Dat was net iets te snel ingespeeld van Boubacar Camara. De Fransman. Samen met João Gomes, de Braziliaan. Het hart van het middenveld. Van Aston Villa, dit is een overtreding van Camara. Veel geblesseerd geweest de voorbije seizoenen.

van Zambi. Draait vlot. Goeie bal. Buendia. Moeilijke bal voor Jackson. Maakt er wat van. Jackson met de schietkans. Goeie poging. En zo twee kansen binnen de twee minuten voor Aston Villa. Dankzij de man die vorig seizoen voor Bayern München speelde. Maar gehaald werd. Overgenomen van Chelsea. Bal kleefde aan zijn voet. En dan het schot. Dat de juiste richting miste. Nou, zo zijn er in deze match toch al kansen genoeg geweest om te scoren. Een felle Camara. Dat komt aan. Fel in duel. Maar Bentancur doet dat ook wel. De Uruguayaan. Dus die moet dat kunnen incasseren. Dan is dat wel opgeslagen op zijn harde schijf. Strak voor Robertson. Maar hij kon er net niet bij. Om die nog voor de goal te schuiven. Ja, die 0-0 van vorig weekend tegen Everton was de eerste 0-0 voor de Spurs in dit stadion in 140 Premier League duels. Dat is toch hoogst opmerkelijk. Maar Suzuki, die geven ze werk genoeg. Komt dat werk niet van Tottenham, dan komt het van zijn eigen ploegmaat. Maar dat brengt toch ook wel rust op een of andere manier bij Aston Villa, die Suzuki. Solanke. Uitgeweken naar de kant. Gray. En zo zijn we een half uur ver. Dat betekent 437 minuten. Zonder een Premier League goal voor Tottenham. Jackson, Buendia is mee. Manzambi in steun. Jackson, Buendia, Manzambi. Goed gedraaid en dan het schot. Hij trapt graag. Johan Manzambi. Nog altijd maar 20. Maar het ziet er allemaal zo soepel en makkelijk uit bij hem. Maar dit was wel moeilijk. Om die keurig tussen de palen te draaien. Solanke met Lindelöf tegen het lijf. Van Hekken. Goeie bal van Hekken. Marmoes neemt hem mee. Maar de controle was niet zuiver. Even het directe spel van de Spurs. Ruggeri. Vervelende bal van Ruggeri voor Buendia. Geen goede pas. Maatsen, de andere linksachter, is geblesseerd. Met die cash de rechtsachter. Ja, Buendia zegt nog even aan Ruggeri, hoe moeilijk is dat? Nog eens kijken. Geen buitenspel op het moment dat Marmoesje vertrekt. Als die controle goed is, dan staat hij alleen voor Suzuki. Van Hekken. Bal plakt aan de voet van Tonali. Marmoes neemt hem mee. Er is steun van Robertson. Tonali gaat trappen. Tonali. Net naast. Ze doen er alles aan. De thuisploeg. Dat mag terugkijken op een goed eerste half uur. Met voldoende doelpogingen. En wat scheelt het?
Er is niet veel verkeerd te zeggen over deze eerste helft van een goed Tottenham. Dat met veel goesting, drang naar voren en kansen tot gevolg speelt. Minks. En Hoekschop nummer 5. Corner is genomen. Robertson gooit er voor de goal. Minks weer. Suzuki was ook klaar om hem weg te boksen. Gray was als enige blijven hangen. Robertson tegen zijn voet. Dan maar inspelen. Bentancur. En dan Robertson. Ja, het is toch af en toe groot alarm bij Aston Villa dat blij mag zijn dat het nog niks heeft geïncasseerd. Hij was even verdwaald op de andere kant. Hoogschop 6, dat gaat snel. Weer Savio, die ze goed trapt. Komt hij weer, eerste paal. En dan bij de tweede paal. Dat was niet goed getrapt, maar het was wel gevaarlijk. Een appel voor handspel van Solanke. Niet de hand van Solanke, maar hij appelleerde. Tonali achteruit. Marmoush. Richting Savio Ruggeri. Die twijfelde. En niet verder kwam dan die bal dan buiten te tikken. Nog eens kijken hier, wat gebeurt er? Nou, hij kijkt niet naar de bal. De arm is wel wijd. Maar dat zou sneu zijn om hiervoor te trappen. Kijk, helemaal weg van de bal. Nee, daar moet je toch geen strafschop voor fluiten. Dat doen ze ook niet. Gelukkig maar. Ja, het enige dat je de spelers van de Spurs zou kunnen verwijten is dat ze nog niet hebben gescoord. Voor de rest is er niks aan te merken op deze eerste helft. Ruggeri pikt een beetje seconde. Of probeerde dat toch. Bentancur, Minks. En dan Jackson. McGinn, Manzambi. Dit zijn de momenten. Nou, de overtreding. Bentancur die had het door dat dit de momenten waren of zijn voor Aston Villa. Bentancur weet van niks. Emery die dus weer moet bouwen van de basiself. Die de finale speelde bij Villa in de Europa League in mei. Zijn er 6 vertrokken, niet de minste. Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Luca Digne, Yuri Tielemans, Morgan Rogers en Olly Watkins. En dan is het normaal dat je het moeilijk hebt. Ook al hebben ze veel uitgegeven. 300 miljoen opnieuw geïnvesteerd. 365 miljoen geïncasseerd. En problemen met de knie van Manzambi. Hopelijk voor hem valt dat mee. Dat zou doodzonde zijn voor Aston Villa om hem kwijt te raken. 1 minuut naar de kant. 1, hij zegt Manzambi niks meer. Nee. Uiteraard niet. Geen zorgen meer om zijn knie. Althans, zo lijkt het. En personeel genoeg op de bank om te timen of het inderdaad 1 minuut is. De bezoekers dus een minuutje met een man minder. Ruggeri loopt door. Kan voorzetten. Strak. Blijft hangen. En daar hebben ze een man minder. Een Manzambi minder. Meteen snel naar Solanke. Daar is Suzuki. Kijk eens. Autoritair. Niet twijfelen. En dan snel terug naar zijn kooi. Camara. McGinn. Dan geeft hij even aan. 1 minuut zonder. Dus we houden de bal gewoon even in de ploeg. Dat was even Jack Gomez.
best interessante eerste helft tot nu toe. En dan aan het aantal passen te zien in de final third. Weet u welke ploeg het meeste initiatief heeft genomen? Groot verschil. Goed overzicht. Van Ex-Canari. Mings en Manzambi. Die niet meteen zijn knie opnieuw liet testen door Bentancourt. Ook zijn voet terug. Marmoush Robertson. Weer een corner. Dus zoals al gezegd, alleen Arsenal scoorde vorig seizoen meer op corner. 19 keer. De Spurs 18 keer. En zou het dan zo eens lukken van de andere kant? Nog altijd de kweeste van de Spurs. De zoektocht naar dat eerste doelpunt. Daar komt de corner. Weggehaald. Mings. Autoritair in de lucht. Robertson. En Gray. Kinski. Één topsave. Vijfde keer op rij in doel. En de laatste twee een clean sheet. Vijfde keer op rij in de Premier League. Goeie bal. Tonali kan voorzetten. Solanke neemt hem mee. En dan de bal in de kluts en zo in de handen van Suzuki. Het was een moeilijke bal voor hè. Solanke kwam achter hem aan. En botsend. En lastig om die dan te controleren. Goeie trap ook van Suzuki tot bij Manzambi. Mings. Dat is zonder een echt plan. Valt mee, want het balbezit blijft voor Villa. Ruggeri met de trap. En zo de eerste corner voor Aston Villa.

Ze hadden tot voor deze speeldag maar 62 touches in de opposite box. Aston Villa, alleen Hull had er minder. En ze zijn niet echt bezig om dat cijfer spectaculair naar omhoog te krijgen. Maar één goede touch is genoeg. Dan komt de eerste hoekschop voor Villa in de partij met John McGinn. Die hem naar buiten laat draaien. Weggehaald. Wan-Bissaka. Bissaka liever niet met links. Nee, dan maar terug. Suzuki. Goeie bal weer van Suzuki. Jackson geblokkeerd door Bentancur. En zijn we dan op weg naar opnieuw 0-0. Bij de rust.

winnen. Begin mei was dat belangrijke overwinning voor Tottenham. Om in die Premier League te blijven. Punten die ze heel erg nodig hadden. Bentancur, Braid Gray moet terug. Twijfelde even. Eerste keer dat er wat afval in het spel zit bij de thuisploeg. Nou, we zitten bijna aan de rust. Van Zambi kreeg het duw, maar wel in balbezit gebleven. En dan Wan-Bissaka, die zich moest reppen. Van Zambi. De overtreding van Marmoes. Jawel. Als Aston Villa nu zou scoren, zou het toch een soort hold-up zijn. Maar het kan natuurlijk wel. Zo vlak voor de rust op een spelhervatting. John McGinn meet zijn passen. Daar komt de vrije trap van Villa met McGinn. Links weer. En dan hoofd tegen hoofd, hoofdblessure. En dus meteen assistentie op het veld. In dat duel met Mings is Van de Ven. Die is geraakt. We kletsen daar met het hoofd tegen elkaar. Het is niet hoofd tegen hoofd. Het is Van de Ven tegen de arm. De bovenarm van Mings. En bloed. En dat moeten ze even plakken. Maar het kan even provisoire en dan straks in de kleedkamer nog wat beter opgelapt. Aston Villa in de eerste 4 wedstrijden minste schoten op kader. 6 waren er dat. En het tweede minste was Tottenham met 12. Maar ze hebben wel gewerkt aan dit cijfer. Mings die zich komt excuseren. En er zijn al wat mensen die naar binnen gaan. 5 minuten extra krijgen we in deze eerste helft. Er was al wat oponthoud. Onder andere Man Zambi. En nu dit ook. Eerst even het bloeden stelpen. Een productje erop. En dan wat plakken. En dan kunnen we voort. Eerst wat testen doen, de dokter. Ja, checkt even of het allemaal goed is. En Van de Ven die denkt, ja, het is goed. Het is gewoon een wonde. En zo is de kans groot dat Nicky Van de Ven een eeuwig aandenken krijgt aan dit duel. Dat litteken. En hij houdt zich warm. Nog eens kijken naar die geweldige save. Na 10 minuten voetballen. De beste man bij Villa. Vier shots on target. Erbij bij Tottenham, 2 bij Villa. Nou, zo duwen ze wel lang die wonden dicht. Maar echt aan gewerkt wordt er niet. Het is vooral het bloeden stelpen.

0: En er komt al een mooi eitje op te staan. Blauw oog sowieso morgen. En Van de Ven aan het kijken al, wil er snel weer op. Om de laatste minuten vol te maken. Of gaan ze dat zo laten? Gaan ze het een paar minuten zonder hem doen? Of gaat hij gewisseld worden? Nee, toch? Het lijkt erna dat hij toch mag of kan blijven staan. Misverstandje achterin. De twee centrale middenvelders, João Gomes en Camara. Mings. En zo hobbelt deze eerste helft naar zijn einde. Door die blessure kan er nog iemand profiteren. Dus Tottenham even met een man minder. Wan-Bissaka. João Gomes, de Braziliaan. Buendia ineens richting Manzambi. En dan blijft die bal binnen. Dat was misschien niet het beste plan. McGinn en dan de trap en dan de goal van Manzambi. Het doelpunt van Aston Villa. Dan toch de voorsprong voor Villa. En wat heeft Tottenham toch pech. En ja, Mickey van der Ven is daar weg. En ja, dat speelt een rol, zeker. En dus kunnen zij weer vloeken. En even bestuderen wat er is misgegaan. En zo blijft Tottenham toch in de hoek waar de klappen vallen. Om eens een cliché te gebruiken. En Robertson was de man met de verkeerde keuze. Door die bal binnen te houden. Dus Bentancur mee in het centrum. Hij raakt die bal nog wel. En als Robertson die bal laat gaan, dan krijgen we dit vervolg niet. De trap, Manzambi op de juiste plaats. En met zijn eerste basisplaats meteen ook zijn eerste doelpunt in de Premier League. Manzambi. Moeilijk was het niet. De trap. Was het een voorzet of een schot? Dat is niet zo belangrijk. Hij bleef nadenken. En open te scoren. En zo dus op slag van rust. En toch weer een dreun voor de Spurs. En dat straks met frisse moed uit de kleedkamer kan. Nou, appel voor een penalty. Maar die krijgt Matheus Fernandes niet. Gehinderd bij de trap. We voetballen weer. Ruggeri. João Gomes. Breed tot bij Wan-Bissaka. Ondertussen staat Mickey van de Ven er wel weer tussen. Maar het is 0-1. Het kwaad is geschiet. Ja, daar hangt het dus ook vanaf van dat soort situaties. Dat ongelukkige duel met Mings. Die blessure, de verzorging, man minder. En dan uiteindelijk doelpunt. Tonali. Te snel ingespeeld en onzuiver. Mings. En Jackson die probeert te gaan lopen naar de slagboom omhoog bij Van Hekken. En eerste gele kaart in de wedstrijd. Jackson die de spurt inzet. En dan het been breed. Ja, het was wel een duw van João Gomes. In de rug. Maar daar wordt er weinig voor gefloten. En zo zit het toch weer tegen voor Tottenham in deze eerste helft. Nog eens kijken naar dat duel. Ja, het is toch een duw. Was er net buiten. Nou, Barrett en de VAR vonden het te weinig om voor te fluiten. En zo zijn we al 7 extra minuten aan het spelen. McGinn met zijn landgenoot Robertson. Die dus boter op zijn hoofd heeft. McGinn. Buendia. Buendia. Manzambi kan trappen. Tegen Van de Ven. Jackson nog. Jackson. En toch even paniek bij de Spurs. Manzambi kon bijna tot een schot komen. Een schot kon je niet echt noemen. Raakte die bal wel. Maar onvoldoende om te scoren. En dus moet Tottenham weer veerkracht tonen. Na een goede eerste helft waarvoor ze niet zijn beloond. En zo gaan we rusten in het Tottenham Hotspur Stadium. Met een 0-1 voorsprong voor Aston Villa. Eigenlijk tegen de gang van het spel in. Want de beste kansen die waren toch voor de Spurs. Oké, er was een goede kans. Ook aan de overkant. Maar uiteindelijk is Manzambi de enige die heeft gescoord. Na 45 en 4 minuten in de extra tijd. En zo dus de stand bij de rust in Tottenham tegen Aston Villa. 0 tegen 1. Blijf hangen voor de bespreking zo meteen bij Gilles en zijn gasten.
1: Dankjewel Bart. En zo is Aston Villa er toch maar mooi in geslaagd om zijn doelpuntenaantal te verdubbelen op speeldag 5. Dat kunnen denk ik niet zoveel ploegen zeggen. Ik heb wel te doen met Spurs. Want die spelen toch geen slechte eerste helft. Dat kan je nu toch onmogelijk zeggen.
2: Ze hebben kansen gehad. Hè. Dat is ontegensprekelijk. Ik denk dat Aston Villa eigenlijk zeer, zeer weinig kansen heeft gehad.
1: Karel, je bent aan het lachen.
3: We kunnen misschien wel concluderen dat het geen pech is, maar dat ze het echt gewoon niet kunnen een goal maken.
2: Allee, dat, kan ook, dat kan ook.
3: Dat kan stilletjes aan moeten komen. Hè.
1: Ja.
3: Wanneer zou de Zerbi buiten liggen?
4: Oh, nee, zeg.
3: Ja, het is toch 5 matchen, geen goals en onderaan de stand.
4: Oké, maar je kunt toch niet blijven vervangen met coaches en spelers?
1: Je moet naar het spelniveau kijken. Nee. Er is heel veel intentie. Er zijn toch veel vloeiende aanval en een hoop kansen, nee, Richie.
4: Ze waren echt goed begonnen. Met druk naar voor. Tonali hier op de linkerkant die de bal gaat terugleggen. Ik denk dat het Solanke is dat het daar half raakt. En dan is het Savio 2 keer. Ja. Als die bal een paar centimeter links of rechts is, gaat hij er waarschijnlijk in. Maar hij besluit 2 keren eigenlijk los in het midden van het doel. Waardoor Suzuki met nog reflexen het kan redden. Deze ook. De tweede kans. Archie Gray die er net was opgekomen. Ja. En dan Suzuki hier ook weer met een heel...
3: Iets meer geluk dan kunnen bij Suzuki, toch?
4: Dat is waar, maar oké, hij staat er wel al 3 keer nu ondertussen. En anders had Tottenham al gescoord. Dat hebben ze nog altijd niet gedaan, hier ook Savio.
1: Hier is meer kunnen dan geluk, toch?
4: Ja, deze is... Ja,
3: popkeeper, dat, vooral.
4: Ja, maar nee, het zijn kansen. Hè. En echt goede kansen. Tonali hier met een schotje van ver. Dat hij kan natuurlijk, dat hebben we gezien bij Newcastle. Maar zoals Steven zei, ja, dan subiet tiksel op de neus misschien.
1: Ja, want ik vond ook, het publiek zat er wel achter. Hè. Het is niet dat je een geslagen ploeg zag, toch? Op zijn minst.
2: Nee, maar dat heb je wel in Engeland. Van hoe slecht dat je ploeg ook doet. Ik denk, als dat je wedstrijd begint, ga je er weer vol achter staan. Totdat het weer tegenslaat. En dan kunnen er wel af en toe boegeroepen zijn. Maar nu vond ik het heel positief. En Tottenham speelde ook positief voetbal. Hè?
1: Maar ik zeg dat de tegenslag hier ook een beetje wordt ingeleid door Van de Ven en wat hem overkomt einde eerste helft. Want ja, die raakt dan geblesseerd aan het oog en dat heeft wel gevolgen. Hè?
4: Dat heeft zeker gevolgen. Want 11 tegen 11 hebben we eigenlijk Villa heel weinig aan de andere kant gezien. Dan gebeurt dit in de 47e minuut. Waar dat Van de Ven naar de zijkant moet. Ik denk dat het is Bentancourt dat centraal van achter hiermee gaat invallen. En dan krijg je, zo van deze situaties, hè, eens dat hij in de hoek ziet waar de klappen vallen, dan krijg je dit soort doelpunten ook gewoon tegen. Hè. Het is Bentancourt die hier wilt weg. En is het misschien een beter idee dat Robertson dit in corner laat gaan in de plaats van die bal binnenhoudt? Ja, misschien.
2: Ik kan juist zeggen, Ritje, ik denk als je die bal ziet, die is moeilijk om weg te werken. Als je die tackle gaat inzetten en die bal blijft weg, dan is Aston Villa nog in aanval. Dus met zijn ervaring denk ik toch dat Robertson daar beter mag en kan doen.
4: Ja. We hebben zelfs Robertson dat al zo'n beslissingen ligt te maken op een voetbalveld die toch van Liverpool komt, dan moet je
1: toch iemand
4: te denken,
1: die
4: is het de club?
1: Die deelt in de les. Dat je aankomt
4: ja, ik
1: op
4: weet
1: Spurs.
4: Het niet. Je moet op de duur, want deze is toch een tackle dat je nooit van Robertson zou verwachten om die bal daar nog binnen
1: mentaal
4: te halen.
1: Mentaal bedoel je
4: dat? Ja,
1: dat je
4: dan
1: toch,
4: zeggen, ja.
3: Dat ze bij Tottenham te veel
4: Ja, opeens dat je daar
3: binnenkomt, geworden,
4: ja, dat je toch zoiets hebt van...
3: Oh, nee,
4: ja,
3: zoiets.
2: We mogen hier geen fout maken of...
4: Ja,
2: dat,
4: voilà.
2: Dat kan, ja.
1: Want jij merkt wel op, ja, ze spelen allebei eigenlijk een klein beetje anders dan we van hen gewoon zijn. Hè,
2: ja, ze spelen allebei iets pragmatischer en iets directer. Ik heb, Tottenham was wel positief, maar Aston Villa, dat ging dan... veel sneller de lange bal en dan proberen die tweede bal te winnen, omdat je dan in de laatste 30 meter van het doel staat. Hè. Zowel Aston Villa als hier Tottenham. Als je daar die bal kan recupereren, dan ben je in de laatste 30 meter en dan kan je al veel sneller bij het doel geraken van het tegenstander. Wat dan bij Tottenham dan vooral veel meer voor directe gevaar heeft gezorgd. En dat heeft dan ook te maken met vertrouwen, want als je begint te voetballen, weet je dat je de bal op een bepaald moment kan verliezen. Als je lange ballen speelt, als je de bal verliest op 60 meter van je eigen doel, is dat iets minder. Hè? Dus...
3: Ja, tenzij je aan zomer in de goal staat natuurlijk, dan is dit een doelpunt.
1: Suzuki wel wakker, hè?
3: Ja.
1: Ja, toch?
3: Ik vind een heel toffe actie als keeper. Zo de...
2: Ja, dat kan een toffe actie zijn, maar dat kan ook een drama worden.
1: Ja, je kunt je ook onsterfelijk belachelijk maken. Ja,
3: dat is waar. En zeker als je hem dan nu verkeerd zou passen, want dat gebeurt, dat zie je ook heel vaak. Eerst de goede actie en dan...
1: Wat is dat Serbi nu aan het zeggen in de kleedkamer? Buiten dat hij de beste coach van Italië zou zijn. Met
3: please, score a goal. Ja, nee. Please. Please.
1: Nee, maar mentaal moet je ze nu wel aan boord houden. Hè?
2: Die ja, hij gaat uitrichten wat er allemaal goed is gegaan. Hè? Ja. Dat je kansen hebt gecreëerd en dat die bal wel zal vallen als je dit blijft doen. Hè? Dus je moet vooral positief blijven als je nu je spelers gaat afmaken. Want als je puur naar de wedstrijd kijkt, spelen ze een goede eerste helft. Die goal, dat is ongelukkig. Maar ja, ik zal zeggen, ja, ze moeten blijven verder doen op wat ze bezig waren. Want dat was wel vrij goed.
1: Speeldag 5 begon gisteravond al met de match van Chelsea. Dat was Brentford en dat is niet goed afgelopen voor die van Londen. Alle goals vallen wel diep in de tweede helft, of in de tweede helft, 60 minuten ver. En Jadon Anthony kan hier van heel dichtbij scoren nadat de corner, laat ons zeggen, onorthodoxe wijze wordt teruggekopt. En dan is Igor Thiago ook van de partij. Die zal hier mooie actie van Schade afwerken, die zelf niet kan afwerken. Thiago is de man die het doelpunt, of die het doel liever wel weet staan. 2-0 dus voor Brentford. En dan in de toegevoegde tijd wordt het nog wat erger. En is Fabio Carvalho de man die de 3-0 eindstand op het bord zal zetten. Brentford is geen makkelijke club om te gaan spelen. Dat blijven ze bewijzen. En Chelsea, ja. Ondanks het weelde aan talent, zal ik maar zeggen.
3: Dat kan Tottenham zich gaan optrekken. Hè. Die hebben nog meer uitgegeven op de transfermarkt, Chelsea. En daar lukt het ook niet. Dus.
1: Nee, dat is waar. Lavia, 90 minuten op de bank wel.
3: Jammer. Net nu hij international is geworden.
1: Ja.
2: Ja, of Alonso zal denken, ik ben hem 3 weken kwijt. Ik hoop, ik laat hem nu rusten, dat hij misschien de nationale ploeg wat...
3: Hij
2: zal misschien, dat weet ik niet, maar hij zal misschien speelgenegenheid gaan krijgen. En met zijn blessuregevoeligheid gaan ze misschien denken van, we gaan dat hopelijk proberen
1: te maken. Van Chelsea?
3: Ja, heel vriendelijk.
2: Ja.
1: Ze denken mee.
2: Ik zie weinig andere redenen om hem zomaar op de
3: bank te zetten. Leek wat er ook al eens over van Aken, dat hij blijft bij de nationale ploeg, dat hij terug wel in een soort switch aan het komen, dat het leuk is.
1: Trouwens, opvallend over Chelsea... Elke wedstrijd al minstens 2 tegendoelpunten.
4: Ja, verdedigend is het...
1: Dramatisch.
4: Het
1: gaat heel vaak over de defensie van United, maar eigenlijk...
4: Nee, het is zo. En we mogen ook, als we dan over Chelsea aan het babbelen zijn, is het meestal Palmer en Rodgers die het mooie weer maken.
1: Ja.
4: Maar aan de andere kant is het echt dramatisch momenteel. Je hebt Cousteau die... Wanneer was het? Vorige week of 2 weken geleden? Als een kind bijna staat te verdedigen.
1: Ja.
4: Het is echt... het is halen met de pit op van achter voor Chelsea momenteel.
1: Van voor ook, Joao Pedro geschorst. Weet u wie dat er gespeeld heeft?
4: Ja,
3: Henderson stond erop.
1: Welbeck.
3: Ja,
1: ook, Danny
3: en Welbeck. Ja,
2: Welbeck, ja.
1: Ja.
3: Maar dat is toch ongelooflijk?
1: 34.
3: Hoeveel heb je? 350 miljoen, miljard. Ja. Dat ze hebben. En dan gaat het toch nog Henderson, het schandknaapje van Bellingham op 2K. Die speelt aan het post bij een topclub. En Danny Welbeck, dat is precies de Premier League uit de jaren 90 terug. Ja, heel straf.
1: Het is daar ook geen roze geur maatschijn. Lavia dus 90 minuten op de bank. Misschien wel in voorbereiding op dat Interland 2-luik of 4-luik dat eraan zit te komen. Hij heeft ook bezoek gekregen deze week van onze Alexander Mestach. Die hebben lang met elkaar gepraat. Een klein fragmentje daarin waarin Lavia het heeft over zijn skills, zijn niveau. Maar niet noodzakelijk wat betreft het voetbal op een veld.
5: Oui, non, je suis bon.
6: Ok.
5: Je suis bon, je vais l'admettre, je suis bon. Mm. Maintenant, ça dépend de qui j'ai en face.
6: Et dans le vestiaire, tu te mets où par rapport au coéquipier?
5: En fait, pour être honnête...
6: Là, on parle de FIFA, on parle de UFC, on va pas... Hein,
5: vu que j'ai cette réputation, il y a pas mal de joueurs, j'ai peur de jouer contre eux. Parce qu'il ne faut pas que tu perds cette réputation-là. Ouais. Donc, je continue à dire que je suis le meilleur, mais j'ai pas vraiment de preuves. Mettons que les gens ils disent c'est bon, moi je vais dire ouais, c'est vrai. Ouais.
6: Et tu peux me donner un nom que t'évites?
5: Non. Non. Je pense qu'ils le savent dans tous les cas.
1: FIFA of EA Sports FC, zoals het tegenwoordig heet, zijn jullie daar goed in?
4: Nee? Ik heb dat vroeger wel redelijk veel gespeeld, maar nu al een tijdje niet meer.
3: En jij heeft verteld dat je toen je naar Engeland ging, dat je eerste ding dat je kocht een zetel, een tv en een PlayStation was?
4: Ja, dat klopte wel, ja.
3: Was dat met de FIFA?
4: Call of Duty meer. Call of Duty meer.
1: En jij, Steven?
2: Ik speelde vroeger veel FIFA. Ja,
1: want je hebt heel veel vrije tijd. Als profvoetballer mensen beseffen dat... Enfin, vrije tijd, wachttijd of... Ja. Je bent aan het reizen of je bent aan het wachten op een
2: hotel? Ja, vooral veel hotels en zo, veel op afzondering. Maar dan keek ik, ben dan vooral veel series beginnen kijken eigenlijk. FIFA deed ik altijd. Wij kregen altijd dat spelletje. Toen we voetballen kregen we dat altijd toen het pas uit was. En dan speelde ik dat één maand en dan was het terug.
1: Dus Slavia zou met jullie allebei de vloer aanvegen?
4: Zeker.
2: Hoogstwaarschijnlijk, ja.
1: Ja. En fantasy voetbal, is dat iets waar jullie mee bezig zijn?
4: Ook vroeger gedaan, maar na drie maanden laat ik dat links liggen, vergeet ik dat. Dus ik start gewoon niet meer.
1: Ja, uw hobby's zijn nogal beperkt vanavond.
4: Ik zie voetbal, is dat?
1: Dat is al genoeg.
2: Mijn is de eerste keer dit jaar, omdat PlaySports het mij vriendelijk had gevraagd om een vloegje te maken, in allerijl. Dus ik heb voor de eerste keer... dit jaar Fantasy Premier League team.
1: En?
2: Middenmoot.
1: Middenmoot,
2: denk ik.
1: Dat is niet verkeerd.
2: Bij de Franstalige, bij de Vlaamstalige, denk ik iets onder de middenmoot. Maar zolang dat we niet zakken, is het goed, hè, Gilles.
1: Oh, zeg, als de lat daar ligt, dat zeg ik de Spurs ook. Goed, tijd nu voor de rubriek der rubrieken over de gossip-columnen liever van de kranten. Onze chef roddelrubrieken zit er in de zetel en dat is Karel Derksen.
3: Ik heb de Daily Mail, de Sun, allemaal doorgenomen.
1: Kwaliteitsmedia.
3: De leukste weetjes. Ik zou willen beginnen met de Andy Carroll, ken je hem nog? Ex-spits van Liverpool, deze man. Die gaat een nieuw pad inslagen. Die gaat een bedrijf samen met zijn vrouw in airconditionings openen. En als je dan deze foto ziet, dan zie je dat Andy Carroll blijkbaar op Expeditie Robinson heeft gezeten de laatste jaren. En als je naar zijn vrouw kijkt, dan werden de airco's thuis al eens getest. Dan gaan we naar Mathis Tel. De jammere speler van Tottenham. Er had een aanvaring met De Zerbi vorige wedstrijd. De Daily Star heeft daar een liplezer op gezet en gezien wat hij gezegd zou zijn. De Zerbi zou gezegd hebben van Tel dat hij rondloopt als een doelloos paard. Ik vind dat een beetje grof, want als je dus ziet hoe een paard kan voetballen, dat is toch een pak vlotter dan Mathis Tel de laatste weken, dus dat klopt zeker niet. Thomas Tuchel die had gezegd, de bondscoach van Engeland, dat hij de match tegen Mexico in het Aztekenstadion vond hij fantastisch en hij heeft heel veel spijt dat hij geen stukje van het gras heeft opgegeten in het stadion, want hij wou iets permanent van die wedstrijd in zijn lichaam. Nu, ik ga Tuchel geen dommerik noemen, maar ik zou hem toch willen aanraden om het spijsverteringsstelsel nog eens op te zoeken. Gras blijft namelijk niet in je lichaam zitten als je dat binnenneemt. En dan tot slot Maradona. Daar is ook nieuws van, want die is gespot op een feestje. Kijk, hier is Maradona. Het blijkt om een dubbelganger te gaan. Het klopt wel, want hij zit aan zijn neus. Dus het is mogelijk wel Maradona. Heeft toch al zeker en vast een hele goede dubbelganger. Maar er is nog gelijkaardig nieuws in die trend. Namelijk Richie De Laat is tegenwoordig commentator op PlaySports.
2: Hier is al lang op gewacht.
3: Zien. En Steven de Voer die heeft een rol in Toy Story gekregen. Voilà. Tot daar het gossipnieuws van deze week.
1: Dankjewel, Karel. Dus Frank Molnar en De Zerbi, dat laat je dan gewoon liegen. Want dat zijn toch ook...
3: Lijkt niet elkaar.
2: Ja. Amai, ja. Nu dat je het zegt.
1: Frank Molnar.
3: Maar ik zie Frank Molnar altijd met die gele bril. Dan zou De Zerbi zoiets een gele bril moeten...
1: Dat is Denzel, volgens mij.
3: Nee.
1: Ja, zoek hem eens op.
3: Ja,
1: Frank Molnar, dat is... Ja. Ik denk een betere coach ook op dit moment dan Roberto.
3: In ieder geval ook een gamer, hè?
1: Ja, dat is zeker waar. Mentaal, die van de Spurs nu even bij de les houden, want die hebben eigenlijk een goede eerste helft gespeeld en krijgen dan op het laatst die goal binnen.
2: Ja, het is natuurlijk, als je juist voor de rust incasseert, zou het een enorme dreun kunnen zijn. En waarschijnlijk in de situatie van veel spelers ook zo. Maar De Zerbi moet daar echt positief blijven en echt de positieve punten aanhalen. Anders gaat het misschien heel snel heel fout gaan in de tweede helft.
4: Maar het is ook positief.
1: Maar helpt dat als speler, jullie die ervaring hebben in slechte eerste helften,
4: ja, tuurlijk,
1: om dan van een coach dat te horen?
4: Je voelt ook wel... Je gaat altijd, zoals Steven er net ook zei, net voor halftime wordt hij een 0-1 gemaakt. Dan gaat altijd wel iets in de kleedkamer. Maar ja, het gaat toch weer niet waar zijn. Maar als je die eerste helft bekijkt, ja, we hebben 4-5 goede kansen gehad van Tottenham. Terwijl dat veel eigenlijk maar één keer aan de andere kant is geweest. Dus ja, het is, je moet echt het positieve behouden. En...
1: Maar daar heb je ook effectief iets aan als speler. Dat vraag ik me soms af.
2: Jawel, je hebt een paar spelers die iets sneller negatiever gaan zijn, maar je hebt spelers die echt elkaar kunnen opheppen. En die heb je dan nodig in die kleedkamer. Ja, ja, ja. En nu heb je ook veel beelden tijdens de rust in de kleedkamer. Dus hij gaat die beelden laten zien. Allee, het is niet dat hij zomaar iets zegt. Hè. Je hebt echt 5-6 echt goede kansen gehad. Ja. Dus je kon een goal maken. Dus allee, de spelers worden daar wel positiever van.
1: Karel, veel Frank Molnars kunnen er zijn?
3: Nee. Ik snap het
1: we
3: wel.
1: We kunnen meekijken. Hè,
3: Frank Molnar, het is geen gele bril, het is een gewone bril. Natuurlijk, ja, het is moeilijk om nu met de Servi te vergelijken, want Frank Molnar lacht hier. En de Servi dat al een tijdje geleden dat hij nog eens gelachen heeft als hij naar Tottenham kijkt.
1: Hopelijk lukt het hem wel in de tweede helft. We gaan terug naar Londen voor de Spurs tegen Villa. Tweede helft met Bart Raas.
0: Net op tijd terug voor de tweede helft van Tottenham tegen Aston Villa. Twee nieuwe jongens op het veld. Matty Cash is in de plaats gekomen van Wan-Bissaka bij Aston Villa. En Mohamed Kudus is in het team gekomen. Maar het is nog niet meteen duidelijk voor wie hij is in de ploeg gekomen. Dat hebben we nog niet kunnen zien. Wel buitenspel ondertussen van Jackson. De vlag in de lucht. En een gele kaart voor Jackson omdat hij in de weg ging staan. Dat is toch redelijk goedkoop gegeven. Jackson geel dus voor... of bij Aston Villa. Van Hekken had er eentje bij Tottenham. Geel dus voor de diepe spits van Aston Villa. Dat begint aan die tweede helft met de 0-1 voorsprong. Daar is Kudus. Die is ingevallen, zou dat voor Savio zijn dan. Dat is toch zijn positie. Dan staat Savio daar bovenaan in beeld. Nog zitten bij Marmoush. Solanki staat er ook nog tussen. Marmoush lang lopen met de bal. En dan McGinn, die moeilijk van de bal te zetten is. Fernandes is eruit. En Kudus dus in de plaats. Dat betekent dat Savio nog wel mag blijven staan. Kudus op 10 heeft hij nog gedaan, uiteraard. Dus de ingreep van deze De Zerbi. Nog extra aanvallende kracht, de man van de dribbles. En Cash in principe wat meer zekerheid. Was geblesseerd, maar wel weer fit met die Cash. Hij is in principe de vaste rechtsachter. Kinski. Als hij uitvoetbalt moet je toch altijd aan dat moment in Madrid denken met Atletico. Dat zal hem nog wel even achtervolgen. Maar reddingen zoals in de eerste helft, die doen dat te vergeten. Ik kon niks doen aan dat ene doelpunt dat we gezien hebben. Dus en Tottenham dat aan de tweede helft begint. En dus al 7 uur. En nu 34 minuten, 7 uur 34 minuten niet heeft gescoord in de Premier League. Nog altijd aan het wachten is op zijn eerste doelpunt van het seizoen. Villa dus. Zijn doelpunten totaal verdubbeld van 1 naar 2. Ruggeri in de weg. In duel met Savio. En hij opgelapt. En dus een cruciale pion. Die werd verzorgd op het moment dat Villa scoorde. Manzambi. Die 0-1 Kudus. Eerste keer dat hij zich kan tonen met Savio. Savio probeert de actie te maken. Ruggeri binnenbaan. En kan zo wegtrappen. Villa rijkelijk beloond voor zijn eerste helft. En Tottenham totaal niet te beloofd daar. Dat eitje waar ik het over had. En de wonden dichtgeplakt. Kudus. En Ruggeri. In de voeten van Kudus. De voorzet. Cash. En snel Robertson. Die heeft wat goed te maken. De man die het eerste doelpunt inleidde voor Aston Villa. Door dat onzorgvuldig verdedigen. Tonali. En Jackson met zijn lange benen. Jackson opnieuw. Manzambi is mee. Eerste controle, first touch was niet goed. Tonali. Met ruimte. Stavio, er was dubbele dekking, dus dat ging hij niet aan. Goed, dus McGinn en Robertson. De twee schotten. Beide ook opgeroepen door de Schotse bondscoach Sébastien Boccagnoli. Voor het Interland Luik. De Rode Duivels spelen 4 Interlands de komende weken. 2 keer tegen Frankrijk. Italië om te beginnen vrijdag in Rome. En ook eens Turkije. Een nieuwigheid dus op de internationale kalender. Savio. Savio nog ruimte om te trappen. Kiest voor de 1-2. En dan Villa dat kan proberen te counteren met Manzambi. Goed gedaan. Buendia. McGinn is mee aan de overkant. Buendia komt er goed uit. Misverstand. Bij de Spurs. Manzambi. Ruggeri. Manzambi opnieuw. Probeerde een vrije trap te versieren. Too obvious. En terecht dat Sam Barrett daar niet op inging. Solanke en al een paar keer wat discussie op het veld. Bij de Spurs moeten nogthans vertrouwen putten uit die prima eerste helft. Maar je weet hoe dat gaat. Als het resultaat dan tegenvalt, dan is het vertrouwen plots broos. Tonali, Solanke. Cash goed in de weg. Sterk van Villa, goed verdedigd. Viriel. Doortastend. Tonali, de ruimte ligt aan de overkant. Savio die de actie moet proberen te maken. Doorgekopt Bentancourt, Cash en dan Robertson heeft tijd om voor te zetten. Nu niet meer. Moest de botser nog uitlaten, Tonali. En Savio tegengehouden onderweg. Claimde een penalty, was het niet. Zambi handig. Buendia en Camara. En zo ligt er veel ruimte. En kan Manzambi weer lopen. Goeie bal voor Jackson. Kan hij erop? Hey, Kinski. Goeie redding van Kinski. Ja, die ook een bal of een schoen tegen zijn neus kreeg. In elk geval het belangrijkste is dat Jackson niet kon scoren. Manzambi. Goed paasje Jackson. En dan kletst Kinski nog tegen Jackson aan. Eerst redt hij met de buik. En dan in het doorlopen tegen de neus. Als er zo bloed uitdruipt, dan kan dat wel eens een breuk zijn. Tegen het harde geraamte van deze Jackson. En zo weer een spelonderbreking. Ze hebben er al wel wat gehad in deze partij. Maar wel de eerste kans in deze tweede helft voor Aston Villa en deze Jackson. Nee, dit was te weinig om toch voor te fluiten. Buendia. De scheidsrechter gaf aan, hier kon jij niks aan doen. Jackson, dus wordt er dat aan de baard gefrunnikt. Hij zit al op één knie. Wat de watten in de neus. En dan kunnen we weer gaan voetballen. Kinski krijgt de go van de dokter. En dan kunnen we weer voetballen. Het is vervelend voor Tottenham dat ze op deze manier geen tempo kunnen ontwikkelen. Voilà, daar gaan we weer. Daar gaat Tottenham weer op zoek naar de gelijkmaker. Naar zijn eerste goal. Nog altijd. Van Zambi weer. Van de Ven maakt zich breed. Bentancur en Tonali. Marmoush. Speuren naar een opening. Robertson. Gray even opgejaagd door Buendia. Ruggeri doet hetzelfde met Savio. Kudus nog niet te veel in het spel betrokken. Scheidsrechter bijna in de weg, viel mee. Tonali. Sterk van Ruggeri, geen overtreding. Goed opgelost Ruggeri, want de paas van Jackson was niet goed. Maar wel balbezit, dat blijft. En Jackson gaat lopen, McGinnis voor de goal. Tenminste centraal. Jackson nog steeds. Jackson gaat zelf trappen. Ja, dat is het plan van Aston Villa. Tottenham moet komen en Villa probeert uit te breken. Mogen ze wat wilde trap vanuit het standpunt van de scheidsrechter. Tweede doelpoging van Jackson. De eerste was een gigakans. En zo is te wachten op de eerste doelpoging van de Spurs met Savio. Eerste hoekpoging in de tweede helft wel te verstaan. Tonali. En daar wacht de dubbele muur weer. In het Bordeaux en het licht blauw. Van Ecke. Marmoush. Weer weggehaald. Door Lindelöf dit keer. Het zal toch eens moeten lukken. Savio met steun van Gray. Savio met de linker en daar is Suzuki weer. In zijn verdediging komt helpen. Dat moet doen. Al doen niet alle doelmannen dat. Het poortje nog van Ruggeri tussen de benen van Kudus.

McGinn. Sterker dan Robertson. McGinn rechtdoor. Zet hem maar eens van de bal. Jackson. Jackson derde keer afgeblokt. Nou, McGinn voelde de fout, maar balvoordeel gegeven. En nu blijft McGinn even liggen. Pijn in een van zijn forse billen.

hij is dus wel gebleven. 31-jarige schot. Het hart, de motor en de aanvoerder van Aston Villa. Europa League gewoon. Wie had dat ooit kunnen denken? Bentancur. Ja, het goede, vloeiende aanvalspel van Tottenham is wat weg. Is niet meer teruggekeerd in deze tweede helft. En zij liggen op de loer. Ruggeri is er vandoor. Matteo Ruggeri. Manzabi willen bij de tweede paal. Goeie paas was het. Bentancur. Het was nodig dat hij terugliep. Nog net op tijd ertussen. Of Manzabi stond oog in oog met Antonin Kinski. Tonali weer. Altijd met een hoofd omhoog. Kudus heeft nog niet voor de ideeën kunnen zorgen of brengen waarvoor hij is in de ploeg gezet. Bentancur. Ruimte is rechts. Centraal zit het dicht. Savio krijgt onder zijn vuist. En daar is Robertson. Robertson! En dan toch de goal uiteindelijk. Jawel, het is Kudus. Het is zover. Tottenham heeft voor het eerst dit seizoen gescoord. We zijn een uur aan het voetballen in het Tottenham Hotspur Stadium. En het is eindelijk zover. Ze worden beloond wat ze in de eerste helft niet hebben gekregen. En De Zerbi en Tottenham, ze hebben dat eerste doelpunt. Tenzij dit buitenspel is. Dit is buitenspel van Robertson. Dit gaat niet doorgaan. De VAR gaat dat nog bekijken. En dan is het toch niet mogelijk dat het dan toch niet gelukt is. Robertson. Ja, ja. Hij is aan het luisteren. Sam Barrett naar John Brooks. Die het beeld aan het stilzetten is. Met zij twijfelen. Zij denken van het is toch niet waar. Nee, het is niet waar. Het is offside. Kijk eens, ze komen luisteren. Hoopvol kijkend. Van hoe zit het? Geen geluid bij de refcam. Ja, buitenspel van Robertson. Niet dus. De nul blijft staan. En kijk eens naar die gezichten. Het is soms hard supporter zijn. Ah, wel degelijk offside, niks op aan te merken. Nog eens kijken naar dit beeld. Dat was zelfs niet nodig. Andy Robertson net iets te gretig. En dus blijft het 0-1 voor Villa. Ja, dus houdt de kweeste aan. Ja, ze verdienen absoluut dat doelpunt. Maar zo werkt het niet in het voetbal. Hij moet erin en reglementair. Savio. Kudus. Opnieuw buitenspel.

James Maddison maakt zich klaar om in te vallen. Veel blessures gehad vorig seizoen. Nauwelijks kunnen spelen. En ook dit seizoen niet altijd fit. Maar een half uur mag hij nog ideeën brengen, want daarvoor wordt hij gezet. Zo'n goede voetballer. Maar de laatste jaren getroffen door veel blessures. Tonali. Zoals hij dat graag doet. Meters maken. Marmoes. Ja, zocht de vrije trap. En krijgt hem op. Het is João Gomes. Nu de overtreding begaat. Overduidelijk. Haalt voor 40 miljoen bij Wolves. Dat degradeerde. De Braziliaan. En hier de vrije trap. Met Marmoes die zich klaarmaakt. Voor de Spurs. We spelen 63 minuten. Er komt een vrije trap aan. Met Robertson en Marmoesje achter de bal. Daarnet lukte het niet. Was er nog wel het buitenspel van Robertson. Dit is een goede vrije trap. En daar is weer Suzuki. Die zijn verantwoordelijkheid neemt. Bal net wat te dicht bij de doelman. Manzambi. Buitenspel van Jackson. Nou, natuurlijk fluit, maar dit moet je niet door laten lopen. En daar is James Maddison. Dus extra creativiteit. Die ze kunnen gebruiken. Moeilijke bal voor Robertson. Krijgt hem terug van Marmoes. Robertson wil snel. Marmoes. Van Hekken die komt helpen in de aanval. Net als Van de Ven. Het gaat naar Tonali. Tonali en Savio. Die vandaar kan voorbrengen of de actie maken. Savio twijfelt even. Onmogelijk om naar door te komen. Wel de eerste hoekschop voor de Spurs. In de tweede helft. Savio zelf. En koppen, dat kan ook met een ei op je kaak, op je jukbeen. Manzambi aan het duwen. Daar komt de corner, de eerste voor de Spurs in de tweede helft. Het was Solanke die de bal als laatste raakte. En kunnen we dan nu een Maddison krijgen? Ja, we krijgen een Maddison. En Solanke mag naar de kant. Het was een laatste baltoets. De diepe spits eruit. Solanke naar de kant. Marmoes zal dan wel wat dieper gaan spelen. En James Maddison in de plaats. Een derde wissel is het van De Zerbi. Matheus Fernandes, Solanke en Porro noodgedwongen naar de kant. Opletten, Jackson met de trap en dan gaat hij binnen. En dan staat het 0-2. Net op het moment na die wissel. En dan horen we de fans van Aston Villa en wordt de rest van het stadion muisstil. Want het is alweer pech voor Tottenham. Ja, het is niet te geloven. Niet 1-1, maar wel de 0-2. Hij kon er net niet goed genoeg bij, Kinski.
En zo zijn er wat fans die weggaan. Ja, nog maar eens zeggen. Tottenham verdient echt meer. Maar zo werkt het niet in het voetbal. Je moet de kansen afmaken. Jackson. Met de trap. Even afgeweken misschien wel op Van der Ven hier. Goed op de bal. Van der Ven steekt zijn been uit. Ah, nee, niet afgeweken wel tussen de benen. Kinski kon er net goed, niet goed genoeg bij. Tussen de benen van de Nederlander. En dan de Tsjech niet en de 0-2. En kijk eens. Unai Emery. Ja, je zou het een man wel gunnen, maar je gunt het iedereen van Tottenham ook wel. En het wordt moeilijk op deze manier voor Tottenham, maar het kan natuurlijk wel. Al zijn de scoren wat verleerd. Daar is de voorzet. Cash naar de buitenkant. Savio nu van links. McGinn die denkt, weg jij, duw je weg. Jackson weer, 1 tegen 1. Maar als het snel gaat, Jackson, nee. Mansambi pikt op. Klein tikje van Bentancur, maar te weinig om voor te fluiten. Ja, het kan best nog interessant worden deze slotfase. En als Tottenham vooruit denkt en Villa kan counteren. Buendia op de juiste plaats. En dan kunnen ze weer counteren met Jackson en Mansambi. Twee mannen die een groot terrein, een grote oppervlakte kunnen bestrijken. Daar is Jackson weer. Jackson rechtdoor. Het veld heel lang nu. Madison. En Savio nu van links. Centraal. Oeh, Ruggeri. Niet de fijnste voeten, zoals al een paar keer gezegd. Ja, en film maar. Je weet nooit dat je het doelpunt live kunt hebben op je telefoon. Madison met zijn eerste corner. 70ste minuut van de match. Tottenham heeft meer dan ooit een doelpunt nodig. Madison aangetikt. Savio. Tonali met de trap. Nou, die draaide er goed naartoe. Was dat geen fout? Vroeg Tonali. Madison die de tik kreeg. We gaan eerst kijken naar de trap van Tonali. Nou, draaide net niet goed genoeg. Hier nog eens de overtreding toch van Buendia. Op Madison. Op zijn broze enkels. Ja, en Tottenham dat heeft geen wedstrijd meer gewonnen. Wanneer het op achterstand is gekomen. Sinds november 2024, 47 wedstrijden niet kunnen winnen wanneer het eerst op achterstand is gekomen. Dat is geen hoopgevende statistiek. En nog maar 5 van zijn laatste 35 thuismatchen gewonnen in dit prachtige stadion. Maar ze geven niet op. Waarom zouden ze? Savio. Ja, hij kruidt het spel wel van Tottenham. Daar is hij. Savio met de voorzet richting Kudus. Ruggeri weg. Nou, Jackson slim. Geen overtreding. Madison opnieuw. Savio, goed balletje. Robertson dit keer. Ja, twijfelen tussen een schot en een voorzet. Weer de vlag. Hij stond er weer voorbij. Ja, hij moet het proberen, maar is net wat te gretig. Het was een voorzet. En hij maar praten en denken. Mansambi naar de kant. Komt terug uit de blessure.
En Hemmings komt in het team. Even kijken naar de goal in de eerste helft van Manzambi. George Hemmings. De revelatie van Aston Villa. 19 jaar. Eerste keer dit seizoen dat hij in de Premier League niet mocht starten. Maar mag nu wel invallen. Dan heeft al mooie dingen laten zien, George Hemmings. Kudus nu van de rechterkant en Savio van links. Madison centraal. Ja, het is natuurlijk zo dat de situatie er niet toe leidt dat het vertrouwen plots gaat toenemen. Bentancur, een beetje geknoei achterin. Tonali die wat rust brengt. Ja, nog maar eens zeggen, niks aan te merken op die eerste helft van de Spurs, behalve dat ze niet scoren. Savio. En daar zat Suzuki voor veel tussen, laten we dat ook niet vergeten. Misschien wel de belangrijkste man bij Villa, daar is hij opnieuw. Villa had 1 op 12, een keer 0-0 tegen Hull. En voor de rest 3 keer verloren, thuis van Forest, thuis van Arsenal, uit Brighton. En nu staan ze er goed voor. In Londen. Ruggeri. Het is 4-3. Jackson moest even over de bal springen. Is wel met vertrouwen teruggekeerd na zijn uitleenbeurt bij Bayern München, bij Wijnsal Company. En Villa gaat even op balbezit spelen. Gedaan van Camara. Maar Villa wel de bal kwijt en dan achteruit. Gemor in het stadion dat Kudus niet doordraait. Bentancur. Kan trappen. En dan Kudus. Die er niet meer bij kan. Goed verdedigend werk van Aston Villa. Eens proberen via een corner. Misschien gaat het ooit toch wel eens lukken via een hoekschop van Savio. Goed getrapt, veel voor, de vuisten weer. En dan blijft die bal niet hangen. Is het Minks die wegkopt. Van Kudus, wel de overtreding van João Gomes. Rustig aan, zegt Sam Barrett. Hij zit maar wat aan zijn oor te pulken. De Derby. En als je alleen naar de cijfers kijkt, dan komt hij onder druk te staan. Maar je moet ook naar het voetbal kijken dat ze hebben gebracht in de eerste helft. En daar heeft hij toch wel wat krediet voor. Madison met de vrije trap. Te laag, Ruggeri in de weg. En Robertson nog een keer. Tonali houdt binnen. 2 keer.
zo komt dat record van Crystal Palace toch stilaan in zicht. Zij 7 wedstrijden niet gescoord van bij de start in het seizoen 2017-18 met Frank de Boer. The worst manager in history of football. Zoals Mourinho zei. Toen legendarische quote van de Portugees. Jackson, Van Ecke in de weg. En Kudus met de neus naar de goal. Een keer niet terug, wel de actie maken. Savio niet bereikt. Villa stevig. Hemmings. Iets te makkelijk van de bal gezet. Tonali. En Madison. Wie heeft er nog een plan bij de Spurs? Goed tussen de lijnen, maar niet zuiver. Tonali op Bentancur. En zo is het niet moeilijk om goed te verdedigen. Camara, Buendia. Slim van Buendia, uitstekend gedaan. Jackson, laat hem nonchalant aan Buendia. Ja, de veer lijkt me toch gebroken bij de Spurs. Hemmings. McKin moet zich hebben. Het was trouwens João Gomes. Achteruit. Schot uit de tweede lijn. Schitterend gedaan. Buendia doet het weer. 0-3. Wat een goal van de Argentijn. Derde wedstrijd op een rij dat hij scoort op het veld van Tottenham. En nu is het helemaal boeken toe voor de Spurs. Maar wat een briljant doelpunt.

Ja, en dan heeft hij toch een speciale relatie met dit stadion. Voelt hij zich goed? En trapt hij deze fantastisch binnen. En een nieuwe mokerslag is het ook voor de Spurs. 0-3. Ja, kijk eens. Hij wist al met zijn vreugde geen blijf bij de 0-2. En nu de ingehouden vreugde ook bij Emery. En de zorgen bij deze man. Zoveel complimenten gekregen in het begin van zijn carrière als trainer bij Brighton. Bij Marseille dan nadien het niet kunnen waarmaken. En voorlopig toch ook veel problemen bij de Spurs. Vorig seizoen Tottenham wel in de Premier League kunnen houden met veel moeite. Maar nu op weg naar 2 op 15. En Villa op weg naar 4 op 15. Dat is beter dan vorig seizoen. De kopbal van Maddison. Savio nog eens. En Suzuki. Ja, hij zal het verdienen om een clean sheet te krijgen. Dus Villa vorig seizoen begonnen met 3 op 15. Niet gewonnen de eerste 5 speeldagen. Nou, toen was er die geweldige reeks van 12 overwinningen in 13 matchen. En zo finishten ze uiteindelijk toch als vierde in de Premier League. Ze gaan niet elk jaar zo'n fantastische reeks neerzetten. Dat is niet mogelijk. Maar dit is toch wel weer een prestatie om op te bouwen. En dan zullen zij in Engeland veel lof en complimenten krijgen. Hij gaat de kritiek op de Spurs toch wel weer hard zijn. Goeie bal weer van Buendia. Net niet op maat voor Hemmings. Nou blijf ik het zeggen. Ze hebben bij de Spurs wel wat om op te bouwen. Maar daar kan de komende 3 weken eigenlijk nauwelijks op gewerkt worden. Omdat die internationals allemaal weg zijn. Zo goed als 3 weken. Pas weer voetbal in het tweede weekend van oktober. Buendia nog een keer. Sacked in the morning. Horen we zingen. Dat gaat dan over De Zerbi. Ja, dan hebben ze zoveel geïnvesteerd. 366 miljoen uitgegeven. 146 miljoen geïncasseerd. Negatieve balans van meer dan 200 miljoen bij de Spurs. Maar voorlopig dus onderaan dat klassement. Met 2 op 15. En nog altijd niet gescoord. Conor Gallagher staat klaar om in te vallen bij Tottenham. En ook Bergvall. McGinn naar de kant. Ross Barkley in zijn plaats. En ook Camara naar de kant. En een Mbaye in de ploeg. Ibrahim Mbaye. Bergvall die goed speelde. Net als deze Gallagher die scoorde van de week in de League Cup. Bergvall was sterk. En kijk eens naar dit beeld. Hoeveel volk er al weg is uit dat prachtige stadion. Het is te veel voor Corneel. Het is te veel voor hen. Om deze vernedering nog lang aan te zien. En zo blijft het toch hetzelfde verhaal bij de Spurs. De tweede helft was het ook loszand. Over de eerste kan je positief zijn. Tweede veel minder.

0: Ga er maar aan staan, zo'n bergval die moet invallen. En Gallagher. Als het kalf verzopen is, om toch nog proberen wat te tonen. Ja, en dan kan Aston Villa toch met vertrouwen de interland breken. Dat is ook zeer belangrijk. Zeker als er zo lang geen competitievoetbal wordt gespeeld. Kudus en Marmoush. Dat eerste doelpunt moet toch kunnen. Daar is het, daar is het. Het is Gallagher die opnieuw scoort. Hij scoorde van de week in de League Cup. En het eerste doelpunt voor Tottenham dit seizoen is een feit. Maar gejuicht wordt het nauwelijks. Niet bij de fans, niet bij De Zerbi. Al kan het nog, want het is minuut 86. Dan moeten ze nog wel twee keer scoren. Marmoush. Kudus met de actie. En dan uiteindelijk is het Gallagher die binnenduwt. Staat net op het veld. Goed gedaan met het scheenbeen. Maar hij telt, dat is het belangrijkste. De eerste voor de Spurs dit seizoen is binnen. En dat hebben veel fans van de Spurs niet gezien. Omdat ze al vertrokken waren. We zien dat wel op je smartphone verschijnen. Kan het nog? Ja, kijk meteen de withemden aan het jagen. Maar dit mag Aston Villa toch niet meer weggeven. Barkley. Ruggeri komt mee. Die krijgt de bal. Barkley wil balbezit houden. Daar heeft hij de ervaring voor. Niet meteen op zoek gaan naar een voorzet. Kijk eens Buendia. Wat wil je na zo'n doelpunt? De voorzet buitenkant. Buendia opnieuw. Buendia nog eens. Hij gaat trappen. Maar afgeblokt door Van de Ven. Meteen in de achtervolging Buendia. Ah, sterk van de Argentijn. Programma van Tottenham misschien eens bekijken op 10 oktober. Uit Manchester United. Niet simpel. Dan thuis Coventry uit Chelsea. Tammy Abraham ook nog klaar om even in de plaats van Nicholas Jackson te komen. Abraham die twee keer scoorde van de week in de League Cup bij Coventry. Moet nog even helpen om de twee of de drie punten mee naar Birmingham te pakken. Madison van de bal gezet. Simpel Barkley. Barkley nog. Buendia wil hem hebben. Barkley kiest voor het balbezit. Ja, hem zet je ook niet zomaar van de bal. Stijf van het vertrouwen. Dan toch de fout van Gray. Ja, Villa heeft wat het wil. Dankzij de ervaring van Buendia. En van Barkley, balbezit. Dus een moeilijk programma. Voor Tottenham met die uitmatchen naar United en naar Chelsea. Thuis Coventry, dan zou het toch eens moeten lukken. En Aston Villa, 10 oktober thuis Brentford, dan uit Newcastle. Thuis City en thuis Fulham. Dat is het programma voor Unai Emery en de zijne. Gallagher met de overtreding. Kom, zegt Emery, zet je recht tegen met die cash. Ja, ze pikken elke seconde die ze kunnen. Die ze kunnen stelen. Hoe zou je zelf zijn? João Gomes. We krijgen 7 minuten extra tijd. Dus de bruid is nog niet helemaal binnen. Dat was Eva Abraham Mbaye. De Senegalees van PSG. De nummer 19 die nu in de achtervolging gaat. Geldt voor 55 miljoen. Is nummer 18. En zo heeft Aston Villa lang moeten wachten op een competitief elftal. Moest eerst verkopen. Dus veel transfers gedaan op het eind van de transfer window. Van het transfer window. Maar gelooft er nog iemand bij Tottenham in een punt? Het kan, maar het vertrouwen is niet groot. Bergval. Savio. Bergval. Tikken dat wel. Maar Solanke is weg, dus ze hebben niemand om een bal te koppen. Wel een vrije trap nog. Cash. Met geel. Als er nu eentje binnen zou vallen, dan kan het nog. Voor de Spurs. Maar het is wel het moment. En wat zou hij denken? Ik had het op de persconferentie na de vorige wedstrijd nog over. We hebben 2 keer een clean sheet. In Italië zou ik daar complimenten voor krijgen. Ja, ik kan het nu niet zeggen. 3 tegengoals. Madison nog met een vrije trap. Veel volk in de kleine rechthoek. Madison. En de vuisten van Suzuki. En dan Kudus op zijn Kudus. Hoog over. Dat was zeker niet verkeerd om die bal zo te trappen. Van Madison dan, niet van deze. En zo de derde nederlaag dit seizoen al voor de Spurs. Verloren thuis van Newcastle 0-2 en dan uit Brentford 3-0. En hier op weg naar de nederlaag tegen Villa. Na 2 keer 0-0 tegen Everton en tegen Forest. En de regisseur terecht. Nog een beeld van een van de belangrijkste pionnen van Aston Villa. Dat is een andere. Buendia. Abram. Ja, die hebben ze als vervanger, doublure van Jackson. Madison, hij wil nog wel. Mings in de weg. Ruggeri. Dat was even Madison. Ja, zijn ploegmaat vraagt om mee druk te zetten. Een bye. En Gallagher. Met de moed er wanhoop. Robertson is nog eens mee. Goed balletje, Robertson. Savio. En Barkley in de weg. Kampioen van de corner zijn ze vandaag zeker. Robertson gooide voor de goal. De kopbal. En de redding uiteindelijk van Suzuki. Het was van de Ven. Hij kwam er niet meer bij, Suzuki. Net naast. Ja, zijn blessure was cruciaal. Nog eens kijken naar dat geweldige doelpunt van Buendia. Fantastisch om deze zo te zien binnenvliegen. Dus Van de Ven, het feit dat hij even oud was om opgelapt te worden nadat tikje na die fameuze tik die hij kreeg tegen het jukbeen Het feit dat hij er niet was om de defensie te organiseren, leidde tot de 0-1 van Manzambi. Dat was een cruciaal moment in de match. Barkley. Ja, toch nuttig zijn invalbeurt om voor stabiliteit te zorgen. Van Rijken, zomaar ingeleverd, weer bij Barkley. En dan goed blijven kijken, Buendia. Hemmings. Ja, toont dat hij niet veel ervaring heeft. Daarachteraan foutje van Hemmings. Die al een paar keer net iets te makkelijk de bal is kwijtgespeeld. Dat ook wel beseft. En nu de steun moet krijgen van zijn ploegmaat. Nog een vrije trap voor de Spurs. Helemaal op het eind van de wedstrijd. Weddesten nog een keer. Op zoek naar de aansluitingstreffer. Daar komt hij, Madison. Mings is baas in de lucht. Robertson zal ook nog wel even terugdenken aan zijn actie. Die de 0-1 inleidde vlak voor de rust. Gallagher. Nog een keer. Centraal. Madison kon daar niet meer bij. Nou, nog een vrije trap. In de laatste seconde van de partij. Vrije trap is te snel genomen, maar dat mag niet. En dus maken we ons klaar voor de laatste actie in de partij. Vrije trap met achter de bal Marmoush en Robertson. Bij Villa organiseren ze nog één keer de verdediging. Robertson richting tweede paal en dan de goal. De aansluitingstreffer van Van Hekken. De 2-3. Maar het is te laat. Dat weet hij ook. Niet één, maar wel twee keer gescoord. Bij de tweede paal waren ze bij Villa Van Hekken vergeten. Die zomaar kon binnenkoppen. Ze kunnen het nauwelijks geloven. Twee goals. Ze kunnen dus nog wel scoren. Maar het is te laat. Want Barrett gaat afluiten. Dat doet hij nu. En zo wint Aston Villa met 2-3 van Tottenham. Tottenham dat goed voetbalde in de eerste helft. Maar matig was in de tweede helft. Wel twee keer scoorde. Dat is op zich ook wel nieuws. Doelpunten van Van Hekken en van Gallagher voor Tottenham. Maar drie goals waaronder een beauty van deze man. Buendia. Jackson scoorde. Manzambi scoorde net voor de rust. En zo dus drie punten erbij. En de eerste overwinning van het seizoen voor Aston Villa. Tottenham moet daar nog even op wachten. Zij hebben drie punten op 15. En Villa zit aan 4 op 15. Dat is dus beter dan vorig seizoen. Zoals gezegd, in Birmingham kunnen ze vieren. En in Londen kunnen de supporters van Tottenham hun wonden likken en wat sip kijken. En daar kunnen ze het in de studio nog over hebben. Tot eens aan jou, Gilles.
1: Dankjewel, Bart. En zo is het.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Voetbalzone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Voetbalzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde op de Dokter van Heesweg rond 3:15 middags. De 58-jarige vrouw uit Zwolle stak over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een auto, bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Raalte. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw overleed ter plekke. De bestuurster bleek niet onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het gaat om Joseph Christopher Luamba uit Montreal, die bijna een tiental keer zonder aanleiding door de politie werd staande gehouden. Geen enkele keer kreeg hij een boete. De rechtbank in Quebec oordeelde eerder dat willekeurige verkeerscontroles leiden tot etnisch profileren en ongrondwettelijk zijn. De zaak ligt nu bij het Hoge Rechtshof van Canada dat moet bepalen of zulke stops zonder verdenking in strijd zijn met de grondwet. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: De enige goal tot nu toe. En VVSB tegen Achillesveen kent ook nog een tussenstand van 1-0. Maar die wedstrijd is om 4:30 begonnen. Om 4:30 staat gepland de aftrap van de wedstrijd. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd voor ADO Den Haag tot nu toe. Want ze snakken naar een overwinning. Niet alleen de spelers, de trainers, maar met name ook het publiek. En ik denk dat hetzelfde geldt voor onze verslaggevers daar. Jim van der Deil en Gert Barnum.
1: Als de volume van de speakers gelijk staat aan de energie die ADO gaat geven, komt het goed, Herman. Jij zal al op bier zitten, waarschijnlijk. Wij gaan wel gewoon verder. Want de DJ stond echt snoei en snoei en snoeihard hier in het stadion. Het was echt zo hard dat wij elkaar aankeken of je een decibelmeter op je iPhone hebt om te kijken hoe hard het was. Je kon gewoon zonder koptelefoon niet met elkaar praten. Nou is dat normaal gesproken.
2: Maar je krijgt hier gewoon tinnitus van. Ja. Het is echt niet normaal hoe hard dat ding hier staat.
1: Echt ongekend. Maar goed. Laten we hopen dat het energieniveau gelijk staat aan het geluidsniveau hier. Dan komt het wat betreft ADO helemaal goed. ADO staat inmiddels op het veld. De handen zijn geschud. Dat betekent dat ik de elf van ADO erbij kan gaan pakken. Op doel staat Nikema. Rechtsback is Jonas Jensen Aboul. Centraal achterin Pascal Mulder, de aanvoerder. En Matteo Waam. En aan de linkerkant zien we Milan Hokke. Het middenveld met Kilo, met Matthij Sin, zijn basisdebuut. En met Evan Rottier. En voorin aan de rechterkant staat Jalen Hawkins. Op links staat Nigel Thomas. En in de punt van de aanval Yannick Eduardo. Dat zijn de elf van ADO. Dat zijn de elf die het moeten doen. Zitten daar dan opvallende namen bij. Nou, je kan er een paar uithalen. Sin, hij is gehaald van AZ. Was niet helemaal oksel-fris toen hij binnenkwam. Inmiddels is hij fris genoeg om te starten. Dat gaat hij dan ook voor het eerst in zijn carrière in het shirt van ADO doen. Vorige week wel al een invalbeurt bij Twente. En achterin, dat blijf ik toch wel opvallend vinden, waar Milan Hokke in potentie je beste centrale verdediger is. Stel je hem niet op die plek op, maar hij start als linksback. Dat betekent dat Silla op de bank plaatsneemt. En ook Ratering, vorige week nog hangend aan de rechterkant, is hij naar de bank gegaan. En Aboul is de man die gaat starten. Wij gaan ons opmaken voor een minuut stilte voor de overleden Ahmed Ami. Dus misschien even terug naar de studio voor de minuut stilte hier. Voor de oudspeler van ADO Den Haag, afgelopen week op 45-jarige leeftijd overleden.
0: En natuurlijk hebben we daar heel veel respect voor. We gaan weer even kijken dan bij Katwijk tegen de Treffers. Waar de muziek gelukkig een stukje minder hard staat. En waar het spektakel op het veld moet komen. Menno.
3: Ja, nu wel, Herman. Van tevoren was het hier ook een... volgens mij kon regisseur Magriebal niet horen. Het staat 1-2 na 70 minuten. En daar probeerde Treffers hier nog verandering in te brengen door er misschien nog eentje bij te maken. Maar het was allemaal wel erg ver van de goal af. Dus kan Katwijk weer. Het is een hele leuke tweede helft, hoor. Tussen twee ploegen die veel kwaliteit hebben en die dat ook laten zien. Hoewel het voetballend gezien misschien af en toe nog wel wat beter kan. Maar dan zeg ik er meteen bij. We zien prachtige doelpunten en de topspelers zoals bijvoorbeeld Suleiman en aan de andere kant Den Dekker, die laten zich zien en dat is voor het publiek natuurlijk leuk. Bal nu over de zijlijn, dus een inworp voor de Treffers. Eén vrije trap nog van Katwijk waar ze dichtbij waren via Maatsen, die een paar keer aangever is geweest van de grote kans en nu van 25 meter de bal maar eens met een stuit richting de goal van de tegenstander schoot. Die ging toen net naast de goal. Dat was de kans voor Katwijk. Het is wel de hele middag, als je het toch over geluid hebt, Herman, eigenlijk wel vrij stil op de krom, vind ik eerlijk gezegd. Het publiek laat zich niet echt horen. Nog niet echt fanatieke aanmoedigingen, terwijl het toch wel redelijk druk is. Maar het is een beetje tam, vind ik eerlijk gezegd, op de krom. En dat was eigenlijk twee weken terug, vond ik ook al een beetje het geval. Tegen Jong Almere City laten we hopen dat er geen trend is bij Katwijk. De bal is nu in de linkerkant van de veldhoek bij de Treffers. Die kunnen een voorzet geven. Daar is Waterink. Die gaat net onder de bal door. Het is ook oppassen voor Katwijk dat ze niet een derde om de oren krijgen. 72 minuten, de Treffers leiden met 2-1.
0: 2-1 op een wat stille, matte krom volgens Menno Schilder. Stil was het ook in het stadion van ADO Den Haag. Minuut stilte ter nagedachtenis van Ahmed Ami. Oudspeler van ADO Den Haag. Hij overleed afgelopen week op 45-jarige leeftijd. Maar de wedstrijd staat nu op het punt van beginnen. Belangrijke wedstrijd. ADO Den Haag tegen Cambuur.
1: Zeker weten, een belangrijke wedstrijd, Herman. En ADO speelt ook met de rouwbanden. Dat geldt voor de mannen en de vrouwen die dat doen vandaag. En er werd stilgestaan inderdaad bij AMI. Speelde van 2008 tot 2012 voor ADO. Meer dan 100 wedstrijden haalde ook met ADO in dat prachtige jaar 2010-2011. Europees voetbal, heeft ook nog de wedstrijden in de Europa League gespeeld. Hij was altijd een geliefd persoon hier bij de spelers. Als ADO bijna zichzelf de das omdoet met een verkeerde terugspeelbal van Kilo naar Nikiema. Daar loopt het voor ADO goed af. Het driehoekje wat Nikiema opeens moest gaan maken was lastig, omdat de spits van Cambuur, en dat is El Argui, er in één keer tussen dook. En dus zal iedereen tegen Kilo zeggen, geeft die riskante ballen maar niet. Zeker niet voor de goal langs, en nou helemaal niet in de as. Want dat kan ook verkeerd aflopen. Nu is het Mulder die teruggaat naar Nikiema. En Nikiema met links een lange bal richting Sin. De man die we nog niet gezien hebben als basisspeler bij ADO Den Haag.
4: Je noemde juist de opstelling van ADO Den Haag in het geheel. Ik zal even die van Cambuur doornemen met Jansen onder de lat. Boabeuf, Van Del en Costarelli achterin. Maarten van Sauren met El Argui op het middenveld. En dan van rechts en links Kwam. Boudane en Hamadje daar voorin bij Cambuur. De ploeg van Johan Plat, waar de meest opvallende afwezige in de punt van de aanval staat. Dat is Nicolas Binder. Hij is afwezig vanwege een blessure. Dus moet Cambuur het doen met een ander handenbindertje voorin. Boudane dus in de punt van de aanval. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste en meest opmerkelijke wijzigingen dus bij de ploeg uit Leeuwarden. Die nu aan de bal is en richting het 16 meter gebied van ADO gaat. Daar komt wellicht een kans. Het ziet er eigenlijk wat knullig uit daar in het 16 meter gebied. Waar Waam de bal tegen zich aangeschoten krijgt. Daardoor niet op zijn benen kan blijven staan. Wel probeert zo snel mogelijk weer omhoog te kruipen. En ziet dat de bal dan toch net op tijd is opgeruimd. Daar komt ADO dan nog goed weg in de openingsfase van de wedstrijd. Die ondertussen dus 2 minuutjes oud is. 0-0 nog altijd de tussenstand in deze wedstrijd. Tussen de promovendi van vorig jaar. Die allebei dus zo'n matige seizoenstart kenden. Cambuur iets minder matig dan ADO. Als je kijkt naar het aantal punten dat behaald is, namelijk 4. Door de ploeg van Johan Plat tegenover dat ene puntje van ADO dat gepakt werd in de Kuip tegen Feyenoord. We zien dat ADO nu druk wil zetten op Cambuur, dat de bal heeft op eigen helft. Lange haal naar voren, komt terecht op het hoofd van Matteo Waam. Pascal Mulder, achterwaartse kopbal in de richting van Kilo, verliest het kopduel. Cambuur neemt de bal weer over aan de linkerkant van het veld. Gepoord, Jalen Hawkins door zijn tegenstander. In dit geval Amatje, die houdt de bal daarin bezit van Cambuur. Eduardo zit er even goed tussen. Moet daar gelijk Jansen, de doelman, uitkomen om de bal erop te pakken voordat er gevaar komt. Voor Cambuur, dat ontstaat er niet. Dat betekent dat de bal dus een veilige haven is. Daarachterin bij de bezoekers, die gelijk weer een van de spitsen zoeken. Boudane daarvoor in. Hij kan de bal niet bij zich houden. Maar wat maakt ADO het zich daarbij vlaag achter? Heel erg lastig, hoor.
1: Rommelig.
4: Heel erg.
1: Ja, komt er 3 keer niet lekker uit in de eerste 3 minuten. Het loopt niet tegen de lamp wat dat betreft. Maar het is niet zoals je wil beginnen. Omdat dit wel een bepaald gevoel geeft aan Cambuur. Als Sin nu de overtreding moet maken op Nicky Soeren. De man die een vakantie had geboekt naar Spanje. Totdat hij een kaart kreeg. Althans, zo verbeeld ik me dat. Van Dick Advocaat, handgeschreven. Jij mag mee naar Curaçao. Voor de komende 4 wedstrijden is hij opgeroepen. En dus moest hij met die kaart in de hand naar mevrouw Soeren. Om te vertellen dat de vakantie naar Spanje niet doorgaat. Nou ja, als mevrouw Soeren geluk heeft, mag ze mee naar Curaçao. Want daar moet hij 2 wedstrijden spelen. En ook 2 uitwedstrijden. Maar goed, dat is allemaal voor na vandaag. Eerst staat hij in het grijs gekleed tegen ADO. Als de vrije trap genomen wordt, wordt weggekopt door Jensen Abou, de rechtsback. Die staat daar een beetje als linksback geposteerd. Diep in het 16 meter gebied. Hij kopt de bal naar de zijkant. En daar mag dan de inworp genomen worden. Een metertje 5 naast de cornervlag. Het is Cambuur dat in de beginfase veel op de helft van ADO te vinden is. Een inworp met heel veel effect. Is wat flauw om te zeggen, want dat heeft niks met effect te maken. De wind gaat hier met de bal aan de haal. En dus tilt de wind de bal op en brengt hij hem achter de goal van Nikiema. En mag Nikiema deze doeltrap dan gaan nemen. Dat hebben ze kort gedaan. Waam legt hem terug naar Nikiema. Dat betekent dat Cambuur vanaf de 16 meterlijn druk kan gaan geven. Want ja, je mag als aanvaller niet in het 16 meter gebied staan als de doeltrap genomen wordt. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom deze variant genomen wordt. Waam schiet hem terug richting de goal, richting Nikiema. Als er een polletje ligt, zou hij er zomaar in kunnen gaan. En dan geeft Nikiema hem vervolgens een lik naar voren. Terwijl je ook de eerste speler eruit kan halen. Waarom laat hem liggen voor Nkema? Die geeft dan de bal lang. Nou goed, er zal een tactiek achter zitten. Wellicht kunnen we er later nog eens een keer mee uitpakken als we dat aan Nkema of aan Baan vragen. Vooralsnog is het voor ons niet helemaal duidelijk na 5 minuten als Mulder de bal naar Hokken kopt en Hokken hem dan naar Eduardo brengt.
4: Eduardo daar in de punt van aanval. Handige beweging. Gaat richting het 16 meter gebied. Wordt daar gelijk van in de weg gezeten door wat spelers van Cambuur. Zin gaat door namens ADO. Wil de voorzet geven. Daar in de richting van Rottier. Daar komt de bal niet aan. En dan is het Cambuur dat opruimt. Er is ADO even wat dreigender geweest. Richting het 16 meter gebied van de tegenstander. Inderdaad achterin die wat rommelige openingsfase vorige week tegen Twente. In de Grolsvesten. Een hele moeilijke eerste 15 minuten in het stadion. Natuurlijk een andere tegenstander. Ander formaat, andere speelwijze ook. Maar ook daar ging het dus lastig in het begin. 6 minuten ondertussen dus op de klok. In het Werktalentstadion in Den Haag bij Cambuur. Dat op bezoek is dus bij ADO. Als Mulder weer de bal inlevert. Waan er op tijd tussen zit om te voorkomen dat de aanvallers van Cambuur ermee vandoor gaan. En dan speelt Jensen ook de bal daar zo over de zijlijn. Het is allemaal wat eenvoudig. En vooral heel erg slordig bij ADO Den Haag in de openingsfase van de wedstrijd. En dat zal zeker beter moeten. Zal ook Robin Peter zien. Normaal gesproken, als we kijken naar de dugout van ADO, zien we hem zitten. Hij heeft nu even plaatsgenomen daarbuiten. Staat, kijkt toe hoe zijn ploeg het lastig heeft in de openingsfase. Lange bal van de doelman Jansen is terechtgekomen op het hoofd van Mulder. En dus heeft ADO de bal weer even met kilo's zin nu in de middencirkel. Bal gaat van de rechterkant van het veld naar links met Hokken. Daar ook gelijk de ruimte bij Nigel Thomas. Maar de bal gaat over de zijlijn. Het is een wat slordige openingsfase, zoals gezegd. Die ondertussen 7 minuten oud is bij ADO Den Haag tegen SC Cambuur. Met een tussenstand van 0 tegen 0.
1: We zijn 7 wedstrijden onderweg, Gert. Dus we hebben 3 rechtsbekken gezien.
4: Ja. Met Raterink vorige week natuurlijk nog.
1: Ja, als in een 5-mansverdediging als winger meer. Dus als je die wedstrijd er even uithaalt en die andere wedstrijden als 4 achterop ziet.
4: Heeft hij ook rechtsback gestaan, toch? Een keer?
1: Zeker, heeft hij ook rechtsback gestaan. Toen hij kwam, is hij eigenlijk op de bank begonnen en daarna gelijk gebracht.
4: Ja.
1: En kon Hokken weer naar een andere plek. En dat is uiteindelijk de man die nu als linksback staat. Terwijl ik in mijn oor hoor dat we nog eventjes teruggaan naar het amateurvoetbal.
0: Ja, want dat amateurvoetbal dat gaat ook nog even door. En we willen natuurlijk allemaal weten hoe gaat het bij Katwijk tegen de Treffers. De 2-1 achterstand die staat al een tijdje op het bord. Menno Schilder.
3: Ja, dat was bij de rust al zo. 80 minuten nu op de klok. Katwijk kijkt nog altijd met die 2-1 achterstand tegen een potentiële nederlaag aan. Dat willen ze natuurlijk niet. De ploeg van Luigi Bruins. Maar de Treffers heeft de bal op de helft van Katwijk. Werd erin gegooid, dicht bij de cornervlag. Wordt Waterink aangespeeld. De spits van de Treffers. Af en toe raak je een beetje in de war. Omdat je bij ADO af en toe Raterink hoort. En daar ben ik ook geneigd om Raterink te zeggen. Maar het is toch echt Waterink. De spits van de Treffers. En die heeft nu een goede kaats. Met een dekker. Die schiet heel hard op de handen van Bladeren. We gaan snel terug, denk ik, naar Den Haag. 1-2 hier.
0: Eerst nog even melden dat FC Rijnvogels met 1-0 gewonnen heeft van Portugal. En FC Lisse loopt tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. 1-0 is de overwinning voor Zwaluwe. Noordwijk heeft de 2-0 voorsprong gemaakt tegen TOGB. 2 doelpunten van Ilias Latif. ADO Den Haag Cambuur met Jim Eggert.
1: Ik zou zeggen dat hij te goed is voor dat niveau. Maar goed, dat is een andere discussie. Als de vrije trap er komt voor Cambuur Leeuwarden. Hij gaat daar achter staan. Hij is, als ik het goed zie, Rafik El Argoui. De man die makkelijk scoort met rechts deze vrije trap gaat nemen. Iedereen van ADO op de 16 meter lijn. Ook echt in een lijn. Als Lindhout, onze regiogenoot, komt uit Voorhout, zegt dat ADO niet mag inlopen. Komt hier de vrije trap. Het is een variant. Maar het is een variant die alleen jij zou kunnen nemen, Herman. Dat is echt wanstaltig slecht gedaan. Er zat weinig gevoel in de voeten van de man die hem nam. Hij wilde eigenlijk aan de rechterkant zijn teamgenoot wegsteken. Alleen dat deed hij zo hard, alsof er een soort katapult van zijn voet afschoot. Het is een vrije trap die je niet veel ziet, denk ik.
4: Wint mee, hè? Wint mee.
1: Ja, dat is het. Oorzaak gevonden.
4: Het waait ontzettend. In Katwijk zeggen ze een hoppewoei. Kan men er zo meteen nog even mee. Ik ben benieuwd of dat op de Krom ook zo is. Maar het waait echt als een gek. Tijdens de minuut stilte leverde dat overigens wel nog een mooi plaatje op aan de rechterkant. Op de Aad Mansveld-tribune. Waar de gele met groene vlaggen bleven staan tijdens de minuut stilte. Het gaf een mooi beeld tijdens dat moment in de wedstrijd. die toen nog niet begonnen was. Nu 10 minuten onderweg. ADO Cambuur nog altijd 0-0 dus. En de vrije trap die gaat genomen worden door de bezoekers. Iets verder naar voren, een meter of twee. Ik weet niet precies wat het verschil daar dan is geweest. Gaat de bal naar de rechterkant. Loopactie wordt daar gezien, ook door Milan Hokke. Zet namelijk de achtervolging in op Kwam. De andere nummer 15 van Cambuur namelijk. Maar ook deze is wat te hard. Cambuur speelt met wind mee. Ook nu gaat hij daar over de achterlijn. Dat is voor ADO lastig in die zin dat het dus wind tegen heeft. Af en toe een bal lang naar voren trapt die dan iets minder ver komt dan misschien gehoopt werd. Nikema naar Matteo Baan. Dribbelt richting de helft van Cambuur over de midlijn heen nu met Hokke. Hokke, lange bal richting Rottier. Afvallende bal is voor Sin. Rottier, 1-2'tje. Sin, nee. Komt net niet uit daar op de rand van het 16-meter gebied. Cambuur is er net op tijd bij. Wil dan ook gelijk weer de helft van ADO bestoken. Maar ADO heeft de bal weer terug met Sin. Dan opnieuw een aanval die wordt stopgezet. Dit keer door een overtreding op diezelfde Sin. En een vrije trap gegeven door de scheidsrechter. Dat is Allard Lindhout. Die geeft hem daar aan ADO. Halverwege de helft van Cambuur in de as van het veld. Dat betekent dat Kilo plaatsneemt achter de bal. En zometeen gaat kijken wie van zijn collega's daar op de rand van het 16 meter gebied klaar staat. Om er wellicht iets meer mee te doen. Het is Kilo die achter de bal staat en wat aanwijzingen geeft aan de linkerkant van het veld. Dat is ook precies waar de bal naartoe gaat, naar Milan Hokke. Milan Hokke met de voorzet. Uiteindelijk door iemand van Cambuur over de achterlijn gekopt. Achterwaarts, dat betekent dat er een hoekschop komt voor ADO Den Haag in de 12e minuut van de wedstrijd. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant van het veld door Milan Hokke. Neemt de bal ermee, stuit het even terug vanaf de tribune. En gooit alvast, nog voordat de bal daar klaar ligt, op het driehoekje, twee handen in de lucht. Dat zal betekenen dat alles en iedereen van ADO zich moet melden bij de tweede paal. Dat klopt ook inderdaad met onder andere Jensen Obou daar aan het 16 meter gebied. En ook Pascal Mulder. Hokke plaatst zich achter de bal. Daar komt dan die hoekschop. Maar Allard Lindhout heeft iets gezien wat niet klopt. Wat niet naar behoren gaat met onder andere Yannick Eduardo. Een van de verdedigers van Cambuur. Volgens mij is het Van Del zo van afstand te zien. En dan moet het dus even wachten. Gaat de hoekschop opnieuw genomen worden. In minuut nummer 13 ondertussen. Het is een wat onnodige onderbreking, denk ik. Als Hokke zich opnieuw heeft geplaatst achter de bal. Gaat hem nu trappen met zijn linker. Komt die bal daar terecht bij de tweede paal. Mulder gaat daar al vliegend naartoe. Maar krijgt zijn hoofd niet tegen de bal. Die vervolgens aan de andere kant over de zijlijn gaat voor een inworp voor ADO Den Haag.
5: Ja, Lindhout doet alsof hij gezien heeft waar ADO om vraagt. ADO vraagt namelijk om een penalty, maar Lindhout zegt dat daar niks aan de hand is. Maakt een gebaar door zijn eigen shirt uit zijn broek te trekken dat dat aan de orde is geweest. Toch wacht Abou even met de inworp, maar daar komt de inworp. Dus heeft de VAR er niet naar gekeken en wordt het signaal van Lindhout overgenomen. Bas Hokke kan schieten, dat doet hij door tegen een teamgenoot aan te schieten onderweg. En dus kan de doelman Thijs Jansen de doeltrap gaan nemen. Hebben we een klein kwartier gespeeld. Ik zie mij hier de herhaling. Wat gebeurde er nou precies? Nou, ik denk dat hij in eerdere situaties wel eens gegeven is. Deze penalty. De arm van Billy van Dul was toch echt om de middel van Eduardo heen. Echt hangen deed hij niet, maar contact was er wel. Uiteindelijk viel Eduardo. En vond de scheidsrechter dat te licht, maar ik denk toch dat de trainer van Cambuur, als hij dit zou zien, tegen Van Dul zegt: doe het de volgende keer maar niet. Want dit gaat een keer anders uitpakken. Voor ADO pakte het dus niet uit in een penalty, maar het werd een doeltrap. En vanuit die doeltrap heeft Cambuur nu een vrije trap gekregen. Die wordt genomen door Jansen. De doelman doet het een meter of 10, 15 uit zijn eigen 16 meter gebied. Rechtspoot. Heeft de wind in de zeilen, dus kan de bal ver de helft van ADO opschieten. Dat gebeurt ook. Je ziet zelfs dat er een raar effectje aan zit. Sterker nog, Nikema moet uitkijken. Het is een nat veld, gesproeid, net voordat we binnenkwamen. Alhoewel het water niet is aangekomen op de plekken waar het zou moeten aankomen. Want ook de sproeier had wind tegen. Dat hebben de mensen achter de goal van Nikema zeker gemerkt. Maar het was een momentje dat Nikema eventjes moest opletten. Want anders zou die bal doorschieten en over hem heen gaan.
4: Ja, dat zou toch wel heel knullig zijn voor de Supakipa van ADO Den Haag. Zoals hij op de Instagram-pagina van de club werd aangekondigd vanochtend. Kylian Nkema, die natuurlijk een aantal wedstrijden dit seizoen heeft gekiept, waarin die uitblonk, misschien wel man van de wedstrijd is geworden.
5: De meeste reddingen van alle keepers in de Eredivisie.
4: Ja, nou ja, om maar aan te geven inderdaad wat voor seizoen hij doormaakt. Geeft ook misschien aan dat ADO het heel erg lastig heeft in de Eredivisie. Nou, hier een prachtig voorbeeld van Jensen Abuul, die de bal wil aannemen en hem zo over zijn rechtervoet ziet rollen over de zijlijn. Het is slordig in de openingsfase, in het eerste kwartier van de wedstrijd bij ADO. Dat dus een inworp kinderlijk eenvoudig weggeeft aan de ploeg van Johan Plat. Lindhout ziet nu opnieuw iets. Dat gaat dan dit keer tussen Mulder en een van de aanvallers van Cambuur, Boudaan in dit geval. Als de inworp snel wordt ingeleverd bij Cambuur door ADO. Ja, het is nog niet geweldig.
5: Nee.
4: Zei hij met gevoel voor understatement.
5: Dat klopt. En ADO heeft een beetje een slordig, rommelig begin gehad. De eerste 3-4 minuten. Als er hier geschoten wordt op de goal van Nkema vanuit de tweede lijn. Rafik El Argoui. Die ook gebruik maakt van wind mee. Maar Nkema zag hem van ver af aankomen en kon hem dus eenvoudig oppikken. Als Hokker nu het veld gaat oversteken, vindt Abuul aan de rechterkant. Eerlijkheid gebied ook te zeggen dat het nu ook wel weer een beetje wennen aan elkaar is. Hè? Want nu staat Abuul als zesback. Daar waar Ratering tot vorige week stond. Hawkins speelt wel. Thomas is in de ploeg gekomen. Daar waar hij vorige week op de bank zat. En ook Sin mag spelen. Daar waar vorige week De Bruin bijvoorbeeld speelde. Zijn er toch wel weer wat wijzigingen. Is Robin Peter ook nog altijd zoekende naar zijn ideale elf. Dat heeft onder andere te maken nu ook met de tegenstander. Vorige week wilde ADO wat defensiever staan. Wilde het de mogelijkheid hebben om terug te kunnen schakelen naar 5. In de regel speelden ze bijna altijd met 5 man achterop. Omdat Twente veel op de helft van ADO te vinden was. Nu is dat anders. Nu speelt ADO weer een beetje het spel wat ze vorig jaar speelden. Met 4 achterop. En ze proberen in ieder geval wat aanvallender te zijn. Alleen Cambuur kan dat tot dusver goed tegenhouden. Als de inworp van Abuul aankomt bij Eduardo. Die heeft moeite, maar kan wel schieten. In de draai, overtreding. Nee, zegt Lindhout. Abuul gaat dan naar de grond. Kan hij hem nog bij zich houden? Nee, wel een overtreding van Kilo. En die gaat niet op de bom. Maar krijgt wel een standje van Arnold Lindhout. Omdat hij eventjes de angel uit de aanval moest trekken. Aardige beweging daar van, volgens mij was het de linksbuiten van Cambuur. En het was een bodycheck van Kilo. En daar is de vrije trap inmiddels voor gegeven en genomen.
4: Cambuur in balbezit in het eigen 16 meter gebied. Rotier zet druk, Eduardo zet druk op de doelman. Jansen die brengt zichzelf daar bijna in de problemen, maar kapt de spits van ADO uit. En dus loopt het allemaal goed af, als ook aan de rechterkant Hawkins druk zet. Maar wel veel ruimte voor Cambuur op de linkerflank. Snel naar voren daar vanaf die linkerkant. Vanaf links dus met Costarelli, ondertussen in de as van het veld. De bal aangekomen, komt Cambuur daar gevaarlijk dichtbij het 16 meter gebied van ADO. Wordt de bal ingeleverd bij Rotier. En dan is het Eduardo, die wordt weggestuurd. Maar Jansen, de doelman die er eerder bij is. Jammer, zonde, had wat meer ingezeten.
5: Ik denk dat hij hem had gemaakt, Eduardo. Hij moest nog ver hoor. Maar dat de VAR had ingegrepen.
4: Vanwege die overtreding?
5: Nee, Hens van Sin.
4: Hens.
5: Had ik het idee hoor. Scheidsrechter liet het doorgaan. Uiteindelijk wordt de aanval bereikt niet eens het 16 meter gebied van Cambuur. Ik had het idee dat hij met zijn hand meenam.
4: Als dat zo is, had VAR er inderdaad wel iets van gevonden. Ondertussen aanbeland in minuut 19 van de wedstrijd. ADO in aanval met Sin. Ziet er veelbelovend uit. Daar lukt het net niet om Eduardo het 16 meter gebied in te sturen. Maar weet daar de bal wel over de achterlijn te halen. Komt daar een hoekschop voor ADO Den Haag. Die gaan we nog even meenemen zo aan de linkerkant van het veld. Nog altijd dus die brilstand op het scorebord. Als we kijken naar Midden-Noord zien we dat er wat heen en weer gezongen wordt. Richting de Aad Mansveld-tribune daar aan de rechterkant. En ook het nodige geklap. Er komen wat vlaggen tevoorschijn. Wat dat betreft zit de sfeer er ondertussen wel aardig in Den Haag. Waar Kilo achter de bal staat. En ook een zestal, zevental spelers van ADO rand 16. Het is een variantje. Kilo gaat er hard naar de grond. Voordeel gegeven. Jensen Abuul met de kopbal. Gaat een metertje naast. Dat is een mogelijkheidje voor ADO Den Haag. Ondertussen de wedstrijd in minuut nummer 20. Nog altijd die doelpuntloze stand. 0-0 bij ADO Cambuur.
0: In de extra tijd inmiddels slotfase dus. Absolute slotfase. Katwijk de treffers nog altijd die vervelende 1-2 tussenstand. Menno.
3: Ja, zeker in de 92e minuut. En we hebben 3 minuten extra, dus het duurt niet zo heel lang meer. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Herman, ik vind het een beetje een vreemde slotfase. Want vaak zie je dan dat degene die achter staat alles op alles gaat zetten. Het publiek erachter gaat staan. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval hier op de Krom. Want het is gewoon nog steeds doodstil. Alsof we in de 63e minuut zitten. En het helemaal niet vaarbank hoeft. En Katwijk heeft de bal ook weer ingeleverd. Heeft hem over de achterlijn geschoten. En dus kan de treffers de bal richting de middencirkel gaan brengen. En dan denk ik dat het zo beetje wel gedaan is. En dan gaat de ploeg van Luigi Bruins de tweede nederlaag van het seizoen leiden. Dat deed het op de eerste speeldag tegen Spakenburg. En nu dus waarschijnlijk tegen de treffers. Maar misschien nog een keer van Bladeren richting de helft van de tegenstander met Sulaiman. De man van de wedstrijd. Je zou het hem wel gunnen. Een tweede goal. Sulaiman wordt neergehaald, maar het mag verder. Bal nog een keer richting de doelmond. Ja, die kan misschien goed vallen. En die valt goed. Nou, schiet hem er dan in, zou je zeggen. Maar het duurt allemaal te lang. En dan wordt hij weggeschoten. Een beetje half weggeschoten, want hij is nog niet uit de 16. Ja, nu wordt er een overtreding gemaakt op een van de spelers van de treffers. En dan gaat de scheidsrechter een einde maken aan deze wedstrijd zo dadelijk. En gaat de treffers winnen met 2-1 na een paar schitterende treffers in de eerste helft. De mooiste, dat was de derde goal van de middag vlak voor rust. Die werd echt binnengekegeld. Snoeihard in de kruising. En als het goed is, als de scheidsrechter ook goed heeft meegeteld, dan gaat hij nu affluiten. Ja, dat is het geval. Katwijk verliest met 2-1 van de treffers.
0: 0 punten dus voor Katwijk in dat duel tegen de treffers. 3 punten waren er voor Rijnsburgse Boys. Ze winnen met 3-1 van Quick Boys. Beelden van deze wedstrijd morgen in TV West Sport. De reacties op deze wedstrijden later vanavond op onze website. Ja, we gaan nu alles overgeven aan het ADO-stadion, aan die wedstrijd. ADO Den Haag tegen Cambuur. Vanaf nu hoef je daar geen minuut meer van te missen. Met Jim van der Deil en Gert Barnhorn. Veel plezier.
5: Dankjewel Herman, wij doen het licht wel uit vanavond. Waar we nu eerst nog even gaan kijken naar een corner van Cambuur. Dat is eigenlijk het enige wat je gemist hebt. En een gele kaart van Nigel Thomas. Daar komt de corner, hij is al over de achterlijn geweest. Gebaard de grensrechter Rick Sturm. Toepasselijke naam met deze wind. En hij geeft de doeltrap aan ADO.
6: Je bent trots op jezelf, hè? Ik zie het aan je. De bal zit raden, want de doeltrap is genomen. Met Mulder krijgt hem van Nikema. Mulder gelijk met de lange trap naar voren. De helft van Cambuur schiet hij dan op. Kilo kan hem daar niet opvangen. In de rug gelopen door een speler van Cambuur als rotier. Voor de bal springt. Wordt geraakt door de middenvelder. Van de ploeg uit Leeuwarden. En de vrije trap meekrijgt. Net over de middenlijn. Kilo neemt hem kort. Neemt hem naar achteren. Naar Matteo Waam. Gaat gelijk terug naar de rechterkant. Met Jensen Abou. Naar Mulder. Mulder. Wacht even af. Moet kijken wat hij doet. Via Abul gaat de bal weer terug naar Nikema. Dat is nu ook. De kindertribune horen. Lex Schoenmaker, familietribune met Midden-Noord. Als we nog iets verder naar links kijken, zien we ook een toch voor een derde gevuld uitvak. Met supporters meegereisd vanuit Leeuwarden. Hun ploeg komt aan de bal op de helft van ADO. Iets wat gelukkig wellicht. Maar Jensen Abou zit er goed tussen. Krijgt de bal bij Jalen Hawkins. Dus weer terug in het bezit van de thuisploeg. Met Mulder aan de bal. Hoog druk telkens van Cambuur. ADO heeft het er moeilijk mee in de eerste 23 minuten van de wedstrijd. Met Jensen Abou opnieuw naar Mulder. Mulder met de bal richting Eduardo. Die hem komt halen op de eigen helft. Lijkt hem daar te verliezen. Is net op tijd bij de bal. Dat doet hij netjes. De spits van ADO. Nu wel een van de laatste spelers en moet dus wat meters gaan inhalen zometeen richting het 16 meter gebied. Nigel Thomas. Ja, het is wel een fantastische tackle daar aan de linkerkant. Dames Cambuur dat er gelijk mee vandoor gaat. Dus Nigel Thomas daar op het gras blijft liggen en toch wel erg veel pijn blijft hebben.
5: Hij gaat zijn schouder alsof zijn arm uit de kom is.
6: Ligt daar op de achterlijn. Bal wordt niet uitgespeeld.
5: En dan moet je doorrollen. Dan kan je de verzorging. Als ik de verzorger was, zou ik toch maar alvast die kant op rennen. Terwijl Cambuur doorgaat en Thomas echt heel veel pijn heeft. Het fluitconcert van de ADO-fans is logisch. Die willen gebaren dat daar toch echt wel verzorging nodig is voor Thomas. Nou, de scheidsrechter gaat dan maar even kijken. En de verzorger mag wat mij betreft wel een tandje harder die kant op. Hij mag nu het veld in.
4: had nog niet door dat het signaal was gegeven. Dus dan,
5: ja, maar dan nog. Dan, je mag toch gewoon buiten de lijn die kant op lopen?
4: Ja, dat deed hij toch? Hij stond al in de hoek.
5: Niveautje...
4: Ja, ik weet het. Maar ja.
5: Als die jongen zijn arm uit de kom heeft, hij grijpt namelijk naar zijn schouder.
4: Alleen de doelman van Cambuur komt kijken bij Nigel Thomas. Verder gelooft iedereen het wel. Het spel was natuurlijk ook aan de andere kant van het veld. Meester Naboel komt wat water drinken. Jalen Hawkins krijgt wat aanwijzingen van Robin Peter. Maar Daan, dat gaat nu terecht uit naar Nigel Thomas. Dat is ook de tweede persoon van de bank die kant op rent. Dan is het toch wel te hopen dat het mee gaat vallen voor hem. Een vervelende blessure juist in deze fase met misschien wel een paar mooie wedstrijden in het verschiet. Voor de aanvaller, dat zou toch niet lekker zijn. Maar nog altijd ligt hij daar op de grond.
5: Ik denk, arm uit de kom, vermoed ik. Staat nu ook, de dokter is er ook bij.
4: Landsel beroerd.
5: Er is een brancard nodig zelfs, wordt er nu gebaard.
4: Veel sneu.
5: Zeker sneu. Dus Darryl van Michum begonnen is aan de warming-up. Zeker nog, die gaat zijn hesje en zijn trui uitdoen. Die gaat zich klaarmaken voor deze wedstrijd. Dan vermoed ik dat Dick Advocaat op zoek kan naar een nieuwe buitenspeler. En daar heeft hij al een aantal van moeten thuis laten. Bijvoorbeeld Severina, ook geblesseerd. Kijken waar hij dan nu op uitkomt.
4: Sneu voor Nigel Thomas die daar naar de grond gaat. En zometeen met de brancard het veld moet verlaten. De wedstrijd van ADO Den Haag tegen Cambuur. Nog altijd 0-0. De wedstrijd tussen twee ploegen die dus zoals gezegd gepromoveerd zijn. Een lastige seizoenstart kennen. Het Cambuur dat vorige week won. De week daarvoor gelijk speelde. En zo aan het puntentotaal van 4 komt. Als je kijkt naar de eerste 6 wedstrijden. En voor ADO alleen dus dat gelijke spel in de wedstrijd tegen Feyenoord. En nog altijd op slechts 1 puntje. In dat opzicht een must-win voor het gevoel voor de supporters hier in Den Haag. Expected goals-statistiek, om die maar even mee te nemen, is licht in het voordeel van ADO. 0,08 tegenover 0,02 van Cambuur. Het is vrijwel niks. Het geeft ook misschien een beetje aan door de wedstrijd tot volgens nog eens verlopen. Het is geen spektakelstuk als Nigel Thomas op de brancard ligt en nu dus het veld gaat verlaten. Darryl van Michum, hij gaat erin komen voor hem. En een sneu, een triest moment voor Nigel Thomas, die nu langs de Aad Mansveld tribune wordt gedragen, achter de goal langs. En het spel dus zometeen hervat kan gaan worden. Sterker nog, dat is nu het geval. De scheidsrechtersbal is gelijk in bezit van Cambuur. Met de lange haal naar de linkerkant richting Amasje. Maar daar komt de bal niet terecht. Stuit het over de zijlijn. Betekent dat ADO de inworp mag gaan nemen met Jensen Abiel. Heeft daar Kilo bij zich. Ook Van Michum die zich gelijk aan kon bieden. Iets verder naar achter Rotier. En dat is ook precies waar die bal naartoe gaat. Overtreding gemaakt door de middenvelder van ADO. Dat betekent dat er een vrije trap gelijk komt voor de ploeg uit Leeuwarden. Snel genomen met Costarelli aan de linkerkant. Snel richting de aanvoerder Beuf naar de rechterkant. Zo ligt daar misschien wat ruimte als we zien dat Jalen Hawkins daar naartoe is overgestoken. En Van Michum uiteraard op die rechterflank gaat spelen. Zo hebben we een klein half uur gespeeld in het Werktalentstadion. Zien we dat nog altijd de brilstand op het scorebord staat. Matteo Waam, nee, komt niet in de problemen. Brengt de bal er terug bij Nike, maar die komt daar wel in de problemen. Moet de bal over de zijlijn spelen. Want geen speler voor hem die vrij stond. En wel 2 spelers van Cambuur die steeds dichterbij kropen. En als we zien dat de brancard met Rob Nigel Thomas ondertussen bij de catacombe is aanbeland. Hij gaat daar naar binnen. Een sneu moment voor de aanvaller van ADO Den Haag. In de wedstrijd ADO Cambuur ondertussen in de 30e minuut aanbeland. Nog altijd 0-0 staat.
5: Bal balbezit achterin met Billy van Dijl. Hij was afgelopen winterstop bijna rond met ADO Den Haag. Ging op het laatste moment toch voor zijn kans bij AZ. Zou gehuurd worden voor een half jaar. En dat heeft dus niet plaatsgevonden. Hij heeft zeker nog wat wedstrijden gespeeld. Maar is nu uiteindelijk toch naar Cambuur vertrokken. We kunnen het allemaal vertellen na een half uur spelen. Omdat er weinig gebeurt. Van Michum heeft het veld betreden. Hij is aan de rechterkant gaan spelen. En Hawkins verhuist dan naar de linkerkant. Waar ADO nog altijd niet kan beschikken over Peupion. Die daar ook zijn wedstrijden heeft gespeeld vorig jaar. Hij is nog altijd geblesseerd. Zit ook niet bij de selectie. Als Sin nu de middenlijn over kan steken. Sin kan zelf. Lepelt hem bij de tweede paal. Daar is Eduardo. Hij probeert het buitenkantje voet. Er zit dan net eventjes te weinig gevoel in. Om hem mooi over Thijs Jansen heen te lepelen. En dus wordt dit een doeltrap voor Thijs Jansen, de doelman. Gaan we zo meteen eens eventjes vragen wat er met Thomas exact aan de hand is. Hij heeft last van zijn schouder, maar dermate veel last dat hij dus per brancard het veld heeft moeten verlaten. Normaal gesproken zou je zeggen, als je last hebt van je schouder, kun je ook het veld aflopen. Tenzij het natuurlijk niet goed zit, er misschien iets gebroken is of iets. Dan wil je daar zeker geen risico mee nemen. Hij is inmiddels aangekomen in de kleedkamer. En Van Michum, even kijken, heeft hij dan ook gelijk de aanvoerdersband om? Dat is mij even ontgaan. Ja, dat heeft hij.
6: Mulder krijgt hem daar... Nee toch, volgens mij niet toch? Dat is een rouwband toch? Het was namelijk vorige week ook in Twente zo. Toen viel Van Michum in. Toen bleef de band gewoon op de arm van Mulder. Het is toch een witte band?
5: Ja, ik dacht dat hij op rechts ook een band had. Ja, het maakt voor de rest ook niet uit. Het is een detail.
6: Is ook zo. Vrije trap voor ADO, net op de eigen helft. Metertje voor de middenlijn. Snel genomen door Abiu. Die vindt dan Kilo in de middencirkel. Gaat ADO het spel verplaatsen naar de linkerkant. Met Milan Hokke. Heeft daar Rottier voor zich. Hokke gaat hem voorgeven. Zo! Ik zou bijna denken dat Oud en Nieuw is zo hoog gaat. Een vuurpijl van de linksback van ADO. Die vindt dan ook geen doelwit in het 16 meter gebied. Gaat daar namelijk ruim overheen. Doeltrap is er voor Cambuur. En dan zien we dat die ploeg de bal weer snel inlevert bij Matteo Waam. En ADO Den Haag dus, dat hem heeft met Nikema op de rand van zijn eigen 16 meter gebied. Wat druk is er dan van Cambuur? Nikema doet even rustig aan. Wacht, trapt de bal nu lang naar voren richting Van Michum. Ja, dat is te enthousiast. Zelfs met wind tegen hobbelt die bal over de achterlijn. Hij kan hard, hij kan lang trappen, Nikema. En als je dan al wat verder naar voren staat, namelijk buiten je eigen 16 meter gebied, ja, dan schiet die bal heel erg hard door. Voor Van Michum niet te belopen. Doeltrap genomen door Cambuur. Gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Waar Hawkins druk zet. En dan gelijk de bal naar voren wordt gestuurd. En binnen blijft. Bijna op de zijlijn, denk ik. Komt hij terecht bij Kwam. Kwam namens Cambuur richting het 16 meter gebied. Hokke tegenover zich. Krijgt daar ineens heel veel ruimte om voor te geven. In de richting van Boeldane. Maar de bal gaat over de achterlijn. Wordt eruit verdedigd door ADO. Hoekschop weggegeven. Wordt genomen vanaf de linkerkant. Hokke loopt mee met de man die over de rechterkant het 16 meter gebied ingaat. Richting de achterlijn. Maar geeft daarmee wel heel veel ruimte weg aan Kwam. Die daardoor voor kan geven.
5: Ja, het is goed dat Mulder eraan zat. Want anders had het daar zeker een doelpoging kunnen worden. Kunnen zijn. Corner nu vanaf links. Terwijl er vier man van de bank gestuurd worden bij Cambuur, kopt Kilo de bal eenvoudig weg. Gaat Hawkins daar achteraan. Maar wordt het eenvoudig uitgespeeld door onder andere Costarelli en doelman Jansen. Die gelijk een lange bal in gedachten heeft. Daar gaat iemand naar de grond. Scheidsrechter fluit er niet voor. Maar Waam vergreep zich toch echt aan Bouhoef, de centrale verdediger. Maar de scheidsrechter vindt dat niet. Bouhoef, de aanvoerder aan de kant van Cambuur. Omdat Amova zijn plekje kwijt is aan Van Deul. Die had eerst de aanvoerdersband. Voormalig speler van ADO Den Haag. Nu dus zit het op de reservebank naast Johan Plat en Henk de Jong. Henk de Jong kennen we nog van vorig jaar. Hij is nu de assistent van Johan Plat. En Johan Plat kennen we natuurlijk in de regio nog als assistent-trainer van Dick Schreuder bij VV Katwijk. Zo is de cirkel weer helemaal rond. Als Van Michum mee terugverdedigd. Ja, wat gaat hij met de bal doen? Terug naar Nikema kan niet, want daar is de looplijn dichtgezet door Cambuur. Dus geeft hij hem lang naar Eduardo. Eduardo kan dan door naar Sin. Lijkt hij de bal te verspelen. Maar op karakter, wilde ik zeggen, houdt hij weer bezit. Dat lukt niet. En dus komt Cambuur eruit. Daar gaat de bal strak naar Boudame. En als hij hem opendraait, is de weg vrij. Alleen hij wil het te mooi doen. Hij zoekt de vrije man op links. Als de overtreding nu gemaakt wordt op Rottier. Vrije trap snel genomen. Maar de scheidsrechter vindt dat de bal niet stil ligt. En dus moet het even zeker teruggedraaid worden. En kan ADO de vrije trap opnieuw gaan nemen.
2: Matige wedstrijd hoor.
5: Zeker.
2: Wordt nu ook toegekend aan Cambuur weer. Vrije trap. Ja, het is niet veel. Cambuur heeft het wel, zo eerlijk moeten we zijn. Ook wel aardig voor elkaar. En inderdaad, je noemt al de looplijnen die telkens dicht worden gezet. Ja, dat gebeurt veel. ADO zet, of Cambuur zet veel druk, hoog op ADO. En heeft nu de bal in het 16 meter gebied van de tegenstander Cambuur. Met Kwam naar de linkerkant even overgestoken. Wil hem klaarleggen, rand 16. Lukt niet helemaal. Boudame dan. Met een aantal ploeggenoten daar aan de linkerkant van het veld. En ook dit gaat fout. De kaats over de zijlijn. Inworp weggegeven aan ADO. Het
5: staat een over beetje... 5 meter.
2: Ja, het is ongelooflijk. Aan beide kanten, hè?
5: Bijzonder.
2: Dramatisch eerste half uur. 35 minuten gehad ondertussen in het Werktalent Stadion. Waar het niveau nog niet echt van de plinten klotst. Als Rottier heel veel ruimte vindt bij Hawkins. Hawkins richting het 16 meter gebied. Kan hij schieten? Eroverheen. Sin! Sin! Nee! Hij gaat er niet in. Thijs Jansen zit ertussen. Eduardo bij de tweede paal. Kan er ook niets mee doen. Omdat de bal er niet gelukkig uitkomt voor de spits van ADO. Hij gaat over de achterlijn voor een hoekschop. Dit was een serieuze mogelijkheid, want in één keer lag daar ruimte bij Hawkins. Goed gezien door Rottier. Hawkins die doorloopt, Sin eroverheen ziet gaan. De bal klaarlegt voor de middenvelder. Uiteindelijk wordt de inzet gekeerd door Thijs Jansen. En kan Eduardo er dus niet aankomen. Nu vanaf de linkerkant de hoekschop voor ADO Den Haag. Met Terrel van Michem achter de bal. Die zal hem zo meteen gaan trappen. Spelers van ADO staan daar net achter de penaltystip. Klaar om binnen te koppen. Dat moet dan nu gaan gebeuren. Doelman gaat daar naar de grond. En Jesse Naboe kopt hem 2-3 meter naast. Wat deed die doelman daar nou ineens op de grond? Als je daar dan kan koppen richting doel, dan is het een doelpunt. In de herhaling volgens mij niet te zien. Daar zit hij namelijk al op de knieën. Moment van ADO met een behoorlijke kans.
5: Ja, schouder van Rottier. Kwam eigenlijk in dezelfde looplijn terecht als Abou. En liepen elkaar daardoor een beetje in de weg. En via de schouder van Rottier gaat de bal dan vervolgens naast. Maar diezelfde Rottier had daarvoor wel een hele goede bal. De opening op links op Hawkins. Goed gezien. Daar overeen kwam Sin. Daar zie je toch wel wat... voetballend vermogen bij hem. Hij snapt het. Is aanspeelbaar. En uiteindelijk heeft nu ook een speler van Cambuur dermate veel pijn dat hij de hand gelijk omhoog steekt. Is het eventjes afwachten of er een verzorger in het veld gaat komen. Want inmiddels kennen we de regel. Als dat wel zo is, dan moet de speler in kwestie een minuut naar de kant. Terwijl daar boven op het dak van het stadion een ballon dat gigantisch naar zijn zin heeft. Zie je het?
2: Ja, twee zelfs. De gele die is ondertussen al boven het stadion uitgekomen. Die zien we niet eens meer. En die groene ballon, inderdaad, nog op het dak.
5: Die danst op het dak.
2: De zonnepanelen. Het is Cambuur met Thijs Jansen. Lange haal naar voren. Boudane laat hem gaan. Daarachter stond namelijk Hamasje klaar om de bal op te vangen. ADO heeft hem terug. Balverlies opnieuw voor de ploeg van Johan Plat. Nikema, lange haal. Een penseelstreep richting Milan Hokken. Dat is een lekkere bal op Hawkins. Hawkins in het 16 meter gebied. Klaar net voor Eduardo. Nee. Wat komt hij tekort? Een centimeter of 15. Bal net niet goed. Vanaf de linkerkant. Opnieuw zo'n aanval met ruimte op de linkerflank voor ADO. Waar gebruik van gemaakt moet worden. Maar het is zo'n wedstrijd. Het is zo'n eerste helft.
5: Ik moest lachen, want er werd een supporter in beeld gebracht die een Duits scheldwoord richting Eduardo gooide. Terwijl hij waarschijnlijk niet weet dat Eduardo gewoon uit Nederland komt.
2: Ja, ach.
5: wordt gehuurd van een Duitse club. Hij was me wat trots dat hij het kon zeggen. Want hij keek vol naar zijn vriend. Oeh, dit gaat net aan goed als Abu de bal terugkopt naar Nikema.
6: Maar zou die supporter dan opgeoefend hebben thuis? Dat het er zo vloeiend uitkwam?
5: Ik weet het niet.
6: Je ziet hem al staan voor de spiegel.
5: Goed. We gaan eens kijken of we hem nog op beeld terug kunnen vangen. Als ADO hem hier makkelijk inlevert met hokken. Daar moet toch wel wat meer kwaliteit in de bal komen. Want dit is wel heel eenvoudig. Nu kan Soeren ermee aan de haal. Soeren heeft weinig afspeelmogelijkheden. Ja, hij vindt hem nu. In de punt van de aanval is het Mulder die erbij staat. En Sin die dan komt helpen. Doet hij goed, want hij neemt de bal over namens ADO. Van Michem over de knie. Van Martens. Van Michem blijft liggen. Martens krijgt een bezoekje van Lindhout. Die tot dusver alleen geel trok voor Nigel Thomas. Ik heb het idee dat er iets aanbrandt.
6: Ja, misschien zijn het die heaters boven ons, maar ik kruik het ook inderdaad. Ik hoop dat het goed gaat boven ons in het stadion. Inderdaad, een scherp brandluchtje zo ineens. Maar goed, dat zal allemaal wel loslopen. Nog 5 minuten in de eerste helft. Natuurlijk komt er wat blessuretijd nog bij. Balbezit is er voor ADO met Eduardo naar Kilo. Ja, en dan gaat het daar weer fout met Abu. Die vraagt, maar uiteindelijk niet krijgt. Slordige paas vanaf het middenveld. De bal zomaar ineens ingeleverd bij Thijs Jansen. Maar nog altijd tussen die 0-0 op het scorebord staat. Cambuur won hem vorig jaar met 1-2. Jesse Bal scoorde nog voor ADO vlak voor tijd, maar uiteindelijk was het niet voldoende. Dat is dat Cambuur ook won in Leeuwarden met 2-0. Sowieso, de laatste 4 ontmoetingen, die waren in de keukenkampioen-divisie allemaal gewonnen door de ploeg van toen nog Henk de Jong. Maar Jansen geen risico neemt, een diepe bal van ADO direct weer over de zijlijn stuurt. Komt daar de inworp vanaf de linkerkant. Gaat Theo Waan die nemen. Gooit hem richting Nikema. Heeft de bal er in het eigen 16 meter gebied. Direct weer druk van Cambuur met 2 man in het 16 meter gebied. Nog 2, 5 meter daarachter. Diepe bal richting Eduardo ingeleverd.
5: Hoe groot gaat het voordeel voor ADO zometeen in de tweede helft zijn dat ze wind mee hebben?
6: Heb jij de indruk gehad in de eerste helft? Ik namelijk niet dat ze heel veel last hebben gehad van de wind.
5: Nee, het
6: tegenwind.
5: Je gaat om mee.
6: Ja, dat snap ik.
5: Nou, ik denk
6: is het dan een voordeel? Want ik heb Cambuur er ook niet, eigenlijk meer ballen over de achterlijn zien schieten.
5: Ik denk dat het wel makkelijker voetbalt. En ik snap dat je als ADO zijnde kiest om de wind eerst tegen te hebben en te eindigen met wind mee. Vermoeidheid gaat een rol spelen. Maar jij bent een echte man van de wind. Katwijk, Zeebonk.
6: Ja, dat weet ik ook weer zo natuurlijk. Ja. Daar aan de kust. Hoppenwoei. Ja. De tweede helft zal het uitwijzen. Lekker clichétje, hè?
5: Ja, oh, mooi antwoord.
6: Ja, heel goed. Sin namens ADO in balbezit. Loopt hem over de middel. Ja, het is echt een vlagend dramatische pot om naar te kijken. Inworp weggegeven aan Cambuur. De eerste mensen gaan alvast een versnapering halen beneden. Dat geeft ze groot gelijk eigenlijk. Ik ben benieuwd hoeveel blessuretijd er nog bij gaat komen. Als Cambuur op de middenlijn de bal heeft, naar de linkerkant brengt. Loopbeweging is daar bij Matje. Die krijgt daar hulp aan de linkerkant van Costarelli. De bal moet dan vervolgens het hart van het veld in. En daar is het Sin die overneemt namens ADO met zijn buitenkant links. Ja, in eerste instantie zag het er toch best aardig uit. Die bal richting Eduardo. Maar Jansen haalt hem gelijk lang naar voren. Fout achterin bij ADO. Misverstand tussen Jensen Abu en Kilian Nikema. Gaat er allemaal maar net goed. Het is een bijzondere wedstrijd. ADO Cambuur. Die niet bol staat van het niveau vandaag. Hoekschop genomen aan de linkerkant met Hamasje. Brengt hem de pot in. Blijft hij liggen. Uiteindelijk eruit gehaald door Kilo. En als Hawkins snel is en wat geluk heeft, en dat heeft hij niet, kan ADO ermee vandoor. Nou, zover is het dus niet gekomen. Het is nu sterker zo dat Cambuur de bal heeft rond 16 meter gebied. En

0: die hem in één keer neemt. En die Kema, hier komt de bal van achter. Kunnen we het goed zien. Het is een soort slice-achtig effect. Hij draait weg. Op de handen van die Kema spat hij uiteen en dan gaat hij strak de hoek in. En staat het 1-0 door een goal van Fabian Kwam.
1: Kwam uit het niets. Goal van Cambuur zo vlak voor rust. Met de aftrap gelijk genomen door ADO Den Haag. Leeft hem ook direct weer in bij Thijs Jansen, de doelman van de ploeg uit Leeuwarden. Stuurt al zijn spelers mee naar voren. Als we zien dat de vierde official aan het bord met 4 de lucht inbrengt. 4 minuten extra dus. Thijs Jansen, doelman van Cambuur, levert hem zomaar in bij Jensen Opoe. Stuurt de bal gelijk naar voren richting Eduardo, ingeleverd. Ja, dat is een bekend verhaal ondertussen met opnieuw de lange haal terug. Cambuur weet hem niet in bezit te houden. En krijgt nu wel de vrije trap mee naar de overtreding van Michem aan de rechterkant van het veld. Vrije trap die genomen gaat worden door Costarelli. Heeft hij snel gedaan richting Van Del. Van Del ziet daar Eduardo en Rotier in zijn richting schokken. Maar niet dusdanig dat hij daarvan in paniek raakt. Nu over de rechterkant komt daar een volgende kans wellicht voor Cambuur. Wordt de bal klaargelegd. Rand 16 is Kilo er eerder bij dan Boudane. Dat betekent dat ADO de bal kan opruimen met de lange haal richting Eduardo. Hoog wint het duel. Is de bal nu wel weer kwijt als daartussen Sauren komt. Cambuur op het middenveld krijgt nu ook de vrije trap mee na de overtreding van Pascal Mulder. Net over de middenlijn. 1 minuut van 4 in totaal extra in de eerste helft verstreken. En Cambuur op voorsprong tegen ADO Den Haag 0-1, de goal van Kwam.
0: 4 minuten staat inderdaad ook nu op het bord. De extra tijd die erbij gekomen heeft onder meer te maken met de blessurebehandeling voor Nacho Thomas, die per brancard het veld moest verlaten als Van Michem hier makkelijk het kaas van zijn brood laat eten. En Cambuur er nog uit kan. Opening aan de rechterkant gevonden door R. Agoui. Dat doet hij aardig. Aanname daar tegenover Hokken. Wie staat erbij? Kwam wil wel. Geen beweging in de punt van de aanval. Dus gaat er een balletje laag voorgegeven worden. Maar Hokken maakt dat onschadelijk. En zijn voortzetting is veel te ambitieus en te hard voor Rotier. Die voor de vorm wel vertrekt en erachteraan loopt. Maar Bahouf kan die bal makkelijk overnemen namens Cambuur. En geeft hem dan aan doelman Jansen. Jansen met de lange bal naar voren. Zoekend naar de vrije man in de punt van de aanval. Die buitenspel staat volgens de grensrechter. Dus kan Hokken de spelervatting nemen. Hij laat het aan Baam. Baam dan naar Hokken in de 1-2 weer terug. En zo staat ADO weer helemaal in eigen 16. Want Cambuur zet hoog druk. Als nu ook Nikema wordt aangevallen, is dit een moeilijke bal. Gaat Zin daar over de knie van Martens. Mag doorgaan. Heeft al een keer de waarschuwing gekregen. Krijgt er nu een tweede bij. Nog altijd een waarschuwing van Lindhout zonder consequenties. Zonder kaart. En dat terwijl hij dit toch al 2 keer gedaan heeft. Is de laatste waarschuwing gegeven. Balletje terug van Abu naar Nikema. Die met de wind tegen de bal niet verder dan een meter of 20 zijn 16 meter gebied uitkrijgt. En dus moet Abu gaan verlengen. Blijft Cambuur in balbezit. Want Abu levert hem in bij Cambuur. En heeft nu op links Hamas de bal. Hamas geeft hem mee aan de linkerkant, aan Costarelli. Costarelli probeert dan het spel te verleggen naar Kwam. Maar die kan dat niet belopen. En dus is de inworp voor ADO met Milan Hokken. Metertje of 10 naast de cornervlag. We hebben inmiddels 3,5 minuut extra tijd erop zitten. Scheidsrechter zal dit nog even door laten gaan als de lange bal van Waam ingeleverd wordt bij Bahouf. Slordig, daar staat ook helemaal niemand. Het is eigenlijk alles maar gewoon wegwerken en kijken wat er voorin gebeurt. Als hier een aardige bodycheck is van Hokken, mag doorgaan, want Cambuur heeft er voordeel van. Daar komt Cambuur er dan nog een keer uit met 3 man. Dit ziet er gevaarlijk uit. Voorgeven, tweede paal, daar staat niemand. Ja, er staat wel iemand. Kan die ook gaan schieten? Daar komt het schot tegen de kont van Kilo, wordt de bal gekeerd. Dan kan Zin er nog uit. 9 seconden heeft hij om het af te maken. Hij geeft hem aan Hawkins. Geen buitenspel, aanname moeizaam. Dermate moeizaam dat Bahouf weer terug in positie is. Hawkins met de bal richting Eduardo. Die kopt via de rug van Van Duyl. Gaat de bal naast. En wordt het nog een corner in de allerlaatste seconde. We zijn er zelfs al doorheen van de extra tijd.
1: Deze mag een serieuze kans zitten, hoor.
0: Zeker weten.
1: Op de rug daar inderdaad.
0: En hier zie je toch dat Eduardo geen kopper is.

0: Hij schampt hem en verlengt hem in plaats van dat hij hem
1: tegen
0: stuurt.
1: Draad linker.
0: Ja, precies.
2: Hoekschop, Kilo achter de bal. Worstelingen in het 16 meter gebied. Uiteindelijk krijgt Kilo hem terug. Mag hem dus opnieuw voor gaan brengen. Kilo met de voorzet en daar de kopbal van Eduardo. En ook hier gaat hij recht op de doelman Thijs Jans af. En dan gaan we naar binnen voor de T. Allard Lindhout vindt het welletjes geweest voor het eerste bedrijf in het Werktalentstadion. De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Cambuur. En het gaat de verkeerde kant op voor de ploeg van Robin Peter. Want Kwam heeft Cambuur zo vlak voor rust op een 0-1 voorsprong gezet tegen ADO. Dat betekent dat er in het komende kwartier wel een en ander moet gaan veranderen bij de ploeg van Robin Peter. Eerste helft was slordig. ADO kreeg er weinig grip op als we Luca Rijsje op de tribune zien lopen. Is ook zo'n speler die je wellicht zou kunnen gebruiken in de tweede helft. Kan dus niet in actie gaan komen. We gaan over een kwartier meemaken of er iets gaat wijzigen. En natuurlijk, de hele tweede helft kan je straks nog horen bij Radio West. Waar we over een kwartier dus weer terug zijn met de wedstrijd. ADO Cambuur, halverwege de tussenstand 0-1. Tot zo.
3: Je luistert naar Radio West Sport. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
17: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
18: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
1: In Teylingen is het 19 graden en in Zoeterwoude ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen bij een stevige zuidwestenwind.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3 uur vertrokken. Twee eigenaren van 8 Indiaanse restaurants, onder meer in Den Haag, zijn aangehouden op verdenking van uitbuiting en mensensmokkel. Volgens de arbeidsinspectie haalden zij Indiaanse koks naar Nederland, die vervolgens ander werk moesten doen en ook te weinig betaald kregen. Gouda wil parkeren in de wijk Korte Akkeren tijdelijk goedkoper maken. De eerste 3 uur gaan dan 40 cent kosten in plaats van 3 euro per uur. Ondernemers en verenigingen zeggen dat ze sinds de invoering van betaald parkeren minder bezoekers krijgen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
23: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
24: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
23: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
24: Die geur van dat water.
23: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
24: Uitvinding, die ambulance.
25: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
26: Interessant. Wat verdien jij dan?
25: Zo open bedoelen ze vast niet.
27: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
28: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
27: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check.
0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
3: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: en welkom terug in het Werktalentstadion voor de tweede helft van ADO Den Haag tegen Cambuur. Het staat 1-0 voor de ploeg uit Leeuwarden. Kwam heeft hem gemaakt op slag van rust. En de elf van Cambuur komen nu ook het veld op. De elf van ADO, daar kijken we nu naar. Zijn dat dan dezelfde elf? Eén wijziging. Had er al plaatsgevonden of heeft er al plaatsgevonden in de eerste helft. Een blessure voor Nigel Thomas dwong de trainer van ADO, Robin Peter, om zijn eerste wissel in te zetten. Derro van Michum kwam. En Nigel Thomas ging per brancard het veld af. Inmiddels zijn we aan het kijken wat er aan de hand is met hem. Of daar al iets meer duidelijkheid over is. Dat was zojuist in de perskamer nog niet helemaal bekend. Dus we hopen dat dat straks gaat komen wat hij precies heeft. Viel op zijn schouder. Dan zou je kunnen denken misschien wel schouder uit de kop. Vaak kan je dat zetten op het veld. Sleutelbeen gebroken zou kunnen. Laten we hopen dat het daar dan ook bij blijft. Maar hij viel niet heel erg fraai op zijn schouder. Nee. Nou ja, goed, we laten ons graag bijpraten straks als er een medische update is vanuit de kleedkamer.
1: Tweede helft staat op het punt van beginnen. Ruststand dus 0-1. Cambuur heeft de aftrap genomen. En dus rolt de bal weer richting Thijs Jansen. Die vindt dan gelijk Billy van Del aan de linkerkant van het veld. Waar de bal razendsnel wordt ingeleverd bij ADO Den Haag. Ja, dan gaan we gelijk verder met waar we in de eerste helft gebleven waren. Ook ADO kan de bal niet lang in bezit houden. Dan is het van Del namens Cambuur. Heerlijke actie en ook een doelpunt. Nee, goede redding van Ikema. Gelijk een grote kans voor Amatje, die daar hard schiet. Maar Nikema weet deze inzet wel te keren. Openingstreffer ging via zijn vuisten tegen de touwen. Deze hobbelt vervolgens naast de goal. Maar ADO moet even wakker geschud worden zo in de tweede helft. Als Cambuur opnieuw de bal heeft in het 16 meter gebied van de thuisploeg. Vanaf de rechterkant, lage voorzet. Mulder haalt hem eruit, niet helemaal. Rand 16 valt hij nog voor Cambuur. Als nu Kilo ertussen zit en de bal lang naar voren trapt. Dan is het aan Eduardo om naar voren te sprinten. Maar er komt doelman Thijs Jansen er ook weer tussen. De inworp is nu voor ADO, dat dus gelijk een kans moet slikken in de eerste minuut van de tweede helft.
0: Ik sprak zojuist in de rust een mevrouw die eigenlijk net als wij ook constateerde dat er een bepaalde mate van energie mist in de ploeg. En ze stelde zelfs voor om haar man binnen de lijnen te brengen. Om toch een klein beetje een energieke impuls binnen de ploeg te krijgen. En je vraagt je af in hoeverre ADO die energie wel kan brengen. En als je dan kijkt naar de eerste anderhalve minuut met een serieuze kans gelijk voor Cambuur. Ja, dan moet je er niet aan denken dat die er dan in gaat. Want ja, dan is het gelijk gespeeld is een groot woord. Je hebt nog een helft te gaan. Maar je mist een bepaalde energie op dit moment binnen de ploeg. En laten we hopen dat ze die onder andere kunnen krijgen door waar we het zojuist in de eerste helft over hadden. Over die win-mee-situatie. Dat is nu voor ADO van toepassing. Zie je bijvoorbeeld ook nu als Cambuur de bal met een vuurpijl wil wegwerken. En eigenlijk de bal terug draait het 16 meter gebied van Cambuur in. Raar schot nu van Michum. Raar is het eigenlijk helemaal niet. Maar ook hier gaat de wind eronder. En in één keer draait hij dan richting de goal van Thijs Jansen. De bal gaat voorlangs. En dus kan Jansen inmiddels de doeltrap gaan nemen.
1: Mees Krekels, Milian Jiménez, Luca Rijssels komen ondertussen ook langzaam aan de tribune opgelopen. Dat zijn de spelers die dus ontbreken bij ADO Den Haag vanwege blessures. Zij zullen hopelijk zo snel mogelijk toch wel weer aansluiten. Sommige spelers kunnen toch wel goed gebruikt worden door Robin Peter.
0: Mees Krekels is geen contractspeler meer, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat is waar. Nee, die komt lekker kijken dan.
0: Nog altijd clubloos. Van de week werd ik aangesproken door een fan die dat toch wel opmerkelijk vond. Hoe kan je nou het ADO promoveren? Best veel wedstrijden hebben gespeeld. En dan nu nog steeds clubloos zijn.
1: Goeie constatering.
0: Ja. Het is nog altijd
1: Nooit onbetwist basisspeler geweest.
0: Nee, maar best veel wedstrijden gespeeld. Prima speler, goede jongen in de groep. Enthousiast, positief.
1: Zou dat wel.
0: Prima speler kunnen zijn voor een club als VVV.
1: Of ook een beetje bluff.
0: Zeker.
1: Weet je nog de quotes na afloop van, volgens mij was dat de wedstrijd tegen Cambuur. Had hij wel praatjes. Ja. Dat past misschien dan ook wel toch een beetje in Den Haag. Uiteindelijk inderdaad dus niet van een vervolg gekomen. Balbezit is er wel voor Jalen Hawkins.
0: Te makkelijk.
1: En kwijt aan Cambuur. Het is inderdaad wel op dezelfde voet verder bij Vlagen als in het eerste bedrijf. Maar ADO heeft hem snel terug en brengt hem bij Van Michem daar aan de rechterkant van het veld. Gaat richting de goal van Cambuur. Voorzet. Wordt Thijs Jansen weggebokst. Hij komt daar net voor Eduardo. Die vervelend landt. Hoofdbotsing.
0: Nou, dat weet ik niet. Hij valt ook heel lelijk op zijn knie. Hij grijpt naar zijn hoofd.
1: Het is vooral zijn voorhoofd. Maar kruipt weer omhoog. Ik denk dat hij daar in aanraking komt met de handschoenen en de vuisten die daarin zitten van Thijs Jansen. Ondertussen weer opgekrabbeld. Ik weet niet of het in de herhaling te zien is. Maar...
0: Thijs Jansen gaat voor de bal en lijkt niet echt voor het hoofd van Eduardo te gaan. Hij valt ook wel raar. Goed, hij grijpt inderdaad naar zijn hoofd. Dus de inworp genomen is via Aboul naar Kilo. En Kilo krijgt hem niet terug bij Aboul. Dus is het een inworp voor David Boua, de rechtsback. Die dat het hoogte van het 16 meter gebied van Cambuur mag doen. Aan de kant van ADO zijn 5 man bezig met een warming-up. Eén daarvan is Jesse Bal, de spits. En ik zie ook De Ruiter bezig. Hetzelfde geldt voor Jan Zamburek. En ook Otaniel Raterink is begonnen. En volgens mij is die andere speler, die vijfde speler, een andere spits. Donat Barani, Dodo, zoals die zelf genoemd wil worden. Jij hebt hem vorige week voor het eerst gezien als ADO eruit komt nu. Maar de steekbal die Rotier in zijn hoofd heeft, komt niet aan. Dan is het wegschieten van Cambuur niet helemaal lekker. Er wordt iemand geraakt onderweg. Dat is een speler van Cambuur, dat is Martens. Maar die krabbelt ook snel weer op. Aboul nu met de bal breed naar links. Dit is een aardige bal. Wat kan Hawkins ermee? Hawkins laag. Ja, daar kan Rotier niet zoveel mee.
1: Nee, te hard. Inderdaad onmogelijk om aan te nemen door de middenvelder van ADO Den Haag. Traint 16 meter gebied ook met de rug naar de goal. Staat ver voor de eerste paal nog. Lastige bal om iets mee te doen voor Rotier. Je ziet dat zijn doelman nu aan de bal is. Kilian Nikema met Mulder voor zich. Nikema vervolgens met de haal naar voren. Komt vervolgens terecht op het hoofd van Del. Dan is daar Hawkins die ertussen zit. Cambuur levert de bal weer in. Rotier iets wat gelukkig. Kan richting het 16 meter gebied. Rotier om uit te halen. Schot geblokt door Van Del. Hawkins nu linkerkant 16 meter gebied. Hawkins voorzet geblokt. Gaat over de zijlijn voor de inworp. Dat is zonde. Er zat helaas niet heel veel meer in dan dit kennelijk. Rotier zijn schot, dus geblokt door Van Del. Hetzelfde geldt voor de voorzet van Hawkins. Inworp komt er wel van Jensen Aboul. Gaat hem met 16 meter gebied ingooien. Hawkins en Mulder staan klaar om te verlengen. Iets erachter Eduardo. Bij wie komt de bal terecht? Mulder wil het, maar verliest het kopduel. Dan is het Cambuur dat even als winnaar uit de strijd lijkt te komen. Maar wel ten koste van een inworp aan ADO Den Haag. Die gaat genomen worden voor de dugout van Cambuur door Milan Hokke.
0: Ik krijg een foto toegestuurd dat Nacho Thomas nu in de ambulance ligt en wordt afgevoerd naar het ziekenhuis.
1: Oei, dat is toch wel serieus.
0: Aan zijn zijde is met hem mee fysio Edwin Corret.
1: Sneu.
0: Ja, en dan ben je toch geneigd te zeggen dat het meer is dan een sleutelbeenbreuk. Waar we even aan dachten als hier Van Michem wat kan doen. Van Michem, lage schuiver, recht op de handschoen van Thijs Jansen. En ik kom toch terug op de vraag van dat wind mee, Gert. Want dit was een wind meebal. En die viel zomaar achter de laatste lijn van Cambuur. En daar kon uiteindelijk Van Michem van profiteren. Terwijl Thijs Jansen de fout maakt om dan lang en hoog te gaan spelen. Die bal zeilt gelijk naar de zijkant van het veld. Dus de inworp voor ADO. Dat nu toch echt wel wat meer profijt gaat hebben van dat wind-mee-situatie.
1: Mag ik er ook nog even een aandacht vestigen op de aanname van Michem?
0: 100%.
1: Dat was fantastisch. Echt weergeloos van de buitenspeler van ADO Den Haag. Nu Rotier, punt 16 meter gebied. Linkerkant moet even om zijn as draaien. Om Van Michem bijvoorbeeld te vinden in de as van het veld. Lukt niet. Bal schiet door naar Jensen Aboul. Met Eduardo bij zich, de spits. Nu even wat verder naar achteren. Misschien om uit te halen van 20 meter. In de handen van Thijs Jansen. Heeft hem niet in één keer klem. In twee keer wel. Uiteindelijk geen dreiging. Als Cambuur dus de bal weer teruggeeft. Maar Van Michem, grote kans dus. En nu opnieuw aan de bal. Wil daar zin vinden. Rand 16 steekt een duimpje de lucht in. Komt wat meer vaart in het spel bij ADO Den Haag. Dat is nodig ook. Als je kijkt naar de achterstand tegen Cambuur in een must-win wedstrijd. wedstrijd die gewonnen moet worden voor niet alleen het gevoel, maar ook gewoon het aantal punten omhoog te halen. Cambuur heeft er al 4. ADO slechts 1. Het is natuurlijk nog wel heel erg vroeg in het seizoen om te zeggen dat een nederlaag hier of een gelijkspel desastreus is voor het seizoen van ADO Den Haag. Maar het zal wel een flinke mokerslag zijn voor de gemoedstoestand van de ploeg van Robin Peter en de supporters ook natuurlijk in het stadion. Dat uitverkocht is op alle tribunes. En dus wel genoeg toeschouwers in deze wedstrijd. Alleen zien zij dat Cambuur voorstaat en nu ook de helft van ADO Den Haag opgaat, waar de bal wordt ingeleverd. Bij Matteo Waam, goede tussenkomst, zou je ook kunnen zeggen. Rotier, dit samenspel ziet er op zich aardig uit, maar als Hokke wordt weggestuurd naar voren, komt het niet uit. Hokke nu wel nuttig ertussen gekomen. Cambuur is de bal kwijt aan ADO Den Haag met Van Michem. Van Michem naar de linkerkant van het veld. Aanname op de borst van Jalen Hawkins. Iets te ver naar achter voor het mooie. Is natuurlijk buitenspeler, maar stond daar eigenlijk op de hoogte van Milan Hokke. Waar hij normaal staat, de linksback van ADO. Mulder aan de bal. ADO kan even rondtikken achterin. Dat doet het nu ook met Matteo Waam. Die vraagt aan Van Michem of hij zich aan kan bieden. Betekent wel dat hij terug moet lopen naar de middenlijn. Wat een gevaarlijke bal richting Eduardo. Bal kwijt in de as van het veld. Maar ADO heeft hem ook direct weer terug met Matteo Waam. Nu weer Van Michem. Die stuurt Rotier weg. Dit ziet er aardig uit. Rotier, rechterkant met de voorzet. Thijs Jansen heeft daar moeite met de bal. Kan dus ook niet klemmen. En iets wat gelukkig is er niemand van ADO Den Haag te vinden in het 16 meter gebied om de afvallende bal vervolgens op te pakken. Maar ADO komt wat dreigender uit de hoek de laatste paar minuten. Als deze lange bal van de doelman van Cambuur ook terecht komt bij Milan Hokke en er nu een vrije trap komt. Voor ADO op de helft van de tegenstander aan de linkerkant voor de dugout van trainer Johan Plat.
0: Opzichtige duw in de rug van Hokke. En de vrije trap snel genomen, terwijl er aan de kant van Cambuur een wissel gaat komen. Het kaartje wordt ingeleverd door de teammanager bij de vierde man, Rick Sturm. En die gaat zo meteen het bord omhoog houden als ADO achterin de bal heeft met Nikema. Nikema naar Mulder. Twee, bijna drie man van Cambuur in het 16 meter gebied. Dan moet Mulder de lange bal gaan hanteren. Of gaat hij het spelen via Nikema? Nou, die staat in de dekking. Hij opent nu de bal helemaal op links bij Hokke. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat gaat net aan. Grensrechter staat bovenop zijn lip. Dus die kan zien wat er aan de hand is en ziet dat de bal binnen de lijnen blijft. Vraag aan jou. Vorige week heb jij voor het eerst Donald Bahrami gezien. Is dat een man die je in deze wedstrijd zou kunnen gebruiken?
1: We hebben het er vorige week over gehad. Dan heb ik het over collega Menno Schilder en ik in de slotfase van de wedstrijd. Toen hadden we hem inderdaad een aantal minuten gezien. We werden er in de wedstrijd tegen Twente er niet per se warm of koud van. Kon zich weinig laten zien. Het was ook met name in de fase na de 2-0 dat we hem konden zien acteren. Waarin ADO ook wel door had dat het niet meer ging lukken. Dat er geen resultaat meer in zat. Dus echt op volle kracht hebben we hem ook niet zien spelen. Maar ja, verse kracht voorin kan je op dit moment sowieso al gebruiken. Als er gewisseld wordt bij Cambuur, even tussendoor. Met Wiebe Kooistra die het veld in gaat komen. Dat doet hij voor Sami Boudane. Eén wissel. Bij ADO is het nog stil. Langs de zijlijn. Hoewel, dat is niet helemaal waar. Natuurlijk vijf man aan het warmlopen. Waaronder Eli de Ruiter. En nog wat andere spelers. Die zien dat Nikema de bal lang naar voren trapt. Verlengd wordt hij door Eduardo. Misverstandje met Hawkins. Die loopt namelijk niet door. Terwijl de bal er wel naartoe verlengd werd door de spits van ADO. Cambuur heeft hem weer terug. Jansen met de lange bal naar voren. Op het hoofd van Mulder. Er is een overtreding. Ten opzichte van Jo Kilo. Dat betekent de vrije trap voor ADO Den Haag. Net aan op de eigen helft. Is ondertussen alweer genomen door Kilo. 1-2'tje aan de rechterkant met Jensen Abou. Nu de bal in bezit van Pasco Mulder. Loopt even wat naar voren in de middencirkel ondertussen. En vindt dan volgens Jensen Abou tussen de linies. Met Van Michem aan de rechterkant. Hawkins daar nu ook gevonden. Ja, dat is toch wel weer te eenvoudig. Wil daar Billy van Duyl voorbij aan de rechterkant. Dat lukt niet. Nu inworp genomen. Voorzet is strak, hard, richting Eduardo. Maar over de achterlijn gekopt. door Boua. Dat betekent dat er een hoekschop gaat komen voor ADO Den Haag. Zitten we in de 59ste minuut van de wedstrijd. Nog altijd die 0-1 achterstand door het doelpunt van Kwam, Del van Michem, die de bal heeft neergelegd voor de hoekschop.
0: Met Van Michem achter de bal, die hem bij de tweede paal labelt. Daar wil hij een nieuwe corner. Krijgt hij ook, omdat de scheidsrechter Lindhout vindt dat Van Deul de bal als laatste geraakt heeft. Krijgt de uitslag te zien van ADO onder 21. Waar inderdaad Sanika Bergtop en Dani van Loenen hebben meegedaan. Het was de onder 21 tegen Dordrecht. En dat is 2-2 geworden. Maar wel met een doelpunt van Dani van Loenen. En je vraagt je af, hij is nu teruggezet naar de tweede helft. Althans, hij traint wel mee, maar zit niet bij deze selectie. Maar hij scoort daar wel aan de lopende band. Ja. Geeft assist. Hoe lang kun je zo'n jongen nog buiten het elftal houden? Niet als starter, maar in ieder geval een kwartiertje, 20 minuutjes brengen.
1: Nou, dat is een uitstekende vraag. En je ziet dat hij alle doelpunten nodig heeft. Dus ja, je kan wel zo'n jongen gebruiken in de voorbereidingsscore. Die ook. En het is natuurlijk ook wel tijd dat we zijn celebration dan gaan zien in het Werkelenstadion. Want er staat onbekend zijn doelpunten te vieren met een salto. Dat is toch wel iets wat het publiek hier toch wel zal kunnen waarderen, gok ik zo. Sin aan de bal namens ADO Den Haag. Eduardo, rechterkant 16 meter gebied, Hawkins bij zich. Veel aan de rechterkant te vinden ook nu. Van Michem even op links met Eduardo nu in balbezit. Moet er een voorzet gaan komen op bijvoorbeeld Rotier in het 16 meter gebied. Sin en Van Michem staan op de rand ervan. Dit kan ook. Kilo in één keer. Schot geblokt. Leek naast te gaan aan de linkerkant. Maar de mogelijkheid was daar. Uiteindelijk heeft ADO de bal achterin. Is er dus niets uitgekomen.
0: Zie jij nou eerder de 1-1 vallen of de 0-2?
1: 1-1.
0: Deze fase. De 1-1 toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Dat idee heb ik ook. En ik denk dat dat in de energie ook wel overkomt op het publiek. Wat erachter gaat staan als Sin kan gaan schieten. Sin met de schuiver is te makkelijk. Wordt onderweg ook nog aangeraakt. Maar ADO klopt op de deur. En eens eventjes zoeken wie de sleutel heeft van die deur om hem helemaal open te doen. Maar het gaat wel iets meer voetballen dan in de eerste helft.
1: Gelukkig maar ook. Anders ga je er niet komen. Gelukkig is de wedstrijd iets aantrekkelijker geworden dan in het eerste bedrijf. Dat was niet veel. Een aantal collega's horen klagen, ook in de persruimte. Maar het allemaal over eens dat het niet je van het was. Nou, dat kan Buren in de eerste helft. Wel een doelpunt natuurlijk. Daardoor kwam op voorsprong, vlak voor rust. Dat nog altijd de tussenstand, 0 tegen 1. In het voordeel van de ploeg uit Leeuwarden. 62 minuten op de klok. En dus nog wel voldoende tijd om de schade te repareren voor de ploeg van Robin Peter. Maar het zal toch wel snel een doelpunt moeten gaan vallen. Als Cambuur maar niet wil leren van die lange hoge ballen naar voren met deze wind tegen. Telkens zit er iemand van ADO tussen. Vaak is het Pascal Mulder. Het is jammer dat hij de bal dan niet goed naar voren kan werken naar een ploeggenoot. Als we een feest zien en ook horen in het uitvak. Het Cambuur supporters staan daar te springen en te dansen. Mede omdat hun ploeg op voorsprong staat. Aanval wel opzoekt, maar ook deze lange bal komt terecht bij dit keer Kilian Nikema. Heeft Pascal Mulder bij zich. Die wordt aangespeeld naar Matteo Waam nu. Waam terug naar Mulder. ADO probeert het even van achteruit met ruimte aan de rechterkant. Jensen Abou. Naar Hawkins aan de rechterkant voor zich. Hij en Van Michem omgedraaid nu. Hawkins gaat richting het 16 meter gebied. Voorzet over de zijlijn, vrees ik. En dat betekent een inworp. Voor ADO in de hoek van het veld. Gaat Jensen Abou die zometeen nemen. Kan Vert 16 meter gebied in gooien. Rotier, Eduardo, Sin. Zij staan daar al klaar. Hawkins gaat zich daar zo ook positioneren. Ook Pascal Mulder mee naar voren. Alle veldspelers, sterker nog, alle spelers van Cambuur op dit moment in het 16 meter gebied. Inworp genomen naar achteren, richting Honken. Slingert hem dan het 16 meter gebied in. Nee, eruit gehaald door Cambuur. Het is te makkelijk nog wel bij ADO. Dat de bal wordt ingeleverd bij de tegenstander.
0: Als Sin aan het shirtje trekt en dan de vrije trap tegenkrijgt van scheidsrechter Lindhout. Was er nog wel backup voor hem van Derro van Michem. Maar uiteindelijk Kortzin eventjes toegesproken dat het niet mag. Weet hij zelf ook wel. Alleen hij haalt op een verstandige manier. En naar de grond om even de angel eruit te halen. Ik krijg een vraag of het zojuist kramp was voor Hawkins, die even naar de grond ging. Na een uur spelen.
1: Dat heb ik niet gezien.
0: Nee, ik ook niet. Ik had daar even niet mijn zicht op. Maar het scheen dat iemand die tv aan heeft er naar zat te kijken. Het zou wel vroeg zijn dat hij er al af moet, binnen een uur. Als de vrije trap nu voor ADO is met Mulder. Mulder naar Abou. Abou dan naar Eduardo. Die daar omver gekegeld wordt. En ook de vrije trap krijgt. Ik denk dat Hawkins hier al naar de zijkant loopt. Maar hij gaat op links nu staan. En Van Michem weer op rechts. Die zijn er weer even van kant gewisseld. Maar hij oogt niet helemaal fris meer. Zal er misschien zo meteen wel afgaan. Heeft Adel dan nog buitenspelers op de bank? Ja, de Ruiter zou op die plek kunnen komen. Als Mulder letterlijk en figuurlijk het middenveld inwandelt. En de 1-2 met Hokken aangaat. Heeft Hawkins nu de bal. Steekt hem gelijk door. Is het buitenspel? Nee. Dus kan Rottier weg. Rottier naar Sin. Ongelukkig in de aanname. Krijgt hem dan ook net niet lekker bij Rottier. Is dit goed gedaan van Baam? Maar gefloten door de scheidsrechter. Die dan toch een overtreding heeft gezien op Boua, de rechtsback.
1: Er gaan wat stembanden naar de kloten volgens mij. Met een aantal spelers, of supporters moet ik zeggen. Hard geschreeuwd richting het veld. Nog 25 minuten in het Werktalentstadion in Den Haag. Waar ADO op achterstand staat tegen Cambuur. Door een doelpunt van Kwam. Vlak voor rust 0-1 dus. Ja, en blijf het herhalen tot in den treuren. Maar ADO moet deze wedstrijd natuurlijk gewoon winnen. Want anders, na 7 wedstrijden 1 punt. Terug wel een dramatische tussenstand. Bij de terugkeer in de Eredivisie. Inworp genomen door Hokken naar Matteo Baam. Terug naar Kilian Nikema. Nog altijd veel spelers van ADO. Wisselspelers aan het warmlopen. Maar weinig aanstalten, zo lijkt het in de dugout. Om ook daadwerkelijk om te kleden en het hesje uit te trekken. Het zal er ook niet al te lang meer op zich moeten laten wachten, denk ik. Waar Robin Peter ongetwijfeld zijn keuzes afweegt momenteel. Met bijvoorbeeld Eli de Ruiter. Cusilla nog, Jan Zamburek op de bank. Jan Raterink. Ook hij aan het warmlopen. Nikema met de lange bal richting Rottier. Staat hij daar bij het spel of niet? Aanname is niet lekker. Bal schiet van zijn voet. En gaat door richting Thijs Jansen. Dat is de doelman van Cambuur. Brengt de bal naar Billy van Del. Van Del, dat is een lekkere bal zeg. Achter de laatste linie van ADO Den Haag. Met Amatje gelijk. Vindt daar een medespeler in het 16 meter gebied. Dit had afgestraft moeten worden. El Arcoui. Maar zijn schot uiteindelijk niet gevaarlijk genoeg. Dit is heerlijk gespeeld door ADO. Dat hier gewoon moet gaan scoren nu. Eduardo duurt wat te lang. Nog had het aan de bal gaat. Juist de andere kant op in plaats van richting de goal van Cambuur. Gaat naar achteren. Kilo nu naar Van Michem. Kilo krijgt hem terug. Te ver naar buitenkans verkeken. Jeetje, wat had hier veel meer mee gedaan moeten worden. Met een verre worp van Nikema. In één keer door Hawkins voor Rottier klaargelegd. Dat was echt een prachtig gespeelde aanval. Maar vervolgens lukt het niet als de bal komt bij Eduardo. En dan zien we nu waar jij het net over had. Waar je op werd gewezen. Hawkins met kramp op de grond.
0: Schrijdend hoor. Wedstrijd 7, hele voorbereiding meegedaan en dan na een uur kramp.
1: Ja. Nou ja, zijn mini-vakantie komt eraan met de interlandperiode die ons staat te wachten. Jesse Bal gaat erin komen. En inderdaad Hawkins. 68ste minuut wedstrijd, hij kan niet meer verder. Gaat 3 keer gewisseld worden bij ADO. Eruit, bal erin. Jesse, bal! Zijn misschien de verse krachten die nodig zijn bij ADO. Ook eruit gaat Matthijs Sin. Voor hem erin, Donat Barani. laatste speler die het veld in komt. Otniel Ratering voor Jensen Abou. Drie wissels bij ADO Den Haag. Dat nu in de slotfase van de wedstrijd. Die komt er bijna aan, namelijk om 21 minuten te gaan. Voor toch al twee doelpunten moeten gaan zorgen. Om een overwinning te pakken. Eduardo gaat door Billy van Del. Bal hobbelt over de zijlijn. Inworp is voor Cambuur dat langzaamaan wat tijd begint te rekken. Wat minder haast heeft bij het, met de inworpen. Waarvan ze er nu een mogen nemen halverwege de eigen helft aan de linkerkant. Balletje recht omhoog. De wind komt eronder te liggen. Dat is gunstig voor ADO dat ertussen komt met Barani. Uiteindelijk lukt het niet om een ploeggenoot te vinden. Speelt de wind ADO zelf ook af en toe wat parten. Inworp voor de thuisploeg aan de rechterkant van het veld. Snel genomen wellicht door Van Miekem. Gooit hem richting Pascal Mulder. Mulder dan aan de bal. Naar de linkerkant gaat het spel nu met Matteo Baam en Hokke. Dan is het bal, die komt halen, maar diep gelopen is even een Rottier. Houdt daar zijn tegenstander bezig, krijgt hulp van Barani. Iets wat gelukkig nu, Rottier naar Barani in het 16 meter gebied. Keeper komt uit en daarom wordt de voorzet van Barani geblokt. Invaller gelijk bedrijvig aan de zijde van ADO Den Haag. Maar Cambuur overleeft het. En kan er nu misschien zelf uit aan de rechterkant. Dat doet het dan zelf met Kooistra, de invaller. Kooistra met de bal het 16 meter gebied in. ADO zit ertussen. Heeft de bal weer bij Rottier op de eigen helft.
0: Het bal naar de laatste man. En dat is Mulder. Die geeft hem aan Ratering. Kijken of die nog wat power heeft als er een kaart gaat komen. Omdat Van Miechem, terwijl de bal helemaal niet in de buurt is, naar de grond geduwd wordt. Door Martens, zo lijkt het. Van Miechem beklaagt zich daarover. Staat daar nog een beetje te bakkeleien met een andere speler die hem vasthoudt. En hem ook weer loslaat. Geel dus voor Martens. Goeie bal hoor, net van Rottier op Barani.
1: Zeker.
0: Vertrokken was. Komt terug van een blessure. Werd geblesseerd aangetrokken. En werd ook gelijk vermeld dat hij in september op zijn vroegst weer mee zou kunnen doen. Nou ja, dat blijkt ook. Vorige week speelde hij zijn eerste minuut. En ook vandaag mag hij binnen de lijnen komen. Als er drie man klaarstaan aan de kant van Cambuur. Eén daarvan is Spits Skajevink. Ook Jamal Amova gaat komen. En Iwan Henstra staat ook klaar om binnen de lijnen te komen. Terwijl ADO in mijn optiek iets te veel op eigen helft aan het rondtikken is. Het moet toch echt naar voren. We gaan richting het Haags kwartiertje. Het had zojuist optisch gezien toch echt wel overwicht in de wedstrijd. En was ook dicht bij een doelpunt. En je moet dat gevoel niet uit je handen laten glippen nu.
1: Nee, zeker niet. Dat zou desastreus zijn voor ADO. En de ploeg van Robin Peter dus. Dat de bal heeft op de eigen helft met Jesse Bal. Bal vindt dan Van Miechem iets wat ongelukkig. Maar Barani komt helpen. Dat is een overtreding. En de vrije trap voor ADO dat een meter of 10, 15 kan opschuiven nu. De vrije trap op de helft van Cambuur. Wat aan de linkerkant. Als de ploeg van Johan Plat ook drie nieuwe gezichten gaat zien. Een match eruit. En erin komt Iwan Henstra. Dat is wissel nummer 1. Kijken we naar de zijlijn, zien we ook dat Sky Vink erin gaat komen. Fabian Kwam, de doelpuntenmaker, het veld gaat verlaten. En dan komt er nog eentje. Martens gaat eruit. En erin komt Amova. Dat is de drie wissels aan de zijde van Cambuur. Van Miechem achter de bal voor de vrije trap. Meter of 10 over de middenlijn. Aan de linkerkant. Kan ADO hier dan vlak voor het Haags kwartiertje de stand gelijk trekken. Van Miechem met de vrije trap. Blijft daar liggen in het 16 meter gebied. Bij bal kan niet lekker uithalen. In tweede instantie wel geblokt. In de derde inzet wordt gekraakt en gaat naast. Is daar wel een hoekschop voor ADO Den Haag aan de rechterkant van het veld. Van Miechem gaat daar naartoe. Speler van Cambuur even op de grond. Kortstondig. Is ondertussen weer opgekrabbeld.
0: Maakt gewoon
1: hands. Nou, dan moet het toch een penalty zijn.
0: Ja, de discussie is een beetje Hoe heeft hij hem geraakt? Hij had zijn handen, zoals ik de microfoon vasthoud, is langs het lichaam.
1: Nou, dan is het geen hand.
0: Nee, maar daar werd wel voor geappelleerd. Dus zodoende dat het even in beeld ook gebracht werd. Om te kijken van, is er nou iets aan de hand of niet? Als Mulder en Bouf zich nu moeten melden bij de scheidsrechter, gebruik allebei je hoofd, duw niet te veel. De beide aanvoerders. Mulder die Bouf bij het shirt grijpt en hem wegduwt. En ruimte probeert te maken voor zichzelf. Wordt heel erg druk daar in het 5 meter gebied. Gaat zelfs iemand naar de grond als Eduardo. Terugleggen. Barani kan die schieten. Ja, Barani, ja! Hij zit erin. Het is Barani via, via, via. Maar dat zal hem een worst wezen. Want hij is blij. En viert het met de fans in de hoek. En Aro komt op gelijke hoogte. Nu moet het erop en erover. Donat Barani is de man die hem maakt. Voor zijn goals nog te weinig gezien. En nu doet hij het. 1-1.
2: Je had het over dat momentum dat ADO niet kwijt mag raken. Nou, daar is het met een doelpunt. De gelijkmaker in het Werktalentstadion. Donat Barani met een belangrijke goal.
3: Donat Barani!
2: En je hoort in het stadion, het uitverkochte Werktalentstadion, wat dat doet met de supporters. Je ziet ze aan de overkant op Midden-Noord allemaal over elkaar heen vliegen van dolle vreugde. Hetzelfde geldt voor de familietribune. Iedereen springt omhoog.
0: Ik vermoed alleen...
1: Oh.
0: Ja, jij kijkt nu naar de scheidsrechter omdat hij even wacht. Ik vermoed alleen dat hij niet op naam van Barani gaat komen. Maar we kijken nu ook even een schuin oog naar de scheidsrechter.
1: Ja, die wacht ook.
0: Die wacht op iets.
1: Je maakt hem even bang namelijk. Maar...
0: Ja, hij schiet hem tegen Amova
1: aan. Ja, maar richting goal wel.
0: Ja, nee, dat klopt. Alleen doordat hij dermate van richting wordt veranderd, zal hij op Amova zijn naam komen. Maar goed,
1: Hens,
0: dat
1: maakt hem trouwens, Henk de Jong.
0: En dat denkt Henk de Jong ook. En die denkt dat omdat Amova daar omschreeuwt. En de scheids gaat naar de kant.
1: De scheids... Ja, om elkaar te geven. Oh. Niet om... Henk de Jong geeft nog een keer... Henk de Jong geeft eraan, het was Hens. VAR besluit anders. Hoofdtrainer van Cambuur krijgt een gele kaart. Assistent van Johan Plat.
0: 1-1.
2: Dat is het allerbelangrijkste. De goal staat. ADO is op gelijke hoogte gekomen. Het Haagse kwartiertje is ingegaan. En de sfeer is ineens opperpest in Den Haag, in het stadion. Maar de supporters moeten ook niet vergeten dat er nog een tweede goal moet komen. Voor de ploeg van Robin Peter. Voor ADO dus.
0: Je begint vaak met 1-1, hè?
2: Dat is waar. Eduardo. Op snelheid afgetroefd door Billy van Del. Maar Van Michum nog. Is het enthousiast. Gaat over achteren.
0: Ik moet denken aan de analyse van Bas Muis voor de wedstrijd. Die had het over een 2-1 overwinning. Spannend tot minuut 85 en daarna gaat hij vallen. Zal de beste man dan een glazen bol hebben?
1: Ja, maar dan is het na de 85e minuut ook nog spannend, toch? Als het 2-1 blijft.
0: Nee, spannend tot de 85e minuut. En ja, tuurlijk. Maar hij had het over dat in de allerlaatste fase van het duel de 2-1 gaat vallen.
1: Nou ja, dat zou lekker zijn als dat toch komt.
2: 13 minuten nog op de klok in Den Haag. ADO Cambuur 1-1. Het is een eindstand waar ADO weinig mee op zou schieten. En daarom... is nog een doelpunt zo belangrijk. Van Michum. Dat is een lekkere bal. Ratering. Daarachter nog Barani. Bal schiet over de achterlijn via Ratering. De karambol. Dat betekent dat er een doeltrap komt voor Thijs Jansen. De doelman van Cambuur. Ze hebben de supporters ook even nodig. Laatste kwartier bij ADO Den Haag. Ze laten van zich horen. Gelukkig.
0: Is zeker nodig als ADO hoog druk zet. Eigenlijk speelt ADO nu het spel wat Cambuur in de eerste helft speelde. Met veel man in de 16 staan. Omdat je weet dat de keeper en ook de verdedigers die ballen moeilijk wegkrijgen. Vanwege de win-tegen situatie. Als er nu een overtreding is gemaakt door ADO. Duo Kilo doet dat in de middencirkel. En de vrije trap is voor Cambuur. Bouf heeft hem genomen. Mova loopt nog met wat pijn rond. En de man op Midden-Noord, zonder shirt aan, staat weer uit volle borst te schreeuwen om iedereen klaar te maken voor de laatste fase van het duel. waarbij de energie vanaf de tribune goed gebruikt kan worden. En als dat overslaat op de spelers, dan zie ik het hier nog wel gebeuren, Gert.
2: Ja, ik ook wel eigenlijk. En het is wellicht een gevaarlijke gedachte ook. Maar laten we hopen dat we het bij het juiste eind hebben. En dat ADO in de slotfase van de wedstrijd ook die overwinning naar zich toe trekt. Nu aan de bal met Kilian Nkema. Trapt hem lang naar voren, de doelman van ADO. Betekent dat Eduardo en Van Michum in de startblokken staan. Om erachteraan te gaan. Cambuur zit er zelf tussen. Maakt het zichzelf niet heel erg makkelijk aan de rechterkant. Met Boua gaat de bal over de zijlijn. Komt daar de inworp voor ADO. Snel genomen door Matteo Baam. Gooit hem naar Kilo. Kilo terug naar de centrale verdediger. Baam naar binnen, naar Mulder. Mulder paast hem dan naar Ratering. Daar ligt wat ruimte aan de rechterkant. Cambuur kan ADO niet meer zo vastzetten als dat het in de eerste helft vaak deed. Kan ADO aan de bal laten met Nkema, Waam, dan naar Kilo, driehoekje gemaakt. Nu wel weer even wat meer druk van de bezoekers. Nkema daarom tot een lange bal gedwongen. Maar zo onaardig is hij niet op Jesse Bal. Nu het sprintduel aan met zijn tegenstander. En de vrije trap is dan tegen ADO.
0: Ja, wie het eerst valt krijgt hem mee, hè? Lijkt het een beetje op.
2: En Boua deed dat. Ik had heel even de indruk dat hij hem juist de andere kant op wilde geven, maar...
0: En dan had je voordeel kunnen geven.
2: En ik kijk naar de beelden, tot zijn stoordeel.
0: Dat de overtreding wordt begaan door, in mijn optiek, Boua.
2: Ja, ik wil dat,
0: aanvallende
2: ik wil
0: actie.
2: Dat ook zeggen, ja.
0: En Boua moet dat proberen te verdedigen en vergrijpt zich aan bal.
2: Dat is een shirtje te houden.
0: Ja.
2: Wissel.
0: Sekusilla kan nog komen. Dat is een man met snelheid en absoluut ook energie. Speelt tegen zijn voormalig werkgever, waar hij ook wedstrijden in de Eredivisie voor heeft gespeeld. En hij is de linksback. Een linksback voor een linksback. Terwijl Van Michum nu als een soort middenvelder opereert. En ADO met twee spitsen voorop staat. Van Michum en Eduardo. Die lossen dit met z'n tweeën goed op. Eduardo komt er als winnaar uit. Als Costarelli aan zijn shirt gaat hangen. Maar de draaideur van Eduardo sterker is. En dus makkelijk zich ontdoet van Costarelli. Als ADO dit via de as uitspeelt. Met nu Kilo. Kilo, bal, wil. Komt de bal ook halen. Bal wacht dan op Silla. Loopt niet door. Houdt nog eventjes de handrem op zijn sprint. Dat is jammer, want er ligt zeker ruimte. Nu gaat Silla over de knie bij Amova. Krijgt de vrije trap mee. Snel genomen. Daar gaat Barani. Is dat te belopen voor hem? Nee. Krijgt onderweg ook nog een duwtje van Bouf. Ik heb wel het idee dat Barani nog niet helemaal topfit is. Wat denk jij?
2: Nee. Kan die ook niet binnen inderdaad.
0: Nee, geblesseerd. Zeker. Dus in ieder geval maar wat blij met zijn eerste goal.
2: Ja, en terecht natuurlijk.
0: Zeker.
2: Ook zeker omdat het zo belangrijk is. Als ADO nu gelijk opnieuw richting het 16 meter gebied gaat. Met Ratering van Michum nu aan de rechterkant. Met de voorzet richting Barani. Komt hij niet aan. Ratering wil hem nog klaarleggen voor Jesse Bal en Silla. De bal gaat iets te ver naar de zijkant. Waar die aan de zijlijn wordt opgevangen door de spits van ADO. Jesse Bal. Dan is het via Waam en Kilo weer Silla nu in balbezit. Aan de linkerkant dus. Even terug naar Matteo Waam. Wordt er wat druk gezet door Iwan Henstra. Invaller aan de zijde van Cambuur. Wat maakt ADO het zichzelf daar lastig. Maar het komt er op zich wel aardig uit. Tot Waam. Oei, dat is een kaart. Toch? Geel. Ik vond hem toch wel gevaarlijk inkomen nog hoor. Met de noppen vooruit. Matteo Waam. Waar die zelf balverlies lijkt te leiden. Valt mee. Geel is terecht. Een vrije trap dus ook. Voor Cambuur op de middenlijn. Die gaat genomen worden door Ismael Buff. Die paast hem dan terug naar het centrum. En daar staat Amova. Bal naar voren. Uiteindelijk zit ADO ertussen met Barani, Rotier. Rotier nu op de helft van Cambuur. Maar de bal schiet over de zijlijn. Dat betekent dat er een inworp komt voor de bezoekers. We hebben nog te gaan. 7 minuten. Tussenstand 1 tegen 1 bij ADO Cambuur.
0: Komt er nog een winnaar? Dat is de centrale vraag. ADO wil, zeker moet eigenlijk wel. En voor Cambuur is het misschien iets makkelijker zich neer te leggen bij het feit dat maar een puntje pakt. in dit duel. ADO nog altijd op jacht naar de eerste drie punten in het seizoen. Vorige week pakte Cambuur dat tegen NEC.

0: krijgt hem een gelukje bij Raterink. Het is een fase van de wedstrijd waarin het bij ADO allemaal even mee zit. De balletjes komen weliswaar via een stationnetje Cambuur aan bij de bestemming waar ze moeten komen, namelijk een speler van ADO. Dit is goed gedaan van Rottier. Rottier naar Eduardo, die wat meer vanaf de zijkant opereert. Lepelt hem voor naar Barani, die in duel gaat met Amova. Kan hem niet pakken. Bal van Waam is dan te hard voor bal. Die gebaart ook in de voeten, niet naast me. Dus is de inworp nu voor Cambuur.
1: Moet beter als je nog wat wil in de komende 5 minuten. Laatste reguliere minuten in deze wedstrijd tussen ADO Den Haag en Cambuur. 1-1, doelpunten van Kwam namens Cambuur. En Barani namens ADO Den Haag. Waar ADO de bal heeft met Raterink. Kopt hem terug naar Kilian Nikema, de doelman. Terug gelijk naar Raterink. Kan behoorlijk wat meters pakken, zo lijkt het. Houdt hem toch even in. Paas weer terug naar Nikema. Hier en daar wat gefluit, wat gemopper. Want ADO moet naar voren volgens supporters op de tribune. Nikema, Mulder, Nikema. Druk nu van Cambuur. En dus even de lange bal hanteren richting Barani. Aanname is goed. Door naar Silla aan de linkerkant. Eduardo is doorgelopen. Wordt daar ook bediend door Silla. Maar doelman Thijs Jansen komt uit en kan hem opvangen. Het is ook opvallend. Jansen wordt daar naar de grond geholpen door Eduardo. De spits van ADO staat op. Dat was toch vrij onnodig. Moest afremmen. Ik snap wel dat hij de doelman daar graag bij wil gebruiken. Die zal ook gretig naar de grond zijn gegaan.
0: Ja, is dat de modus waar Cambuur nu in zit? Punt vasthouden?
1: Ja, die indruk heb ik wel, ja.
0: En ADO? Vind je dat die volle bak voor de overwinning moeten gaan? Of ook een klein beetje de handrem erop?
1: Nou, nog niet. Klein beetje handrem. Want je ziet dat achterin die bal toch wel erg vaak nog heen en weer wordt getikt. In plaats van naar voren. Met Nikema, Mulder en Waam met name. Het mag nog wel even iets meer pit hebben. 4 minuten nog. De vrije trap voor Cambuur. Gaat genomen worden door Our Green aan de rechterkant. Het is ongeveer halverwege de helft van ADO Den Haag. 2 handen de lucht in. Rand 16 staan 7 spelers van Cambuur klaar om er iets mee te doen. Gaat er 1 van naar de grond.
2: Van Douw.
1: Maar krijgt niets mee. Dat is logisch.
0: Kijkt wel met een schuin oog naar Lindhout. Maar weet eigenlijk al dat het opsteken van je vinger van is dit niks misschien ook wat tot geel kan leiden. Omdat je dan vraagt om iets wat de scheidsrechter niet ziet. En dus loopt hij wijselijk door naar zijn plek achterin. Als Waam de doeltrap heeft genomen samen met Nikema. Wordt er een overtreding gemaakt op Van Miechem. Dus de vrije trap een metertje over de middenlijn voor ADO Den Haag. Kilo heeft hem genomen, geeft hem aan Mulder. Mulder kan hem kwijt aan de zijkant bij Silla. Gaat dat via Waam doen. Waam dan bij Silla terechtgekomen. En dan gaat Silla een linie overslaan, zoekend naar Rottier. Rottier en bal. Bal naar Silla, goed gedaan. Silla dribbelt in. Silla heeft de ruimte. Silla gaat zelf steken naar Donald Barani. Komt wat stroef en stroperig op gang. Maar haalt er wel een inworp uit en die gaat Rottier nemen. Rottier laat het voor Silla. 2 minuten en 15 seconden. Dat is de tijd die officieel nog te spelen is hier in het Werktalentstadion. Als Silla aangeeft waar de bal komt, daar gaat hij naar de eerste paal. Keeper blijft staan, het wordt Mulder, maar die is de bal kwijt. Op het moment dat hij stuitert, is hij bezig met zijn tegenstander. En via zijn zweetband, of zijn haarband, zo u wil, gaat de bal vervolgens, zonder dat hij er erg in heeft, over de achterlijn. En
1: dus werd het gedragen door de wind, hè? Zag je dat?
0: Ja.
1: Erg veel naar links, daarom ook lastig voor Mulder om er nog wat mee te doen. 2 minuten, niet eens meer, nog te gaan bij ADO Cambuur. Benieuwd hoeveel extra tijd erbij gaat komen zometeen. Dat gaan we zien aan de zijkant van het veld. Over 1,5 minuut. Maar eerst even kijken of ADO nog in de reguliere speeltijd iets kan klaarspelen. Lindhout, wat gaat hij nu weer doen? Voor Johan Plat, de trainer van Cambuur. Een gele kaart. Nou, dan mag het spel weer verder. Inworp genomen door Silla. Dat is geen al te beste inworp, maar vooruit komt aan bij Matteo Waam. Waam dan naar Nikema. Heeft dus de spelers voor zich. Hanteert nu de lange bal. Gedragen door de wind richting Jessebal. Aanname om door een ringetje te halen. Wilde ik ze

0: Zeggen maar, het voor Cambuur zit er wel heel erg dicht bovenop. En kan er vervolgens mee vandoor. Nu aan de rechterkant daar de ruimte bij Kooistra. Kooistra met twee spelers van ADO tegenover zich. Zou knap zijn als hij hier wat uit weet te halen. Ja, een hoekschop toch of niet? Nee. Nou, dat is er ook vrij onnodig. Dan krijgt Silla een flinke slinger van Kooistra. Een gele kaart. Komt hem dus hier te staan. Oh, ook voor... Stilla.
1: Voor de uitlokker.
0: Spel maar verder met de doeltrap van Niek Jema. Oh, wachten. Lindhout moet eerst even zijn aansluiting vinden. Was nog even bezig met het noteren van de gele kaarten. Nu de helft van Cambuur opgelopen. Net als alle veldspelers. En dan komt daar de lange trap van Niek Jema. Wat minder ver dan hij zelf had gehoopt, denk ik. Halverwege het veld op de middenlijn terecht op het hoofd van de speler van Cambuur. 4 minuten extra. Valt nog mee. Ik zou ook niet weten waar er heel veel meer vandaan moeten komen, hoor.
2: Denk is wel dat het genoeg?
0: Dat is de vraag. Dat is de grote vraag. Die binnen nu en 4 minuten dus beantwoord gaat worden. Niek Jema nu met de lange trap richting Rottier. Die gaat erachteraan. Rottier. Geen aanname.
1: Oh, zonde.
0: Het zag er op zich nog wel aardig uit, maar... In de handen eindigt de bal van Thijs Jansen. Die gebaart zijn spelers naar voren. Die van Cambuur dus. 1-1. Extra tijd loopt een halve minuut van de 4 in totaal.
1: Lange bal van Jansen. Wind tegen. Dat weet ADO. Dus kan je hoger gaan staan. Dus kan je druk zetten. Eduardo. Nee, het is een bal die daar een duw in zijn rug krijgt. En uiteindelijk wel had gedacht dat de scheidsrechter daarvoor zou fluiten. Dat doet hij niet. Inworp blijft staan voor Cambuur. We hebben op de klok... 91 minuten, dus nog 3 te gaan als Mulder het zekere voor het onzekere neemt. En de bal over de zijlijn kopt. Om ook even het gevaar namens Cambuur eruit te halen. Ja, voor Cambuur is het lekker op de helft van ADO. Kunnen en mogen voetballen met een inworp. Dan is het Raterink die de bal wegschiet. Eduardo is de bal kwijt. Barami moet ik zeggen. Die... staat erbij en kijkt ernaar als dit goed gedaan is door Kilo. Kilo, hij leeft er bij een speler van Cambuur in. Het is een beetje slordig van beide kanten op dit moment. Als er een overtreding is gemaakt op Van Michem. Die moet opstaan, die krabbelt op. Van Duyl heeft hem nu, geeft hem naar Amova. Amova breed naar de rechterkant. Krijgt hem dan weer terug. Amova houdt de bal eventjes in het bezit. Gaat op avontuur, 2 man kwijt. Daar laat iedereen hem los. Cambuur kan eruit. Cambuur met de nodige gevaren. Cambuur met het schuivertje en de voeten van Mulder. In tweede instantie dan. In derde instantie dan. Nou, hij wordt gekraakt met heel veel pijn en heel veel moeite. Maar Cambuur was heel dichtbij. Waar het niet dat het wel 15 meter van de goal van Niek Jema was. Maar je voelde de dreiging aan alle kanten.
0: Nou ja, toch 3 schoten geblokt daar binnen 7 seconden van elkaar. 2 minuten nog. In de wedstrijd ADO Cambuur 1-1. Silla met de trap naar voren. Barani naar de grond. Vrije trap tegen. Het gemopper vanaf zijn tribune. Overtreding van Barani op Amova. En hoeveel haast heeft Cambuur dan? Niet ontzettend veel. Thijs Jansen legt de bal klaar op de eigen helft. Aan de rechterkant van het veld om naar voren te trappen. Nog 1,5 minuut in het Werktalentstadion. 1-1 dus. Met Jansen gebaart zijn spelers. Steven Cambuur naar voren. Lange trap. Wind houdt hem iets wat tegen. Toch belandt de bal daar net buiten het 16 meter gebied van ADO. Dat hem wegtrapt naar voren. Maar over de zijlijn. En dus de inworp voor de ploeg uit Leeuwarden. Met Amova die de inworp gaat nemen vanaf de rechterkant. ADO wil juist scoren, wordt nu in de verdrukking gebracht achterin door Cambuur. Dus gaat het de verkeerde kant op. Als er nu ook een vrije trap komt voor Cambuur. Zo gebeurt er minder in de blessuretijd dan je hoopt van ADO Den Haag. Je hoopt nog op 1 kans, misschien nog een doelpuntje. Maar het is Cambuur aan de bal. Op de helft van ADO Den Haag met Van Duyl. Van Duyl naar de linkerkant. Cambuur lijkt het wel prima te vinden met nog 20 seconden te gaan. Bal gaat naar achteren en Thijs Jansen lijkt het toch wel klaar. Of komt er nog een lange haal naar voren? Een penseelstreek richting de rechterkant. ADO moet de bal nu terugwinnen en direct naar voren wil het nog iets in deze wedstrijd. Maar dat gaat niet meer lukken, want de 4 minuten zitten erop. Cambuur heeft de bal. Kijken naar Allard Lindhout. Het is klaar in Den Haag. Het is klaar en het is stil na afloop van de wedstrijd. Want ADO wint niet in een must-win wedstrijd tegen Cambuur. De strijd tussen promovendi eindigt namelijk in een 1-1 gelijkspel. Kwam met de goal namens Cambuur vlak voor rust. En een kwartier voor het einde was het Barani met de 1-1. Maar meer dan dat zat er niet in voor de ploeg van Robin Peter. En dan is dit toch wel een flinke domper. Een zepert voor ADO, zo voelt het dan toch wel. In het Werktalent Stadion. Waar dus nieuw puntverlies wordt geleden door de ploeg van Robin Peter. Het is het tweede gelijkspel. Een verdubbeling van het puntenaantal. Maar de eerste driepunter, de eerste overwinning, laat nog altijd op zich wachten in Den Haag.
1: En hij was vandaag zeker te pakken hoor, voor ADO. In de eerste helft niet, maar in de tweede helft zeker wel. Maar aan de andere kant, als we heel eerlijk zijn, Gert, zoals ADO in de eerste helft speelde, speelde Cambuur in de tweede helft.
0: Ja,
1: en zoals ADO in de tweede helft speelde, speelde Cambuur in de eerste helft.
0: Ja.
1: En dat tegenover elkaar wegstrepen, dan kom je op een gelijkspel uit.
0: Ja, ik denk dat het uiteindelijk ook een terechte uitslag is als je kijkt naar dit duel. Maar ja, je hoopt er van tevoren wat meer van. En dat is zo geweest. De huddle komt er nog aan bij ADO en de ploeg van Robin Peter. Wij gaan opruimen, wij gaan naar beneden voor de interviews. Die verschijnen later vanavond op de socials van Omroep West, Instagram.
1: De man van de assist gaan we pakken. Mulder. En Nikiema. Die als een van de weinige spelers van ADO de dubbele interlandperiode gaat spelen.
0: Ja.
1: Met Burkina Faso. En op 3 oktober tegen Argentinië mag spelen.
0: Geen gekke wedstrijd.
1: Het Argentinië van?
0: Ja, wie wil je dat ook doen? Messi of...
1: Ja, die heeft afscheid genomen.
0: Ja, dat is
1: zit
0: waar.
1: Een verhaal aan. 3 dagen na dat duel neemt Messi namelijk officieel als aanvoerder afscheid tijdens Argentinië-Benin.
0: Ja.
1: Had hij dat 3 dagen eerder gedaan, had Nikema kaartjes voor de eerste rij gehad. Dus dat is... Ja, niet heel erg interessant, maar leuk om even met hem over te praten.
0: Ja,
1: ik wil toch
0: zeker
1: ook even weten wat er nou bij die goal aan de hand was. De wind, een zwabberbal. We gaan het aan hem vragen. Straks te zien op onze social media kanalen en op onze website. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn wij er weer met TVW Sport. Aandacht voor onder andere de kraker Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Daarna zijn wij er met ADO even niet. De eerstvolgende wedstrijd is Telstar uit op zondagmiddag. En hou u vast, dat is pas over 3 weken. Want er volgt namelijk een dubbele interland break. Wij zijn er weer op 11 oktober.
0: Zo, dat is een behoorlijk gat inderdaad.
1: Dat is 22 dagen hier vandaan.
0: Nou, tot over 3 weken.
1: Ja, dat is een goed punt. Een wedstrijd waarvan we nu alvast kunnen zeggen, die moet gewonnen worden.
0: Ja, en dan kunnen we er nog een keer in gooien.
1: Ja, nou ja, goed, daar zal ADO het zeker mee eens zijn.
0: Ja.
1: Wij gaan naar beneden. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond en tot de volgende. Goed weekend.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Ook droegen sommige deelnemers gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat niet mocht. De demonstratie begon als een extreem rechtsprotest, maar liep uit op geweld. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden en of er ook agenten gewond zijn geraakt. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. 2 uur geleden was de brand onder controle en een uurtje later was de brand weer klaar met blussen in de havenstad. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en de Air Force One omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie er toegang krijgt. President Trump noemt het een grote overwinning. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

wat even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: nog in het stadion van André Hazes. Zoals je als vaste luisteraar of bezoeker van de Johan Cruijff Arena weet, dat is het laatste nummer voor de Ajax-mars. Voor ze zometeen het veld op zullen komen lopen. De spelers van Ajax en Excelsior. Kijk, hier begint de trompet. Die hoort officieel niet bij de Ajax-mars, maar komt uit een oorlogsfilm. De mouwen worden opgestroopt bij de spelers. De supporters om ons heen. Wij zitten helemaal bovenin op de perstribune. Aan de lange zijde, boven de hoofdtribune, gaan staan. En dat is een goed gezicht, dat is een mooi gezicht. En dat heeft er alles mee te maken dat Ajax in uitstekende vorm tegen Excelsior aantreedt. En wat valt me op bij het binnenlopen van de spelers? Excelsior speelt in beige. Beige, met een zwarte broek.
1: En Ajax speelt natuurlijk in het gebruikelijke rood-wit. Wel met een fel groen-geel keeperstenue. Ja, het is groen. Het is gewoon heel erg neon. En dat tenue is, dat verklap ik maar alvast eventjes, van Mark ter Stegen. Dat is een wijziging, één van een aantal. Daarover zometeen meer als de opstellingen worden voorgelezen. Aan de Excelsior-zijde één wijziging ten opzichte van de vorige keer. Daarover ook zo meteen meer. De handen worden geschud met de arbitrage. Scheidsrechter van dienst is Yannick van der Laan. En in Zeist kijkt als VAR Edwin van der Graaf mee. Dat zijn de hoofdrolspelers aan arbitraire zijde. De hoofdrolspelers op het veld, die hoor je zo meteen. En die hebben er zin in. Jasjes gaan uit. Aanvoerder Davy Klaassen gaat naar de scheidsrechter toe. Treft daar de aanvoerder van Excelsior, Kasper Wiedel. De tos gaat zo genomen worden. En langzaam maar zeker wordt de vlag ook van het veld afgedragen. Excelsior gaat zo meteen, als althans de tos zo gaat als verwacht, wordt het...
0: Is de opstelling van Ajax uit de stem van Rob van Rossum. Dat zijn ze. Ter Stegen keer terug in het doel. Paas, die tegen Willem II onder de lat staat, zit op de bank. Tsigankov krijgt zijn eerste basisplaats van het seizoen. Hij kwam als invaller voor Berghuis in het veld en deed dat uitstekend. Berghuis dus juist op de bank. Ook Tolu zit op de bank. En bijvoorbeeld Blind, Bouwman, Adingra en Bissouma niet bij de wedstrijdselectie, mocht je daarvoor gekomen zijn. We gaan eraan beginnen. Excelsior dus in het beige met een zwarte broek. Zij spelen richting de zuidzijde, richting de F-side in de eerste helft. Ajax in het traditioneel rood en wit. 5 seconden bezig en dus is het nog 0-0. Je kan meepraten via radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres. Ajax Excelsior, de bal is aan de rechterkant bij Anton Gai.
1: Anton Gai meteen ook met een lange bal naar Tsigankov, naar voren. Tsigankov op snelheid. Heeft wel twee spelers van Excelsior bij zich, maar is er bijna langs. Weet het bal ook nog te onderscheppen. Balbezit voor Ajax meteen nu. Voorin Tsigankov wordt neergelegd. Houdt hij daar de vrije bal aan over? Jazeker. Het had ook nog even een voordeel mogen zijn misschien. Maar de bal rolt ook alweer. Tsigankov heeft hem teruggekregen van Keerder. Bal nu naar de linkerzijde, naar Baas. Baas kijkt even om zich heen. Legt hem even terug. Krijgt hem ook weer terug, Baas. Baas nu om zich heen aan het kijken. Geeft hem een Keerder in de middencirkel. Spelers van Ajax meteen aanvallende intenties richting de helft van Excelsior. Dolberg komt even halen, speelt hem terug op Guy. Zo houdt Ajax de bal in de ploeg en begint de aanval aan de rechterzijde met Tsigankov.
0: Tsigankov op de middenlijn, geeft hem eventjes terug. En dan naar de linkerkant, naar Juri Baas. Juri Baas kijkt om zich heen, speelt hem terug naar het midden, naar Keren. En dan zien we dat Excelsior erachteraan jaagt met de opstelling, net als vorige week, de ploeg van trainer Ruben den Uyl. Terwijl Ajax weg, Caio Henrique wegstuurt. zien we dat bij Excelsior er dus dezelfde 11 in staat. Met Van Gessel op doel, met Jansen linksback. Plug. Jansen is trouwens de enige wijziging ten opzichte van vorige week. Dus wel één wijziging. Plug. Videl is de aanvoerder. Da Silva Moreira is de rechtsback. Hartjes, Meissen en Diego Jan op het middenveld. En Thorsteinsson, Garden en Sliti zijn de aanvallers. Opvallend voor ons als Ajax-Zieden. En misschien ook wel een geruststelling. Is dat onze beul van vorig jaar er niet bij is. Toen moet ik zeggen was het voor mij een onaangename kennismaking met de beste man. Maar hij zit helemaal niet bij de wedstrijdselectie.
1: Nee, Najox heeft vorige keer natuurlijk het met 2 doelpunten goed gedaan. Maar is al een tijdje geblesseerd. Was dit seizoen ook al goed begonnen hoor. Heeft er wel al 2 in liggen voor de Rotterdammers. Maar ook vorige keer tegen Utrecht ontbrak hij. En vanavond dus ook. Maar daarvoor in de plaats staan een aantal andere jongens die in goede vorm steken. Zoals Garden, die spits vorig seizoen nog bij de amateurs. En nu eigenlijk heel makkelijk aangepast aan het niveau van de Eredivisie. Ajax in balbezit met Paas. 10 man van Ajax op de helft van Excelsior. Keerder steekt de helft van Excelsior over. Maakt een combinatie met Guy. Guy terug op Mokkio. Mokkio in de as. Heeft aan de linkerkant Glog om aan te spelen. Dat doet hij ook. Glog heeft ruimte. Kan nu opstomen. Glog krijgt wel gezelschap van een Excelsior-speler. Maar krijgt hem voor. Richting tweede paal. Oh, het was weer een schot en een voorzet. Want hij was er bijna ingezeld daar bij die tweede paal. Maar Van Gassel weet hem te vangen. Uittrap van Van Gassel is niet best. Ajax neemt over met Glog. Glog door richting weer het doel. Krijgt hem bij Dolberg. Dolberg legt hem dan net iets te nonchalant klaar voor Brand. En Excelsior neemt over.
0: Excelsior aan de linkerkant. Goed het lichaam ertussen gezet door Tsigankov. Krijgt de vrije trap tegen. Oekraïner was een licht zetje. Maar de scheidsrechter van vandaag is Yannick van der Laan. En die heeft besloten om er eens even lekker bovenop te gaan zitten. Bij Ajax tegen Excelsior. Ajax dat meteen vooroverleunde tegen Excelsior. Dat hier ongetwijfeld met lood in de schoenen naartoe zal zijn gekomen. Ondanks de goede resultaten in de afgelopen ontmoetingen met Ajax. Goede slijding van Mokkio. Die geeft hem meteen door aan Brand. Dan is Klaassen daar in balbezit. 5 meter over de middenlijn. Even achteruit. In de veilige voeten van Tilo Kehrer. Die is makkelijk ingesmolten in het team van Ajax. Even naar links gegeven. Aanname daar bij Paas. Door naar Caio Henrique. En dan is het Glog. Glog altijd comfortabel aan de bal. Kort het balletje als een touwtje aan zijn voet. Geeft hem even terug richting Baas. Baas naar de rechterkant van het centrum. En zo zijn we via Kehrer en ook aan de rechterkant Henrique. Nu bij Henrique aan de linkerkant. Lage bal van hem. En dan weer Excelsior dat ertussen zit. Ajax met de hoge druk. Goed gedaan. Caio Henrique krijgt hem niet bij Dolberg. En dan is daar de overname aan de linkerkant bij Baas. Goed doorgestapt van Jurie Baas in zijn 101e wedstrijd voor Ajax. Geeft hij hem door aan Glog. Glog op de achterlijn. Lage bal. Daar is Brand. Brand. Goede combinatie naar het centrum. Daar kan dan net iemand van Excelsior tussen zitten.
1: Ja, maar Ajax wel weer in balbezit. Omdat het uitverdedigen van Excelsior niet verder gaat dan de voeten van Tilo Kehrer. Aan de rechterkant ruimte gevonden. Maar niet meteen de weg naar voren gepakt. En dus weer even terug naar Klaas. Die tussen de 2 centrale verdedigers inzakt. Vandaag is Klaassen wat controlerend. En bemoeit zich veel al met het spel. Keerder door de as naar Dolberg. Dolberg laat de bal wat van zijn voet afspringen. Maar krijgt hem uiteindelijk bij Guy. Guy even door naar links. Naar Baas. Baas kan hij hem verder verleggen naar links. Ja, dat lukt ook. Want daar staat Oscar Glog. Oscar Glog met ruimte. Krijgt gezelschap van Sliti. Weet dan de bal met een klein steekballetje net niet bij Brand te krijgen. Ik zet wel meteen weer druk met Henrique. Henrique zet de druk op Meissen. Maar Meissen speelt hem via Glog over... Nee, niet via Glog over de zijlijn. Gewoon een inworp voor Ajax. Ik dacht even dat Glog nog met een voetje tussen zat. Maar Ajax mag gooien.
0: Ajax met de ingooi terug uit in de voeten van Jurie Baas. Net voor de neus van zijn trainer. Altijd ingewikkeld natuurlijk als je net voor de trainer moet spelen. Die geeft hem even terug naar de rechterkant. En daar is het Guy. Guy die opvallend veel naar binnen speelt. Vorig jaar zag hij natuurlijk altijd alleen maar aan de flank. Maar de backs die moeten anders spelen onder Michel. We leren het zo langzamerhand wel kennen. Dat spel van de Spanjaard. 6e minuut van de wedstrijd. Goede aanname weer bij Guy. Geeft hem door in de voeten van Mokkio. Mooie draai van hem. Terug naar Klaassen. Die combinatie was te kort. Excelsior zit ertussen. Dolberg neemt over. Dolberg tikje terug. Klaassen met de aanvoerdersband. Speelt hem door naar Mokkio. Links van hem. Daar staat Glog. Glog. Lage bal. Dolberg. Ah, Klaassen. Klaassen probeert hem op de penalty stip achter de verdediging door te schuiven. Ik denk richting Dolberg. Of hij probeert hem zelf aan te nemen. De korte conclusie is dat het niet lukt. In 6 minuten blijft het nog 0-0 bij Ajax tegen Excelsior. Maar Ajax laat zich aanvallend gelden.
1: Uittrap van Van Gassel. Hard en hoog richting David Garden en richting Sliti. Garden wint het kopduel, kopt hem door, maar kopt hem over de zijlijn. Geeft dan wel een signaal aan zijn medespelers dat er hoogdruk gezet moet worden. Want die inworp is een meter of 20 voor de achterlijn. En Excelsior wil daar Ajax onder druk gaan zetten. Dat gebeurt nu ook als Ter Stegen de bal heeft. Ter Stegen even naar rechts, naar Tsigankov. Die ramt hem naar voren, naar Dolberg. Dolbergs aanname is niet goed genoeg. Overname Excelsior. Sliti. Sliti met de combinatie met Jegoyan. Jegoyan. En verliest de bal dan aan Brand. Brand aan de linkerkant vindt hij Glog. Glog met wat ruimte. Dribbelt naar binnen toe. Glog gaat de drukte nu wel in. Speelt hem door naar Klaassen. Klaassen kort op Mokkio. In de middencirkel. Mokkio even met wat rust naar de rechterkant. Naar Keerer. Keerer die dan vervolgens op de helft van Excelsior aan de rechterkant ruimte ziet bij Guy.
0: Guy geeft hem even terug in de voeten van Keerer weer. 7 minuten gespeeld. Bal is in de middencirkel bij Baas. Baas naar de rechterkant. Daar is het weer Keerer. Het is zoeken, het is schuiven, heen en weer schuiven en openen naar de linkerkant. Geen goede bal van Anton Guy. Henrique moet de bal over zich heen over de zijlijn laten gaan. En dan het gebaar van zijn coach, over wie de bal ook net heen ging, Michel. En dat gebaar was mij heel duidelijk en ik zit heel hoog en ik kan het toch zien. Hij gaf aan Anton Guy rustig maar, doe maar niet te gek. En dat deed hij met 2 armen wijd en die bewoog hij dan naar beneden. En zo probeerde hij zijn pupil, want zo oud is Guy ook weer niet, even tot rust te manen. Terwijl Caio Henrique op de grond ligt en behandeling nodig heeft. Hij rent meteen een...
1: Het hoofd tegen elkaar daar aan de zijlijn. Henrique die kopte hem eigenlijk tegen Garden aan. Garden komt er iets minder pijnlijk vanaf, zo te zien. Hij heeft wel wat last van zijn hoofd, ook de spits van Excelsior. Maar het is vooral Henrique waar nu de zorgen even naar uitgaan. Hij zit wel rechtop. Te liggen was in het begin eventjes een beetje schrikken. Maar inmiddels lijkt het met Henrique wel weer te gaan. Al is de verzorging wel serieus natuurlijk even aan het kijken. Bij iedere hoofdblessure hoort dat. Even checken of er niet meer aan de hand is dan alleen een beetje pijn. Of je nog wel even weet wie die is, wanneer die geboren is en welke dag het is. Nou, Henrique blijft toch heel even rustig zitten als Van der Laan ook polshoogte komt nemen. Met de spits van Excelsior gaat het in ieder geval goed. Ook Michel komt nu eventjes een beetje meer richting het veld gelopen. Als Henrique even eruit gaat, het ziet er wel naar uit dat hij door kan. Hij staat weer. En volgens mij heeft hij ook weer zin om erin te komen. Maar ja, moet er een minuutje uit. Hij is verzorgd. Hij vertelt het bij een hoop blessure.
0: Bij een hoop blessure zou dat volgens mij niet moeten gelden. Garden heeft ook een slokje genomen. Je kan ze er ook allebei tegelijkertijd er weer in laten komen misschien. Het is zo'n situatie aan het begin van de wedstrijd waar de druk daar in ieder geval niet zo op ligt. Ook op die regels niet. De scheidsrechters zijn over het algemeen niet van het marchanderen. Die houden de regels altijd aan. En ook de vierde official zie ik volgens mij nu gebaren. Nee, we gaan toch nog even wachten. Dat minuutje gaan we afwachten. Nou, 10 tegen 10 is minder erg. Omdat je een minuut lang natuurlijk met 10 tegen 11 moet. Ajax met Tsigankov. Korte combinatie met Klaassen. Die maakt het zichzelf wel erg lastig, de Oekraïner. En de overname is er bij Excelsior. In het centrum met Jegoyan. Geeft hem naar zijn linkerkant. Nee, heeft hem nog aan de voet, Jegoyan. En dan terug uit. Hoek ingedrukt. Balbezit bij Ajax. Nee, bal gaat over de zijlijn. Bij de verre cornervlag. Voor ons dan helemaal aan de rechterkant. En de ingooi is dan toch voor Ajax. Met... het balletje dat nog onder de voet van Jegoyan ligt. Die zich nog beklaagt bij de scheidsrechter. Maar daar heeft hij geen recht van spreken. Ajax krijgt de ingooi gewoon. Bijna 10 minuten gespeeld bij Ajax Excelsior. Stand nog steeds 0-0.
1: Ja, en ook nog steeds 10 tegen 10. Want de twee spelers met een hoofdblessure staan nog steeds aan de kant. En Ajax levert de bal in. Met Klog in de hoek. Wordt een beetje onder druk gezet door Excelsior. Dan kan de voorzet komen. Die is niet al te best van Hartjes. Dus kan Ajax overnemen met Tsigankov. Tsigankov zoekt meteen een directe paas naar Dolberg. Maar die had daar niet op gerekend. Ajax nu misschien wel aan het profiteren van een foutje van Excelsior. Mokkio steekt Dolberg weg. Die is aan de rechterkant nu aan het opdribbelen. Heeft ruimte. Heeft dan niet zo heel veel ondersteuning. Wel Tsigankov bij zich. Maar Dolberg vertraagt even en speelt hem terug op Mokkio. Zo had Ajax wel balbezit. Had daar dan misschien met iets meer tempo wel iets meer ingezeten ook. Ajax nog wel in balbezit dus. Dicht bij de 16 meter van Excelsior. Balletje van Brand achter Glog. Maar Glog kan hem toch onderscheppen. Dus nu mag Ajax doorvoetballen met Keerder. Die ook de bal niet helemaal lekker aangespeeld krijgt van Julian Brand. 2 keer op rij. Dat mag niet nog een keer gebeuren, Brand. Dat zijn we niet van je gewend. Ajax wel nog steeds in balbezit, maar een beetje teruggedreven door Excelsior op hun eigen helft.
0: Ja, de bal is bij Baas aan de zijlijn. Geeft hij hem dus aan Caio Henrique. Baas die voor de wedstrijd werd geëerd omdat hij afgelopen dinsdag zijn 100ste speelde. Je moet hem altijd nog maar even gespeeld hebben voor je ook voor de wedstrijd even erbij wordt gehaald. En voor dat schilderijtje in de gang beneden in de catacombe komt te hangen. Het is geen schilderij, maar een foto ingelijst. Alle spelers die bij de mannen of de vrouwen 100 wedstrijden in Ajax 1 hebben gespeeld, die hangen daar. Aan de linkerkant is het balbezit bij Oscar Glog. Kreeg hem aangespeeld van Baas. Glog met een lage bal naar Klaassen. Klaassen in de as. Rechterkant van het centrum. Daar is de aanname bij Guy. Guy op 7 mijls laatste richting de cornervlag. Nee, toch maar even omgedraaid. En dat doet hij dan. En dan geeft hij de bal aan Tsigankov. Tsigankov door naar zijn linkerkant in de middencirkel. Daar is het weer Yuri Baas. Zo omsingelt Ajax Excelsior. Maar pakt het niet bij de Leuven. Mokkio misschien door de as. Ah, dat was een aardig idee richting Tsigankov. Maar dan is er een Excelsior-speler. Ik denk dat het Hartjes was. Die daar slim zijn voet tussen steekt. En zo is uiteindelijk de man in het oranje in het balbezit. De ervaren eredivisie-doelman Stijn van Gassel. Bijna 30 is hij. En hij is de keeper van Excelsior.
1: En hij heeft de bal ook nog steeds in zijn handen. Van Gassel heeft een goede trap. Hij vertraagt eventjes. Een goede trap die brengt de bal richting David Garden. Weer de spits van Excelsior. Gaat onder die bal door. Dat doet ook zijn directe verdediger. Maar Ajax heeft toch balbezit. Dat Mokkio die daar de bal onderschept. Wordt wel de hoek een beetje ingedreven door Yegoyan. Maar de bal van Mokkio naar voren is goed. Via Brandt naar Dolberg. Dolberg gooit zijn lijf ertussen bij Wiedel. En wordt dan onreglementair van de bal afgezet door de Zweed. En dus een vrije trap voor de Deen van Ajax. Voor Kasper Dolberg. Die vandaag dus weer in de basis staat. Afgelopen wedstrijd tegen Willem II was dat ook al het geval. Toen werd er gesproken van roulatie. Maar heeft het blijkbaar dus daar nog goed gedaan. Dat Michel denkt, nou, we geven hem het vertrouwen. Dus tot dusver blijkt weer een heel goed aanspeelpunt te zijn.
0: Je zit hier naast de voorzitter van de fanclub. Maar wat was het een heerlijke wedstrijd
1: Lekker
0: in. En hij mag zich gaan melden bij de Deense ploeg. Het is hey season voor de Dolberg fanclub, kan ik je vertellen.
1: Ja. Ajax nog in balbezit met Glog. Glog terug op Baas. Baas ziet aan de rechterkant ruimte bij Guy, die ook een beetje inzakt. Ajax laat de bal steeds van links naar rechts gaan en weer terug om Excelsior wat uit te putten misschien. Ajax nu met wat ruimte aan de rechterkant. Daar is Guy weg. Guy met dan vervolgens een voetje dwars gezet door Jansen. Excelsior neemt over. Nee, Excelsior levert in. Want de bal van Gassel landt in de voeten van Klaassen. Klaassen naar de rechterkant. Naar Tsigankov. Tsigankov wacht eventjes dat hij ondersteuning heeft. Die vindt hij in de vorm van Guy. Guy geeft hem terug naar Tsigankov. Looie bal naar de linkerkant naar Enrique. Maar daar zit een hoofd van Excelsior tussen. Ajax vangt de bal wel weer op met Brandt.
0: Brandt in precies het middelste gedeelte van de helft van Excelsior. Geeft hij de bal naar de linkerkant. Keiwa Rieke raakt hem, schiet hem aan tegen Erik da Silva Moreira. De Duitser die de bal over de zijlijn ziet gaan. En dan is de aanname dus weer bij AFT. Ingooi dus weer voor Ajax. Een goede bal van Baas richting Dolberg. Dolberg kan er geen snelheid in brengen. Raakt hem eigenlijk ook totaal niet lekker. Maar geeft hem toch slim mee aan Glog. Glog in het centrum. Daar is Brandt. Brandt, lekkere aanname. Maar dat is eigenlijk een pleonasme. Brandt en een lekkere aanname. Maar helaas, het schot niet goed. En bovendien alsnog gevlacht voor buitenspel. En dat was dan denk ik al bij Dolberg. Dat zou misschien ook wel verklaren waarom hij de bal niet helemaal lekker aannam. Want misschien dat hij zelf ook al wel in de gaten had dat dit afgeblazen ging worden. Mocht het een feest gaan worden. 15e minuut van de wedstrijd. Ajax is zeker niet zo los als dat het was in fases van de eerste helft tegen Willem II. Want toen was er echt schwoem. Excelsior misschien ook wel van een iets ander niveau. Spelen georganiseerd de ploeg van Ruben den Uyl. Jonge trainer. Zeer geprezen trainer natuurlijk. Vorig seizoen hield hij ze er toch behoorlijk goed in de Eredivisie. En dit seizoen begon hij fantastisch. Hoe oud is hij? Ja, jonger dan ik. Dat weet ik wel. Vind ik altijd lastig. Halverwege de 30 ergens.
1: Ja, Excelsior in balbezit nu. Met aan de linkerkant ruimte bij Jansen. Maar die bal die hij aangespeeld krijgt door Jan zou moeten krijgen van Jan Plug. De neef van Dirk Kuyt. Ik zeg het maar alvast meteen. Dat is altijd het enige feitje wat iedereen over Jan Plug lijkt te weten.
0: Het zal een Volendammer zijn, toch? Hij heet Plug.
1: Katwijk.
0: Iedereen die woont in een vissersdorp.
1: Ja, precies. Ajax in aanval nu met Henrique. Gaat twee man voorbij op snelheid. Geeft hem aan Glog. Wordt zelf getorpedeerd. Dit Glog door naar Brandt. Maar dat balletje naar Dolberg. Maar dat balletje van Glog is net iets te scherp voor Kasper Dolberg. Een goede aanval van Ajax. Henrique die wel echt last heeft. Want hij werd daar toen die twee man voorbij liep alsof ze er niet waren. Werd hij nog even getorpedeerd omdat hij de bal had afgegeven. Scheidsrechter van der Laan kon pols over te nemen. En hij heeft flink pijn, Kaio Henrique.
0: Nou, inderdaad. En dat had hij net ook al aan zijn hoofd. Dus ze moeten hem hebben, onze Braziliaanse linksback. Nou moet ik zeggen dat het ook wel een stuntpilootje is. Zo nu en dan. Het is nog geen Nico Tagliafico. Maar hij heeft op die linksbackpositie wel wat druistigs.
1: Houdt wel van een rush op zijn tijd, ja. Zo.
0: Toch?
1: Ja.
0: Hij komt er graag overheen. Ja. Hij is niet bang voor de duels. Hij heeft voor de duidelijkheid ook zijn linkerarm vol met een sleeve. Met niet alleen groene tatoeages, maar er zit ook een soort rozenblad zit erop. Het is best wel een verschijning. Erg atletisch is hij. En hij heeft met zijn opgeschoren koppie, want dat heeft hij ook nog, een buzzcut. Zoals de kinderen dat geloof ik noemen tegenwoordig op de straat. Loopt naar de kant, want hij is er maar weer gewoon bij gaan staan. Het gaat dus prima met Kaio Henrique.
1: Oh, ja.
0: Ah, joh, die loopt zo meteen weer als een kievit.
1: Prima is misschien een klein beetje met een Ajax-bril gekeken. Maar hij moest wel verzorgd worden, dus we zijn hem wederom even een minuutje kwijt, Kaio Henrique. En dat is misschien voor Excelsior het moment om wat extra druk te gaan zetten. Want Excelsior speelde de bal zelf over de zijlijn. Krijgt die bal dus zometeen terug van Ajax. Nou, dan neem ik aan dat Ajax zo slim is om die bal flink hard naar voren te rammen. Hij is een beetje gedoe met Da Silva Moreira. Want hij wil de bal niet geven aan Kloch. Die moet hem ingooien. En die gooit hem nou rustig terug naar Videl. Balbezit nu voor Excelsior op hun eigen helft. Videl loopt even wat met de bal aan de voet. Wordt niet onder druk gezet. Logisch ook. Want Ajax dus met 10 man. Kaio Henrique even gehurkt naast Michel. Wil er graag weer in, maar mag nog niet. En dus kan Excelsior nu misschien proberen te gaan profiteren. Plug naar Videl. Maakt nog weinig aanstalte Excelsior om naar voren te gaan. Sterker nog, ze laten de bal achterin rondgaan. Nou is er aan de linkerkant wel wat drang naar voren, maar die wordt niet beloond. Ja, zo speel je dat minuutje met een man weer wel heel makkelijk
0: weg. Heel sportief zou je kunnen zeggen. Ja,
1: ja. Zo kun je het ook zeggen.
0: Ja. Rechterkant van het veld bij Excelsior het balbezit. Ik denk dat het balbezit 80% voor Ajax is tegenover 20% voor Excelsior. Maar nu

0: Profcontract is uitgenodigd. 44 spelers
1: ja.
0: Door Jurgen Klopp. Over twee fases gaat hij ze laten spelen. En is natuurlijk de vraag, gaat Mark ter Stegen dan misschien ook zelfs spelen hier in de arena? Want donderdag speelt Nederland tegen Duitsland.
1: Ja, daar hint Klopp wel sterk op dat dat het geval zou zijn. Als hij fit blijft, maakt hij een hele grote kans om te starten. Ajax nu in de aanval met Klaassen. Goede combinatie met Dolberg. Glog, denk ik, buitenspel. Maar het spel gaat nog even verder. Glog aan de linkerkant, naar zo rechter. Glog kan tot de schot komen, komt tot de schot. Schiet hem hard naast. En dan wordt er inderdaad gevlacht voor buitenspel. Ja, het was een half metertje buitenspel van Oscar Glog. Ja, ik hoor jou al zuchten, want ja, wij zagen het inderdaad
0: je zag het. Erg. Ik snap van Glog, maar dit is volgens mij
1: Loopt
0: Glog hier niet handig. Want in het centrum waren ook gelegenheden genoeg. Ja. Rechts was ook heel veel ruimte bij Tsigankov en Guy.
1: Ja. Nou, niet de beste keuze van Klaassen en niet al te slim van Klopp gedaan. Ajax had hij meer uit kunnen halen. Zeker omdat het dan ook de actie van Dolberg had beloond. Want die legde die bal heel lekker klaar voor Klaassen. Die zo op kon stomen door de as van het veld. Lange bal van Gassel naar de rechterkant. Daar lopen Sliti en Garden elkaar een beetje in de weg. Maar twee Ajaxiden ook. En dus had Excelsior een inworp daaraan over. Meter of 10 voor de achterlijn aan de rechterkant van het veld. En Meijsen gaat gooien en die kan dat ver. Weet ik. Ik heb dit seizoen een paar keer Excelsior gekeken. En op het moment dat Meijsen mag gaan gooien, dan komt de luchtmacht naar voren. Ze gaan ook allemaal een beetje om ter Stegen heen staan. Meijsen met de aanloop en Meijsen nu ook met de worp. Gaat richting de 5 meter box. Wordt doorgekopt door Vitel in de handen van ter Stegen. Al kwam Garder daar nog eventjes heel hard voor langs gerend. Die had hem, als hij hem geraakt had, maar zo binnen kunnen werken.
0: Ja, dat was wel een moment. De arena valt sowieso al een beetje stil. En in wedstrijden tegen Excelsior, bijvoorbeeld die van vorig jaar, terwijl Wijndal klaar staat om in te vallen, hebben we die stille momenten toch best vaak meegemaakt. En er komt een klein traumaatje bij mij naar boven, moet ik eerlijk zeggen. Maar gelukkig allemaal niet aan de hand. 20 minuten precies gespeeld. 0-0 Ajax. Beter dan Excelsior, maar Ajax creëert wel weinig. Wijndal gaat er zo meteen in komen, omdat Caio Henrique, ik heb hem al stuntpiloot genoemd, maar in ieder geval een aantal 1-op-1 duels, 50-50, negatief voor hem afliepen. Terwijl Brand wordt weggestoken door Glog. Hele goede bal van Glog, terugtrekken, betrokken bal van Brand is iets te ingewikkeld. Want er waren toch wat opties bij de eerste paal die misschien wat makkelijker waren geweest. Nu is die bal te verdedigen voor Excelsior en dat doen de Rotterdammers ook. Ze schieten de bal wel hard naar voren, waar Baas de bal kan oppakken en hem terug kan spelen naar de in het licht brouw getooide, eerder benoemde Mark ter Stegen. En die geeft hem naar zijn rechterkant richting Tilo Keerder.
1: Keerder die heeft aan de rechterkant wat opties. Speelt hem naar Guy en loopt dan zelf terug. Krijgt hem ook weer terug. Want Excelsior gaat meteen omschakelen als ze de bal kwijt zijn. En zetten dan flink wat mannetjes voor iedere speler van Ajax om die paas naar voren eruit te halen. Dat doen ze erg gedisciplineerd. En dus moet Ajax wat sneller rondspelen. Dat doen ze nu ook. Met een opening naar de rechterkant. Naar Guy. Die daar Tsigankov voor zich heeft. Maar kiest voor het midden. Daar is Dolberg. Dolberg neemt hem met de buitenkant van zijn voeten aan. Ligt wel meteen dood. Maar moet hem daardoor ook even terugspelen naar Keerder. Keerder naar Mokkio. Mokkio door de as doorspeelt. Bij Brand. Brand naar Klaassen. Klaassen krijgt hem niet terug bij Brand. En dus kan Excelsior nu counteren misschien. Dat doen ze slim met Jegoyan. Dat wordt even vastgehouden door Mokkio. Maar voordeel voor Excelsior. Jegoyan nu met de bal. Dribbelt twee man van Ajax voorbij. Voordeel eventjes weg nu. Al heeft Excelsior nog wel de bal. Maar de tempo is een beetje uit de aanval. Dat was dus eigenlijk een hele slimme overtreding van Ajax daarnet. Want daardoor is die veelbelovende counter van Excelsior totaal in de kiem gesmoord. En is de bal bij Vidal.
0: Ja, het zou me niet verbazen als Mokkio nog geel gaat krijgen. Ajax pakt veel gele kaarten dit seizoen. Staat qua gele kaarten bovenaan in de Eredivisie. En hier zou de 19e al gegeven kunnen worden aan Mokkio. En ook niet zijn eerste. 22 minuten bijna gespeeld. Goede bal naar voren bij Excelsior. De aanname is bovendien ook uitstekend bij Sliti. Schot gelukkig gekeerd. En dan loopt het heel goed af voor Ajax. Want dit was een grote kans. Misschien wel de grootste van de wedstrijd nu. Van Feyenoord huurling Eamon Sliti. Caio Henrique ondertussen van het veld. Dat was hij al.
1: Ja, hij zit achter het doel. Het gaat niet van harte met de Braziliaan. Hij zit achter het doel. Hij is even bij gaan zitten. Wijndal mag daardoor wel meteen het veld in. Weinig vertraging op die wissel. En Ajax dus ontsnapt daar aan misschien wel de eerste tegengoal. Want het was hier Sliti die goed werd gelanceerd. Rand om hard voorlangs. Ajax nu misschien meteen zelf aan het profiteren. Dolberg ziet aan de linkerkant ruimte bij Glog. Goeie aanname van Glog. Kan hij tot de schot komen? Dat kan hij. Die schiet heel hard op de vuisten van Gassel. Die hem goed keert. Keert hem naar de zijkant. En daardoor kan Excelsior er misschien uitkomen. Nee, Ajax neemt meteen weer over met Klaassen. Klaassen naar Baas. Baas naar Keerder. Daar is inderdaad de ruimte. Keerder schuift in en ziet rechts meer ruimte nu bij Guy. Guy wacht even en vertraagt hem dan weer. Dan is het tempo eruit. Maar Ajax liet zich weer snel zien van een goede kant met dat schot van Glog.
0: Klog. Goeie bal van Brand. Schitterend richting Klog.

0: die nu aan de zijlijn richting de cornervlag gaat. Nee, toch maar naar binnen. Hoek van de 16 meter aan de linkerkant. Terug naar Julian Brandt. En dan Mokio, Kerer. Kerer allemaal in de as. Door naar Kai. Goede lage bal richting Dolberg. Dolberg, rand van de 16, zoekt naar het schot. Schot geblokt. Mokio heeft hem. Mokio door in de voeten van... dat is Baas. Baas door naar Mokio. 10 veldspelers van Ajax op de helft van Excelsior. Eentje blijft er iets achter. En dat is Kerer. Terwijl Guy de bal weer heeft. Hij terug. 24e minuut van de wedstrijd. En het balletje gaat naar de linkerkant richting Brandt. Brandt door het centrum naar Mokio. Lastige bal voor hem. En dan stuit de bal over de zijlijn. Of rolt de bal over de zijlijn. Is de ingooi voor Excelsior. Zagen we even wat spierballen vertoon van Ajax. Maar goede redding. Het is nu ook op de grote schermen in het stadion te zien. Goede redding van Gassel.
1: Ja, Excelsior met de inworp voor de dugout van Ajax. Gooit Da Silva Moreira niet helemaal lekker in. Krijgt hij wel bij Garden. Garden kan hem doorkoppen. Maar komt hem in de voeten van Kerer. Kerer aan de linkerkant ruimte bij Glog. Glog even terug naar Wijndal. Zijn eerste balcontact is op zijn eigen helft. En is met Paasje terug op Juri Baas. Baas door naar Ter Stegen. Garden jaagt wel op de doelman van Ajax door. Maar daar ontstaat wat ruimte aan de rechterkant. Daar gaat Guy nu van profiteren. Want die gaat wederom met 7 mijlslaars naar voren. Dan een goede steekbal van Guy. Is hij wat te hard? Die is wat te hard. Als hij ietsje subtieler was, was daar Dolberg 1-1 gezet met Van Gassel. Maar Guy geeft er net iets te veel kracht achter. En dus gaat ook deze kans verloren.
0: Oh, had Dolberg daar een stiftje gedaan, denk je?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, dit had echt een trademark Dolberg-bal kunnen zijn. Dolberg 2016, 2017 dan. Maar die hebben we afgelopen dinsdag toch ook weer in diezelfde vorm gezien. Hier tegen Willem II. En ik ging alweer op het puntje van mijn stoel zitten. Want ik hoopte op zo'n moment. 26e minuut van de wedstrijd. Excelsior heeft de bal. En valt ook aan. Met Diego Jan aan de linkerkant. Lage voorzet van hem gepakt. Gelukkig goed ertussen gezeten door de doelman van Ajax. Het was volgens mij Thorsteinsson. En niet Diego Jan met de voorzet. En dan is de bal aan de linkerkant bij Glog. Glog, die de helft van Excelsior aan eind is opgelopen. Veel ruimte bij Brandt. Brandt door naar Dolberg. Dolberg, lastig hoek, maar gaat het wel proberen op de lat. Hij schiet hem rechtsboven, voor hem dan gezien, op de latbal over het platform opgestuiterd. En dus alleen een doeltrap voor Excelsior. Maar Ajax begint nu toch echt sterker te worden. En het is langzaamaan wachten op een doelpunt.
1: Dat mag je wel zeggen. En dit schot van Dolberg, ja, het is weer, je zei al, Dolberg een jaar of 10 geleden. Dat gevoel komt af en toe weer terug. Nou, ook het bijna doodnormale waarmee hij deze bal keihard op de lat schiet. Het soort van nonchalante wat je er dan aan ziet. Alsof het gewoon een willekeurig balletje op de training is. In plaats van in een volle arena. Het was een goed schot. Had misschien een beter lot verdiend. Maar helaas 0-0 nog na 27 minuten spelen. Ajax nu wel aan de rechterkant. Nu ruimte met Guy. Guy ziet aan de linkerkant Glog. Maar de lage bal van Guy is eigenlijk niet goed genoeg. Hard moeten we wel zijn. Want Van Gassel kan hem heel makkelijk onderscheppen. Daardoor kan Excelsior counteren met Jigoyan. Maar daar zit Mokio snel tussen. Glog met verdedigende arbeid onderschept die bal ook. Glog naar Tsigankov. Rechts wil Guy hem weer. Tsigankov door naar Glog. Glog met het schot. Nee, krijgt er niet goed kracht achter. Haalt er wel een corner uit via de voeten van Vidal. En dat vindt de Arena mooi. Dit was weer een veelbelovende aanval van Ajax. En nu een corner zo meteen voor Tsigankov. Die gaat hem nemen.
0: Ja, die gaat hem nemen, jazeker. Dat deed hij al eerder onder het uitvak. Dat trouwens best goed gevuld is met Kralingers. Vak 417, dus één van de twee uitvakken gevuld. Met de supporters die in de Eredivisie het minste gemiddelde aantal meenemen van alle uitsupporters. Laag voor een goede voorzet. Wordt ingekopt, maar Kerer was het. Die kopte. En de keeper heeft hem van Gassel. Die corner was toch iets hoger. Ging ongeveer bij de penaltystip. Kwam hij terecht op het hoofd van Mokio. Die was het. Die kopte hem er bijna in. En de bal is bij Brandt.
1: Brandt naar Guy. Guy door, terug op Brandt. Brandt zit aan de linkerkant wat ruimte. Bij Wijndal en Glog. En daar is de bal dan nu ook. Glog tegenover Sliti. Glog dreigt. Glog gaat er langs bij Sliti. Maar Sliti moet je twee keer voorbij. Dat gaat Glog nu ook proberen. Met een simpel paasje naar Wijndal op de achterlijn. Zijn voorzet wordt gekraakt door Garden. De spits die helemaal meegelopen is met Wijndal. Dus weer een corner voor Ajax. En dit keer gaat Julian Brandt zich daarover ontfermen. Brandt geeft nog wel even een handje aan Wijndal voor zijn arbeid. gedaan om Van Wijndal. Want hij liep slim door en het paasje van Glog was op de juiste snelheid. Maar uiteindelijk Garden dus met een tackle ervoor. Brandt gaat die corner nemen. Hij heeft een paar passen uitgemeten. Geen korte optie, dus die zal voorgeslingerd worden. Er wordt flink geduwd en getrokken daar in de 16 meter. Bal van Brandt komt voor, maar kan weggekopt worden door Videl. Tot Guy met de volley. En dan wil Dolberg hem nog heel slim binnenkoppen. Maar die gaat onder de bal door. Guy die volleyt de bal naast het doel. En Dolberg dacht hem nog misschien te kunnen toucheren om hem binnen te krijgen. Maar helaas, de Denen combineerden wel. Maar uiteindelijk is het de tweede Deen, Dolberg, die er net niet genoeg van zijn haar tegenaan krijgt. En dus het een doeltrap voor Van Gassel.
0: Ja, en die neemt daar dan natuurlijk wel eventjes rustig de tijd voor. Keeper die een tijdje bij NEC was, maar weer terugkwam naar Excelsior. Ploeg waarmee hij de meeste eredivisiewedstrijden speelde. In totaal heeft hij er al 108 gespeeld. Mokkio de bal laag, goed gedaan richting Brandt. Brandt goed ook het duel gewonnen hoor, door Mokkio naar die doeltrap. En nu kan Ajax de snelheid met Anton Guy aan de rechterkant. Zigankov komt er overheen, ook Dolberg. Maar Guy dan zelf en dan heeft Zigankov, nee Dolberg, een aanvallende overtreding gemaakt bij de loopactie tegenover Plug. Die is gaan liggen en dan krijgt hij de vrije trap dus tegen de Deen. En hij verroert natuurlijk geen vin, want het is Kasper Dolberg. En daar zie je nooit wat aan. Maar ik kan me voorstellen dat hij hier wel pissig om is. Want ja, zo'n aanvaller maakt dat toch meestal niet de eerste overtreding. Dat gevoel heb je erbij.
1: Je ziet het weinig. Dan is het zonde dat het Dolberg op zo'n moment overkomt. Excelsior met aan de linkerkant Torsteinsson die hem terug wil spelen. Maar hem tegen Zigankov aanschiet. En daardoor zelf weer aan die aanval verder kan gaan. Maar komt dan Guy tegen. Houdt een inworp aan over de IJslander. De linksbuiten van Excelsior. Die inworp zou Jansen op zich de 16 in kunnen gooien. Maar hij laat hem liggen. En dit keer voor Videl. Of nee, voor Plug is het. Die gaat gooien. Die kan blijkbaar ook ver gooien. Dat is een wapen van Excelsior dit seizoen. Plug meet zijn pas uit. En die gooit hem vrij snel, vrij hard richting de 5 meter weer. Wordt doorgekopt. Bij de tweede paal komt Sliti. Maar dan kan Mokkio hem wegwerken. En is het Dolberg die daar meteen druk zet. Nee, het is Brandt die daar druk zet. En Excelsior neemt hem toch over. Je gooit hem in de 16 meter. Met een beetje geluk krijgt hij hem mee. Kan hij ook tot de schot komen? Nee. Keerder ervoor. Keerder gooit zijn lichaam ook voor je Goyan. Uiteindelijk kan Ter Stegen hem daardoor makkelijk in zijn handen pakken. Ter Stegen nu een beetje aan het bakkeleien met Garden. Die voor hem gaat lopen. Maar daar laat de ervaren Duitse doelman zich niet ondersteboven door krijgen. Dus mag Ajax aan gaan vallen. En dat doet het ook alweer op de helft van Excelsior met Glog.
0: Ja, en dan Glog naar de grond gewerkt. Krijgt de vrije trap mee. Geen gele kaart. Dat hoor je misschien wel om ons heen. Dat vond de arena wel een gele kaart waard. Maar de scheidsrechter Yannick van der Laan laat het lopen. En Ajax heeft de vrije trap ook alweer snel genomen. We hebben iets meer dan een half uur gespeeld. Je luistert naar Ajax Radio. Meepraten kan altijd via radio@ajax.nl. We krijgen weer mailtjes van over de hele wereld. Bijvoorbeeld van Michael. En Michael, die 2 jaar geleden toen
1: die
0: we hier waren.
1: We.
0: Ja, die kennen wij. Want die hebben we eens een keer als eregast gehad hier. Als eigenlijk de eerste tester van de nieuwe oplossing met ajax.nl/audio. Waarbij je zonder vertraging naar ons in het stadion met je eigen telefoon kunt luisteren. Michael, hartstikke leuk. Is niet in het stadion deze keer. Want daar meldt hij ook vaak. Maar hij zit aan het zwembad in Curaçao. Heeft een foto meegestuurd.
1: Doe maar weer.
0: Het goede leven voor Michael. Waar je ook bent. Je bent altijd welkom bij Ajax Radio. Dat geldt niet alleen voor Michael. Maar dat geldt voor iedereen. Mokkio geeft hem naar de linkerkant. Richting Oscar Glog. Oscar Glog op de hoek van de 16 meter. Lage bal van hem. In de voeten van Mokkio. Door naar Klaassen. Klaassen moet dan even terug. En dan wordt het weer breien voor Ajax. En dan heb ik het in dit geval over het werkwoord. Het is de bal van Brandt. Even achteruit. Richting Kerer. Kerer door naar de voeten van Baas. Mokkio. Linkerkant is Oscar Glog. Oscar Glog zoekt zijn mannetje op. En die heeft het er maar wat lastig mee. Da Silva Moreira is hem voorbij. Lage bal. Goed teruggelegd. Klaassen. Brandt. Brandt maakt de goal. Klaas had het ook nog kunnen doen. En die ramt hem er dan nog voor de tweede keer in. Maar één keer is genoeg. Ajax staat met 1-0 voor. Weer een assist van Oscar Glog. Alweer zijn vierde van het seizoen. Hij is de assistenkoning van Ajax 1. En Ajax leidt verdiend met 1-0 tegen Excelsior.
1: Ja, hele goede actie van Glog vanaf links. Zijn lage bal wordt nog een klein beetje gekraakt door een verdediger van Excelsior. Maar dan komt hij voor de voeten van Brandt. En die twijfelt niet en die ramt hem het doel in. En er stond inderdaad Klaas ook nog naast. Ja, die had hem ook graag willen maken. Maar is even zo blij. Want dat is ook weer mooi om te zien. Twee handen omhoog en juichen bij Davy Klaassen.
0: Het was een Johan Cruijffiaanse juich. Ja. Twee handen de lucht in. Dat
1: lekker
0: zie je toch heel zelden.
1: Een mooi ouderwets juichen van Davy Klaassen. En het doelpunt van Brandt wordt daar misschien nog wel extra mooi van. 1-0 voor Ajax. Na 32 minuten spelen. Geen twijfel over mogelijk. Geen gedoetjes met de VAR. En dus rolt de bal alweer. Althans, de bal rolde wel. Maar de spelers van Excelsior die waren te ver al op de helft van Ajax. Dus mag Excelsior opnieuw die aftrap gaan nemen. Hartjes gaat zich daarover ontfermen. En Yannick van der Laan die heeft zijn scherpe oog erbij. Want hij wacht nu heel erg lang en gedecideerd met het fluiten opnieuw voor die aftrap. Die is nu genomen. Bal naar voren. In de voeten van Wijndal terecht te komen. Wijndal die hem dan maar over de zijlijn had komen. Want hij had hem nog niet aangeraakt. Landde voor zijn voeten. En er zat genoeg snelheid aan om er een doeltrap van te maken. Ter Stegen snel genomen naar Keerder. Keerder naar rechts naar Guy. Guy heeft Tsigankov gezien. En die krijgt de bal in de voeten. Tsigankov kijkt even om zich heen. Vindt Mokkio in de as. Door naar Brand. Brand die aan de linkerkant weer Kloch ziet. Kloch weer met veel ruimte. Oscar Kloch kan hij weer aan een rush beginnen. Gaat nu naar het midden. Gaat naar binnen toe. Lage bal richting Klaassen. Maar daar zit net een voetje van Wiedel tussen. Dan kan Excelsior eruit met Thorsteinsson. Thorsteinsson heeft drie Ajax-spelers om zich heen. Twee in zijn rug en eentje voor zich. En toch komt hij er bijna uit. Maar bijna is niet genoeg. Want Ajax neemt over. En Mokkio heeft de bal in de voeten.
0: Ja, mooi. In de middencirkel. Ajax begint te draaien. De machine van Michel. Die deze week sowieso op stoom is. Met die overwinningen tegen Fortuna uit. 5-1 was misschien een beetje geflatteerd. Maar dat was de 5-1 hier thuis tegen Willem II. Zeker niet. En Ajax leidt nu ook weer met 1-0. Leuk dat je erbij bent hoor bij Ajax Radio. Het is een plezierige week om commentaar te geven. Klaassen met een slechte bal terug. Maar hij krijgt ook een trap na. En nu is er wel geel voor Meissen. Die hem net ook al had verdiend. Maar nu krijgt hij hem. Nee, het is Plug die de overtreding maakt. En ook de gele kaart dus krijgt. Katwijker, voor de duidelijkheid. Daar komt hij vandaan. Gaat nooit meer vergeten.
1: Nee, en het neefje van Dirk uit. Ik zeg dan nog even voor de volledigheid erbij. Dan hebben we het allemaal gehad.
0: Maar is het dan neefje op twee manieren zijn? Is hij de oom? Is Dirk uit de
1: Dirk
0: oom? Of is het zijn neef?
1: Dirk is de oom.
0: Oké, dus niet Cousins.
1: Volgens mij.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Keerder aan de rechterkant. Vindt hij Tsigankov. Tsigankov die even ingezakt was. Terug op Keerder. Keerder naar Brand. Brand door de as naar Klaassen. Veel beweging op het middenveld van Ajax. Guy nu aan de rechterkant. Guy even terug naar Keerder. Keerder kan helemaal terug naar Ter Stegen. Excelsior stoomt wel een klein beetje op nu met wat druk. Want Garden loopt door op Ter Stegen. Die is daar niet van onder de indruk. En met een goede lange bal vindt hij aan de rechterkant Klaassen. Kan hem even terugleggen op Keerder. Staat dan meteen weer vrij. En via Tsigankov komt de bal ook bij Klaassen. Mooi driehoekje van Ajax. Om daar de jagende Excelsior spelers gek te draaien. Want die zijn het even helemaal kwijt. De bal is alweer aan de linkerkant. Nu met Paas. Die links Kloch met iemand ruimte ziet. Maar zelf nog mag doorlopen. Als de Arena er nog even lekker achter gaat staan. En Joey Paas daardoor even zo onder de indruk is dat hij zo vertraagt. Dat hij even stilstaat. Ajax nog wel in balbezit. Met aan de rechterkant Guy. Nee, Tsigankov.
0: Tsigankov nu lage bal door in de voeten van Guy. Guy met een goede voorzet. Terugtrekkend en Brand die hem niet goed raakt. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Met links. Vorige week joeg hij hem met dat linkerbeen in de kruising. En nu raakt hij hem niet helemaal lekker. Julian Brandt, die trouwens een rossig baardje heeft laten staan. En inderdaad, hij lijkt te twijfelen. Dat zie je toch zelden, nog helemaal eigenlijk niet, voor mijn gevoel dit seizoen. Julian Brandt, die echt aan fantastische eerste weken bezig is bij Ajax. En ja, ik ben natuurlijk nog steeds druk met die Kasper Dolberg fanclub. Maar anders dan had ik die van Julian Brandt ook wel gestart.
1: Ja, kan je gewoon naast doen. Ik hoorde een vakgenoot van ons eerder deze week zeggen dat als Brandt meedoet, dat dat eigenlijk een beetje valspelen is voor Ajax. Want hij zoveel beter is dan veel spelers in de Eredivisie. Dat vond ik misschien ook een beetje veel eer. Maar ze voelt het toch al vaak. Lange bal van Keerder op volgens mij de buitenspel staan. Het Tsigankov.
0: Dat was Brandt. Van Gassel, Guy was het. Guy.
1: Maar Van Gassel neemt geen risico en ramt hem naar voren. En daardoor is Excelsior dat balbezit ook meteen weer kwijt. Ja, Guy en Tsigankov die een beetje van plek zijn gewisseld nu. Dat hoort ook bij het spel van Michel. Dat de backs soms in één keer voorin opduiken. In dit geval verwarren ze zelfs mij. Nu is het Kloch met een steekballetje op Dolberg die onbegrepen is. Daardoor wel balbezit voor Excelsior. Want het steekballetje landt bij Van Gassel. Het zag er even mooi uit. Maar Dolberg had iets anders in gedachten dan Kloch. En dus verliest Ajax het balbezit. En heeft Jan Plug hem in de voeten.
0: Jan Plug loopt een stukje naar voren met de bal. De man die dus net geel kreeg. En geeft hem dan terug naar zijn rechterkant. En daar aan de rechterkant van hem, daar is het Kasper Wiedel. Draait even om de zweet en aanvoerder van Excelsior. En geeft hem terug naar Van Gassel. Lange bal van hem. En die ziet dat aan de rechterkant Moreira de Silva. Silva de Moreira. De Silva Moreira. De bal kopt en over de zijlijn ziet gaan. Ingooi dus voor Ajax. Voor Owen Wijndal is ingevallen. Ter hoogte van de 16 meter. Afgelopen dinsdag stond hij nog in de basis. En deed hij het alleraardigst. Ingooi is nu weer voor Owen Wijndal. Slordig spel door Excelsior. Goede druk van Ajax met die 1-0 voorsprong. 38e minuut. Jurie Baas paast hem terug in de voeten van Ter Stegen. Hij naar de rechterkant. Goede actie van Guy. En Tsigankov die hem niet helemaal lekker raakt. Ajax lijkt er dan toch nog uit te kunnen komen. Moet Dolberg wel het duel winnen. Was lastig voor Dolberg. Balbezit is nu wel bij Excelsior. Achteruit gespeeld. Wat is hij groot, wat is hij breed, die Kasper Wiedel. Een soort kledingpop is dat eigenlijk. Ik kan toch niet voorstellen dat hij echt wendbaar is. Hij heeft ook nog zijn rechterhand ingetaped. Het is in ieder geval een grote centrale verdediger. Zoek hem maar eens op, Dolberg, zou ik zeggen. Wijndal langs de zijlijn. Glog met de combinatie met Brand. Maar Glog werd ondertussen, als ware die onkruid in de tuin, onderuit geschoffeld aan de zijlijn. Krijgt een vrije trap mee aan de zijlijn.
1: Ja, terwijl het wel weer een combinatie van Ajax was op snelheid, waar de nodige belofte in zat. Het was dus wat dat betreft van Da Silva Moreira een slimmigheidje om daar een overtreding te pakken. Daardoor het tempo bij Ajax er even uit, want de bal is door Baas teruggegeven op Ter Stegen. En Ter Stegen staat stil met de bal aan de voet in zijn eigen 16 meter. Lange bal richting Glog is iets te optimistisch. Da Silva Moreira kan hem makkelijk onderscheppen, maar dan in de tweede bal kan Ajax hem weer opvangen. Dat gebeurt dan ook met Tsigankov, of die hem terugspeelt op Keerder. Keerder naar rechts, naar Guy. Guy heeft niet genoeg ruimte om op te stomen en kapt hem daarom maar even terug. En speelt hem ook weer terug op Keerder. Keerder naar Baas. Balletje gaat achterin bij Ajax even rond. Bal nu bij Wijndal. En Wijndal vindt dan de paas naar voren met Glog, die hem in één keer doorspeelt. Slim balletje op Brand. Volgens mij geen buitenspel. Brand kan door. Heeft Dolberg naast zich. Geeft hem dan net niet lekker mee. Of is er nog een voet van Excelsior tussen? Ja, er is nog een voet van Excelsior tussen. Het was volgens mij Plug die hem daar nog als laatste raakte. Brand wilde Dolberg wegsteken in de diepte. Maar had uiteindelijk alleen maar een inworp eraan over. En die inworp is nu gegooid door Glog. Terug op Wijndal. Wijndal naar Paas. 10 man van Ajax op de helft van Excelsior. Keerder is daar uiteraard dus ook één van. Heeft rechts Kai gevonden. Kai door de as naar Mokkio. Mokkio naar rechts naar Klaassen. Ajax combineert op tempo richting het doel van Excelsior. En als het even niet lukt naar voren, kan er altijd achteruit gespeeld worden. Dat is nu gebeurd. Jurie Baas heeft de bal.
0: Jurie Baas naar de linkerkant. Aanname is er bij Oscar Glog. Oscar Glog ter hoogte van de 16 meter. Twee man voor zich. Dus maar even terug. Owen Wijndal dan. Terwijl we de 40 minuten zijn gepasseerd. Dat zien we op de grote schermen. Het is donker geworden in Amsterdam-Zuid. Dat zien we door het open dak van de Johan Cruijff Arena. Nog steeds prima voetbal weer. Een graad of 15. Hier in Amsterdam. Bal bij Keerer die hem naar zijn rechterkant speelt. Excelsior heeft eigenlijk zijn eindje teruggedrongen. Goede bal bij Klaas. Het zag er wat ombouwen uit. Maar hij komt er wel aan de zijkant voorbij bij zijn tegenstander. Geeft hem aan Mokkio. Mooie opening van Mokkio. Lekker aangenomen ook aan de linkerkant door Oscar Glog. Oscar Glog geeft een mooie steekbal. Wijndal. Wijndal. Lage bal. En dan Klaassen die hem ook niet lekker raakt. En zo hebben we Brand en Klaassen in 5 minuten tijd iets zien doen dat ze toch zelden doen. En in dit geval dacht Klaassen misschien, het is niet de 1-0, dus die kans laat ik maar liggen. Hij had hier wel de 2-0 kunnen maken. Het was een lastige bal, dat zeker. Maar in de 16 Klaassen toch over het algemeen resilient. Maar in dit geval laat hij de kans liggen.
1: Maar wie weet krijgt hij zo een nieuwe kans. Want Ajax heeft nog steeds de bal op de helft van Excelsior. En Wijndal met wat ruimte krijgt die bal lekker aangespeeld. Geeft hem aan Glog. Wijndal op de rand van de 16. Maar Glog kiest niet voor een paas op hem. Dribbelt nog wat door. Dan een steekballetje. Die was wat optimistisch. Naar Mokkio nu dan uiteindelijk. Mokkio gooit zijn lijf ertussen. En vindt aan de rechterkant Guy. Die heeft wat ruimte nu. Gaat dan naar binnen. Naar zijn linker. En die ramt hem dan best wel hard over. Dat was niet helemaal wat het sluitstuk van deze aanval had moeten zijn. Maar Anton Guy zag een prachtige rol voor zichzelf weggelegd hierin. Dat was misschien niet de allerbeste keuze van onze rechtsback van dienst. Geeft hier de doeltrap vrij simpel aan Excelsior. Van Gassel die de bal ook alweer in zijn handen heeft. En inderdaad, net als eerder deze helft, al best wel de tijd daarvoor neemt. Wordt nu wel afgeteld door scheidsrechter Van der Laan. Ik zie dat hij 3 seconden, 2 seconden. En precies op dat moment gaat Van Gassel die bal geven richting Meissen. Die staat aan de zijlijn, kopt hem door richting Garden. Garden verliest het kopduel van Baas. Maar Excelsior heeft toch wel balbezit en levert hem dan uiteindelijk in. Het is Sliti die de bal in de voeten van Baas schuift. Ajax kan daardoor counteren. Tsigankov rechts heeft Guy. Heel veel ruimte. Buitenkantje voet van Tsigankov geeft hij hem aan Guy. Krijgt hem terug Tsigankov. Terug op Keerder. Tempo eventjes weer weg. Maar Ajax nog wel in balbezit. Nu op eigen helft. Dat zeggen we niet zo heel vaak. Het is nu Baas die hem heeft. Nog steeds op zijn eigen helft.
0: Het is een meter op zijn eigen helft. Ja. Ik vergeef ze ervoor. Ajax staat bovendien natuurlijk met 1-0 voor. Goeie bal van Baas door het centrum. Goed ook het steekballetje van Tsigankov. Althans, het idee was goed. Want Excelsior kon er toch tussen zitten. Tsigankov ineens in de as opgedoken. En daar zag Baas hem goed staan. Nu trouwens ook weer goed ingestapt door Baas, waardoor hij Brand daar kan spelen. Slechte bal van Brand. Ja, je kan het op die manier benadrukken, want dat gebeurt natuurlijk zelden. 43 minuten bijna gespeeld. Bal weer teruggespeeld door Excelsior richting Van Gassel. Hij naar Kasper Wiedel. Wiedel, lange hoge bal van hem naar de rechterkant. Daar wordt Silva Moreira niet bereikt. In plaats daarvan Ajax nu met Klaassen. Klaassen, 10 meter buiten de 16. Is wel wat ruimte om te draaien, maar de urgentie ontbreekt bij Ajax in de 44ste minuut. Waar het tegen Willem II toch heel maastig op zoek ging naar meteen die tweede. Toen viel de eerste nog wat later. Staat het nu alleen nog 1-0, 32ste minuut. Julian Brandt. In de 44ste minuut Ajax combinerend op eigen helft. En dat is inderdaad een uitzondering. Ajax domineert, is soeverein tegen Excelsior. En creëert niet superveel kansen. Maar meer dan 1-0 had het hier wel kunnen en moeten staan.
1: Ja, een paar keer wel ook bij het spel gestaan op cruciale momenten. Dus de slordigheid, daar kan Ajax nog zeker wat aan doen in het vervolg van deze wedstrijd. Baas wordt nu door de Garden even naar de grond getrokken. Maar omdat Ajax balbezit houdt, mogen we door. Brand steekt hem naar de rechterkant. Daar is Guy. Guy kapt hem af naar binnen. Geeft hem dan een beetje lui op Tsigankov. Kan hij hem afmaken? Nee, want er zit een voet van Excelsior tussen. Wordt voor hens geappelleerd en voor gevaarlijk spel. Scheidsrechter Van der Laan vindt het geen van beide. Ajax nog wel met balbezit. Wijndal door naar Klog. Klog halverwege de 16 meter. Continu de 16 meter in. Geeft hem terug op Wijndal. Die gaat hem voorgeven. Dat ziet iedereen aankomen. Wordt dan geraakt door Klaassen. En wordt ook bijna nog in eigen doel gewerkt door de verdediger van Excelsior. Maar Van Gassel staat goed op te letten. En dat kleine kermpje wat jij daar losliet. Dat was inderdaad die fout. Of dat momentje dat die Excelsior-verdediger de bal raakte.
0: Ja,
1: maar ja, Van Gassel had hem.
0: Ja, nee, maar over die hensbal moet ik eerlijk zijn. Dat zei ik alleen maar omdat ik achter het doel daar, onder andere op het platform waar veel van onze luisteraars zitten, verschillende armen de lucht in zag gaan. Ik heb het zelf niet gezien en ik zie net in de herhaling dat het tegen de zij was van de speler. Maar de hoop was er wel even voor mij dat Ajax hier op slag van rust goede kans zou krijgen om de score nog even te verdubbelen. Ik denk trouwens dat er wel aardig wat tijd bij komt in de eerste helft. Want Caio Henrique heeft wel voor wat blessuretijd gezorgd. Ook Garden natuurlijk nog langs de kant gezeten. Balbezit is bij Erik da Silva Moreira, de rechtsback die gehuurd wordt van Nottingham Forest. Die hem terugspeelt richting zijn doelman uiteindelijk. 2 minuten is de schrale opbrengst. De minimale extra speeltijd in deze eerste helft. Voor Excelsior nog balbezit aan de rechterkant. Weer met Moreira Silva, trekt naar binnen. Dit is gevaarlijk, geeft hem naar zijn linkerkant. En dit is heel gevaarlijk, komt de kans aan, komt de goal aan. Hoe kan hij vallen? Je vraagt het je af, maar hij zit erin. Het is Lennart Hartjes die aan het einde staat van een aanval. En dan met name omdat Ajax daar achteruit liep. En dan is het lastig. Dan probeert iemand van Ajax die bal weg te schieten. Maar tik is een prongeluk in de voeten van Lennart Hartjes. In de extra tijd van de eerste helft wordt het in plaats van 2-0 1-1. Voor Excelsior krijgt Ajax weer een doelpunt tegen.
1: Nou, dit is misschien ook wel waarom Ajax niet zo furieus aan het jagen was op die tweede als tegen Willem II. Omdat dit wel de situaties zijn waarin Excelsior dit seizoen vaker heeft uitgeblonken. Een counter en een doelpunt. En dat op slag van rust dus. Lennart Hartjes. Ja, het is uiteindelijk de voet van Tsigankov die hem in de benen van Hartjes doet belanden. Ik moet wel zeggen, da Silva Moreira verdient hier de credits voor een groot deel voor zijn rush door de van rechts naar de as. Er zetten veel spelers op het verkeerde been. En daar profiteert dan uiteindelijk Lennart Hartjes van het harde werk. 1-1. Ik denk dat de blessuretijd nog wel met een minuutje opgerekt gaat worden. Want Excelsior heeft de goal uitgebreid gevierd met elkaar. En nou, niet met hun eigen fans, want ze stonden in de andere hoek van het veld. Ajax heeft nu de bal weer.
0: We gaan nu springen.
1: Ja.
0: Kom aan Excelsior en ze springen. Hangt ook een Zweedse vlag trouwens natuurlijk voor hun aanvoerder. Kasper Wiedel in het uitvak. Ja, die hebben op deze manier een mooie away day. Toch de hoop even dat er wat in zit. Met die 1-1 stand is dat gerechtvaardigd. Tsigankov nog voor Ajax. Gaat Ajax nog een keer proberen. Terwijl we nog 15 officiële seconden hebben. In de verlenging van de eerste helft. De blessuretijd van de eerste helft. Probeert Baas Diego Jan voorbij te spelen. Maar schiet hem recht in zijn voeten. En nu moet Ajax uitkijken. Want daar is Wiedel die instapt. En die loopt naar zijn linkerkant. Het is Jan Plug. Jan Plug met een voorzet met buitenkantje rechts. Oké. Wordt er door Ajax uitgehaald. En dan is het Eamon Sliti met de voorzet van Diego Jan. Dan is Ter Stegen gelukkig op tijd. Hij leek er niet helemaal zeker uit te komen. Nu kan Ajax nog een keer met Brand doorpassen naar Dolberg. Aan de linkerkant zie je Glog weggaan. Ziet Dolberg dat ook? Dat ziet hij. Daar komt Glog. Glog met een slijding voor zijn neus. Weer van die de Silva Moreira. Die net aanvallend en nu verdedigend ontzettend belangrijk is voor zijn ploeg. man van de eerste helft op deze manier. Ajax veel beter. En toch staat het 1-1, Bas.
1: Ja, maar we hebben gelukkig nog 45 minuten om dat rond te breien. Na de rust zijn we er weer op Ajax Radio. Ik mis geen minuut. Tot zo.

Flicky, flicky.

0: maar ik hoef geen help. Wibberleen was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, ik kon mezelf op de film. En ik lach in mezelf, want de slet en ik brein. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet het ding, stap opzij, ze willen handtekenen.
1: Het is prachtig om te zien, ze staan hier gearmd, de jongste leden van de supportersvereniging van Ajax. En we gaan ze weer houden, natuurlijk de Fun Games. Zij gaan allemaal weer één voor één proberen een mooi doelpunt te maken. En ik ga ze ook één voor één aan jullie voorstellen. We beginnen hier bij de keeper. En dat is Nusayir Zemouri. Daarnaast vinden we Sam de Visser. Dan Otis Loswijk. Jesse Kersten. Omer Japici. Dien van Dijk. En dan vinden we Lucky natuurlijk in het midden. Dan gaan we naar de andere kant. Daar vinden we dan Jip Reurink. Dan James Diepeveen. Dan Colin Bruil. Dani Negas. Jack Hagewoud. Javi Renger. En tenslotte Davy Bos. Dat zijn ze. Heel veel plezier.

Ja, dat is alweer de Ajax Fun Games. We kijken nog even naar de eindstand. Ajax in het thuistenu heeft 8 keer weten te scoren. En Ajax in het uittenu heeft gewonnen met 10 keer. Ze komen aan u voorbij. Geef ze een lekker applaus. De jongstleden van de supportsvereniging van Ajax.

0: Talent. We zijn er allemaal mee geboren. Maar als je jong bent, heb je nog geen idee wat het is of waar het je brengt. Iedereen is op eigen wijze briljant. Of het dan met je hoofd of je voeten is, je babbel of je handen. De Ajax Foundation helpt om talent te ontdekken en te ontwikkelen. Want pas als je jouw talent erkent, kun jij het verschil maken. Voor jou, voor een ander en voor ons prachtige Amsterdam.
1: Supportersvereniging Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live, een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden, bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk, wij verdedigen jouw belang als supporter. Sluit je aan bij supportersvereniging Ajax. Ben jij al lid van de Ajax Kids Club? Kom er ook bij, want we hebben een heleboel toffe voordelen. Als mascotte met de spelers het veld op. Ajaxietjes, het clubland voor jou. Gratis meedoen aan de Ajax Kids Tour. Ontvang elk jaar een leuk cadeautje. Stel jouw vraag tijdens de Ajax Kids Persco. Evenementen voor iedereen. Elk jaar een gaaf zomerdoekboek. Knuffelen met Lucky. Toffe prijsvragen. En nog veel meer kortingen en voordelen. De Ajax Kids Club is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wil jij ook gebruik maken van deze unieke voordelen? Word dan lid via ajaxkidsclub.nl.

0: Welkom terug in de Johan Cruijff Arena voor de tweede wedstrijd van Ajax Excelsior, editie 26-27. Waar we verbazingwekkend genoeg naar een 1-1 stand op het scorebord kijken. Het was 1-0. In de 31ste minuut werd het dat. Ajax leek kans te krijgen op 2-0. Had hij ook zeker wel verdiend. Maar Excelsior werd toch wel gevaarlijk. Twee keer eigenlijk, waarvan de tweede keer zo gevaarlijk. Geholpen door een onhandige bal van Tsigankov, dat het zelfs 1-1 werd. En, de supporters die vroeg een broodje zijn gaan halen, die zijn gelogenstraft, want die hebben een doelpunt gemist. En die zullen nu helemaal van een koude kermis thuiskomen als ze straks op het scorebord zien dat Ajax met een 1-1 stand gaat beginnen aan de tweede helft. Wel met dezelfde 22 spelers op het veld, voor zover ik het nu kan zien. Klaassen gaat zo meteen de aftrap nemen. Ajax in de tweede helft richting de F-side, richting de zuidzijde. En als dat laatste klankje heeft geklonken van dit nummer, dan mag er gefloten worden. Maar
1: ja, er wordt nog even een mooie activatie, warming-up gedaan door Excelsior. Die sowieso bijzonder laat de kleedkamer uitkwamen. Maar uiteindelijk nu toch wel op het veld zijn. En na wat klappen naar elkaar en een beetje de knieën omhoog en een klein sprintje van elkaar af, staan ze er nu toch echt klaar voor. Ook aan Excelsior zijde inderdaad geen wijzigingen. Ajax met dezelfde elf, Excelsior met dezelfde elf. Van Gassel trekt nog even zijn sokken op. Is er dan ook klaar voor? Scheidsrechter Van der Laan heeft iedereen gecheckt. En zal zo gaan fluiten voor de tweede helft hier in de Johan Cruijff Arena. En er is gefloten. En Klaassen heeft de bal aan Keerder gegeven. Keerder aan de rechterkant. Guy glijdt even weg in de aanname. Geeft dan een hoge bal richting Dolberg. Die uiteindelijk achterin belandt bij Da Silva Moreira. Die hem hard en hoog naar voren schiet. Richting Yegoyan. Gooit zijn lijf erin. Maar verliest het duel van Mokio. Krijgt de bal met een beetje geluk bij Tsigankov. Balletje van Tsigankov naar Dolberg en naar Brandt is voor allebei te hard. Land in de voeten van Van Gassel. En zo is het eerste momentje van Ajax richting de 16 meter van Excelsior. Na nog geen halve minuut al geweest. Maar heeft Excelsior balbezit met Stijn Van Gassel dus, die de bal aan de voet heeft.
0: Zit jij in supporters apps van Ajax, hè?
1: Nee,
0: appgroepen?
1: Nee. Nee, ik heb wel een paar vrienden die tijdens zo'n wedstrijd dan appen. Zeer georganiseerd, nee.
0: Nou ja, ik in twee en ik probeer mezelf daar stil te houden. Natuurlijk toch een beetje als ook medewerker van de club. Maar dat lukt niet altijd. Ik ben toch ook emotioneel betrokken, merk ik. Maar in die supporters-apps, daar is het bij een resultaat of een tussenstand als dit over het algemeen toch echt meteen heel erg veel klagen. Zeker de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dat valt, vind ik, als ik dan een beetje het sentiment mag polsen, wel mee. Het gevoel lijkt toch te zijn, Ajax heeft hier een ongelukkige 1-1 tegen gekregen. Dit is ook wel weer erg onhandig, waardoor Yegoyan er vandoor kan. Was een slechte bal van Keren, meen ik. En aan de linkerkant komen ze eroverheen bij Excelsior. Dat lukt allemaal niet. Aanname aan deze kant bij Jansen. Jansen komt de voorzet van Yegoyan en die is gelukkig door Ajax onderschept. Lange bal vanaf de rechterkant van Guy is niet best. Klaassen neemt gelukkig het balbezit over en stuurt Dolberg weg. Maar dit is een goede slijding van Plug, zeg. Want anders was Dolberg echt weg geweest. Ingooi is voor Ajax aan de rechterkant op de eigen helft. Op de helft daarvan. 47e minuut. 1-1 stand. Rommelige start van de tweede helft. Met name in het opbouwspel van Ajax. Wat foutjes. Waardoor ook Excelsior de kans heeft gekregen om eruit te komen. Maar het blijft dus nog even 1-1.
1: Ja, Baas nu met de bal aan de voet. Loopt een beetje op de helft van Excelsior. Speelt hem even breed naar Keerder. Keerder nog wat breder naar Guy. Guy terug op Keerder. Want Excelsior in de vorm van hartjes is flink druk aan het zetten. Maar doet dat alleen. En dus kan Ajax er vrij makkelijk onderuit voetballen. Aan de linkerkant nu Glog. Stuurt Dolberg diep. Maar daar kan Videl iets te makkelijk voorkomen. Dolberg was al vertrokken. En Videl schatte die bal net wat beter in. Daardoor kan Excelsior gaan counteren met Sliti. Sliti op snelheid. Kan hem naar zijn linker toe kappen. Dat lukt. Maar dan komt hij in de drukte terecht bij Mokio. Maar Yegoyan kan hem nog onderscheppen. Rechts ondersteuning van Da Silva Moreira. Terug op Yegoyan. Yegoyan verlegt het spel naar links. Naar Jansen. Goede bal van Yegoyan. Uiteindelijk nu aan de linkerkant bij Torstensson. Torstensson richting de 16. Komt bij zijn rechter uit. Kan niet schieten. Geeft een voorzet op het hoofd van Wijndal uiteindelijk. En die kopt hem in de voeten van Glog. En die begint aan een rush vanaf eigen helft. Glog aan de linkerkant. Heeft nog niet superveel ondersteuning. Dus kapt even terug en vindt Dolberg in de as. Dolberg zijn paasje terug. Is iets wat nonchalant. Maar het komt allemaal net goed. Omdat Mokio scherp is. En die vindt aan de rechterkant Guy. Misschien nu wat ruimte voor Ajax om aan een aanval te bouwen. Nou ja, Keerder door de as naar Klaassen. Klaassen naar Brand. Brand ziet aan de rechterkant wat ruimte. Maar geeft hem uiteindelijk dan toch met een slimmigheidje door de as. Maar dat stuit op een Excelsior-verdediger. Die kunnen nu gaan overnemen en counteren. Maar uiteindelijk is die angel er snel uit als Excelsior de bal terugspeelt. En de bal dan naar de linkerkant te hard is voor Torstensson. Ajax met een inworp vlakbij Michel. En die geeft Guy nog wat tips mee.
0: Ja, vond je het een slimmigheidje of was het toch niet echt de beste bal van Brandt? Ik denk dat het toch, als hij goed was geweest, was een slimmigheidje.
1: Ik had het idee dat hij een no-look pass wilde geven waar de verdediging net iets te scherp op was. Maar ja. Ja.
0: Het was een slimmigheidje van de verdediger dat hij ertussen zat in ieder geval. Dat was knap.
1: Dat zeker. Dat
0: 49ste minuut. Ja. En zo staat Excelsior sowieso knap te verdedigen vanavond tegen Ajax. En geeft het uiteindelijk ook niet heel veel hele grote kansen weg. Maar had Ajax hier natuurlijk wel met grotere cijfers voor moeten staan. Überhaupt voor moeten staan. Want de stand is nu 1-1. Meepraten kan ook in de tweede helft via radio@ajax.nl. Maar bij zo'n spannende wedstrijd kunnen we niet elke mailtje van een tropische bestemming natuurlijk aanhalen. Er zijn ook natuurlijk weer een hoop luisteraars hier in de Johan Cruijff Arena zonder vertraging. Als je slecht zicht hebt bijvoorbeeld, dan is dit een prima oplossing om toch niks te hoeven missen. Bal gaat over de zijlijn. Ingooien is aan de linkerkant in de 50ste minuut van de wedstrijd voor Ajax. Dus Wijndal is ingevallen in de eerste helft. Caio Henrique geblesseerd uitgevallen. En Wijndal gooit hem terug in de voeten van Baas. Baas naar de doelman in de 5 meter. Die geeft hem naar zijn rechterkant. Kerer in de voeten van Brandt. Brandt verder door naar de rechterkant. Lange bal van Guy op Dolberg. Of is het aan de rechterkant Tsigankov? Maar hij valt een beetje tussen die twee in. Verdediger kan ertussen zitten. Dat is Jansen. Een Limburger. En die ziet dat Ajax het dan weer goed overneemt met Mokkio.
1: Mokkio aan de linkerkant van de ruimte bij Glog. Mokkio loopt zelf door. Glog kan naar binnen daardoor. Glog komt op zijn rechteruit. Schiet maar een keertje Glog. Oh, de vuisten van Van Gassel. Goed schot van Glog. Laag en in de hoek. Maar Van Gassel had hem door. Mokkio nog wel aan de linkerkant. Nu met de voorzet laag. Komt uiteindelijk via Wiedel tegen Dolberg aan. Die had daar niet meer op gerekend. En dus is het een doeltrap voor Excelsior. Dat is een goed moment. Oscar Glog kreeg heel veel ruimte van Excelsior om uit te halen. En hij koos in plaats van echt voor kracht voor het plaatsen van de bal. Maar daar had Van Gassel toch net genoeg rekening mee gehouden om hem nog te kunnen keren. Het was wel een bal die je ook laat zag van Gassel. Dus eigenlijk gewoon een hele knappe redding van de doelman van Excelsior. Die al zo vaak voor zijn ploeg belangrijk is geweest. En misschien vandaag wel loert op een helderrol. Zijn uittrap is in ieder geval weer goed naar de rechterkant. Op het hoofd van Meijsen. Die kopt hem door richting Sliti. Maar die had daar niet op gerekend. Dus neemt Ajax over. Inworp van Wijndal op Baas. Baas door naar Ter Stegen. Die krijgt meteen gezelschap van Garden. Maar is daar nogmaals niet van onder de indruk. Dus kan Ajax met Keerder weer naar voren gaan.
0: Keerder 5 meter voor de middenlijn. Is de middenlijn inmiddels over. En paast hem door in de voeten van Tsigankov. 15 meter over de middenlijn. Door naar de linkerkant. Daar in de middencirkel wordt de bal aangenomen door Juri Baas. Even terug. Lage bal naar Klaassen. Enigszins in de loop. Goede bal door naar Brandt. Brandt moet wel eventjes achter. Het is Dolberg. Die moet wel even achteruit naar Keerder. Keerder. En dan is dit Mokkio. Mokkio. Ajax moet het sneller van voet naar voet laten gaan. Nu Wijndal. Op die manier Excelsior tegen de muur aandringen. De linkerkant van het veld is het Oscar Glog. Lage bal van hem. Nee, het was een schijnbeweging. Hij zoekt zijn mannetje op en geeft hem nu nog steeds niet af. Gaat de 16 in. Is de 16 in aan de linkerkant. Drie man uit die bezigswonderhand van Excelsior. En dan geeft hij hem door naar Wijndal. Wijndal, hoge bal naar de rechterkant. Daar komt een schot aan van Guy. En je moet hem in één keer uit de lucht nemen. Dat kan wel eens goed aflopen bij Anton Guy. Maar in dit geval schiet hij hem een meter of drie naast. Nee, dat was niet best.
1: Nee, je zag het aankomen wat hij van plan was. De verdediging van Excelsior had ook wat dat betreft zich goed opgesteld, hoor. Want ik denk dat de korte hoek heel lastig was geweest voor Guy. Maar ja, zet er genoeg kracht achter en het kan allemaal. Excelsior nu weer in de aanval op eigen helft. Overtreding van Wijndal. Waardoor je Goyan een vrije trap krijgt. Die bij een schijnbeweging Wijndal nog even een tikje geeft. Dat is niet met een vervelende intentie. Maar Wijndal liep toch eventjes... keek hem toch even boos aan. Nou, Van Gassel heeft de bal inmiddels weer aan de linkerkant Jansen gevonden. Jansen, de linksback van Excelsior, door naar Torstensson. En daar is Guy snel bij om de bal af te pakken. Inworp voor Ajax, snel gegooid ook door Guy naar Tsigankov. Tsigankov verlegt het spel naar de as. Daar is Baas. Baas door naar Wijndal. Terwijl Guy nog... Guy is nu weer even terug. Guy bleef een beetje voorin hangen, maar de bal was aan de linkerkant alweer. Nu moest hij terug. Keerder haalde hem terug en speelt hem nu ook aan. Kaats van Guy op Keerder. Keerder vindt Brandt. Brandt wil de bal doorleggen, maar er zit iets te veel snelheid achter. En daardoor kan Dolberg er niet bij. Kan Van Gassel hem weer pakken. Nee, het zit er aan het begin van deze tweede helft bij Ajax nog niet helemaal lekker in allemaal. De ballen zijn net een beetje slordig. Het mist de scherpte die het in de eerste helft vaker wel had. Nou, Excelsior zet daar nog weinig tegenover. Want dit moment van een counter voor Sliti was ook veelbelovend om even te zien. Hij leek door de verdediging heen te gaan. Maar uiteindelijk was het Baas die het makkelijk op kon lossen. Ajax wel weer in balbezit met een diepe bal op Guy.
0: Guy, goede aanname ook. En een diepe voorzet meteen. Die wordt gepakt. Zo'n beetje bij de penaltystip door Van Gassel die goed op stond te letten. Man met oranje broek, oranje shirt en oranje sokken. Hij is in ieder geval vast in oranje in de arena deze week. Donderdag gaan we 11 anderen zien. Of 10 in ieder geval. bal is bij Mokkio. Want de bal werd namelijk door Van Gassel direct naar onze doelman geschoten. Het werd een soort kicken. Of volgens mij noem je dat ook wel doelen in andere delen van het land. Dat spelletje waarbij de keeper hem naar de andere keeper kan schieten. Omdat het namelijk de enige twee deelnemers aan het spel de keepers zijn. De bal gaat terug richting Keren. Keren geeft hem naar de linkerkant. En daar is het Baas die oploopt voor Ajax. Lage bal van hem, ja, in de voeten van Wijndal. Wijndal door naar de rechterkant. Komt er een afstandsschot aan? Nee. Daar dreigt de Brand wel mee, maar geeft hem aan Tsigankov. Tsigankov met links. Ah, over. Draait naar zijn goede linker naar binnen toe. Zoals we van de man die vervangt in de basis, Berghuis, ook wel gewend zijn. Maar hij schiet hem over. En ook een klein beetje naast. Niet helemaal het vizier op zuiver de Oekraïne.
1: Nee, maar qua acties inderdaad wel. Hij doet Berghuis wat dat betreft niet helemaal vergeten. Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die af en toe denken... hé, is dat gewoon Berghuis? De acties zijn soortgelijk. En dit schot was ook vintage Berghuis. Waren die dat Tsigankov hem dus in dit geval mocht uitvoeren. Ajax nu meteen weer in balbezit. Want Excelsior krijgt de bal ook niet lekker bij hun voorwaartse. En daardoor kan Ajax meteen van achteruit weer op gaan bouwen met Guy. Lange bal, twee man op snelheid. Dat is onder andere Tsigankov, die wil hem doorkoppen. Afvallende bal is voor Brand. Brand met een handigheidje langs Plug. Het was Dolberg die hem uiteindelijk had. Dolberg naar Guy. Guy laag, terug op Brand. Brand wordt dan net de voet dwars gezet. Excelsior kan eruit komen misschien. Dolberg jaagt door op Plug. Lange bal van Plug naar voren op Garden is oké, want hij weet hem te koppen. En Mokkio kan hem overnemen. Het was even een moment weer waar Ajax goed weg leek te komen. Maar de laatste paas net wat kwaliteit miste. En dat is jammer. Dit keer was het Dolberg die hem uiteindelijk net niet helemaal goed bij een ploeggenoot kreeg. En Brandt die er ook niks meer mee kon. Ajax wel in balbezit. Zoals eigenlijk de hele tweede helft al aan het dreigen. Maar veelal ook wel op eigen helft het balletje aan het rond laten gaan.
0: Wijndal met de bal naar de linkerkant. Ajax weet dat de concurrentie nog in actie moet komen in dit Eredivisie weekend. Je ziet dat het zelf de bal heeft en dat het 1-1 staat na 55 minuten op de zaterdagavond. De gebruikelijke 8 uur, want daar zijn we inmiddels aan gewend hier bij Ajax en dus ook bij Ajax Radio. Het is al de derde keer in 8 dagen dat Ajax op die tijd afgetrapt heeft. Combineert nu in de tweede helft. De tweede helft waren de andere keren altijd zeer oké, maar het gaat nu stroef in de eerste 10 minuten bij die 1-1 stand. Tegen Excelsior, die beide keren eindigde de wedstrijd uit in Sittard. En ook thuis hier tegen Willem II in 5-1. Daar heeft het nu niet per se alle schijn van. Brand heeft hem in de middencirkel.
1: Brand stoomt op richting het doel. Met een lage bal wil hij Wijndal inspelen. Dat mislukt. Afvallende bal is wel voor Mokkio. Aan de linkerkant wat ruimte bij Glog. Glog, aardige aanname. Maar hij laat hem net een klein beetje van zich afstuiteren. Daardoor heeft hij wel wat extra ruimte voor zichzelf verschaft. Maar wel de verkeerde kant op. Dat lost hij op door gewoon twee man voorbij te dribbelen. Haalt de achterlijn. Lage voorzet. En daar zit Wiedel tussen. Goede actie van Oscar Glog. Maar uiteindelijk weet hij geen ploeggenoot te vinden. En dat is uiteindelijk toch wel hetgeen waar het meeste op afrekent. Tegenstoot van Excelsior dan via Sliti. Die denkt er een inworp aan overgehouden te hebben. Maar heeft hem zelf als laatste geraakt. En daardoor kan Ajax meteen weer gaan aanvallen. Want het staat met 10 man op de helft van Excelsior. Bal naar Keerder. Keerder terug op Baas. Baas wacht eventjes. De bal van Keerder miste wat snelheid. Daardoor leek het allemaal heel traag te gaan. Bal nu naar Guy. Guy naar Mokkio in de as. Draait ook om zijn as. Vindt dan Baas. Baas loopt een beetje naar voren. Is een meter of 20 over de middenlijn. Kort paasje op Mokkio. Kort weer op Keerder. Ajax laat achterin de bal rondgaan. En vindt voorin nog niet meteen een man. Nu dan een goede combinatie met Guy. Guy met een afstandsschot. En Guy weer een meter over. De schoten van Anton Guy komen nog niet tussen de palen aan. Maar de dreiging is er. Dit was weer zo'n moment. Een combinatie met Julian Brandt. Het Guy uiteindelijk te lanceren. Maar hij besluit misschien wat te vroeg ook te schieten. Want het was toch zeker een meter of 20 van het doel af. Dus mag Excelsior weer een doeltrap gaan nemen. En Van Gassel, zoals in de eerste helft ook het geval was, doet lekker rustig aan.
0: Ja, en de bal wordt in het midden neergelegd van die 5 meter lijn. Misschien iets naar de rechterkant in de 58e minuut van de wedstrijd. Hard en hoog voor Excelsior naar de rechterkant. Naar binnen gekopt, daar moet Ajax tussen zitten. Keren, lastige bal, maar goed verdedigd. Klaas vervolgens teruggespeeld naar Anton Guy. Dan Keren weer, Tilo Keren. Vorige week op zaterdagavond was het zijn finest hour als basisdebutant. Met een doelpunt en een assist. Nu ziet hij dat Ajax combineert met Mokkio. Goeie pal, Mokkio bleef goed aan de bal. En dan slechte bal van Brad binnendoor bij Tsigankov. Die er toch nog aan zit, Tsigankov. Was misschien toch wel een hele goede bal van Julian Brandt. Lange bal van Van Gassel die vervolgens gaat liggen. En dan moet er misschien een blessurebehandeling komen. Ja, dit is typisch, want Van Gassel deed er net al lang over. Toch lijkt hij hier echt niet uit luxe te liggen. Afgelopen seizoen was het een plaag op de Europese velden. De keeper die ineens ging liggen om behandeld te worden. Om wat tijdwinst te boeken. Dat hield op de een of andere wonderlijke manier weer op. En ik heb ook niet het gevoel, als ik de herhaling zie, dat Van Gassel dit doet om tijdwinst te boeken. Bas?
1: Nee, volgens mij kreeg je nog een klein tikje van een ISC. Ik heb in de haast even gemist wie het was. Ja,
0: nee, was
1: daar
0: ver,
1: ging
0: toch?
1: Hij liggen. Nee, ja, dat is volgens mij waarom hij naar de grond ging. Het is wel het moment ook voor Den Uyl. Dus of het inderdaad wel een slimmigheidje weer is van Gassel. Daar begint het iets meer op te lijken. Want Den Uyl zet zijn mannen toch weer wat neer. In ieder geval blijft hij wat langer liggen. Nou, scheidsrechter Van der Laan heeft duidelijk gemaakt dat er doorgevoetbald moet worden. De bal is bij Videl, die daar een beetje traag mee doet. Overigens in al deze consternatie zijn er ook wat wisselspelers van Ajax zich aan het omkleden. Dus dat moment, daar is ook in ieder geval wat tijdswinst geboekt. Nu keert de arena zich tegen Stijn van Gassel. Want die kan in één keer weer lopen en kan de bal hard naar voren schieten. En dat doet hij best goed, want hij landt in de voeten van Yegoyan. Maar daar komt uiteindelijk dan Baas bij.

0: naar voren had om te spelen, wil natuurlijk altijd het liefst de diepte zoeken. Terwijl wij aan de overkant aan de lange zijde zien dat de vlaggenloper weer is begonnen. Geeft Brandt de bal naar de rechterkant. Goede bal richting Tsigankov. Tsigankov naar binnen. Brandt. Hier zit wat in voor Ajax. Als Klaassen er overheen komt, krijgt hem op de hak. Lastig, maar hij heeft hem nog. En dus is de arena weer smoor op Klaassen. Bal gaat naar Mokkio. Mokkio in het centrum. Gaat hij naar de rechterkant. Daar komt de voorzet misschien van Guy. Nee, is door naar Tsigankov. Tsigankov met links. Goede indraaiende bal, maar niemand loopt er tegenaan. En dan gaat die bal over de achterlijn. En dan is er een kans op een kans. Kijk, in de 61ste minuut kan Den Uyl weer gaan organiseren. Van Gassel doet er lang over om die bal te pakken. En Ajax gaat wisselen.
1: Ja, want waar net misschien niemand tegen die bal aan kon lopen, komt er nu een man in waarvan dat toch zeker een specialiteit is. Tolu staat klaar om in te vallen. Hij gaat Dolberg vervangen. En Edvardsen, die komt erin voor Tsigankov. Twee verse krachten in de aanval erbij. En flink wat extra fysieke kracht dus in de vorm van Tolu. Die, je hoort het, warm ontvangen wordt door Arena.
0: Ja, dit is een publiekslieveling geworden in korte tijd natuurlijk. De man die ook voor de wedstrijd altijd even op de middenstip staat als het stadion nog leeg of zo goed als leeg is. Ik heb hem namelijk al een paar keer zien staan, want staat dan altijd even de spullen op te bouwen. Dan staat hij meditatief helemaal stil op het midden van het veld. En op die manier kan hij even aarden. En hopelijk is ook een klein half uur genoeg voor hem om zich ook eventjes op het scorebord te laten aarden. Linkerkant van het veld, Jegojan. Jegojan, 16 meter in. Jegojan, en dit is een gevaarlijke actie. Jegojan, lage voorzet. Kans bij de tweede paal, wordt hij binnengelopen. Dit is niet best verdedigd. Ook de doelman staat er niet goed op. En Sliti maakt het doelpunt voor Excelsior. Dat met 1-2 voor staat. Nu kunnen ze wel onder het uitvak gaan juichen. Want aan die kant werd het doelpunt gemaakt door de Feyenoorder die voor Excelsior speelt. 1-2.
1: Ja, en dat was na die positieve ontvangst van Tolu het laatste waar de Arena aan dacht. En dat is ook te merken. Want voorzichtig wordt er hier en daar wat gefloten. En dat kan ik wel ergens begrijpen. Want dit was geen best gezicht hoe daar achterin werd verdedigd. Bij die lage voorzet van Jegojan die tussen zoveel mensen doorging. Bij de tweede paal makkelijk binnengelopen kon worden.
0: Ja. Wijndal bij de tweede paal. En eerlijk gezegd ook Ter Stegen bij de eerste paal. Hadden er in ieder geval wat aan kunnen doen. Ik zeg niet dat het hadden moeten doen, maar het had wel gekund. Dus is het 1-2 door het doelpunt van Sliti en zijn hartjes. En Sliti, de nauwjoks van dienst voor vandaag. Gelukkig is het pas de 63ste minuut. En heb je in alles het gevoel dat Ajax beter is dan Excelsior. Maar het is ongekend. Ajax staat achter tegen Excelsior. Had me dat in de 31ste minuut verteld toen Ajax op 1-0 voorsprong kwam. En dan had je voor de kop geslagen. Maar het is toch echt aan het gebeuren.
1: Voordeel nu voor Ajax nadat Brandt naar de grond wordt gewerkt. Aan de linkerkant heeft Wijndal de bal. Zijn voorzet komt bij de tweede paal niet helemaal lekker aan voor Tolu. De bal is wat te hard van Wijndal. Tolu maakt er wel het beste van door hem nog te controleren. En bij een ploeggenoot te krijgen. Dat is Anton Gaye in dit geval. Tolu dan nogmaals in balbezit goed. Geeft hij hem aan Keerder. Keerder naar Baas. Baas naar Wijndal. Er zit meteen wat schwung in. Met die nieuwe aanwinsten voorin is het Ajax weer met 10 man op de helft van Excelsior. Het is hard nodig dat daar natuurlijk ook aangevallen wordt. Guy laat het zien in het midden. Nu geeft hem aan Brandt. Brandt kan misschien tot de schot komen. Dribbelt in ieder geval de 16 in. Daar de drukte. Rechts Edvardsen gevonden. Edvardsen luie voorzet naar de tweede paal. Tolu kopt hem wel, maar kopt hem de verkeerde kant op. Werd wel door twee man vastgehouden. Maar de aanval gaat verder. Klog naar de achterlijn. Laag voor Tolu.
0: Ja.
1: Tolu meteen met de 2-2. Geweldig doelpunt van Ajax. De lage voorzet van Klog vindt de punt van de schoen van Tolu. En die ramt de bal met de nodige snelheid het doel in. En het staat 2-2.
0: Ah, wat is het lekker dat je hem erin kan brengen. Tolu Aroka Dare scoort zijn derde in de Eredivisie. En luister hoe dat klinkt in de Johan Cruijff Arena die deze man in het hart heeft gesloten. Zo klinkt het om publiekslieveling te zijn. 2-2. Het is natuurlijk nog niet genoeg. Maar deze wedstrijd heeft een verhaal. En dat zou zo toch maar eens een leuk verhaal voor Ajax kunnen gaan worden. En zeker voor Tolu. 2-2 en we kunnen weer lachen.
1: Ja, en Excelsior is nog flink aan het morren bij scheidsrechter Van der Laan. Want er liggen wat spelers op de grond. En het is uiteindelijk Da Silva Moreira die overeind geholpen moest worden. Maar zo te zien, ja, er wordt nog wel even aangegeven dat de VAR ernaar zal kijken. Maar zo te zien is er niet iets gebeurd waarvan de Laan zelf van zegt dat er wat moet gebeuren. Hij stuurt nu ook Da Silva Moreira eruit. Hij wordt gewisseld. Daarvoor komt Casey Bos in de ploeg. Broertje van Feyenoorder Jordan en Beck van beroep. Die zal er nu in gaan komen dus voor Excelsior. Als aan de andere kant Da Silva Moreira het veld uit is. Bos is volgens mij stijflingsbenig. Dus die zal de binnenkant van Oscar Glog moeten gaan dekken als rechtsback. benieuwd hoe dat duel...

0: gaat worden, want dat zou maar zo een sleutelpositie kunnen zijn met Gloch, die deze wedstrijd van grote waarde is voor Ajax. Nu weer met deze assist op Tolu. Bal rolt nog niet. Scheidsrechter van der Laan heeft aangegeven dat er wel gespeeld mag worden. En uiteindelijk rolt hij nu wel.
1: Een variantje van Excelsior, die stonden helemaal klaar. Die geven hem terug aan de doelman en dan zijn ze met z'n allen vooruit gerend. En zetten ze Ajax onder druk. Goede kopbal van Baas. Hensbal van Jegojan volgens mij, niet voor gefloten. Jegojan sowieso wel de beste man aan de zijde van Excelsior. Loopt nu door de as en komt er goed voorbij. Nog niet helemaal. Ajax neemt over met Edwardsen. Levert hem in bij Julian Brandt. Goede bal terug naar Edwardsen. Die kan Tolu wegsturen. Die bal is niet hard genoeg van Edwardsen. Dat is jammer. Dat had meteen een kans kunnen zijn. Maar Oliver Edwardsen raakt de bal niet hard genoeg. 66e minuut van de wedstrijd. Tolu op de melodie van No Limit. Van Too Unlimited, zo hoorde ik hem zojuist. Klonk natuurlijk uitstekend. Past trouwens op heel veel metrums hoor. Je kunt er ook best wat anders op bedenken. Klaassen combineert met aan de linkerkant Mokkio voorzet. Wijndal Tolu eroverheen gevallen. En dan is het Brand. En daar komt een afstandsschot en die gaat erin. Nee, het is Guy met een vlammer. Maar die wordt door de keeper er nog uitgevolleerd. En die geeft hem met de hand een zetje, waardoor het alleen een corner is aan de linkerkant.
0: Ja, het eerste schot van Anton Guy, wat tussen de palen lijkt te komen, was ook meteen een hele gevaarlijke. Waar het niet voor Stijn van Gassel. Corner snel genomen. Gloch laag voor. Wordt dan achterin Tolu. Tolu kan hem niet helemaal raken. Appel voor Hens. Bal wordt naar voren geschoten door Excelsior. Ja, het is nu aan het stormen daar in die 16 meter van Excelsior. Maar uiteindelijk is de bal bij Ter Stegen. Al zal het ongetwijfeld zo op de herhaling nog in de situatie gekeken worden.
1: Ik denk dat Edwin van der Graaf in Zeist hier eerlijk gezegd nog wel even wat huiswerk heeft. Want ik zit ver weg voor de duidelijkheid. Dus, en bovendien heb ik een enorme Ajax-bril op. Ja. Maar ik heb hier de hoop en ook de overtuiging dat dit misschien nog wel eens een penalty gaat zijn. Klaassen geeft hem naar zijn rechterkant. En daar, terwijl ik niet weet of er een VAR-check is, gaat de bal nu rond bij Ajax met Kerer. Ajax is op jacht. Had zichzelf natuurlijk niet in deze problemen hoeven laten komen. Want stond ineens met 1-2 achter. Daar dat zwakke verdediger bij de goal van Sliti. Tolu heeft er 2-2 van gemaakt. En de arena wil maar één ding, dat Ajax die plooien nu eventjes wegstrijkt. En de 3-2 snel maakt. En dat willen wij natuurlijk ook. Of het uit de penalty gaat gebeuren, weet ik niet. Tolu weggestuurd. Tolu is er voorbij en de keeper komt. Van Gassel kan er maar één keer doen. En dat is hard en hoog de lucht inschieten. Dat doet hij ook. Oh, Tolu achter de verdediging opgedoken. Maar toch nog goed opgelost. Zij het in paniek door Van Gassel.
0: Ja, en Van Gassel die kreeg hem uiteindelijk ook naar voren toe. Maar Ajax heeft de bal weer over kunnen nemen. Even een vreemd moment waarbij Baas op een Excelsior-speler landt. En daardoor de vrije trap tegenkrijgt. Gekke keuze, maar goed. Het is een vrije bal voor Excelsior. Jegoyan die daarachter staat op hun eigen helft. Dus Jegoyan laat hem ook liggen. Absoluut geen gevaarlijk moment. Maar wel een apart moment met Baas daar.
1: Jongens.
0: En er is blijkbaar geen VAR. Het is een VAR-check geweest. Ik zag in mijn ooghoek een herhaling op het scherm. Ik hoor jou jongens zeggen.
1: Ja, je kan niet zeggen dat hij hem langs zijn lichaam hield. Hij kreeg hem er wel tegenaan gekopt. En tegenwoordig is dat geloof ik weer een regel dat het aangespeeld is. Terwijl Ajax overneemt met Mokkio. Er vallen gaatjes hoor. Het wordt wat broos allemaal bij Excelsior achterin. Ajax, als het de stormram nou eens goed inzet. En die heeft het. Dan kan het zo misschien wel weer een keer scoren. Tolu staat nu echt en niet als een voorste in de stormram. Maar was even uitgezakt. Kan nu misschien wel positie gaan zoeken. Als Gloch de bal aan de linkerkant heeft. Gloch zelf met het schot. Oh, op de kruising. En hij komt er weer terug uit aan de binnenkant van de paal. Heerlijk schot van Gloch met rechts op de hoek van de 16 meter. Gaat hij naar zijn rechter. Zoals Tsigankov het net gespiegeld deed. Hij staat er nu niet meer op. En dus doet Gloch het een keer vanaf de linkerkant. En dit is heel veel geluk voor Excelsior dat deze er niet in gaat. Twee wissels bereidt Den Uyl voor de Rotterdammers. Maar Ajax heeft de bal nog in het bezit. En combineert. En zal toch zijn best doen om nog voordat gewisseld kan worden nog een doelpunt te maken.
0: Ja, het is Brandt die Tolu aanspeelt. Die ongeveer een hele speler van Excelsior om zijn lijf heeft hangen. En uiteindelijk toch balbezit weet te houden. Wel met een bal die ver naar de linkerkant gaat. Het is Baas die hem uiteindelijk terugkrijgt. Baas naar Keerder. Rechts loert Edvardsen. Maar Brandt komt hem in de as halen. En Brandt heeft ruimte om te draaien. Brandt heeft nu ook misschien wel wat opties. Aan de linkerkant onder andere Wijndal. Die vindt weer Gloch op zijn beurt. Gloch, nou, ga er maar weer eens voor. Gloch weer naar binnen. Gloch naar zijn rechter. Deze keer een voorzet. Beetje een lui balletje. En net iets te lui, want dat kan op het hoofd van Excelsior verdediger landen. Excelsior krijgt hem met moeite weg. Nu helemaal, want Meissen schieten maar gewoon naar voren. Terwijl er nog iemand van Excelsior zijn beklag aan het doen is bij scheidsrechter Van der Laan. Dat er een overtreding gemaakt zou zijn. Dat is Jegoyan, denk ik. Gaat Excelsior wisselen. Het is Sliti die er onder andere afgaat. Voor hem komt een oude bekende, Jahan Baks. Die zal rechtsvoor gaan spelen. En de andere wissel is Silva Timas. Dat is ook een aanvaller. Oudspeler van de MVV. Die vervangt Torsteinsson op links. Dus twee buitenspelers erop, twee buitenspelers eraf. Simpele wissels van Den Uyl, maar wel weer vers bloed voorin bij Excelsior. En ook niet echt een gebrek aan ervaring wat je erbij brengt met Jahan Baks natuurlijk.
1: Nee, je zou zeggen kwalitatief ook misschien niet eens een verzwakking. Jahan Baks, wat heeft hij voor snelheid nog? Dat is wel een beetje de vraag. Alhoewel, zo oud is hij nog helemaal niet. Ja, 33, ja. We gaan het wel merken, want het zal natuurlijk van uitbraken moeten komen voor Excelsior. Dat ging de hele tijd al zo. Dat ging vorig jaar ook zo. En het seizoen daarvoor ook. Ajax heeft het de laatste seizoenen lastig tegen Excelsior. Vorig jaar werd er hier dus zelfs verloren. Nu is het 2-2. Leuk dat je luistert naar Ajax Radio. Die spannende eindfase van 20 minuten, die maak je bij ons mee. Het spijtige van die wissels is natuurlijk dat het momentum een beetje voorbij is van Ajax. Dat het heel erg had met het inbrengen van Tolu. Dit is buitenspel voor Edwardsen aan de rechterkant. En dan is dus een vrije trap en weer terreinwinst, tijdswinst voor Excelsior uit Kralingen, Rotterdam. Dat nu met Plug, die dus niet uit Kralingen komt, de vrije trap mag nemen.
0: Ja, Plug rolt de bal wat voor zich uit, smokkelt een metertje en gaat hem waarschijnlijk naar achter spelen. Dat klopt, want daar staat Van Gassel. Die wilde hem ook hebben en die heeft een iets betere trap dan Plug vermoedelijk. Dus die gaat hem ook lang spelen. Dat doet hij naar de linkerkant. Daar staat Jansen, maar de bal van Van Gassel was verder dan Plug had kunnen spelen waarschijnlijk. Maar was niet veel beter. Dat is een inworp voor Ajax die ook snel genomen is. Keerder krijgt een zet mee van Silva Timas. Ajax houdt balbezit. Voordeel gegeven dus door Van der Laan. Baas aan de linkerkant Wijndal gevonden. Wijndal even terug op Baas. Ajax achterin aan het combineren. Wel druk van Excelsior nu. Yegoyan loopt door op Keerder. En het balletje van Keerder naar Guy was wat voor Guy. Maar Guy anticipeerde goed en is nu op de helft van Excelsior. Kapt even terug. Terug op Klaassen. Klaassen naar Mokkio. Ajax houdt balbezit en bouwt langzaam maar zeker naar voren. Nu aan de linkerkant met Baas die op de helft van Excelsior opduikt. Kan een paar meter naar voren komen. Vindt dan Glog aan de linkerkant. Die aan de zijlijn geplakt is tegenover Jahan Baks. Speelt hem even terug op Baas. Baas door naar Keerder in de middencirkel. Aan de rechterkant de ruimte bij Edvardsen. Komt die bal daar ook? Nee, het is uiteindelijk Mokkio die hem een beetje te nonchalant van Guy krijgt. En hem daardoor ook bijna verspeelt. Waar het niet dat hij nog genoeg druk zet op Hartjes om uiteindelijk een inworp eraan over te houden. En die inworp, daar heeft Edvardsen de bal voor in zijn hand. Of is het een vrije trap zelfs? Ja, het is zelfs een vrije trap. Snel genomen door Guy. En Brand heeft de bal gekregen en speelt hem door op Keerder.
1: Ja, Keerder naar zijn linkerkant. Daar is de aanname voor Ajax bij Wijndal. Wijndal door naar Tsigankov. Tsigankov door richting... Nee, natuurlijk niet. Het is al lang af. Het is Glog. En die wordt naar de grond getrokken. Glog. En krijgt de vrije trap. Aan de linkerkant. Dat is een lekkere plek voor een vrije trap. 73 minuten gespeeld. En de vrije trap is voor Julian Brand. 2 meter van de zijlijn. Hij maakt er 3 meter van. Gaat hem dus met rechts nemen. Indraaiende bal. Lastig te verdedigen. Tolu bij de tweede paal. Klaassen staat daar. Keerder bij de penaltystip. Wie zal het worden, Bas?
0: Ja, nou, Tolu zou toch wel voor de hand liggen, hè? 1 arm omhoog van Julian Brand. Gaat hem richting tweede paal slingeren. Komt in het midden. Komt Van Gassel, die zit helemaal mis. En daar achterin stond nog Klaassen. Die wil een corner. En die krijgt hij ook. Janik van der Laan bekeek de situatie even. Want Van Gassel die zat helemaal mis. Torpedeerde volgens mij ook een eigen speler. Want daar zit nog iemand op de grond. En dus moet Ajax even wachten met de corner. Tot onvrede van wat fans in de buurt van de cornervlag. Maar nee, er moet toch echt even gekeken worden naar hoe het daar met die speler van Excelsior gaat. Nou, Van Gassel kwam uit en flapte eigenlijk langs de bal. Landde vervolgens...
1: Dan moet hij eraf.
0: Ja, het is een beetje onhandig. Het is geen verzorging. Dus...
1: Het is Meissen. Ja, oh nee, je hebt gelijk. Ja.
0: Goed, het wordt er niet... Zolang Meissen geen verzorging heeft en in dit geval de scheidsrechter ook het spel niet onderbreekt, mag hij blijven staan. Dat is wel jammer, want het is een goede kopper. Hij heeft wel wat last, maar hij staat wel weer.
1: Ja, en een minuut tijd is weer.
0: Ja.
1: Echt frustrerend beginnen te worden, hoor.
0: Ja, Brand is nu wel bij de corner uitgekomen uiteindelijk. Klaassen wilde hem snel nemen. Brand heeft nu wat meer tijd gehad om hem te gaan nemen. 2 armen omhoog, slingert hem van het doel af. Daar komt Tolu. Tolu kopt en wordt van de lijn gehaald. Blijft liggen en dan wil Tolu bijna in tweede instantie er weer aankomen. Maar die bal wordt heel hard overgeschoten. Dat is jammer. Tolu daar met een goede kopbal. En op de lijn was het volgens mij Garden die hem eraf haalde. En dan is het iemand anders van Excelsior die nu weer gaat liggen. Die wordt ook overeind geholpen, want Van der Laan zegt dan moet je eraf. Ja, er gebeurt van alles in die 16 meter.
1: Van Gassel die hem net voor de neus van Garden wegstompt. Terwijl Garden hem ook als held al tegen dacht te houden.
0: Ja, hoe dan ook. Ajax dreigde, maar Ajax wist niet te profiteren daar. En dus mag Van Gassel die bal uitschieten. Dat doet hij wederom lang en ver naar voren, naar de rechterkant, naar Jahan Baks. En die geeft daar een zet aan Baas, heel onnodig. Die Baas komt ook een beetje vervelend terecht. Zegt ook tegen Jahan Baks, waarom doe je dat nou? Ja, ik geef Van der Laan dan nog een klein standje aan Baas ook voor. Keerder heeft de bal gekregen van Jurie Baas en stoomt een beetje op. Aan de rechterkant is Guy bij hem. Terug op Keerder. Keerder in de as van het veld. Beetje als spelverdeler in de achterste linie. Krijgt hij steeds de bal in het midden van die achterste drie. Vindt nu aan de linkerkant Jurie Baas. Die wil hem lang gaan geven. Dat doet hij op de lopende Wijndal. Wijndal kan hij hem binnenhouden. Heeft Meissen voor zich. Nee, dat lukt Wijndal niet. Wordt gewoon een doeltrap voor Van Gassel. Aardige bal van Baas. De juiste snelheid. Maar Wijndal miste net de kracht om daar Meissen van de bal te zetten.
1: De Marokkaanse brigade staat klaar voor Ajax om de 2-2 om te buigen. Het is nummer 24 Mokyo die naar de kant gaat voor de uitsmijter. Voor Amrabat. De Gymshark van Ajax. En ook nummer 68 staat klaar. En dat is Abdella Ouazzane. Hij kreeg van Amrabat de award voor goal van de maand. Klaassen gaat voor hem naar de kant. Dus daar is hij Appie Ouazzane. Die aanvallend dan het verschil moet gaan maken. Met nog 14 minuten te gaan. We weten dat hij het kan. We zagen vandaag, misschien heb je het ook al gezien, Bas, een artikel op de NOS. Op de website van de NOS. Dat hij ook nog een meisjesteam coacht. Ja. Dat doet hij er nog naast. En dat hij met de metro reist. Ja, als je 17 bent kun je natuurlijk niet met de auto reizen. Ja. Maar goed, als je met de metro gaat, dan kom je misschien zo meteen wel tegen. Ik denk niet naar de wedstrijd. Ajax aan de linkerkant met een goede bal op Gloch. Gloch, een goede terugtrekken bal. Hier is de kans voor Brand. Brand schiet met links, maar die bal wordt tegengehouden. En Jan Plug juicht alsof hij zojuist de winnende in de Champions League gemaakt heeft. En zo heeft Excelsior het heel moeilijk. Maar lukt het ze tot nu toe wel. Cornerkort genomen, slecht gedaan door Ajax. Het waren Gloch en Brandt die dat samen niet goed deden. Ingooien is wel voor Ajax. Het is Brandt die hem snel teruggooit naar Owen Wijndal.
0: Ja, die speelt Ouazzane aan. Die even helemaal centraal achterin uitgekomen is. Heeft dus een beetje die controlerende rol van Klaassen overgenomen op het middenveld. Brandt op de teampositie. En Ouazzane staat nog steeds helemaal achterin. Als Wijndal voorin aan een rush begint. Wijndal aan de linkerkant heeft hij wat ondersteuning van Brandt. Brandt naar Amrabat. Amrabat terug op Wijndal. Die stond linksvoor nog klaar. Even kort op Gloch. Ajax aan de linkerkant een beetje aan het breien nu met spelers. Maar de ruimte ligt op rechts. Dat heeft Amrabat goed gezien. Keerder naar Guy. Guy in de as vindt Ouazzane. Ouazzane met wat ruimte om richting 16 te gaan. Laagballetje of hoogballetje op Tolu. Tolu kopt hem door. Komt Gloch daar nog? Ja, Gloch in de 16. Gloch naar zijn rechter. Laat een speler vallen. Schiet. Schiet op de vuisten van Van Gassel. Excelsior probeert hem weg te krijgen. Dat lukt niet helemaal. Niet verder dan Amrabat. Amrabat dan nu even als rustpunt op het middenveld. Vindt Baas. Baas kan ook eens een keer schieten. Waarom ook niet? Nee. Laag balletje op Brand. Brand naar de linkerkant. Daar staat Wijndal. Wijndal met de voorzet. Is laag. Wordt weggewerkt door Excelsior. Maar niet verder dan Gloch. Gloch in de 16 op de achterlijn. Kapt. Draait. Moet hem eruit halen. Doet dat naar Wijndal. Halverwege de 16 meter. Terug op Amrabat. Ajax belegert de 16. En dan de bal van Amrabat op Tolu. Wordt door Tolu niet helemaal lekker verwerkt. Zo ontsnapt Excelsior. Maar niet voor lang. Want Ajax heeft nog steeds balbezit.
1: Ajax heeft ze nu echt tegen die muur aan geduwd. Waar we het net over hadden. Voorzet van Gloch is te verdedigen. Alhoewella blijft hangen. Afstandsschot van Ouazzane. En Brand liep hem in de weg. En Brand excuseert zich bij Ouazzane. Maar de bal ging naast en over. En dus heeft Ajax weer tijd verloren. En kan Van Gassel weer beginnen met het nemen van tijd. Bij het nemen van de doeltrap. Heeft al twee keer gestuiterd. Het lijkt Zverev wel. Die doet het ook ongelooflijk vaak. Misschien is hij wel eens opgevallen. Heel irritant. Maar ook daar zit een grens aan bij het tennis. Hoe lang je erover mag doen. En dat weet Van Gassel dat bij voetballen tegenwoordig ook zo is. Dus heeft hij maar uitgeschoten.
0: Ja, het was een bal wederom van Gassel richting rechtsvoor. Dat is zijn favoriete positie. Plek om hem heen te rammen. Daar staan ook altijd alle spelers van Excelsior klaar. Maar ja, dan moet je hem wel op een hoogte spelen. Dat ze er ook wat mee kunnen. Dat konden ze in dit geval niet. Dus mag Ajax weer van achteruit gaan opbouwen. Met Keerder naar Ouazzane. Ouazzane draait om zijn as. Heeft daardoor wat ruimte. Vindt Brand. Brand ziet Gloch aan de linkerkant vrij staan. Maar steekt hem door op Ouazzane. Ouazzane richting 16. Ouazzane naar zijn rechter. Gaat schieten Ouazzane met 3-2. Hij schiet hem tegen de benen van Van Gassel aan. Ik zag hem er al in vliegen. Maar Van Gassel gaat toch ook wel met een goede redding. Ajax nog steeds met balbezit.
1: Ja, hij doet het fantastisch hoor op de lijn die Van Gassel. Dit is een goede bal. Ah, Brand. Mooie actie. De paas was matig. Leek met de schot te komen. En toen toch een sleepbal de 16 in. Maar die bal die was net achter de beide spelers die daar in de 16 stonden. Tolu en Edwardsen. Ajax gaat gewoon door met die belegering. Je hebt toch in alles het gevoel dat hij nog wel gaat vallen. Maar ja, de tijd tikt wel weg. We zijn bijna op 80 minuten. En Ajax heeft zichzelf in deze benarde positie gebracht. Het is Baas met een 2-2 stand bij Ajax tegen Excelsior. Gaat hij naar Keren. Keren naar de rechterkant. Anton Guy, lage bal van Guy in de voeten van Ouazzaan. Ouazzaan, lage bal door naar Edwardsen. Snelle combinatie, want daar is weer Guy voorzet. En daar is Tolu, die timt niet helemaal lekker. Kopt wel, maar kopt naar de grond. En dan probeert hij het met zijn voet nog eens een keer. En dan ligt Van Gassel op de bal.
0: Ja, en Van Gassel gaat wel meteen staan. Dus hij had misschien er nog wat tijd kunnen pakken als hij echt wilde. Want Tolu schampte hem een klein beetje. Maar uiteindelijk kiest de doelman van Excelsior daar niet voor. Geeft hem snel aan Plug. Plug door de as naar Garden. Garden kan heel makkelijk vrij draaien. Heeft helemaal niemand bij zich. Jansen wordt dan vervolgens wel goed verdedigd door Anton Guy. Het was de Silva Timas trouwens, die daar helemaal vrij stond. En ook alle tijd had om te draaien. Ajax moet achterin natuurlijk ook scherp blijven. Wordt flink gejaagd op die voorsprong. Dan is Excelsior wel een gevaarlijke ploeg om uit het oog te verliezen. Dat blijft ook een aandachtspunt voor de ploeg van Michel. Met nog een minuut of 10 te gaan hier in de arena. Ajax krijgt een vrije bal na een overtreding van Garden. Op Keerder. Keerder heeft hem aan Baas gegeven. Baas door de as. Mag indribbelen. Wordt niet onder druk gezet door Excelsior. Speelt hem naar Wijndal aan de linkerkant. Wijndal door naar Glog. Glog aan de zijlijn. Tegenover zijn directe bewaker. Gaat hij naar binnen. Bos krijgt nog geen vat op Glog. Glog naar Amrabat. Amrabat naar Keerder. Keerder op de helft van Excelsior. Wacht even. Speelt hem dan naar Amrabat. Amrabat houdt het over zich. Draait een keer om zijn as. En speelt hem dan door naar Baas. Baas 20 meter over de middenlijn. Door naar Glog aan de linkerkant. Glog wordt nu op een paar meter verdedigd. Ze weten bij Excelsior ook dat hij gevaarlijk is als je dichtbij komt. Paasje op Amrabat is niet zo is goed, maar de voortzetting van Amrabat niet. Uiteindelijk verovert hij de bal wel. Ouazzaan naar links naar Wijndal. Daar is wat ruimte. Terug naar Ouazzaan. Ajax nu een lange bal van Ouazzaan naar de tweede paal. En uiteindelijk kan Edwardsen er niet genoeg kracht achter zetten. En is het volgens mij ook buitenspel gevlacht? Dat weet ik niet helemaal zeker. Het is in ieder geval een doeltrap.
1: Ja, dat was anders wel een kans geweest voor Edwardsen. Die had door moeten lopen. Maar de Noor heeft het niet helemaal in de gaten. 82 minuten inmiddels bijna. Er komen ongetwijfeld wel behoorlijk wat minuten bij straks. Ajax moet het voor die tijd al gedaan hebben. Dat zullen ze zich toch wel beseffen. Dat zal Ajax toch wel beseffen. Het is de 83ste inmiddels van de minuten die we hebben bij Ajax tegen Excelsior met die 2-2 stand. En Tolu gaat het duel aan met Plug. En dan kan Edwardsen met de bal er vandoor. Maar krijgt Tolu de vrije trap tegen omdat dat duel waar ik het over had... Volgens de scheidsrechter niet volgens de regels is gegaan. Tolu, de Nigeriaan, die ook opgeroepen werd trouwens voor de Nigeriaanse ploeg. Die gaat er hier voorbij bij Plug. Volgens mij doet hij niks verkeerd, maar volgens de scheidsrechter wel. En dus geen kans voor Ajax met Edwardsen. Maar weer een kans om tijd te rekken voor Van Gassel met die vrije trap die hij nu net buiten de 16 gaat nemen.
0: Ja, hij maant alle spelers van Excelsior naar het vaste plekje aan de rechterkant. En wederom schiet hij hem te hoog die kant op. En kan Ajax dus weer gaan gooien. Wijndal doet dat snel naar Baas. Baas gaat het spel naar rechts verleggen. Daar staat Keerder vrij. Keerder draait open. Ziet aan de rechterkant wat ruimte. Maar stoomt zelf nog even op. Keerder met de bal aan de voet. Rechts staat Guy vrij. Maar hij kiest voor links naar Baas. Baas in de as nu op de helft van Excelsior. Ziet aan de linkerkant Glog. Glog tegenover Bos. Glog dreigt, dribbelt. Maar gaat nog niet een actie maken. Het zit wel iedere keer eraan te komen. Gaat hij naar het midden. In combinatie met Brand. Maar Brand houdt de bal even kort bij zich. Speelt hem naar Amrabat. Amrabat verlegt het spel naar rechts. Daar is Keerder. Keerder naar Guy. Guy aan de rechterkant. Kap naar binnen. De drukte in. Guy naar Amrabat. Amrabat naar Baas. Meter of 40 van de goal. Nu Ajax met 10 man bij Excelsior op de helft. Baas nu. Baas naar Amrabat in de as. En Amrabat legt hem naar Keerder. Ja, iedereen van Ajax wil aanvallen. Dat zien we allemaal. Maar wanneer komt die bal de 16 in? Nog lang niet, want Guy kapt terug naar Keerder. En zo gaat Ajax vooral achterin combineren. Maar doet dat wel op de helft van Excelsior.
1: Ja, Diego Jan blijft er maar achteraan. Jagen. Doet dat nu samen met iemand anders. En maakt het daar toch knap lastig voor Glog. Gaat als een shirt hangen, Diego Jan. Glog maakt zich boos op Diego Jan. Dat moet hij niet doen. Want dan komt er een opstootje. Dat kost allemaal tijd. Daar moet je niet in meegaan. Diego Jan toch ook ooit nog bij Ajax actief. Nooit in het eerste. Die heeft daar geen vrienden gemaakt met Glog en dus ook niet met het publiek. Ze moeten er allebei bij komen. Ja, zonde van je tijd, Oscar Glog, eerlijk gezegd. Gewoon die vrije trap nemen en doorgaan. En nu is het namelijk alweer de 85ste minuut. Er gaat er nog een wissel aankomen. Die staat al lang klaar. Mario Dominguez. Dominguez gehuurd van Valencia. En die nummer 19 die eruit moet, Garden, die heeft volgens mij niet in de gaten dat hij eruit moet. Die gaat nu naar de scheidsrechter, gaat hem nog een handje geven. Dan gaat er dan wel aan de goede kant af, voor ons dan. Namelijk de zijde waar dat die vrije trap genomen gaat worden zo meteen. Ja, dit is echt een verloren minuut voor Ajax. Ik hoop dat hij er nog ergens bij komt. Maar Excelsior zal er toch onderhand vertrouwen en hoop in gaan krijgen dat het hier een resultaat gaat halen. In de laatste 4 duels verloor Ajax meer punten tegen Excelsior dan in alle wedstrijden daarvoor tegen Excelsior. En hier gaat zomaar weer een kans zijn om een punt te pakken en dus weer 2 punten te laten liggen voor de recordkampioen.
0: Ouazzane heeft de bal in de voeten, begint aan een dribbel, gaat richting doel. Ouazzane, 2 man voorbij, 3 man voorbij. Ouazzane op de 16, legt hem klaar. Gloch, kap naar zijn rechter, gaat hij schieten. Gloch, gaat hij erin? Nee! Hij wordt weer naast gewerkt via een been van Excelsior. Goeie actie van Ouazzane, goede actie van Gloch. En dan is de verdediger van Excelsior met een laatste krachtsinspanning die de bal over de achterlijn laat gaan in plaats van tussen de palen. Het zat er weer in. En weer is het een corner voor Ajax met Julian Brandt.
1: Julian Brandt, 2 handen de lucht in. Dat wordt dus weer een lange bal. Kan die weer Tolu bereiken? Nee, daar gaat hij overheen. Weggekopt weer door Excelsior. Nu is het Guy die hem heeft. Guy, goede bal naar de rechterkant. Goed, zodat Brandt misschien weer een diepe voorzet kan geven. Geeft hem eerst naar Edwardsen. Op de achterlijn Edwardsen. Corner eruit gehaald. Diego Jan raakt hem als laatst. En dus een nieuwe corner aan de rechterkant. 86e minuut, bijna de 87e. Brandt gaat weer voor een lange variant, denk ik. Guy zou ook nog kunnen. Maar die staat toch wel erg ver op de hoek, waardoor je niet meteen een kans creëert. Nee hoor, 2 handen de lucht in. Er komt weer een lange bal van de Duitser. En Tolu gaat er onderdoor. De afslaande bal is voor Ouazzane. Neemt hem niet helemaal goed aan, waardoor hij niet in één keer kan schieten. Wel een goede paas weer terug naar Brandt. Brandt op de achterlijn zo'n beetje. Komt met de voorzet. Eerste paal Edwardsen. Tweede paal Tolu op de paal.
0: Jongen.
1: Hij wil er niet in. Corner wel voor Ajax aan de linkerkant.
0: Tolu krijgt er ook niet genoeg kracht achter, maar deze had er maar zo in kunnen vliegen. Corner voor Ajax inderdaad. Gloch die zich daarover lijkt te gaan ontfermen. Korte optie komt. Dat is Brandt. Snel gecombineerd. Teruggegeven aan Gloch. Gloch richting zijn rechter. Nee, gaat toch naar achterlijn. Voorzet met links. Te hoog voor iedereen. Tolu ligt op de grond. Ik weet niet wat daar precies gebeurd is. Ajax houdt de bal nog wel binnen. Hard werk van Baas. Ajax nu met Guy. Guy heeft ruimte om misschien tot een voorzet te komen. Nee, heeft dan wel Baas bij zich. Baas niet helemaal op zijn favoriete positie rechtsvoor. Maar hij komt er goed langs. Baas de 16 in. Wordt neergelegd. Legt hem wel nog bij Edwardsen. Dan een corner. Dan een bal. Slijt met de bal. En de scheidsrechter geeft niks. En Excelsior kan er nog uitkomen nu. Met aan de linkerkant Jansen. Die krijgt hem uiteindelijk niet lekker mee. En het is Wijndal die hem overneemt. Dat was weer een gevaarlijk moment voor Ajax. Waar de Ajaxiden waarschijnlijk wel en wij ook wel iets meer van hadden gehoopt. Ajax heeft wel weer balbezit met aan de linkerkant Ouazzane. Het kan nog doorgaan met aanvallen. Gloch aangespeeld. Ouazzane aan de zijlijn beschikbaar. Maar Gloch wacht even en kap terug. Ajax, er zit echt een goal nog in voor Ajax. Maar dan moet het zo door blijven gaan en hem eindelijk een keer tussen de palen krijgen.
1: Ik heb het gevoel dat de klok die op de scoreborden staat ook daadwerkelijk tikt. Ik voel hem gewoon, ik hoor hem. En hij tikt langzaam in het nadeel van Ajax. 87 minuten en 38 seconden en 39 seconden. Ouazzane, goede aanname. Oh, lekker gedribbeld meteen. Kan hem doorgeven aan Gloch. Gloch door richting Wijndal. Wijndal, goede aanname. Terugleggen. Die bal wordt onderschept voordat hij bij Brandt is. Helaas. Het gaat snel. Het gaat vlug. Het gaat overtuigend. Maar lukt het Ajax ook nog? Het zou ongelooflijk verdiend zijn dat Ajax hier het 3-2 nog maakt. En dat zeg ik echt niet alleen omdat ik voor Ajax Radio werk. Het is een lage voorzet van Anton Guy. En er wordt een achterbal van gemaakt. Een cornerbal van gemaakt door Simon Jansen.
0: Snel genomen die corner naar Brandt. Brandt terug op Guy. Guy moet even kijken wie hem wil hebben. Dat is in dit geval Edvardsen. Edvardsen terug op Guy. Guy geeft hem weer terug aan Edvardsen. Aan de rand van de 16 krijgt meteen Yegoyan in zijn nek. Voorzet mislukt. Dan is Edvardsen er wel langs. De 16 in. Edvardsen voorzet naar de tweede paal. Dan Tolu. Tolu kopt hem. Tolu kopt hem over. Goede actie van Edvardsen in tweede instantie. Maar Tolu kreeg die bal echt niet lekker op zijn hoofd. En dus wordt het een doeltrap voor Excelsior. Waar Van Gassel niet al te veel haast bij maakt. Blijven het zeggen. Het is nu eenmaal zo. En we hopen vooral dat de vierde official en de scheidsrechter hier ook over nadenken. En er zo nog een extra minuutje aan vastplakken.
1: Gaat het misschien zo geel geven. Maar daar koop je dus echt helemaal niks voor.
0: Nee.
1: En dus laat het waarschijnlijk ook maar gewoon gaan, Bas. Hij heeft hem inmiddels in ieder geval geschoten, Stijn van Gassel. En het zal hem dan ook verder natuurlijk gesneden wezen. Als hij straks met een punt naar huis gaat, dan heeft hij zijn mannetje wel gestaan. Ondanks dat hij ook nog een tijdje heeft gelegen overigens. Die tijd zullen we er toch wel bij krijgen. We zitten inmiddels in de 90ste minuut. De finale minuut van de reguliere speeltijd dus voor Ajax. Eens kijken wat we erbij krijgen. Kerer. Ajax begint natuurlijk het publiek 90 minuten lang te zingen. Want dat gebeurt altijd als de 90 er precies op zitten. Dat is de traditie sinds een jaar of 7. Lage bal van Gloch nu terug op Amrabat. Amrabat met een hoge bal richting Ouazzane. Ouazzane kan hem controleren. Nee is het antwoord. Hij had hem niet helemaal goed in het vizier. En dus was het misschien ook een iets te opportunistische poging. Maar dat soort ballen ga je nou eenmaal geven in deze fase van de wedstrijd. Van de twee invallers. Van Amrabat op Ouazzane. En dan is het een doeltrap wederom. En dus kan het weer even duren. 10 seconden nog reguliere speeltijd. Iedereen kijkt naar die vierde official die nu een bord pakt. En wij kunnen misschien net iets eerder zien dan de rest wat hij erop zet. 4! Hoe kan dat nou weer?
0: Die 4 minuten beginnen met een aanval van Excelsior. Yegoyan die daar een voet in zijn gezicht krijgt. Ik denk dat daar zo wel even nog weer voor gefloten gaat worden. Ligt ook nog een andere speler van Excelsior buiten het veld pijn te hebben. Ajax nu tegen 9 man aan het voetballen. Daar moet van geprofiteerd worden. Hoe flauw het misschien ook is. Met 2 blessures van Excelsior kan Ajax er nu misschien aan gaan vallen. Nou, dat doet er wat lang over. Bal bij Ouazzane. Ouazzane draait om zijn as. Geeft hem een Amrabat. Ondertal voor Excelsior. Ajax moet profiteren nu. Brandt op de helft van Excelsior in de as. Draait nog een keertje. Speelt hem dan naar Baas. Niet treuzelen Ajax. Je moet naar voren, jongens. Kom op. Gloch aan de linkerkant aangespeeld. Tempo maken. Ja, er staan weer 2 mensen van Excelsior. Maar ze zijn nog ver weg. Gloch richting de penalty stip. Haalt het niet. En zo profiteert Ajax niet van dat momentje van een overtal. En is het wel nog steeds in de aanval met rechts Guy.
1: Guy met de voorzet. Eerste paalbrand. Nee, weggekopt. En dan met de tweede paal uiteindelijk wel opgepakt. In de buurt van de cornervlag. 16 meter ingelopen nu door Gloch. Gaat allemaal heel langzaam. Bal komt voor. En Edwardsen en Tolu schiet hem nog maar eens over. Tjonge, jonge. En gaat het niet lukken hoor. 91 minuten voorbij. En we gaan maar 94 minuten krijgen. Iedereen beklaagt zich nu bij de scheidsrechter. En er komt een doeltrap die heel lang gaat duren. Scheidsrechter zegt tegen Jahan Baks. Die net buiten de lijnen lag heel lang. Dat hij weg moet. Ja, dit duurt allemaal lang en lang en lang. 91,5 minuut. En ik heb er geen vertrouwen meer in.
0: Nee, er was nog even een VAR-check tussendoor. Omdat Yegoyan een voet in zijn gezicht kreeg. Daar kon net pas naar gekeken worden. Omdat het spel nog niet eerder stil had gelegen. Dat was even de reden van de vertraging. Maar inderdaad, Ajax met nog 2 minuten te gaan. En een inworp voor Excelsior ter hoogte van de 11 meter. En daar gaat Excelsior heel lang de tijd voor nemen. Maar er staan ook nog steeds 2 spelers in het veld bij Excelsior. Die ver in kunnen gooien. Het zal toch niet nog erger worden voor Ajax. Daar hopen we toch helemaal niet op. Het is Meijsen die de bal in zijn handen heeft. Gaat hem zo de 16 ingooien. Het is ook niet dat Excelsior met z'n allen achterblijft. Integendeel. Er staan gewoon wat spelers van de Rotterdammers in de 16. Lange worp. Komt niet op een hoofd van Excelsior terecht. Wel bij Ajax in de voeten. Uiteindelijk is het dan Keerder die hem wegwerkt. Maar weer een inworp voor Excelsior. De 93e minuut loopt. Het staat nog steeds 2-2 in de Johan Cruijff Arena. En Excelsior heeft balbezit.
1: Wat een dure punten gaan hier verspeeld worden door Ajax. Weer tegen Excelsior. Het is ongelooflijk. Er komt weer zo'n ingooi aan. Die gaat bij de hoek van de 5 meter verlengd worden. Nee, Keren kopt hem er wel uit. En een Brandse landgenoot met een mooie omhaal. Die hem weer aanvallend voor Ajax in positie brengt. Amrabat wint dat duel goed. Moet hij hem snel afspelen, dat doet hij ook. En dan Gloch met een opportunistische bal op de borst. Goed gedaan van Tolu. Tolu wordt als een shirt getrokken, scheidsrechter. Geeft dan geel. Maar goed, maakt niet uit. Ik begin nu gewoon kreten te gooien. Het is zo'n wedstrijd geworden. Ajax wil die vrije trap snel nemen. Amrabat gaat daar meteen iemand voor staan. Wegwezen, vrije trap nemen. Ja, dat gaat snel verder. Nog iets meer dan een minuut. En Guy kan een diepe voorzet geven. Guy, is die goed? Nee, wordt weggekopt. Tolu stond daar nog wel, maar weggekopt. Afslaande bal is weer voor Ajax. Voor Gloch komt er nog één moment. Voor Ajax. Gloch zoekt zijn man op. Gloch met links bij de tweede paal. Nee, die bal is veel te hard van Gloch. En dan lijkt het vertrouwen, de hoop bij de spelers van Ajax ook weg. Er komt nog een ingooi. En daar moet Ajax dan druk op zetten. Maar is de vermoeidheid dan misschien ook toegeslagen? Alsjeblieft Ajax, haal nog 9 uit 3 in die week. Ingooi voor Excelsior. En Ajax moet erop drukken, maar ze laten toch vrij makkelijk daar Excelsior die bal gooien. En dan moet Ajax nu gaan gooien. Ja, Ajax mag nog een keer gooien. Halve minuut te gaan. Het publiek beseft de urgentie wel degelijk. Beseffen de spelers dat ook? Natuurlijk weten ze dit. Ze willen deze winnen, Bas.
0: Keerder gooit hem op Tolu. Tolu laat hem vallen voor Edwards. En Edwards in de 16 in. Kan hij hem klaarleggen voor een ploeggenoot? Ja, Gloch. Gloch. Kan hij tot de schot komen? Gloch. Hij stuurt hem richting de tweede paal, maar weer naast. Oscar Gloch.
1: Ik heb dit schot wel 100 keer gezien.
0: In de absolute slotseconde van de extra tijd werd Gloch hem niet tussen de palen te krijgen. Waar hij het eerder in deze tweede helft wel voor elkaar kreeg. Maar toen binnenkant palen maar uit zag vliegen, gaat hij nu over de achterlijn. En laat Excelsior de tweede bal in het veld lekker rustig liggen. Edwards schiet hem uit. Het is nu Van Gassel met de bal naar voren. Er zal misschien nog iets bij komen. Nee! Nee! De scheidsrechter maakt er meteen een eind aan. Dat is een apart besluit van der Laan. Want er was wel degelijk flink wat vertraging in deze blessuretijd. Maar voor klagen is het te laat. Ajax mag alleen zichzelf eigenlijk kwalijk nemen dat het 2-2 is gebleven. Want het domineerde vrijwel de hele wedstrijd.
1: Dat het 2-2 is geworden, Bas.
0: Dat is echt...
1: Twee doelpunten verdedigend gezien. De eerste onhandig, de tweede gewoon echt onder de maat.
0: Ja.
1: En dus 2-2, ondanks het doelpunt van Tolu, die er net daarvoor was ingekomen. Toen stond het overigens nog gewoon 1-1. Ajax ging hier natuurlijk voor de drie punten, maar die zaten er niet in. En nu moet Ajax toch met een slecht gevoel richting de 2 weken die eraan gaan komen aan interlandperiode. 10 oktober speelt Ajax weer thuis tegen NEC. Wij zullen erbij zijn natuurlijk met Ajax Radio. Bedankt voor het luisteren. Voor nu is het wel thuis tegen NEC. Ineens twijfel ik.
0: Ja, NEC.
1: Ja, maar is het thuis?
0: 10 oktober NEC thuis. Ja.
1: Dus dat is de volgende wedstrijd inderdaad. Weer thuis. Om 9 uur die avond. Tot dan. Bedankt voor het luisteren.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: Het is niet zoals bij het kabinet waar wij mee te maken hebben. Een beetje links en een beetje rechts. Nee hoor, gewoon straight ahead.
1: Dames en heren, stop in!
0: Luisteraars, goedenavond.

zelfs aan mijn tekstschrijvers vragen wat dat precies betekent. Gooi die volumeknop maar door het plafond. Dat heb ik nog nooit gehad, maar goed. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van The Soul Dance Train met Disco Swing Beat Army Funk Soul. En eigenlijk alles wat maar een beetje dansbaar is. Straks lekker een 90s classic. En we doen nog veel meer. Allemaal verzoekjes die ik nog heb liggen. Het is een berg met verzoekjes. De eerste moest ik draaien voor Robin. Die zegt tegen mij, draai even een plaatje van Yazoo en Don't Go. Nou, Don't Go lijkt me wat sterk. Ik ben net begonnen, dus ik blijf nog even een uurtje of twee of zo. Wil je leuke platen vragen? Dat kan. 06-267-99-262.

je nou 9.9 zegt of 9.9? Nee, het is 9.9, want het is natuurlijk een Engels of Amerikaans bandje. All of Me for All of You in de Soul Dance Train. En daarvoor draaiden we voor Robin, draaiden we dan weer dat liedje waar we mee begonnen. Yazoo en Don't Go. Ik zei het een beetje hard en een beetje snel dus straks. Ik zal het nummer van de studio nog eventjes een beetje rustiger noemen. Als je een leuke plaat wil aanvragen voor volgende week, dat kan 06-267-99 en dan die 262. Dan kom je bij mij in de studio en dan kan ik het meenemen voor je de komende week. En de lijst staat de hele week open. Dus als je bijvoorbeeld maandag of dinsdag ergens bedenkt, oh, die wil ik horen, nou, stuur het gerust door. Dan kan ik hem nog bijvoegen. Deze werd aangevraagd door Ben, die zegt draai even iets op The Flirts met Passion. Het maakt niet zoveel uit welke versie. Nou, er staat in mijn scherm nu Remix.

is al een tijdje geleden, maar... Toen stuurde iemand mij een bandje toe met... ja, dat was nog in de tijd dat je bandjes stuurde. Met daarop een programma wat hij gemaakt had. Hij zei, goh, is het misschien leuk om dat bij jullie op de Piraat... Ik werkte toen nog bij een Piraat. Om dat bij de Piraat uit te zenden. Dus ja, ik zat er eens naar luisteren, waarom niet? En het klonk best aardig. Tot het moment dat hij deze plaat afkondigde. En hem afkondigde als... Het was een release van Patty Label. Ja... Ik viel ze een beetje van de stoel af, van verbazing. Maar Patty Label en release hoorde je in de Soul Dance Street. Nou, het is natuurlijk Patty Label. Hij had natuurlijk ook nog Patty kunnen zeggen. Maar hey, dat zei hij dus niet. Patty Label en release werd voorafgegaan door Passion. Ook zo'n lekker plaatje. Over lekkere plaatjes.

Dayton en The Sound of Music. En daarvoor draaiden we dan weer Steve Arrington en Feel Surreal. Je luistert naar de Soul Dance Train op zaterdagavond en het is tijd geworden voor de 90s classic. En die is van Robin S. en Show Me Love.

hadden twee hitjes in Nederland. Pea Machinery. En dit was de eerste die ze hadden in 1985. Ze kwamen gewoon uit Duitsland, hè? Kwamen ze uit Duitsland? Ja, ze kwamen uit Duitsland. Dat is echt waar. Deze band kwam gewoon uit Duitsland. Heel veel van die meuken kwam uit Duitsland. Modern Talking bijvoorbeeld ook. En, ja, dit dus ook. Het blijft wel fantastisch. En dat Propaganda, dat was dus inderdaad populair in 1985. Eye to Eye. Hoorde je in de Soul Dance Arena, mag je dan denken, ja, maar dat is geen dance classic. Nou, niet zo eentje als bijvoorbeeld The Flirts of zoals Nona Hendrix. Nee, dat klopt. Maar het is wel dansbaar en het werd aangevraagd dus bij deze Ingrid voor jou op de radio. Goeie plaat is dat. Fijn, leuk om dat weer eens terug te horen. We hadden het net over plaatjes die heel vaak uit Duitsland kwamen. Daar hadden we bijvoorbeeld Boney M. Het grootste gedeelte daarvan kwam uit Duitsland. Frank Farian en zo, die produceerde dat. Maar zo kwam dus ook alle Italo dance classics kwamen eigenlijk uit Duitsland. Helemaal niet uit Italië. Ergens in de buurt van Venetië vonden ze het leuk. En verder eigenlijk nergens. Nergens hoorde je het in Italië. Behalve in de rest van Europa. En wij maar denken dat het de Italianen waren die dit maken. Het is helemaal geen spaghetti muziek. Het is gewoon praatworstenmuziek uit Duitsland. Net zoals Silver Pozzoli en Around My Dreams.

Een verzoekje van Sean, die zegt draai eventjes Shake Your Groove Fame. Van de band die we eigenlijk kennen van Reunited. En dat is natuurlijk waar. Dat is de grootste hit voor hen. In Nederland in ieder geval. Peaches and Herb en Shake Your Groove Fame in the Soul Dance Tree. En voor Shake Your Groove Fame. Van Peaches and Herb draaiden we Silver Pot Sally. Round My Dreams, echte Italo Dance Classic. En het blijft dus grappig dat ze dat Italo noemen, terwijl het gewoon uit Germany komt. Gewoon uit Duitsland. Ja, prima. Bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Wil je een leuke plaat aanvragen voor volgende week? Dat kan. Dan stuur je even een berichtje. Dat doe je naar 06 en dan 267-99-262. Dat nummer staat de hele week voor je open. Een leuke plaat aanvragen. Laat maar horen wat ik voor je op moet zetten als het maar dansbaar is. Dat is de enige voorwaarde die ik stel. Dus als jij nou zegt, ik wil Paul Elstak horen, dan zeg je, ja, dat kan eigenlijk niet, maar het is wel dansbaar. Dus dan draai ik gewoon Paul Elstak voor je. Maar ik doe maar niet, liever niet. Ik laat je achter met nog een paar classics. Even terug naar de jaren 70, want dit hebben we dus nog niet gedaan. Hè? Echt, ja, wat is het dan? Maar Motown, ja, voor mij wel. Detroit, hè. Dit is de Detroit South. Dit zijn de OJ's.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

The Dash Band uit 1985. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Soul Dance Train op zaterdagavond. Op Radio Noordzee en op Gouden Zone FM. Daar zijn we weer. En we lieten hier achter met Gwen Guthrie en Ain't Nothing But It Going On But The Rent, moet ik zeggen. Dat was de plaat die we als laatste draaiden in het vorige uur. Die hebben we natuurlijk niet helemaal kunnen draaien, maar dat kwam niet helemaal uit. Maar mocht je hem nou wel helemaal willen horen, dat kan. Dat moet je me even aanvragen. En dan draai ik hem volgende week helemaal voor je. 06-267-99. En dan die 262. Dat mag een WhatsAppje zijn, dat mag een sms'je zijn, dat mag een iMessage zijn, weet ik veel. Val me niet lastig met bellen, ik neem niet op. Dus nee. De Soul Dance Train en deze band maakten altijd wel extended versies van liedjes. Maar het waren meestal wel een beetje bijzondere versies van liedjes. Het plaatje wat ik nu ga draaien is er ook weer een. Dit kwam uit 1983. Imagination en Flashback.

Pilots, The Stylistics en Love Is Not The Answer. In de Soul Dance Train op zaterdagavond. Radio Noordzij, Godezoon FM. Elke zaterdagavond zijn we er weer 2 uur lang met de beste dansbare platen. Jouw discotheek gratis aan huis bezorgd. En daarvoor draaiden we Imagination en Flashback, de remix. Staat op een album uit 1983. Allemaal remixen van die heetjes van hun. En daar stond deze dus ook op, Flashback. Dames en heren, jongens en meisjes, dan heb ik nu een instrument in mijn handen. En dat instrument wordt niet zo heel vaak in de Soul Dance Train gebruikt. Gebruikt? Nee, dat nou echt serieus? Gebruikt, yeah, right. Wordt niet zo vaak gebruikt. Behalve als het een funky gitaar betreft, want ik heb een gitaar in mijn handen. Een funky gitaar kon er wel eens in de Soul Dance Train voor, maar een echte elektrische gitaar? Dat gebeurt niet zo vaak, hè? Maar het is wel lekker. Vorige week draaide ik hem als classic. Draaide ik It's a Love and Thing. Dit is totaal iets anders. Een beetje hip-hop gerelateerd. CB Milton. Stepping in, stepping out.

New Shoes en The Point of No Return uit 1986. Plaatje wat niet zo'n grote hit geworden is. I Can't Wait werd natuurlijk veel groter. Dat snap ik eigenlijk niet, want ik vind het eigenlijk een leuke liedje. Want wie ben ik? Ik leerde het kennen op de Piraten in Amsterdam en ik was verkocht. En ik moest en ik zou de week daarna terug naar Amsterdam om die maxi-single op te halen bij een platenboer. Want ja, in dat stomme dorp waar ik woonde, daar hadden ze die plaat niet, daar konden ze hem ook niet leveren. Ja, dan moest ik er een maand op wachten. Ik ging gewoon naar Amsterdam. Of naar Atalos, of naar Boeddhisk, of naar... Rhythm Import hebben ze alle drie gehad. Dan hebben we geen reclame gemaakt. New Shoes en The Point of No Return in de Soul Dance 3. Ik ben er weer vooraf gegaan door een plaat met een gitaar. Dat was onze vriend uit Nederland. Hij kwam volgens mij uit de buurt van Almere. CB Milton. Steppin' in, steppin' out. Dat werd dus nooit een hit. Waarom? Geen idee. Ik snap het niet. Want het is wel een te gekke plaat. De Soul Dance Train op zaterdagavond. En ik zat te denken, we hebben eigenlijk nog geen echte hiphop. Ja, we hebben net dan die... net dan een beetje hiphop gedraaid, maar... Ja... Ik vind dat we eigenlijk nog een echte hiphopplaat moeten doen. Even terug naar 1984. Nee, ik denk het, ja, 485 denk ik dat het was. Globe & Wizkid. En hey, Mr. DJ.

Hij maakt al sinds 1960 muziek of zo. En in de jaren 80 had hij ineens twee hitjes. Eentje met Janet Jackson. En dit was die andere. Herb Albert en Keep Your Eye On Me. In de Soul Dance Train draaiden we daarvoor dan weer een fijne plaat van Globe & Wizkid. Play That Beat, Mr. DJ. Ik zit eventjes te kijken, maar deze plaat duurt 9 minuten. Dat is dan maar zo. Het is wel lekker. Everybody Get Dancing. Werd aangevraagd. Even kijken. De bas. Ik wou zeggen, hoe je dat in aangevraagd? De bas. Dit zijn de Bombers.

is wel iets weg van Il Valero. Ja, ja, daar vind ik het wel wat van weg hebben. Deze Bombers en Everybody Get Dancing. Je luistert naar de Soul Dance Train en we gaan de laatste plaat draaien. En dan zou je zeggen, ja, maar we hebben nog eventjes. Ja, dat klopt. Maar deze duurt ruim 12 minuten. En we gaan hem helemaal draaien. Zo'n fantastisch liedje. Rolls Royce. En in plaats van in de Soul Dance Train Express is dit RR Express. 12 minuten. Oh. Tot volgende week.

0: om ons zuidwaarts te begeven. En dat is naar de zuidkust van Engeland, naar Brighton. Dat is een kleine kuststad waar het stadion van de Seagulls staat. De Zeemeeuwen, het American Express Stadium van Brighton. Dat is de scène voor onze tweede match van de namiddag. Onze tweede live match tussen Brighton en Arsenal. En wie Brighton zegt als Belg zegt...
1: Maxime de Kuyper.
0: Maxime de Kuyper. Die in vorm is, hè?
2: Ja, zeker. Iets of wel een nieuw leven heeft gekregen. Op iets meer van voor. Meer links van voor staand in de plaats van linksback. Dat hem wel helpt, denk ik. En dat Brighton ook helpt met de kwaliteit die hij heeft om die ballen in de 16 te brengen.
1: Ja, het is na het WK, zei ze, van, hij komt altijd in de box. Ja. Maar verdedigend was het soms wat moeilijker. Dus misschien linksbuiten de prima oplossing voor de Kuyper.
0: Maar daar hebben we al heel veel goede spelers natuurlijk op linksbuiten.
3: Ja, maar het ding is, als de Kuyper bij een heel dominante ploeg kan spelen, dan zou ik hem als linksbak gebruiken. Bij Brighton ga je niet altijd domineren in de Premier League. Is hij eigenlijk, zijn wij grote werkpunten het verdedigen, de 1-tegen-1 situaties in de Premier League. Dan kan je hem waarschijnlijk een rij hoger schuiven. Want hij heeft een fantastische bal met zijn linkervoet. Hij heeft die rushes natuurlijk in die 16.
0: Maar hij heeft er een neus voor. Hij staat ook gewoon vaak waar hij moet staan.
1: Ja.
0: Deze week nog in de League Cup. 2-0 achterkomen op United. En wie maakt de 2-3? Maxime de Kuyper. Helemaal op het einde.
1: Ja.
2: Het is ook met infiltraties, hè. De infiltraties zijn er. Hij weet wanneer hij er op tijd moet zijn. En dan, zolang je in de 16 komt, heb je altijd kans dat er zo'n een bal gewoon voor je voeten valt. Hè. En dan is het gewoon binnenliggen natuurlijk. Met zijn rechtervoet.
0: Ja. Ja. In nationaal ploegverband zou ik nog altijd wel meer achterin posteren.
3: Ja, ik denk dat we op linksbuiten wel wat keuzes hebben. Dus ik zou hem gewoon op de linksbak
0: houden. En in een 4-3-3? Ja,
3: in een 4-3-3 zou ik hem altijd... Ja, het is een werkpunt natuurlijk. Hè. Zij zijn, maar bij de nationale ploeg heeft het altijd zeer goed tot zeer goed gedaan. Dus,
1: Het is misschien wel lastig voor hem, want zij zit daar achter een klein beetje te dringen wel. Hè. En als je dan bij
0: je
1: ploeg
0: niet meer op links...
1: Kan wel, maar dan... Enfin, als je dan bij je ploeg links buiten staat, misschien is het wel lastig.
3: Het is altijd wel een aanpassing, dat je constant van positie verandert. Maar het is op dezelfde flank. En het ene is iets offensiever, het andere iets defensiever. En ik zie daar weinig problemen mee.
0: En zit, ik wil het nog even vermelden, aan 3 goals, 3 assists, Maxime de Kuyper. Voor iemand die in principe toch meer verdedigend is. Ook in de Premier League heeft hij er eentje gemaakt en een aantal assists.
1: Ja, er was wel 1 assist bij die we straks nog gaan zien.
0: Ja.
1: Dit is geweldig infiltreren, hè? Dat wel. Internet stond eigenlijk nog redelijk stil, maar hier komt hij echt van heel ver ingelopen. Hè?
0: Dit is een corner die hij trapt.
1: Ja, goede corners.
0: Een absoluut goede corner. En dit is de assist waarover jij het hebt. Een beetje als stoemeling, zoals we in Schoonvlaams.
1: Dat is meer een bal wegwerken eigenlijk. Dat dan heel toevallig door de...
0: Assist is al lang gegeven in tussen. Ja.
1: Goed, maar heeft hem al gekregen.
2: Maar opschrijven. Assist is assist.
1: Dat snap ik.
2: Gewoon opschrijven.
0: Zo heeft ook de Premier League geoordeeld. Benieuwd wat hij kan tegen Arsenal. Want hij staat uiteraard op het wedstrijdblad en in de basis voor Brighton. De rest van de ploeg, wat we erover moeten weten, dat laten wij over aan onze chef Zuid-Engelse middenvelders.
1: Ben ik toevallig ook. Ik had één opvallend feit van de vorige wedstrijd. 15 spelers op het veld bij Brighton. 15 verschillende nationaliteiten. Het gebeurt vaker in het huidige voetbal. Engelse ploegen zijn niet meer echt, hebben niet meer echt een Engelse basis.
0: Nee, maar
1: overal
0: 15
1: in Europa. Maar 15 verschillende is heel veel. Nu, ik vraag me af, als we de vlag gewoon wegdenken, is het erg. Dus ik heb een kleine quiz voor Steven en Richie. Ik laat gewoon de spelers...
0: Je moet zo niet zuchten.
2: Dat is elke week.
1: Ik laat gewoon de spelers van Brighton passeren. En jullie zeggen ja als jullie de Engelsman zien. Dus puur op uiterlijk.
0: De enige Engelsman.
1: De enige Engelsman. Ja. Oké, dus hier gaan we. We beginnen met deze.
3: Nee.
0: Mag zeggen wie het is, als je het denkt te weten. Hè?
1: Zeg ja als je een Engelsman ziet. Hè?
3: Nee.
0: Ik vind dat Richie weinig zegt.
2: Kroos. Donk is een Engelsman, denk ik.
1: Ja, we zijn al bij de volgende. Hè? Het is gedaan. Niemand heeft jou gezegd.
2: Donk is de enigste.
0: Richie heeft iets gemompeld. Ik ben de jury. Ik weet niet of ik het...
2: Donk is een Engelsman.
1: Het was Louis Dunk.
2: Ja.
0: Louis Dunk.
1: Ja. De man van de wereldgoal vorige week. Hè.
0: Ja, is absoluut. Een doelpunt dat we Emiliano Buendia indachtig toch nog eens even willen laten zien. Het is van iets verder en het is nog net iets preciezer. Deze, ik denk dat hij het zelf niet goed begrijpt.
3: Omdat hij het nooit doet.
0: Ja, maar... fenomenaal.
3: Ja, het is een zwabberbal, hè.
0: Ja. Ja.
2: Het is ook 0-4. Er zit geen druk niet meer op. Dan kun je dat eens uithalen van ergens en dan kunnen die erin vliegen.
0: Hij staat niet op het wedstrijdblad vandaag, dus misschien heeft hem hiermee een verrekking opgelopen. Met
3: ja, als je dat niet te veel doet, denk je, doet dat in één keer, gaan die spieren ook zeggen, oei.
0: Nee, maar wel mooi. Die gast woont, werkt al heel zijn leven in Brighton. Is ook kapitein of was kapitein al sinds vorige week. Dus voilà, dat moeten we weten over Louis Dunk. Nog iets, Karel?
1: Ja, ik wou het spelletje nog eens spelen, maar nu met Zoek de Griek. Dus we doen exact dezelfde quiz. Zoek de Griek. Haal je de Griek uit...
0: En nu duidelijker spreken.
2: Ja, ik zal...
1: Ja, roep ja als je de Griek ziet.
3: Okay. Ja?
1: Ja, goed, Steven.
0: Oh my.
1: De Griek.
0: En dat is?
3: De Griek.
0: Inderdaad, Jean-Marc de Griek. Nee, weet je hoe hij heet?
2: Kostolas.
1: Kostolas. Ook auteur van een prachtig doelpunt vorige week.
0: Ja, ik vond het eigenlijk was mooier. Ook hier weer Coventry. Ja. Vind jij deze mooier?
1: Ja, een assist geven naar uzelf. Hier.
2: Ja, heel mooi.
1: Boscontrole en dan voorbij. Twee verdedigers in de wind, zeg je het, met één kopbal. Vind ik wel fantastisch. Ja, had hem nog in de pin geschoten, had nog iets mooier geweest. Jammer.
0: Ja, ik kan niet alles
2: het ziet er niet even mooi uit, maar... Deze is
1: gewoon de actie.
2: Heel snel denken. Als in de bal springt omhoog, je ziet mensen afkomen. Ja. Dus gewoon direct zien waar de ruimte ligt en meenemen.
1: Ik heb het altijd meer voor mannen die snel kunnen denken op een veld. Er juist ook de tik van Jackson vind ik eigenlijk iets mooier dan het schot van Buendia. Zo'n schot dat kan goed vallen of slecht vallen. Hier zie je echt kunde, vind ik, in de actie.
3: Klopt wel, hè.
0: Wat vind jij? Want die had ook een goed schot vroeger. Wat vind jij het mooiste?
3: Ik vind altijd, ja, bij een actie kun je de techniciteit van iets zien. Hè. Een schot, ja, je kunt hard schieten en dan kun je nog zien waar dat die belandt natuurlijk. Maar goed.
0: Ik vind die van Dunk de mooiste en ik heb daar een goede reden voor, omdat ik graag een statistiek onder de aandacht wil brengen over het totaal aantal doelpunten in de Premier League die buiten de 16 zijn gescoord. Dat zien we hier in de voorbije jaren. Dat was ooit 22% en dat is nu nog maar 9. En dat klein knikje in het midden, dat is niet zonder belang. Dat is 2013-14. Enig idee wat daar gebeurd is, want daarna begint de afname.
2: Pep Guardiola is naar City gegaan.
0: Nee. Goeie gok, maar nee.
1: Wat is er gebeurd dat er nog heel even...
3: Zijn ze van bal veranderd?
0: Nee, het antwoord telt maar twee letters. En het zijn de letters XG. Dat is toen in het leven geroepen, of toen iets geworden alleszins, waardoor coaches eigenlijk zeggen, doe het niet meer, want de kans
3: dat je gaat scoren...
0: is bijzonder klein. Maar ik vind het een beetje een jammer evolutie om hier...
3: Ja, maar ik vind ook, ik vind dat het ook moet afhangen van wie dat daar gaat trappen. Als Steven Gerrard gaat aanleggen, is XG voor mij veel groter dan dat Louis Dunk gaat trappen.
0: Dat is een jaar waar Kevin De Bruyne en zo...
3: Tuurlijk,
0: de
3: absoluut.
0: Patroon van de Premier.
1: Maar de komst van de XG heeft voor een piek gezorgd.
0: Nee. Het is daarna
1: beginnen dalen. Daarna is het naar beneden gegaan.
0: Ja. Die kleine piek...
1: Is toeval.
0: Denk ik.
1: Statistisch
0: weet
1: toeval. Oké.
0: Het is wel zo dat dat concept coaches heeft geïnspireerd om te vragen aan spelers, blijkbaar doe het minder.
1: Omdat als ze verliezen, dat ze altijd kunnen zeggen, wij hadden een betere XG of zo. Of...
3: Nee, maar ik denk ook dat veel meer ploegen, doordat ze alle beelden van iedereen veel meer academischer en van achteruit willen uitvoetballen. Ja. En dat ze ook altijd zeggen, niet zomaar schieten. Ja. En dus ik denk dat dat ook wel... Allee, dat het allemaal een samenloop van omstandigheden is.
0: Ja, maar het zegt wel iets over het moderne voetbal, toch?
3: Absoluut.
0: Ja, ik vind dat ergens de teleurgang van een soort...
3: Veel minder improvisatie.
0: Ja, zottigheid.
3: Veel meer improvisatie.
1: Don't shoot, Vinnie. Het is van alle tijden, hè.
0: Ja, dat is na 2013.
1: In Engeland hebben ze gewoon niet graag afstandsschoten, precies.
0: Arsenal, jongens. Foutloos op dit moment. 7 wedstrijden gespeeld in totaal. Alle competities bij elkaar. 7 zegens, 16 goals en maar 3 tegendoelpunten. Dat is zo goed als perfect.
2: Ja.
0: Maken ze op jullie een grotere en betere indruk dan City, bijvoorbeeld?
1: Ze zijn baas, vind ik zo, Arsenal, toch?
3: Arsenal, dat is degelijk. Verdedigend sowieso hebben die een structuur. Je weet, die gaan weinig golen tegenkrijgen. En dat wint meestal wedstrijden, omdat je ook wel kwaliteiten van voor hebt.
0: Maar ik hoor in jouw woorden, degelijk, dat is niet... Dat
3: ik vind, ik vind het niet altijd even leuk om naar te kijken. Ik vind het leuker om naar City te kijken. Omdat je daar iets meer chaos hebt en verdedigend iets minder stabiliteit hebt. Dus daar ga je meer iets in zien dan bij Arsenal. Bij Arsenal weet je, die 4 van achter, daar gaat weinig doorkomen. En dan van voor vind ik het ook iets minder...
0: Ook niet met Ødegaard die terug fit en...
3: Jawel, maar bij City heb je dat veel meer. Heb je veel meer spelers die mij een wow-gevoel geven.
2: Ik heb wel zo het gevoel bij Arsenal dit jaar, met dat vorig jaar het ze uiteindelijk gewonnen hebben, is dat als ik naar scores zie van Arsenal, verwacht ik dat Arsenal voorstaat. Ik verwacht dat Arsenal aan het winnen is. En dat heb ik nu wel gekregen door dat ze vorig seizoen zo'n seizoen gedraaid hebben.
0: Ja, oké. Ze hebben ook heel lang moeten wachten op die titel, een jaar of 20. Daar zijn ze dan toch een beetje vanaf. Maar ze zijn baas, dat is een beetje hetzelfde wat jij zegt.
1: dat je, ik tel ook wat Richie zegt, je verwacht dat Arsenal wint. En dat je jaren gehad met City.
0: Ja.
1: Je verwacht gewoon, of je kijkt of je staat nu alleen achter en je denkt van ja, het komt wel goed. Ja. Exact, volledig tegenovergestelde.
3: Ik heb vorig jaar ook veel wedstrijden bij Arsenal. Die spelen niet goed en die winnen toch. Ja. En dan heb ik dit gevoel ook dit jaar. Van ja, oké, okay, het staat 0-0. Ja, maar een paar mensen die willen wel iets goal maken. Of stilstaande fase.
0: Langzittende coach ook in de Premier League met Arteta. Dat is een beetje een figuur aan het worden. Er gaat een beeld van hem rond. Op het moment dat hij een gele kaart krijgt vorige week. Waar hij toch een beetje Guardioliaanse trekken begint te krijgen. Je weet het goed genoeg.
1: Figuur uithangen, hè, van ik sta hier boven een scheidsrechter en ik ga hem knuffelen. Dat vind ik geweldig van de scheidsrechter. Top gedaan.
0: Niet met mij.
1: Zit er in zwijgen.
0: Ja. Ja, maar hij heeft wel meer theatrics, heb ik de indruk, dan vroeger. Hij leek mij minzamer. Ik kan mij geweldig verkiezen.
3: Ik wou eerst zeggen, ik dacht dat het eerst door de stress kwam dat hij zo van die uitbarstingen had. Maar nu dat hij de titel had gewonnen, dacht ik dat het wel rustiger zou zijn.
0: Het
3: maar
0: is niet,
3: het wordt precies erger.
0: Ja. Hij is ook een beetje zot aan het worden, hè. Ja, sommige dingen.
1: Hij denkt een beetje dat hem zo. Sinds dat Guardiola weg is, heeft hij het ding van ik ben de nieuwe Messias van de Premier League een beetje. Dus ik heb dat nu eens een klein beetje onderzocht.
0: Wat
1: de trainingsmethodes van Mikel Arteta. Ik heb een paar van zijn motivatietechnieken meegebracht die hij gebruikt om een ploeg klaar te stomen. Dus de verdedigers moesten het verschil kennen tussen een eend en een konijn. Dat was iets psychologisch. Hij heeft ooit zakrollers laten komen.
0: Dat betekent dat er spelers het verschil niet kenden tussen een eend en konijn?
1: Dat was een soort psychologische test. Dus hij nam al zijn verdedigers samen en die moesten dan in één beeld zien.
0: Hier zit een verdediger. Ja,
1: ik kan er straks op terugkomen.
3: Zullen we die testjes doen?
0: Kwak, kwak.
1: Hij heeft ooit zakrollers laten komen op een feestje. Arsenal-spelers gingen naar een feestje en ondertussen waren er zakkenrollers actief. En dat was de les, ja, je moet altijd aandachtig zijn.
0: Je bent dit niet aan het verzinnen.
1: Ik ben dit niet aan het verzinnen, dat is allemaal echt waar. Hij heeft ooit een motivational speech in de kleedkamer gegeven aan de hand van een gloeilamp. En hij heeft ooit You'll Never Walk Alone op training laten horen om de sfeer op Anfield na te bootsen. Dus nu, die zakkenrollers op een feestje, daar kan ik nog iets. Ja, dat denk ik van ja, dat snap ik nog. Aan de andere kant, ik zou niet graag thuiskomen zonder horloge en achteraf merken dat de coach ze gepikt heeft. Dat zou ik niet leuk vinden. Maar ik snap de truc. Maar bij die andere motivatietechnieken, ik heb er hier een paar. Hier, dit is dus de eend of het konijn. Dus de spelers moeten dan raden aan deze foto: is het een eend of een konijn? En dan is de vraag: zitten we allemaal op dezelfde lijn, de verdedigers? Want zien we allemaal hetzelfde?
4: Is that everyone see? The duck? Or the rabbit, because if you see a dog and I see the rabbit, we are in a different path, we are in a different direction.
1: Oké, dat tot daarin zou kunnen denken. Hij is psychologisch geschoold. Arteta, knap gedaan, maar waar vind je zo'n ding? Ik heb het eens gevraagd aan ChatGPT. Ik wil mijn verdedigers op een leuke psychologische manier leren om een wedstrijd in perceptie te veranderen. Dan zegt ChatGPT duck or rabbit. Dus, zo psychologisch is hij geschoold. Het is gewoon van ChatGPT gehaald. Dan hier, You Never Walk Alone op training. Daar staan de boksen, dus hij gaat nu opzetten. Maar dan moet je luisteren. Dat is gewoon Gary and the Pacemakers, prachtige muziek. Terwijl als je de sfeer op Anfield wilt nabouwen, ik zou gewoon een dikke Engelsman fuck you fucking Arsenal twats laten roepen door de boksen. Dat is een sfeer nabouwen. Niet dit, wat ben je hier nu mee? En dan hier de speech met de gloeilamp. Jullie zijn twee professionele voetballers geweest. Luister.
4: The light bulb. Today I want to see a team that is connected, because a bulb by himself is nothing. I want to see a team that is connected with each other.
1: En dat shines. Oké, topcoach, allemaal goed. Maar komen jullie met het mes tussen de tanden uit een kleedkamer als de coach vraagt, wees alsjeblieft een lightbulb?
3: Ik denk dat er een paar spelers heel hard proberen om hun lach in te houden.
1: Dat kan toch niet anders? Allee.
3: Maar ik denk ook niet dat die spelers op dat niveau dat deze motivatie nodig hebben.
0: Jij werd al lang luister op de bos al een gloeilamp was.
5: Nu niet meer, vroeger wel.
1: Ik vind altijd zo'n topcoach en dingen, maar dat zijn zo van die technieken en ik geloof het niet.
2: Ja, maar ja. Ook dat eerste dan, Karel, dan vraag ik me eigen af. Je zit daar met vier verdedigers. Wat er nu, als Gabriel nu zegt, nee, ik zie toch een konijn.
3: Mag
2: je dat niet spelen?
1: Ja, dan moet hij deze kamp. Iedereen moet hetzelfde zien.
0: Hij is kampioen geworden natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: En hij zorgt voor spektakel. Maar het is een beetje vreemd inderdaad. We zien intussen iedereen het veld opkomen. Dus gaan wij als een wiede weer gaan naar de Zuid-Engelse kust. Om te genieten van Brighton Arsenal met Filip Joos.
6: Welkom bij Brighton tegen Arsenal met deze mooie shirts van Brighton. 125 jaar oud zijn ze en ze zijn niet blackend zoals dat bij die andere ploeg van Union, van Tony Bloem, excuus, gebeurde bij Union. Helemaal in het zwart toen, Maar dit is helemaal in, laten we het koningsblauw noemen, maar de koningen van de Premier League spelen in het rood. Arsenal. Eerste in de stand. 12 op 12. Brighton heeft 7 op 12. Heeft maar één wedstrijd verloren. En dat was dan nog een match die ze eigenlijk gigantisch domineerden met een halve ploeg op Chelsea. Maar daar beten ze met 4-3 in het zand. Het is geen prettige uitwedstrijd voor niemand uit bij Brighton. Klassiek een geweldig team eigenlijk. Ooit onder De Zerbi. Inmiddels onder Hurtsler. En ook al hebben ze dan heel wat geblesseerden. Het blijft een mooi elftal dat meestal voor vermakelijke wedstrijden zorgt. De vraag is, lukt dat ook tegen Arsenal? De ploeg die er als geen ander in slaagt om tegenstanders, ja, het bloed onder de nagels vandaan te pesten door de bal te houden, door keihard te verdedigen. Je zou het een klein beetje kunnen vergelijken met het nationale elftal van Spanje, waar ook geen enkele ploeg echt goed tegen speelt. PSG was ook eigenlijk een stuk minder tegen Arsenal in die finale, maar wel beter en verdiend winnaar van de Champions League. Maar toch, het is de grote kracht van Arsenal dat ze andere teams niet in hun kracht laten komen. Hurtsler speelt met Bart Verbrugge. Met Kadioglu op rechts, Vuskovic, Struiken en Boskalji. Met Chema Andres en Gross. Gomez, De Kuiper, Ayari en Kostoulas. De Griek die wel zijn vele polsbandjes zal moeten uitdoen. Twee jongens zijn nieuw, vergeleken met de 0-5-zege op Coventry. Andres speelt voor Yalcuye. En Struik voor Dunk. Raya in doel bij Arsenal. Met Timber, Konsa, Gabriel en Calafiori. Timber voor het eerst aan de aftrap dit seizoen. Rice en Bruno Guimarães. Ødegaard, Saka, Tsolis en Kai Havertz is de spits die al twee keer scoorde. Net als Ødegaard. Saka heeft er al 3. Tsolis wacht nog op zijn eerste goal in de Premier League. Maar heeft zich al ja, echt in het team gevoetbald. Met af en toe is een mindere prestatie ook. Zoals uit in Birmingham, waar hij bij de rust vervangen werd. Op Aston Villa. Maar dan nadien op Napoli was hij toch weer betrokken bij het beslissende doelpunt. Het had er veel meer kunnen zijn dan de zuinige 0-1 waarmee ze in Napels gingen winnen. Timber dus terug aan de aftrap. Dat past, want Ben White is geblesseerd. En Rice en Guimarães, dat is het centrale duo. We zijn eraan begonnen met Bart Verbrugge, die een eerste keer een bal richting zijn aanvallers jaagt met Gomez. Ja, niet echt een spits natuurlijk, ook niet echt een rechterwinger. Maar zowel Minte als Mitoma zijn nog geblesseerd. En dus roeit Hurtsler met de riemen die hij heeft. En een van die riemen is linkerwing Maxime De Kuiper. En de Kano vaart er wel bij. Vuskovic. Voor Pascal Struik, dat is al kort. Nou, ook hij start voor het eerst voor zijn nieuwe ploeg. De Nederlander, want Louis Dunk heeft een stijve nek. Te bewonderend gekeken naar zijn doelpunt. Zijn prachtige goal op Coventry. Een afstandsschot dat er mocht wezen. Maar don't shoot, Vinny blijft de richtlijn. Gisteren Chavaria van Chelsea ook met een heel domme afstandsschot.

0: Goed tikje. Andres, ja, een mooi balletje. En Groos die voorbrengt, had het misschien moeten laten lopen voor de Kuip. Kadioglu. Goeie start van Brighton, 2 minuten ver. En Arsenal, dan zijn tweede opeenvolgende moeilijke uitwedstrijd begonnen. Want we gaan winnen op Sunderland, dat is ook niet iedereen gegeven. Groos, die even de spitspositie overnam. Kadioglu, beetje te gretig. Don't shoot, Ferdi. Ach, daar mocht het. De aanval had al min of meer zijn beslag gekregen. Kijk hoe geweldig ze erop vliegen met de Kuiper. En dan is het een corner. Nee, hij geeft zelfs gewoon de doeltrap. Scheidsrechter Darren England. Meestal krijg je dan als een soort Salomons oordeel toch een hoekschop mee. Hier de Kuiper. Ik denk dat hij hem inderdaad wel nog even raakt met het rechterbeen. Nee, links, excuus. Dan zie je aan het effect van de bal dat ze er eigenlijk met z'n tweeën op zaten. En ja, verdediging, bal dan. Dit houdt Brighton natuurlijk nooit vol. Puur fysiek dan, voetballend wel. En dat kunnen ze ook. Alert Konsa. Die zich moeiteloos in het team heeft gevoetbald. Raya. Nou, Arsenal weet even niet van welk hout pijlen maken. Verbaasd misschien niet helemaal. Door die blitzstart van Brighton. Daar staan ze wel een beetje onbekend. Dit was buitenspel. We kunnen vlug naar Newcastle Hull City.
1: Ja, want een goal voor Newcastle in de eerste minuut nog. Het is een pass van Barnes en een Willock die hem geweldig afwerkt met zijn linker. En Hull dus meteen 1-0 achter heel vroeg in de match. Benieuwd was ze daar nog te boven gaan komen, die tegenslag.
0: Terug in Brighton. Met Gomez. Calafiori. Weer een bal weggekeild door Raya. Andere optie had hij niet. Het zal voor Arsenal toch even wachten zijn. Tot die storm overwaait. Om zelf te beginnen voetballen. Riskant. En ja, ook wel bewonderenswaardig rustig gebleven. Door het centrale duo. Calafiori. Daar zit Kadioglu tussen. Dan wil de Kuiper het net iets te veel versnellen. Rice. Wie brengt rust bij de kampioen? Even op herhaling gaan. Die bal in het doelmannengebied. Maar een straffe start van de thuisploeg. Prachtig om naar te kijken. En de manier waarop Gabriel en Konsa. Ja, dat merk je ook hier. Dat lachje van wat hebben wij net gedaan. Het moet ook niet echt veel gekker worden. Combineren voor de neus van je keeper. Met een bal evenwijdig met de doellijn. Op een meter of 5-6 daarvan. Niet voor herhaling vatbaar zou je denken. Declan Rice. Konsa. En Raya. Zwakke bal van Bruno Guimarães. Daar is Brighton met Costoulas. Blijft in balbezit. En Raya slaat hem buiten. Corner voor Brighton. Nadat Raya voor de zekerheid toch nog maar even de hand tegen die bal zette. Leek me net naast te gaan. Maar schot ook niet zo heel erg hard. Dus als doelman vrees je misschien ook nog even dat er iemand aan de tweede paal komt opduiken. Daar was de Kuiper. Ik denk dat hij er sowieso net naast hing. Maar alle begrip voor zijn actie en reactie. Costoulas. Prachtige goal maakte hij op Coventry. Een gerateerde controle. Er een wereldgoal van maken. Je moet het maar kunnen.

Even goochelen, bal klaarleggen en binnenjas. Tweede zone, klaargelegd. Door Gomez. En Ayari. Afgeblokt. Het gebeurt niet vaak dat je na 7 minuten in een wedstrijd van Arsenal moet zeggen dat de tegenstander eigenlijk al een doelpunt verdient. Solis. En Ødegaard. Havertz. Ook van de bal gezet. Het is powerplay van een bende meeuwen. In oud-modische shirts. Maar wat spelen ze modern voetbal? Dan zijn er ook lelijke varianten van modern voetbal. Struik die heeft het allemaal nog niet echt goed begrepen. Ook dit was weer een mindere pas. En dan moet Vuskovic een overtreding maken. De twee minste balcontacten van Brighton. 2 keer Pascal Struik. In 8 minuten, Folle Fer.

0: Solis. Ooit schreef Maarten het Hart een vlucht regenwulpen. Wel, je kan een vlucht meeuwen zeggen. Een zwerm, maar ook tot u en mijner verbazing een geruzie. Een geruzie meeuwen is dus een groep meeuwen. En Arsenal is begonnen met ruzie aan de bal. Inmiddels is de vrede een beetje hersteld. Onder impuls van Ødegaard. Rice. En Konsa. Typisch Ødegaard daar. Een beetje plaats gaan zoeken. Solis. Een beetje denken aan de manier waarop Union soms wedstrijden aanvat. En het beetje zit dan, met alle respect, maar toch bij Union. Want wat Brighton hier doet in de openingsfase tegen Arsenal is... ja, een grand cru eigenlijk. En oké, geen vijf open doelkansen gecreëerd. De kampioen wel even aan het wankelen gebracht. Evenwicht intussen wel hersteld. Nou, hier heeft Bruno Guimarães geluk hoor. Tegen Chema Andres. Geboren in Valencia. Komt uit de jeugd van Real Madrid. Vorig jaar bij Stuttgart. Heeft iets Busquets-achtigs, wegens de rol, wegens zijn lengte. En af en toe aarzelt hij ook niet om even te hakken. Weer naar Newcastle.
1: Ja, want opnieuw een goal van Newcastle. Dit keer is het Lewis Hall die scoort. Weer op assist van Barry. En dus 2-0 na 6 minuten in het St. James' Park. Het gaat niet goed met hem.
0: Wright recupereert via Andres. Kadioglu tot bij Verbrugge. Vergeet niet dat Brighton op Chelsea 70% balbezit had. En dat is nog even een De Zerbi momentje. Maar Arsenal zal zich niet laten vangen. Zal niet blind op een man gaan jagen die de bal onder de voet houdt. Vuskovic. Kostoulas krijgt nu de fout mee. Al leek Gabriel me wel de bal te spelen. En kijk, we wedden dat Kostoulas al die armbandjes echt nog aan heeft en verborgen houdt onder dat verband. Hij trok hem overigens echt aan de trui. Hier. Dan mag je de bal spelen. Dan is het een overtreding. Ayari. Kadioglu. Diepte zoeken bij Gomez. Raya. Ødegaard die zich laat verleiden tot een mindere bal. En Struik. Chema Andres. Gomez. Voorzet is goed. De Kuiper er nog naartoe. Nou, wat een heerlijke ploeg toch. Het was Ayari die in de 16 opdook. Spits Kostoulas was nergens te bekijken. Brentford en Brighton zijn ploegen waar je gaat voetballen en gaat bibberen. We kunnen weer naar Karl en ik weet niet naar waar, maar dat moet hij maar vertellen.
1: Wel, voor de verandering gaan we eens kijken naar de match van Everton. Het gaat niet goed met de debutanten, want ook Ipswich staat op achterstand. Een schot van Tarkowski en dan wou Gerno Barry eigenlijk uit de weg gaan. Maar per ongeluk raakt hij hem aan, denk ik. En 1-0 voor de toffies in Everton tegen Ipswich. Weer Gerno Barry, ex-Beveren.
0: Per ongeluk, dus de trein die op tijd komt. Bruno. En Udegaard. Nee, de Kuiper die druk zet. Raya. Te kort. En ja, dan lopen ze elkaar een beetje in de weg. Want Raya was uit doel. Rice haalt die bal toch nog terug. Countermogelijkheid Arsenal met Bukayo Saka centraal. Die hebben we nog niet aan de bal gezien. Havertz. Struik die heel even deed alsof hij zich aan Havertz wilde vergrijpen en er gelukkig afbleef. Raya. En uiteindelijk was er Ayari en die heeft een goede trap. Hij durfde het niet aan om meteen in de min of meer lege goal te proberen trappen. Kwartiertje aan de gang. En boeiend is een understatement. Kijk, Hurtsel. De 12e man. Raya. Het gebeurt ook zelden dat je een keeper een pas achteruit ziet geven. Vanuit die positie. Nu staat hij logischer. En een duel waarbij Vuskovic is blijven liggen. Kleine zwaaier van Havertz. Het was vooral de voet. Dat is een mooi vraagstuk dat ze krijgen voorgelegd. En dat ze voorlopig nog niet aan het oplossen zijn. Pascal Struik. Kadioglu. Kijk hoe energiek Sema Andres zich vrijloopt. Maxime de Kuiper heeft ook een rechter. Al kwam deze paas niet goed uit. Calafiori. En Solis met Kadioglu meteen. Arsenal gedwongen om vaak achteruit te spelen en lang vooruit. Het eerste vinden ze niet zo erg, dat tweede in principe wel. Saka. Struik. Die is zich aan het herstellen. Gelukkig maar voor de Nederlander. En het is niet dat Louis Dunk nog zo enorm bedrijfszeker is. Maar wat zijn die truitjes toch mooi. En ook de broeken erbij. Ekru. Guimarães. Ik dacht even dat hij Maicon was. In Zuid-Afrika. Tegen Korea. Max Dauwen. Twee goals op Ipswich. Hoeveel speeltijd gaat hij krijgen? Verbrugge, een afzwaaier. 13 goals dus. Brighton in de Premier League, niemand meer. 4 tegen Villa, 5 tegen Coventry. En natuurlijk ook twee. Dan zie ik drie op Chelsea. Een gelijkspel hier thuis tegen Leeds. Met de eerste goal van Luka Vucevic. Die er zeven maakte in Westerlo, zes in Hamburg. En hier ook wel een paar tegen de netten zal jagen. Bruno Rice, de Kuiper. Want die blijft echt niet op zijn flank hangen. Als Arsenal door het midden probeert te verdedigen, te combineren, dan komt hij zeker mee. Nu staat hij gewoon centraal. Is het Groos die zijn positie even heeft overgenomen. Goeie bal. Havertz. Veel volk in de 16. Rice. Timber buitenop. Saka, geen buitenspel. Balletje gelift, Calafiori. En Kadioglu. Onoordeelkundig. Want die bal ging ernaast, was ook niet hard. We hadden hem altijd moeten laten passeren, toch? Maar dit begint erop te lijken voor Arsenal. Of hiernaast ging, geen idee, maar binnen nooit. Met Verbrugge in de buurt, anderzijds. Niet onbegrijpelijk. Dat je hem niet laat gaan, dat zou misschien wel wat te veel koelbloedigheid voor één mens zijn. Goed gelopen Havertz. Inspeelpaas Gabriel en Solis. Calafiori. Arsenal wordt beter in balbezit. De eerste voorwaarde om die stormloop te laten ophouden. Zelf wat meer gaan dreigen. Solis. Verrassend. Weer gefloten voor een duwfout. Door Darren England. Buitenspel was het absoluut niet. Maar daar, klein duwtje van Tim. Gomez. Tikje Kadioglu. Kostoulas. Die zijn actie niet doorzet. Mayari ook hoog, want positiewissels, daar zijn zijn keien. Bij Brighton. Daarom ook zo moeilijk te verdedigen. Dit was duidelijk. Sterk van Gomez. En Groos op zijn oude dag. De Kuiper zocht de 1-2. Gomez had dat niet begrepen. Die liep diep alsof je een klein steekpasje zou krijgen. Bukayo Saka. Calafiori. Terugkeer van Ayari. Solis 1-1 met Kadioglu. De kap, niet je dat. En dan claimt Saka een strafschop. En gaat de ref daar gelukkig niet op in. Was hem even kwijt, Solis, met die kap. Maar het werd daardoor wel een paas eigenlijk. Een overtreding was het niet. Pascal Groos heeft eigenlijk weinig last van de jaren. Omdat hij altijd een beetje als een wat ouderlijke voetballer heeft gespeeld. Vertrouwend op zijn inzicht en zijn techniek meer dan op duelkracht of loopvermogen. En daar pluk je dan wel de vruchten van. Bruno Guimarães. Het is niet langer een eenrichtingswedstrijd. Nu, Ayari. Goeie tackle, Calafiori. Struik. En Kostoulas. Opnieuw Struik. Feyloos. Veel beter aan het voetballen. Boscagli schuift mee. Ex-centrale middenvelder, centrale verdediger van PSV. Nu als linksachter, maar door die wisselende posities vaak hoog. Kijk, Groos is nu op de hoogte van Vuskovic. En dat vond Boscagli dan toch net iets te hoog om als een dolleman achteraan te gaan. Vuskovic, de Kuiper, 1-2 keer. Pascal Groos. Eigenlijk hadden ze allemaal zwarte schoenen moeten aan hebben vandaag. Om het plaatje compleet te maken bij Bright. Groos. Twee lopers in dezelfde richting in de 16. Hij voelt dat aan. Vuskovic. En nu de counter. En een goede mogelijkheid voor Tsolis. Die kruist. En dan Vuskovic tegenkomt. Was de paas van Saka hard genoeg? Uit het spel was het niet. Eigenlijk niet. Ietsje harder dan kan Tsolis kiezen. Dan moet hij ook niet even inhouden. Waar hij wel moest kruisen, op zich geen slechte keuze, maar zijn grote voorsprong was weg. Calafiori. Oh, Vuskovic. Struik. De Kuiper. Ah, jammer dat hij niet weg kon daar. Heudegaard met de tactische fout. Winning goal op Old Trafford dus in de League Cup. Eerste keer dat Manchester United na een 2-0 voorsprong uiteindelijk nog een wedstrijd verloor in eigen stadion. Vier meter achteruit. Alsjeblieft, Darren England. Boscagli. Struik. Bijna 200 wedstrijden voor Leeds gespeeld. Geboren in België dus, maar geen rode duivel willen worden. Wat doet Verbrugge? Een uitnodiging voor Tsolis, die ze met beide handen aangreep. Timber. En Eudegaard op zijn geliefkoosde plek. Goed van Boscagli.

het wedstrijdbeeld van de eerste 10 minuten, eerste kwartier misschien zelfs, zou wijzigen. Ja, dat viel te voorspellen. Dat is inmiddels ook echt gebeurd. Met Arsenal dat steeds vaker op de helft van Brighton vertoeft. Vuskovic enorm aan het groeien op. Mooie combinatie. Tjema Andres, goede speler via de Kuiperenko. Gomez, een draai te veel. Maar de druk van Arsenal daar ook wel groot. En Pascal Gross met elke tegenstander weer achter de bal. Kadıoğlu. Die altijd heel erg snel lijkt, maar het niet per se ook is. De Kuiper is echt goed aan het voetballen. Crosspas tot bij Kadıoğlu. Daar zijn voorzet, maar via Tsolić de ingooi. Ja, ja, je moet mee terug. Het is een beetje vroeg om bij Arsenal op te eisen dat je voorin mag blijven staan. En dat ze hem toch echt ook wel toevertrouwd. Ook in Brugge nooit een zweedief geweest. Maxime de Kuiper. Spits Kostoulas. De doelman die blijft op zijn plaats staan. Dat is de volgende stap voor de Hurtsel. Maar een duel winnen wordt moeilijk. Tsolić. Moet die beter kunnen oplossen. Welke term je erop plakt. Knap werk van de Griekse spits. En voorlopig in het duel der Grieken. Kostoulas boven. Tsolić heeft nog een uur om dat om te draaien. Een kaart voor Kostoulas. Die er dus blijkbaar tegen kan door het etiketje schuurt. Nee, het zal voor Hurtsel geweest zijn. Oei, opletten met die vinger. Enfin, het was buiten beeld. Krijgen we straks wel te zien voor wie. De vierde ref, Michael Salisbury. Werd daar even de levieten gelezen. Rice. Gabriel mee. Bruno Guimarães. Het is Kostoulas die geel kreeg. Eerste kaart in de wedstrijd. Voor Charalampos Kostoulas. Hij is dus te kloppen. Een haarfijn schot. De tijd. Daar in England mag dat zomerhuis vergeten op de pier van Brighton. En naar het Zwarte Woud moet hij ook al niet. Met een beetje geluk, een doeltrap. Timber is nog niet helemaal de oude, maar hoe zou het ook kunnen? Klaargestoomd dus voor die Champions League finale. Daar weer geblesseerd geraakt. Dan viel hij goed in. Vooral aanvallend in die wedstrijd. Hij kon wel het WK op zijn buik schrijven. Tjema Andres, wat een baas, speelde een geweldige partij. Gomez. En een trap van Kostoulas. Ja,
die dacht even, dit is een vrije trap. Ik ga erachter staan, zoals mijn idolen dat hebben voorgedaan. En werd dan plots rugbier. En Groos zal denken, kijk nu gewoon aan mij, jongen, op training. Ik toon je wel hoe je dat moet doen. Stadion vond dat dit ook ruim lang duurde en dat Brighton een corner had verdiend. Daar zijn ze weer met Kostoulas. Die trapt nu niet meer natuurlijk. Geef hem eens ongelijk. Maar, ik wilde zeggen, forceert wel een corner, maar nee dus. Maar ze hebben er last mee. Hij is bewegelijk, hij zit overal. Geen referentiepunt voor die twee beren achterin. Konsa en Gabriel. Ja, en dit dan. Weigeren om die bal op de grond te leggen zou ook al van de tijd moeten afgaan natuurlijk. Pff, Raya. Dat blijft toch mooi, het lef dat ze daar tonen. En ze komen er goed uit. Havertz, bijna misverstandje. En dan zag Kadioglu zijn kans schoon. Om te happen. Morgen City tegen Sunderland. Ook geen eitje, maar wel in eigen stadion. Sunderland dat 1-0 won van AZ. Voor zijn eerste Europese wedstrijd in 53 jaar. Een penalty binnengezet door Enzo Lefebvre, de man die nog miste een week geleden in de Premier League thuis tegen Arsenal. Een kippenvelsfeer als zelden tevoren bij die terugkeer in Europa. Rice ziet een opening en maakt er handig gebruik van. Tikje was nog goed. Scully, dan is het een voordeel natuurlijk. Dat in principe centrale verdedigers zijn. Struik. Die tot op de middenlijn doordekt op Havertz. Hem nu wil overgeven. Alleen was er niemand. Maar kijk, ook dat is Brighton. Struik is nu de op 4 na hoogste speler. Nu de op 1 na. En achterin neemt Vuskovic dan wel de honneurs waar. Het is uiterst modern en uiterst goed voetbal. En ze slagen erin om balbezit te verzoenen met... Ja, vooruit spelen. Ook tegen Arsenal. Het zijn de twee Gallische dorpjes in de Premier League. Brentford en Brighton. Tegen al die Romeinen... Met al hun ducaten. Niet dat die twee natuurlijk geen centen hebben. Tony Bloem zonder centen, dat bestaat niet. Maar hij doet er tenminste slimme dingen mee. Op voetbalvlak. Kijk eens aan. Rice. Gomez opgepikt door Kostoulas. De fout van Bruno Guimarães die blij mag zijn. Dat er balvoordeel wordt gegeven. De voorzet aan de tweede paal. Kadioglu terugleggen. En zijn het. Hayari. Misschien het moment om toch nog even koelbloedig te blijven daar. Want die kon er bijna niet in. Ja, die aanval was bijna beroezend goed. Boscagli. Ja, daar. Op de 16. Wacht, denk ik Ayari. Pas
Pascal Groos aan het wijzen. Saka, nu fout. Ah, net te veel wat Boscaglia deed. Beseft hij zelf ook wel. Maar zij mogen allemaal denken: coach, gooi mij erop, want er is niemand bij Arsenal die aan een goede wedstrijd bezig is. Niemand. Dat was eigenlijk ook zo op Aston Villa. Maar dan was er wel nog 0-1. En was de tweede helft wel beter dan de eerste. Dat zit er ook nu zeker nog in. Dit was buitenspel. Het bizarre is eigenlijk dat de ploeg die op achterstand staat een beetje tijd aan het winnen is. Heel veel secondes pakt zodra dat mogelijk is. Zodra dat nog een beetje mogelijk is. Met de nieuwe regels. Oh, Verbrugge. Hij had hem toch zien komen. En dan is er balverlies van Boscaglia. Maar nu dan toch naar de overzijde. Ayari. Ja, Gabriel. Die ga je niet op die manier in de luren leggen. En dat is dan dom van Ayari. En heel erg goed van de ref. Want hij dat kleine duwtje niet bestraft. Het was er wel degelijk. Maar hij ging te fel neer. En nu kan ook Arsenal daar misschien van profiteren. Met Solis. Op Kadioglu. Solis naar binnen. Saka. Calafiori is mee. Rice. Krijgt hem niet echt goed gelift. Udegaard. Dat is beter aangespeeld door Timber.

0: Ja, je zou kunnen zeggen, waarom doen niet meer teams dit tegen Arsenal? Maar het is uiterst moeilijk te kopiëren. En de meesten beginnen met een vorm van angst. Bang is Brighton geen seconde geweest. Dat alleen al is een grote verdienst. Bukayo Saka, bal is binnengebleven. De Kuiper lag dwars. Eigenlijk heeft hij 2 goals. In die eerste wedstrijd tegen Villa maakt Lindelöf een own goal, maar dat was puur de verdienste van de Kuip. Kostoulas. Wachten op steun die er nog niet is, maar hij zit inmiddels wel al in de 16. En sleept er een hoekschop uit. Die bal moet daar weg, denk ik, op het dak van het doel. Maar het is alsof Hurtsen heeft gezegd, jongens, geef nog één keer alles voor die internationale break. En zijn spelers dat ook, tenminste in de eerste helft, volop hebben gedaan. En ze bij Arsenal al aan rust denken. Maxime de Kuiper. Absoluut de bedoeling om die bal daar te krijgen. Leek ver. Boscagli nam hem erg goed. Counter Arsenal. Kadioglu gaat geel krijgen. Nog altijd de counter. Saka uit zijn ooghoek gezien. Eudegaard is mee. Geen snelheidsduivel is dus aan het kijken. Saka is voor de goal. Eudegaard zelf. En Saka en Verbrugge. Dit was de kans voor Arsenal. Bukayo Saka met zijn rechter. We zijn inmiddels aan de overzijde. 4-5. Beetje stroef. Oh! Oh, de goal. 2-0. Niks stroef. Kostoulas scoort. Niet normaal. Geen 1-1, maar 2-0. Een klap op een vuurpijl die al fantastisch was. Brighton staat 2-0 voor tegen Arsenal. En hij met een orthodoxe kus waarschijnlijk. Maar het geloof maakt niks uit, behalve dan het geloof in eigen kunnen dat ze al een hele helft tentoon hebben gespreid. Het is fenomenaal wat Brighton hier op de mat legt. En alsjeblieft, knip die etiketjes eruit. Subliem. Hier duurde het toch lang, Gomez. En dan Kostoulas en dan wijken ze weer. Gaan ze zich breed zetten. Dan is er een spiraal waar die bal door kan. En het is geen spiraal van hoop meer die Brighton nu heeft. Nee, met 2-0 is het meer dan dat. Goh. Dan ging hij daar ook nog even verdedigen. Beloond voor een fabelachtige eerste helft Brighton. Subliem begonnen, beetje weggezakt. Arsenal kwam wat meer in de wedstrijd zonder Verbrugge in verlegenheid te brengen. Kadioglu inmiddels ook geel. Maar ach, wat maakt dat uit? Enfin, straks misschien iets voor die fout van net. Ah, goed gedaan van de ref. Een fikse post na die, maar terecht. En dan, laatste 10 minuten van die eerste helft ook weer. Al Brighton wat de klok slaat. En dus staat het 2-0 voor de thuisploeg tegen Arsenal. Een ontketend Brighton tegen een ontredderd Arsenal. Dat is de samenvatting van de eerste helft. Raya 2 keer geklopt. Arsenal dat in geen mensenheugen is al een Premier League wedstrijd verloor. Met meer dan 1 goal verschil. Ik denk dat de laatste 7 nederlagen of zo met maximum één doelpunt verschil waren, staan er nu twee achter bij de rust tegen Brighton. Brrr,
1: absoluut. De kledermakende man luidt het spreekwoord in het geval van Brighton. De hele ploeg, want die fantastische shirts zorgen voor een, wat Brighton betreft, fantastische ruststand. Karel, jij zei vooraf, als Arsenal op achterstand komt, heb ik altijd het gevoel, ze komen er wel over. Ja, op dit moment heb je dat niet.
2: Nee, niet meer. Nee. Nee. Zeker niet.
1: Want het is bijna al Brighton wat de klok sloeg in die eerste helft. Het is ruim verdiend.
3: Ja, valt niks op te zeggen. Ik denk dat het geweldig is wat Brighton hier heeft laten zien qua kwaliteit, qua intensiteit. Ze maken het Arsenal heel moeilijk.
1: Ja, niemand gaat er graag voetballen, denk ik, op Brighton. Want het is een ploeg die best thuis ook wel een reputatie heeft. Maar het is alsof die van Arsenal echt niet op de afspraak waren.
4: Ja, een beetje bevrozen, een beetje slordig. Het is allemaal net niet aanvallend. Komt het er niet echt uit. Soli zit niet echt in de wedstrijd. Saka komt er niet uit. Nee. Ja, en dan komt het tegen een Brighton die net 0-5 zijn gaan winnen op Coventry. Dan net het record van Man United hebben verbroken in het midden van de week ook nog eens. Ja, en dan moet je nu 2-0 achterrijden. Dat kan niet meer makkelijk worden.
2: Ja. Vooral slordig, heb ik de indruk, Arsenal. Ja. Als ze een kans krijgen, dan komen... Allez. De pre-kans is goed, maar de echte kans komt er niet van.
1: Het is meer aan de Brighton-zijde. We moeten kijken natuurlijk voor het aantal kansen en het doelgevaar. De 1-0 gaan we er meteen bij nemen. Het openingsdoelpunt van Pascal Gross. Raar verdedigd. Enfin, fantastische paas ook.
3: Ja,
1: niet verdedigd eigenlijk.
4: Ja, niet verdedigd. Het is, het is hier vooral dat we het gaan zien. Hij mag gewoon opendraaien. En het zijn de twee verdedigers die eigenlijk achteruit stappen in de plaats van naar de bal. Maar vooral Gabriel voor mij hier. Want hier aan de linkerkant zien we nog 2-2 met Solis daar. Maar hier moet... Gabriel wijst, maar is ondertussen ook naar links zelf ontlopen. Dus iemand moet uitstappen daar. Het is veel te makkelijk voor Gross om daar te draaien, te kijken en zijn hoek te kiezen.
1: Want dat is een fout die je altijd kan maken, vermoed. Dat is toch iets wat je weet?
4: Niets voor dat we Arsenal normaal zien.
3: Normaal zit het altijd wel goed druk op de man met de bal.
1: Ja.
3: En hier zie je direct van als de man met de bal krijgt, gaan ze al een meter achteruit. Dus dat is meestal problematisch.
1: Maar wat is dat? Is dat iets mentaal?
3: Ja, dat kan ook de manier waarop je de wedstrijd aanvat. Ze hebben de wedstrijd niet goed aangevat, niet met de juiste intensiteit. Ze hebben het al een hele tijd moeilijk. Dus met een beetje schrik te krijgen misschien, dat ze gewoon een stapje achteruit zetten.
1: Brighton staat er ook wel echt dicht op. Hè? Ze joegen en de soort press die ze
3: bij de wedstrijd hebben. Ja, de eerste helft van Brighton was geweldig. Hè? De intensiteit die ze hadden en ze bleven lopen. En hier gaan ze direct hoog druk zetten. En in de eerste instantie hebben ze misschien de bal niet, maar dan blijven ze doorjagen en uiteindelijk veroveren ze die bal. En daarom, mede daarom, geraakt Arsenal niet in de wedstrijd. Hè. Hier verliezen ze de bal weer. Komt er net geen kans omdat het juist fout loopt. Maar elke keer als Arsenal wil uitvoetballen, zet Brighton enorm hoog druk. Hè. En dat is... Daarom dat Arsenal...
1: Veel van deze fases,
3: dat ze het gewoon niet weten. En dan trapt Arsenal lang. Maar dan kunnen ze dat duel niet winnen. Hebben ze de tweede bal niet of moeten ze een fout maken. En ja, daarom komt Arsenal niet...
1: Hoe groot is de kans dat op dit moment in de kleedkamer een eend en een konijn worden geprojecteerd bij Arsenal? Karel?
2: Ja, mogelijk, want dat was zijn bedoeling. Zijn verdedigers moeten allemaal hetzelfde zien. Ze zagen niet hetzelfde.
3: Ik denk dat ze vooral sterretjes zien.
2: Ja. Dat is dus wel hetzelfde.
1: En dan is er die maffe fase, een counter van Arsenal, waar je echt het gevoel hebt, hier ziet misschien wel de gelijkmaker in de Ritchie, maar ze spelen het net niet genoeg.
4: Ja, hier zijn we nog goeie fout op Solis.
1: Nee, jij zei dat.
4: Ja, ik zei dat, ja. Dat ik dacht van oké, misschien vertraagt dat alles, maar het was niet zo. Hè. Het was Odegaard en Saka kunnen dit veel beter uitspelen als Odegaard Saka gewoon eerder ziet lopen. Maar besluit dan om toch gewoon te trappen. Maar ondertussen gaat de actie gewoon verder. En komen we hier aan de andere kant en krijgen we eigenlijk hetzelfde dan daarnet. Dus Kostolas mag hier gewoon de bal ontvangen, opendraaien. En weer centraal in het doel, maar weer is het Gabriel dat achteruit stapt in de plaats van druk te zetten naar voren. Waardoor dat Kostolas gewoon alle ruimte heeft om een hoek uit te kiezen. Hier stappen ze weer met twee naar achter.
1: Ja.
4: Terwijl er eigenlijk niemand in de rug is. Er is geen gevaar achter hun. Ze staan op de 16. De keeper is achter hun. Iemand moet naar die bal gaan. Dus ik veronderstel dat Arteta vooral daarmee bezig is in mijlfstijl.
3: Je moet altijd weten dat de afhakende man is. Dat daar iemand mee moet
1: maar
3: meegaan.
1: Dat weten
3: die
1: toch in principe?
3: Ja, dat weten die. Dus die moeten, één van die twee moet uitstappen. Hè?
2: Nu, los van dat hebben ze deze week ook wel schietoefeningen gedaan bij Brighton. Hè? Dat twee geweldige schoten. Ja, zowel van Greuls als van...
5: Dat is wel waar.
4: Ja, maar als je dat dan weet...
2: Sorry. Kostoulas.
4: Maar als je dat dan weet, dan ga je toch niet achteruit stappen?
2: Nee, oké, maar los van dat zijn het ook twee alle twee net via de paal binnen. Ze kunnen ook niet beter getrapt worden.
4: Ze kunnen echt vermeden worden.
5: Ja. Klein detail nog, die shirts.
2: Ja, heel mooi.
5: Fantastisch, hè, van Brighton.
2: Heel mooi. Ik had ook nog een klein detail. Brighton is de enige ploeg waarbij twee pascallen in de ploeg staan. Dat heb ik even opgezocht. Je hebt zo van die weetjes waar je mee kan stoeven op café en dit is er geen.
5: Nee, dat is inderdaad. Shirts worden gemaakt voor de 125ste verjaardag van Brighton. Er worden er exact 1901 gemaakt. Ik denk dat ze vrij snel zullen uitverkocht zijn. Want ze zijn heel mooi. Dat kan je gewoon... niet anders besluiten.
0: Welkom terug. Charlie is er nog op, maar het komt natuurlijk wel. Hè. De hiërarchie binnen de kleedkamer en binnen de ploeg. Daar staat hier nog niet de allerhoogste genoteerd. Al is het maar omdat ze een tijd lang geprobeerd hebben om daar nog een heuse klepper op die positie binnen te halen. Maar dus dezelfde 11 namen. En dan weet u wat er gezegd is tijdens de rust. Jullie krijgen een kwartier om die belabberde eerste helft recht te zetten. En Brighton, als ik mag gokken. Of het lukt, dat is een ander paar mouwen. Maar ik denk dat Hurstler er niet de coach naar is om nu een beetje defensiever te gaan spelen. Ik denk dat Brighton zal proberen om op dezelfde manier te starten aan de tweede helft zoals ze dat aan de eerste helft deden. Zonder aftrap weliswaar. Dit is de derde keer dat Arsenal moet aftrappen deze middag aan zee. Ayari botste daar even op Timber. Rice. En Raya. Voilà. Dit geeft Brighton al meteen veel moed. Het mooiste is hoe ze gewoon door elkaar lopen. Hoe ze ook in balverlies durven taken over te nemen. Nou ja, dan zal je wel eens op de befaamde Bec de Gaas lopen. Maar voorlopig is dat nog niet echt het geval geweest. Ja, op Chelsea... Maar wel zonder Ayari, zonder Chema Andres toen. Met Dunk die vrij matig was in die match. Niet langer de allerhoogste Dunk van hem. Saka. Gomez. Weer vooruit verdedigd. En de ingooi. Gewoon even genomen. In wat een wilde actie lijkt. Maar ook wel meteen weer het publiek. Achter Brighton. Promise David kijkt goedkeurend toe. Yalcuye zit ook op de bank. Geweldige impact. De jonge Ivoriaan. Maar nu dus ook alweer toch een juiste keuze gebleken. Om hem vandaag niet te laten starten. Goed van Declan Rice dat hij mee was met Groves. En Solis. Laatste keer dat Brighton won van Arsenal was 3 jaar geleden, mei 2023. 0-3 in het Emirates met Enciso Undaf en Estupiñan. Die inmiddels uitgekotst wordt in Milaan bij AC Milan. En Siso, Ipswich, Undaf nog altijd Stuttgart. Die twee moeten zich niet schamen als ze hun loon gestort krijgen. Estupiñan, dat is eigenlijk een soort ex-voetballer. Die nauwelijks nog mee kan. Boskali. Van de verdediger in smoking bij PSV naar de man die ook de werkmanskiel kan aantrekken in Brighton. Eerste corner voor Arsenal in de wedstrijd. Ook dat is een veeg teken natuurlijk. Maar wel stilte in het stadion. Bukayo Saka voor de tribune met zijn fans erin. 1 tegen 5 daar. Maar oké, ze lopen naar voren. Let op Timber. Die zet het in gang. Geen tweede hoekschop. Dat lijkt me fout. Maar daar komt de VAR niet intussen. Een tweeshot geeft de ref aan. Nou, het zou nog kunnen ook. Struik, Verbrugge. Waarvan je af en toe denkt, en het is niet de eerste keer. Het overkwam hem dus ook met Havertz in de eerste helft. Dat hij zozeer bezig is met zijn verzicht waar hij die bal gaat droppen. Dat hij de jagende tegenstander wel eens uit het oog durft te verliezen. Uitstekende doelman. Maar wel de meeste doelpunten tegen uit foutjes. Het voorbije seizoen. Vuskovic. En Solis. Met een zwakke voorzet. En een blik naar de bank. Beetje verontrust, want wie is daar aan het opwarmen? Rice en Raya. Goed het spel verlegd. Calafiori. Met wat tijdverlies. Solis. Bruno. Ødegaard gezocht. Niet gevonden. Countermogelijkheid Brighton. Het gaat weer snel. Kostoulas. Toch al zijn derde schot in deze wedstrijd. U zag overigens net Keir Starmer. Zou je fan van Arsenal zijn of van Brighton? 9 doelpogingen tegen 3. 3 tussen de palen, 2 goals. Brighton boven. Beetje risicovol daar. Wat Ayari deed. En dan loopt het hier weer spaak. Een soort collectieve off-day voorlopig. Maar de verdienste van Brighton is daar groot in. Vuskovic, uitstekende paas. Kroos wijst terug. Wordt over het hoofd gezien. De Kuiper aannemen naar die rechter. Het was overigens niet de Kuiper. Het was Ayari, excuus. En geen overtreding. Dat lijkt me correct. Maar Darren England daar zag of niet zag. Flankwissel. En hier wel Maxime de Kuiper. Timber voor zich. Dat was vol risico. En dat is minder erg als je 2-0 voor staat dan bij het Solis. 2 minuten geleden. Dit moment. Nee. Kadioglu. Geen fout van Calafiori. Kadioglu moet nu werken met Solis. Die hem kwijt is. En dan was Saka niet op tijd. Geloofde hij net niet genoeg. in zijn ploegmakker. Recuperatie Arsenal. Rice, goed meteen gespeeld. Fout eigenlijk op Havertz, maar hier is Saka. Muscali, eerste excuses en het dan toch opgelost. Corner 2, Arsenal, een zweem van druk. 1 goal en de wereld ziet er helemaal anders uit.

0: De hoekschop.
1: Oh, wat gingen ze vroeg en met veel de lucht in.

Rice. Ik kan me niet herinneren dat Arsenal vorig seizoen in een wedstrijd in de competitie met 2 doelpunten achterstond.

0: richting Konsa. Havertz en Vuskovic. Zo hoog, geen buitenspel. De kans voor Kostoulas. Kostoulas wil hem terugleggen. En haalt er dus slechts een corner uit. Eerste hoekschop voor Brighton in de tweede helft. Havertz. Die nog lastig genoeg was. Misschien had hij wel weer op doel moeten proberen trappen. ...21 is hij. Sema Andres. En goed, Vuskovic is 19. Pascal Gross. En Andres. En 3-0. 3-0 voor Brighton. Sema Andres bekroont zijn uitstekende wedstrijd. Met een doelpunt. En nu, ja, nu moet hij wisselen, Arteta. Raya komt klagen, maar u weet wat de hele Premier League dan denkt en zegt. Het is iets met vorig jaar kampioen geworden en spelhervattingen. En de grens opzoeken. Oké, er zijn nieuwe regels gekomen. Nee. Niks aan de hand. Tenzij Struik die bal op zich krijgt, gebeurt ook niet. Andres scoort in de tweede zone. En via het achterwerk van Declan Rice. Nee, via de paal. Hij ketste ergens op af. De kampioenen van Engeland staan 3-0 achter. In een uitwedstrijd. In een stadion waar palmbomen staan. Het moet niet gekker worden. Bruno Guimarães. De Kuiper. Daar zijn ze weer. Andres, Pasen en Kostoulas. Die een fout claimt. De penalty niet krijgt. Counteren met Solis. Goed balletje. Calafiori. En ze vliegen op alles. Ze durven echt vooruit verdedigen. Nu was het weer Vuskovic die eigenlijk zijn positie volledig opgaf door in te grijpen. Maar Arsenal niet precies genoeg om daarvan te profiteren. Maxime de Kuiper, dit is een rare bal. Kostoulas claimde ook de fout niet. Hij heeft wat bal, Gabriel. Ik denk dat de beslissing correct is. Daar zijn ze weer, Kostoulas. Moukayari in de buurt. Terugkeer Bruno Guimarães. Die in de League Cup zijn eerste basisplaats had. Nu voor het eerst in de Premier League. Een geweldig inviel op Sunderland met die heerlijke goal. Maar nu, net als Rice, net als Ødegaard op dat middenveld, gewoon een speedo aan moet. Zozeer zijn ze aan het zwemmen. De wissels. Mikkel Merino. Mikkel brengt Mikkel, maar de pikkel is Hurtzler. Niet alleen Merino, ook Zubimendi. Even kijken nog wie eraf gaat. Dan gaan we naar Everton, Timber en Bruno Guimarães.
1: Een corner van Dewsbury Hall en dan Tierno Barry die met een geweldige kopbal de 2-0 maakt. Zijn tweede goal van de avond voor de spits van Everton. Er was nog wel even een VAR-interventie, maar hij telt en 2-0 voor Everton.
0: Het is ook conservatief wisselen toch. Rice wordt rechtsachter, zo lijkt het. En daar zijn ze weer. Het is onwaarschijnlijk.

Het is subliem wat Brighton doet. Kijk de Kuiper. Ontroerend mooi. Geef ze elke week die shirts en ze worden kampioen. Boskalji. De Kuiper. En Vuskovic. Het is bloed en bloed mooi hoe ze bloedfanatiek deze wedstrijd hebben aangevat. En daar eigenlijk nog altijd mee aan het doorgaan zijn. Reclame voor het voetbal. Havertz. Ook hij. Een schim van zichzelf. En af en toe is hij een schim. Dat is wat hem wordt verweten. Tegelijk houden alle coaches van hem. Maar je hebt Daumen zitten. Je hebt Jeukeres zitten. Je hebt Madueke zitten. En je brengt eigenlijk twee centrale middenvelders in. Oké, Merino scoort makkelijk. Dat weten we. Boskalji. Super wedstrijd. Ook van hem terugleggen richting Ayari van Gomez. En kijk, meteen weer met z'n allen richting de bal gaan jagen. Zubimendi. Wat balvaster worden, dat is de bedoeling. Van Arteta. Hij krijgt hier een lesje. De Kuiper. Geen overtreding. Absoluut niet. De Kuiper. En Merino met de fout. Die 2-0 van Everton overigens. Afgekeurd wegens buitenspel.

Sul Bagnato. Het regent op wie al nat is. Bekend Italiaans spreekwoord. En daarom moet Raya zijn handschoentjes droog wrijven. Boscagli en Gross. Rechts of links. Het lijkt me Boscagli te zullen worden. Nou ja, goede bal. Weggekoopt door Kai Havertz. De Kuiper met een kleine knieval. En een altijd knokkende Ayari. Want die doet meer dan alleen voetballen. Dat doen ze eigenlijk allemaal. Ze komen op 2 punten van Arsenal als ze de zege over de streep trekken. Op dit moment geen enkele reden om daaraan te twijfelen. En als Arteta nog lang wacht met het inbrengen van een nieuwe spits, nieuwe flanken, ja, dan al helemaal niet meer. Die tackle van Calafiori leek me over het randje. Op Kostoulas. Die niet gediend is van de excuses. Had eerst bal, maar wel de hamer toch. Je kan ervoor fluiten. Ook wel begrip dat hij het niet deed daar in Engeland. Merino. Kijk, dat is even rust brengen. Maar dan de fout van Ødegaard op Struik. Die een moeilijke 10 minuten kende. Als enige van Brighton en daarom viel het zo op. Maar inmiddels ook op het niveau van zijn ploegmakkers zit. Tony Bloem is lekker mee in het ritme. Aan het neurien, zingen kon je het niet echt noemen. Misschien is hij gaan twijfelen aan zijn modellen, want dit had hij toch ook niet voorspeld, durven we denken. Kadıoğlu. Daar zijn ze weer. Ponsa ertussen. Gomez jaagt zozeer door dat hij van de weeromstuit uitglijdt. Schema. Lichaam gezet door Gomez. Kostoulas is voor de goal. Gomez, nee. Je moet wel nog weten wie je voor je hebt. Gabriel op die manier uitschakelen, moeilijk. Maar het huilen staat hem nader dan het lachen. Goed verdedigd. ...3-0 in de Supercup tegen City, 3-0 tegen Coventry, 0-1 op Villa, 2-1 tegen Chelsea, 0-2 op Sunderland, 0-1 op Arsenal, op Napoli, excuus. 2-4 op Ipswich. Heel veel nullen voor de tegenstander vandaag. 3 goals binnen. Evenveel als op de 7 andere wedstrijden die ze dit seizoen al speelden. En bijna een vierde.

0: Struik gaat neer. Dat is inderdaad hoofd tegen hoofd. Nog een kwart wedstrijd. Dat brengt me bij de discussie tijdens de rust. Misschien moet je het een kwartvolley noemen. Een botsende bal. Die naar beneden valt. Heerlijk om op te trappen. Wat het bij Szoboszlai speciaal maakte was dat hij het niet volle wreef deed, maar een beetje buitenkant. En dat hij ook op het moment van trappen niet eens helemaal doorzwaaide met dat been. Echt zeer bijzonder. Struik. Weet hij nog hoeveel het staat? De dokter heeft een eed gezworen die van Hippocrates. Ja, Gabriel vraagt, kunnen we opnieuw voetballen? Maar natuurlijk wordt de tijd erbij genomen. Ødegaard zegt ook buiten. En Darren England zegt een hoofdblessure. Please. Geef de jongen even de tijd. En dat lijkt me correct ook. En in plaats van te zeuren op de ref, laat het eens wat meer zien als je de bal hebt. Zou je dan toch denken. Misschien is het een heilzame nederlaag. Liep alles wel wat te veel op wieltjes, op rolletjes. Arteta zou als Arteta niet zijn als hij inmiddels niet al een beetje aan het denken is om hier dan wel geen drie punten, maar wel profijt uit te halen. Alleen ja, die international break zit eraan en ze vertrekken zowat allemaal. Bukayo Saka. Onzichtbaar. Nog meer dan Solis eigenlijk. De Kuiper even met een halve overtreding. Solis. Corner voor de bezoekers. Ja, geen wiever. Dus Kadioglu. Maar zijn dynamiek op rechtsachter. Zeker niet te versmaden. Struik is er dus weer bij, tussen de lijnen. Hinchelwood er niet bij, Mitoma niet, Minte niet. Ivan Ferguson, ja, komt die nog goed terug. Struik heel, te vroeg het veld op. Moet dat dan toch zijn? Derde geel voor Brighton. En inmiddels gaan we toch flink wat minuten overspelen. Kadioglu trapt bijna zijn eigen doelman op de voeten. Calafiori. Twee wissels klaar. Met Eze en met Gyökeres. En een geldig doelpunt wordt me verteld in Newcastle.
1: Jazeker, en het is gecheckt. Het is een goal van Hull City. Cho heeft gescoord en het is 2-1. Aansluitingstreffer dus voor Hull. Het kan nog.
0: Mooie goal. Ødegaard blaast de aftocht. En ook Tsolis, zijn wedstrijd zit erop. Gyökeres. En Eze. Een 10 en een 14. Maar Cruijffiaans is hij als voetballer niet. Een soort stormram. Vorig jaar gehaald als titularis. Dit seizoen eigenlijk bij het vuilnis gezet. Maar het zijn dit soort wedstrijden waarin hij bij een invalbeurt dan toch maar moet tonen wat hij nog waard is. Bart Verbrugge. Groos. Gabriel. En Merino. Declan Rice.

Has it? Blijkbaar wordt NEC uitgejouwd omwille van zijn verleden bij Crystal Palace. Goeie bal op Saka. Saka zonder overtuiging. En je zou voor minder na 75 minuten in de bezemkast. Maar toch, dit zijn de kansen. Eindelijk is vrijgespeeld. En dan dit. Cornertje erbij. Saka zelf. Havers goed de lucht in. Raya. Ja, die bal is te hoog. Een uitnodiging om het duel te gaan winnen. Daar zijn ze weer. Nee. Raya goed terug. En dit gaat dan maar net goed. Ingooien voor Brighton. Elk dubbeltje valt hun kant uit. En daar is maar één reden voor. Ze zijn drie keer zo goed als Arsenal vandaag. Het is een wonderlijke namiddag in Brighton. Een soort carnaval, de verhoudingen omgekeerd. Een dubbele wissel. Kadioglu naar de kant. En ook Kostoulas mag gaan rusten. Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Kostinja komt. En we zagen ook Ruter. Jorginho Ruter. Scalje ook, wat een wedstrijd. Ruter. Al meer gedaan dan de vier invallers van Arsenal samen met die ene beweging. En meteen weer druk gaan zetten. Geen overtreding. Voetballen. Vuskovic. U mag kiezen. In zijn zetel of in zijn achtertuin. Maar in één van de twee speelt hij. Arsenal krijgt Leeds over de vloer. Dan Lille in de Champions League. Dan naar Forest. Naar Bayern. Thuis Everton. Naar Liverpool. Brighton moet naar Sunderland. Thuis tegen Zalgiris. En dan Crystal Palace. Maar hier de kans. Havertz miste. Net als Saka eerder. Ja, één van die twee. En eigenlijk allebei moeten erin. Willen hier nog iets trapen. Zeker Havertz. Oog in oog met Verbrugge. Maar ook zonder overtuiging afgewerkt. Slap met die rechter. En dus een corner. Ook glorie voor de doelman. Goed werk van Gyökeres. Uitstekend. Recht op de bal. Niks hoek maken. Maar echt wel heel slecht afgewerkt van Kai Havertz. Daumen. Nog even dus. Waarom gebruik je daar je rechter als je linksvoetig bent? Omdat je niet geconcentreerd bent toch? Alle tijd om die bal voor je goede voet te leggen. Yeah.
De Kuip, hier is hij. Ook een perpetuum mobile. Lichaam zetten, Groos. Corner. Ah, hij fluit zoals hij moet fluiten, zoals hij al de hele wedstrijd fluit. Respect voor zijn niet-grijze haren. 35 jaar. Pascal Groos in Dortmund wilde het niet echt lukken bij zijn terugkeer. En gewoon teruggegaan. Naar de ploeg waar hij zijn beste voetbal heeft gespeeld. En niet in een bijrol. Vijfde corner. Senna Andres. Is dat weer in de buurt? De Kuiper. Ruter. Een duim voor Maxime de Kuiper. Maar het leek me geen pas. Nou, had erin gekund. Eerst nagelbijt. Douwman er dus op. Plaats aan de jeugd. Bukayo Osaka. Een van zijn minste wedstrijden in dienst van Arsenal. Die zitten er ook tussen. Ruter, binnengehouden. Gomez was alweer aan het lopen. Want allemaal hebben ze afspeelmogelijkheden. Iedereen aan de bal bij Brighton. Ruter. Dat is goed. Van de scheidsrechter. Geen overtreding fluiten ook daar. Goed lichaam gebruikt door Gyökeres. Maar dan is ook dat geen fout natuurlijk. Vuskovic. Daar gaan we nog veel van horen. Brighton kan er maar beter van profiteren zolang hij hier zit.

Welke ploeg in de Conference League is capabel om Arsenal met 3-0 te kloppen? 1, denk ik. Dat wil niet zeggen dat je die beker wint, maar... een soort topfavoriet. Ben je wel. Dat is sowieso elk Engels team. Het is toch anders als dat Brighton is dan een Chelsea dat in die beker belandt. Hij is nog eerst op de bal ook, maar wel buitenspel. Hayari. Kan toch niet anders of ze hebben als elftal ook veel meer gespurt en gelopen dan Arsenal. En vooral als Arsenal spurt is het in de reactie. Bij Brighton is het de actie. Declan Rice eigenlijk balverlies, maar wegleiden van Chema Andres. Daumen. Calafiori. Vuskovic zat er weer tussen. Gomez. Rice. Plezier moet het zijn om supporter te zijn van dit team op deze wat druilerige namiddag. Eze tegen Costinha. Gyökeres doet wel zijn best hoor. Nou ja. Tenminste de Catebella gaat in duel. Laat zich in het spel betrekken. Voorzet Calafiori. Niet binnengelopen aan de eerste paal door Eze. En dit is een beeld dat we zelden zien. En waarvan je ook kan afvragen hoe nodig het is. Fans van Arsenal die al naar huis stappen. Dat is lang geleden. Struik is erbij gaan zitten. Maar waarom zou je het ook doen? Na die titel van vorig seizoen. Blijf toch zitten. Uit respect voor je spelers. Ook al is er dan geen enkele die vandaag zijn gewone niveau haalde. Jalkouye en O'Reilly. Mogelijke invallers. Chema Andres, handen op elkaar. Meer dan terecht. Schitterende partij gespeeld. Svoboda komt ook nog. Diego Gomez eraf. En Struik dus, die de strijd moest staken. Alcoye doet meteen omdat hij de hele wedstrijd van op de bank heeft kunnen aanschouwen. Spurten. Met O'Reilly dus weer bij Brighton terug. Na een uitstap bij Marseille. De eerste helft van vorig seizoen. Thank you.
gerust gehouden door Svoboda. Maxime de Kuiper. De voorzet is goed. En ja, bijna binnengelopen door O'Reilly. Die die bal Pardoes op het hoofd kreeg. Dan was het meer dan een assist geweest voor de Kuiper. Als die erin ging. Maar gewoon het halve doelpunt. Ruter. En Constant nu met de fout. Svoboda zijn eerste minuten in de Premier League. Vorig jaar gepromoveerd met Venetië. Via de voet van Gabriel. Bijna een Pardoes goal. No but, dat lijkt een goed teken. Zal er een antwoord geweest zijn op de vraag, ben je geblesseerd? Of is het erg? Maar Hörsler kan thuis tegen Arsenal met nog toch 10 minuten te spelen. Ik vermoed ook dat er 6 à 7 minuten zullen bijkomen. Gewoon de derde garnituur opbrengen. Zonder enige angst om te worden bijgehaald. En al helemaal niet om te worden voorbijgestoken. Deze mensen maakten het mirakel mee. Pascal Groos, meermaals is de achterlijn gehaald. Het is niet normaal. Arsenal leidt zijn eerste nederlaag van het seizoen. En laten we wel wezen, ze blijven mede titelfavoriet. Eén meeuw maakte de winter niet. Maar toch. Het is een nederlaag die wel even zal nazinderen. Het is geen luizige 1-0 tegen een ploeg die de hele tijd in de touwen hing. Integendeel, Arsenal hangt in de touwen nog steeds. Mooi, en de kans en de goal. Nee, de misser. O'Reilly. Zijn tweede kans. Ja, die moet er altijd in. Een penalty in beweging van heel erg dicht dan ook nog eens. De overstap was perfect. En dan maskeert hij zijn schot allerminst. Ruter. Schitterend gedaan. Raya met de save. En eigenlijk een cadeautje. En Ruter dan buitenspel. Vandaar dus geen corner in wat volgde. Ja, vorig jaar was er een nederlaag op speeldag 3 bij Liverpool. Die goal van Szoboszlai op vrije trap. Dan op speeldag 5 een gelijkspel thuis tegen City. In extremis met Martinelli. Dus ze hebben na 5 speeldagen 2 punten meer dan vorig seizoen. Maar dit is een zepert waar Sunlight 100 jaar reclame mee kan maken. Zo duidelijk. Zo met de neus op feiten gedrukt waarvan ze niet meer wisten dat ze bestonden. En eigenlijk zonder slag of stoot. De Kuiper vierde gele kaart voor Brighton. Declan Rice. Kijk, dat is dan wel weer mooi. De mensen die zijn blijven zitten. Applaudisseren voor Rice. Zit er een eerredder in? Daar zou Verbrugge zwaar de pest over in hebben. Altijd schrikken als keeper. Het overkwam ook Raya. Die bal zeilt aan je voorbij. En als hij dan net duikt,
aan de tweede paal of er net voorbij. Moet je gewoon een schietgebedje preven. Daumen. Corner Arsenal. Union 0-3 op Pilsen. Brighton 3-0 tegen Arsenal. Wat een driedaagse voor Tony Bloom. En voor de clubs van zijn hart. Verschil moet er zijn. Max Daumen. Wel geraakt op de een of andere manier daar toch uit. Rice, goede actie. Jukker is net te laat meegegeven. Calafiori. Zubimendi. Weggewerkt door Maxime de Kuiper en Ruther. Die ook nog eens de karuur heeft van een speler uit de tijd van deze truitjes. Het zal absoluut niet zo zijn, maar het is ongeveer de enige waarvan je zou kunnen vermoeden dat hij misschien een halve kilo te zwaar staat. Rice. Poging van Zubimendi, die even dacht dat hij Merino was daar. Nogmaals, het zou kunnen dat op het eind van het seizoen wordt verwezen naar deze wedstrijd, deze zaterdag in september, door Arteta en de zijnen. Weet je nog, toen in Brighton, toen we op onze waarde werden geklopt, werkelijk nergens waren. Slechtste wedstrijd van ons seizoen, daar hebben we de knop omgedraaid. En dan moet er toch veel veranderen ten opzichte van de match van vandaag. Vergeet niet, op Villa wint Arsenal. Maar speelde het eigenlijk niet beter dan vandaag. Alleen was Aston Villa een stuk minder. Eze. Vuskovic. Dit was de perfect storm. Zelf niet in vorm. En een tegenstander. Die op een fantastische manier de wedstrijd aanvatte en eigenlijk nooit meer mee ophield. Zich vastbeten.